0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Ons de Ierenmoorn, de beste muziek van Friesland.
1: Omroep Friesland.
0: Friesland non-stop.
2: Life's like this.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij is bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moon.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de Omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Friesland van Fjouwerontseis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als het iets of hier is.
5: Hey, wacht eens.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
7: Wat wie eigenlijk gedachten destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middie van Fjouwerontseis.
5: En dan maar koers stappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Dan wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog de bocht uit. Op het circuit waren spoedartsen, maar ze konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay, het werd 1-1. Ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord, het bleef daar 0-0. Dan het weer vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon, het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen, in het zuiden geregeld zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dadelijk in Friesland van de morgen op het Jerevien hebben we de jongeren via Snapchat oproepen om skiep op te jaaien. Een nieuwe rage en de skiephouder die is daar nogal heel de kleermaai.
1: Friesland van de morgen.
0: My Erit Science.

0: The Three Degrees vind dat en The Runner.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: En als je paard in schiepen hoe stuur en de spul gedaan steken, ja, daar zit er niet op te wachten. En dit is gewoon stroom vervelend. Dat is waardoor we dit werk net.
0: Skipperhouder Martin Reitsma, die had skissie nog van Joren die het op Snapchat oproepen om skiep op te jijen. En na de winterjossen jouw stichting Kaleidoscoop nou ik simmerklein voort om mensen mee smelle beurs op het Jereveen.
4: Het aantal is misschien net heel belangrijk. We zijn al lang blij dat we saffolle mensen uit de gemeente Jereveen helpen kennen.
0: Nou, dat is echt een Jereveen-uitsturing voor je woord.
5: Nou ja. Ja, ik kom eens in Rusterveen en hier staat altijd de slogan: Ser Huisterveen, zo is er maar één. Ja, dat is van Jereveen maar net zitten.
0: Nee, dat is weer. Nee. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Zes ik zien Fijken, maar zes ik zien Jaap en Sjalkje. Matten, die is ook alweer wekker. Jilke die stuurt alweer een koffieplaat in, van Blondie in dit geval. En Jon Jaap die zei: ik ben er ook weer bij, onderwijs naar Hoes, de laatste nacht sneun. Dan we beginnen in de Marstiens, dus even rustig gewoon net dus. En Jouter die stuurt echt: goeiemorgen, weer een nije dij, plotte willen. En die zit Jout op de lijn, Jin 20.
5: Oké, okay, nou, druk om werk dus.
0: Nou, zie je dat wel?
5: Ja, wij, ik verzels. Ja, het Verenigde Koninkrijk het onkundige dat ze Oekraïne verrieke uranium leveren zullen om het land de komende 2 jaar van energie te voorzien. En Nederlandse to-go horecazaak die meisje nog hield dit volop gebruik van plastic bekers, bakjes en bestek.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Een afwisseling van wolken, zinnen, maar een zwak op matige noordeste wind. De temperatuur die lezen om de 21 graden. Net verkeerd.

0: Direct, Jesper Friesen van der Moorn. En oh my god, it's happening.
1: Om nog een oren.
2: Friesland van der Moorn.
0: De skiep die twijt zich op de heide en de wijnmakker naast de McDonald's op het Jereveen, die hebben het dreig weekend achter de reeg. Een groep jongeren die hadden best meerdere dagen lastig gevallen. Onder andere mijn stokken. Verslaggever Dennis Terpstra die bezocht die Keppel skiep en die praatte daar met skiephouder Sharif Moussa. En die leidt uit wat dan ook een bad is daar.
3: Ja, een hoop vandalisme hier in Jereveen. Een brotte jeugd die de netten omskopt hebben. Maar stokken achter de skiepen aan. Maar plastic buizen erachteraan, skiepen opjaaien.
4: Weet jij eigenlijk waarom?
3: Ja, nee, dat is mij. Die vraag heb ik. Ja, zullen we om die heen? Dat is toch hartstikke mooi. Die skiep die rennen hier en wij doen ons werk. En ja, ik denk puur uit verveling. Er zijn oproepen via Snapchat. En ja, er komen hele groepen, band komen erop af. En die filmen dat dan en die delen dat dan weer. Ja, zo is dat. Het hele weekend raak best.
4: Want hoe ging dat krenk? Je kreeg een melding of...
3: We hebben informatiebudgets bij de kudders. Daar staat een

0: voor die beestjes. Zeg ik, het is, die, worden helemaal, die krijgen stress, die ruit zien paniek, die kunnen ontsnappen. Nou, als ze hier de diek op rennen, ja, dan krijgen we volle grotere problemen.
1: Ja, want snel die kies je vlakbij, toch?
0: Precies, precies, ja. Ja. En de skiering paniek, die haast net zin. Die gaat terug en dan, ja, dan... En als die in botsing komt met een auto, ja, dan ben je verder van huis.
1: Eigenlijk ben sprutsen?
0: Eén jongen heb ik sprutsen, ja. Ja.
1: Wat zei die?
0: Die vertellen voornamelijk dat het filmpjes rondgaan op Snapchat... dat ze oproepen worden om naar de locatie te komen. Ja, en daarom ben hij hier eigenlijk.
1: En ben het dan ben uit omjouwing of... Waar komen ze wij?
0: Hij kwam uit Heerenveen. En de merendeel van de meesten die de filmpjes maken, kwam ik uit Heerenveen. Maar er waren ook jongens uit Grauw. Uit Lauwert weer er een jongen bij.
1: Kun je ook vertellen waarom ze dienen? Want het is echt wel een beetje bijzonder, toch? Dat ze in het weekend helemaal vanuit Lauwert hierheen komen om achter een skierpont te zitten.
0: Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Maar ja, en als het dan vreeg is, dan hebben ze niks dienen. En dan komen ze alleen nog maar. En de daders ben dan al fut. Maar ja, dat is altijd maar de vraag natuurlijk.
1: En hoe is het op dit stuit?
0: Nou, trode wieken?
1: Ja.
0: Dan gaat het goed. Als je er bijna bent, dan als kwallen, denk ik. Ja, en vreten jongens en sneuten jongens, ben ze vrij en dan hebben ze niks te doen. Denk ik. En dan komen ze dus op die oproep van een Snapchat houden, ja. Kom maar. Kom maar.
1: Martin Reisma van Biedehoorn. Jouw skierpskuddes worden nog steeds omgevallen. Wat vind je ervan?
2: Ja, van de skierpers is het strons vervelend. En van mijn personeel natuurlijk goed. He. Mijn collega's die maken s'nachts uit. En ik weet er vast zelf een weekend voor. Dus ik kan die jongens echt niet helpen. Dus ik ben hier machteloos. Maar ja, boel, je zie een uitbraak krijgen in zijn weekend. He, want die jongens is gewoon hard weekend. En alles laat je plaat in skiepen, hoe stuur en de spul gaat je steken. Ja, daar zit er niet om te wachten. En dit is gewoon strons vervelend. Daarvoor doen we dit werk net. He, we zijn met elkaar in zijn wijnweek bezig. Zijn massageer in de McDonald's. In de Heide, in zijn recreatiepark. Mijn voor plezier doen we het. We halen dit prutte aandacht en prutte positieve verhalen. Maar eerst hebben we natuurlijk net voor thuis dat we jongens om jou wat 12 jaar naar wij komen om het spul terug te zetten. En dat je met 24 man om je heen stenen die jou wat kleineren en wat een grote bek in jou haar, zoals mijn collega dan gewoon had. Ja, dat is natuurlijk van het in leuk en daarvoor doen we dit werk net.
1: En denk jij ook over maatregels om dit zin te geven?
2: Nou, we hadden met de wijkagenten gaan wij je wil contact horen en gisteren dus mijn sheriff bellen, zaterdag ga ik hem bellen, de wijkagent, en die had me geholpen om de richting te gaan. En die had melding maken bij het hoofdbureau, bij de hoofdmeldpunt, zeg maar, dat het gebeurt. Dus we kunnen rechtstreeks 112 bellen om dan voort van 12 kanten, dus wij komen dan van het huis, wij en de politie komen dan ook voort naar de locatie waar dan gebeurt, dat die wat machtiger stenen. En we hopen gewoon dat meesken had op Facebook zet, op zijn eigen Facebook van Skipskeurde bij de Hoorn, gaan wij opzet om meesken die dan helpen willen om mij eens op te letten dat mensen het zeuren, film je het, stuur het naar je staat, stuur het naar de politie of bij de politie, mijn verhaal om maar te tackelen. Want ja, zij het werk net volgen.
3: En dat zei de skipperhouder Martin Reitsma der van de skipskudde die het nou dus op de RIVM omstapt.
4: De media van de morgen.
3: En dat brengt dus bij Fijke met Nijs uit de Oren Media.
5: Ja, de Britse premier Keir Starmer die heeft op de G7-top in het Franse Evian onkundigen dat het Verenigd Koninkrijk verrieke uranium aan Oekraïne leveren zal. Met die nucleaire brandstof zal Oekraïne de komende 2 jaar van energie voorzien wijzen, zei Starmer. We blijven Oekraïne steunen zolang dat nodig is. Deze aankondiging onderstreept dat nog eens. En naast dus die levering van dat uranium, zei Starmer ik, te komen met nieuwe sancties voor Rusland om de inkomstenstream uit te snijden. En hij hiertoe recente barbaarse aanvallen op Oekraïne, terug Rusland. En ja, de Britse premier die het in eigen land onder druk stiert, na het opstappen van zijn defensieminister, die zei dat de G7 collectief stappen zetten maat om een vredige toekomst voor Oekraïne veilig te stellen. En de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky die komt hier naar een setting van die topconferentie. Ja, Nederlandse to-go horecazaken die maakt zich nog volop gebruik van plastic bekers, bakjes en bestek. Dat blijkt uit een stekproef van het AD onder meer dan 100 van die winkels in 12 sterren. Meer dan een vierde biedt zelfs ik nog plastic rietjes aan. En waar hield dan het meer?
3: Nou, weet ik kom regelmatig bij een markt. Werd toch de wien die hier naar een businessmodel betocht. Namelijk plastic rietjes.
5: Hey, wat toek. Nou ja, als je die papieren ding, dat werkt voor je meter natuurlijk. Dus
3: nee,
5: je kunt je ergens niet voor voorstellen.
3: Denk, en dat is een soort leefhavers van papieren rietjes, vind je?
5: Nee, dat denk ik.
3: Glazen rietjes en steel rietjes, oké.

0: Oké, okay, maar papier naar iets is.
1: Nee, maar dat ik was van die filmpjes zien. Ik zeg, wat leen ik dan verder? Nou, leidt er in India bijvoorbeeld. Dan is zo'n kanaal, dat leidt dan compleet vol met troep. En dan komt er zo'n vloedgolf komt erom, die neemt dan alles mee. En dat streemt dan ik zomaar de oceaan in. En stevast staat dan onder de reacties. Oh, en wij maar papier naar iets. Nou
0: ja. Wij zelfs, dat is net dat mini-initiatief. En ik ken prima zonder iets. Maar wij hebben... plastic rietjes.
1: Die hutplastic en zee, die is vaker broekenkerst.
0: Ja, die lezen bus in de auto. Dus.
1: Nou, zo kent ik.
0: Knek.
1: Ja. Trouwens, plastic tasjes, die ben ik in haast de helft van alle bezochte zaken, ben die ik nog gewoond te krijgen. En in 63% van die gevallen, wie die plastic poeder ik nog vergees, wil ze daar verplicht een heffing voor rekken je maat.
0: Onder de toonbank.
1: Onder de toonbank.
0: Ja. Koren wordt en dan krijg je hem alsnog mee.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dat idee is het idee.
1: Dat idee.
0: Dat is het ongeveer, hè? Ja. Zes het maar. Ik zei het al, de hofleverancier Jilke die had alweer een mooie koffieplaat ingestuurd van Blondie in dit geval. Heart of Glass. Dat is een hele mooie plaat. Maar misschien was toch wel wat oorsjeren. Toen zijn we van Wim T. Skippers wijze kennen.
1: Ja.
0: Ja, met een Eddie, een heel soort plaat maken natuurlijk.
1: Ja.
0: Je is net een heel soort op de radio.
1: Nee. Ja, nou, misschien geef ik er even verhoring in.
0: Dit is die goos. Of heel veel te horen, Mike. 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Ilse de Lange.
1: And so incredible.
2: Het is nog petit, maar
3: Eri Science
2: is al wekker.
3: No do nog.
2: Van Saison Njoggenoeren.
3: Friesland van de Moor.
1: Nou, het werd warmer, het wolle heel meer mensen de simmerkleren aan. En dat is echt net zo raar. Maar elke nien die kan net die nijkleren betalen. En daarom organiseren Stichting Kaleidoscoop. Die organiseren al om de weekend op het Jerveen voor het eerst een merk dat mensen vergeet die simmerkleren aan heel iconen. Vrijwilligers van die stichting die kwamen op dat idee na het succes van de winterjassenactie van eerder jaren. Dat vertelt Linda van der Pol van Stichting Kaleidoscoop.
4: Nou ja, dit hier hebben wij simmerkledingactie en met de actiegroep van de winterkleding of winterjassenactie hebben wij, ben wij in gesprek geweest van willen jullie wat meer, want de winterjassenactie dachten we nou al 4 hier. En haast 4-4 dus. En we zeiden eigenlijk, rint dat zo mooi en goed. Hebben we alles onder controle. En de groep ik. En die zei Linda, we gaan terug. En we dachten, ik wat voor de simmer. Dus eigenlijk, omdat hun het een beetje opperen hebben besloten. Dit is mooi voor de inwoners, voor wie het net vanzelfsprekend is. Om kleren te kepen hebben zijn. We dachten dit. Dus de oude ronde weekend hebben een heel soort inzamelen. Mijn inwenners. En eigenlijk is het hetzelfde. Dat het door en voor inwenners. Dus daar ben we blij mee. Ja.
5: En vorige editie weer inderdaad winterkleding. Hoeveel opkomst hier in hem toen?
4: Nou, ik denk wel tussen de 200 en 300 mensen. Haast 300. Want we hier met de muntjes koeien het een beetje tellen. Maar voor ons, het aantal is misschien ook net heel belangrijk. We zijn al lang blij dat we saffolle mensen uit de gemeente Jereveen helpen kennen. En dat vinden we gewoon, daar ben we grutskap. Ja.
5: En hoe is het met de kwaliteit van de kleren die je hem binnenkrijgt? Is dat allemaal echt goed?
4: Ja, alles komt terug handen. Dus alles wat het hingjes is terug handen. Om op maat te selecteren. Maar ik om te zien is het goede kleding. En eigenlijk moeten we sissen dat er echt goede kleding binnenbracht is. Tuurlijk kennen we wat mist, maar het is ik meestal werk. Dus ik denk, we hebben echt een hele mooie partij kleding. Ja, we gewoon dat vrouwenkleding hebben echt heel volle, mannenkleding ik. Alleen je ziet gewoon dat de mannenkleding in de minderheid is. Maar volgens mij hebben we nog steeds een heel mooi aanbod.
5: Catharina, u bent vrijwilliger. Waarom bent u hier vrijwilliger?
6: Omdat ik het graag iets terug wil doen in de maatschappij. En ik vind het heel prachtig, leuk werk.
5: Wat vindt u er mooi aan om te helpen bij deze markt?
6: Ja, ik wou zeggen, het is heel veel werk. Het uitzoeken, al die uren die we erin gestoken hebben, elke maandag. Maar de dankbaarheid, als we straks de mensen zien weggaan, dan is het wel, al die moeheid is dan wel weg. En dat is het mooiste.
5: Ja, wat voor reacties krijgt u dan?
6: Ja, verschillend. Het een is heel dankbaar en de ander die pakt gewoon en gaat weg. Maar gewoon de gezichten. Vooral de kinderen die overal aan het zoeken zijn. En dat vind ik gewoon heel leuk.
5: Met z'n allen hard ervoor gewerkt.
6: Ja, elke maandag hebben we opgeofferd hoor. Om het echt de hele tijd uit te zoeken. Al die kleding, al die zakken. En dan dachten we dat we klaar waren. Het lag er opeens weer zo'n 20 zakken vol. En dat bleef maar komen en komen. Dat dachten we, oh jee, hoe krijgen we dat weg? Maar het is toch gelukt.
5: En wat Bart met de kleren die oerbluwen?
4: De kleren die oerbluwen, die gaan naar een oorgoed initiatief. En dat hebben wij, ik met de groep hebben besloten. En de blootjeer ik een deel als er oerbloot voor uw kledingrek van meedoen Heerenveen. En dat heeft eigenlijk hetzelfde doel. Dat kledingrek is Rick voor mensen om kleding te kennen krijgen of te ruilen.
5: Krijgt hoe dan ook een mooi plakje?
4: Absoluut. Ja, absoluut. In Oerlis, maar de groep hebben we dat dien. Ja, dus krijgt goed plak. Ja.

0: Twarres. En bij mij. Het is een mooie plaat, maar ik zeg ze. Ik ben al wat aan de koffieplaat eigenlijk bij deze plaat. Dat komt er al naar het Waberucht en naar een heel stukje reclamebeleving.
1: Omroep Friesland.
2: Age Mijnes. Oftewel, Age M.
3: Thermische land, ons lang ik jarenlang de dans.
1: Age M, de masterkreker.
4: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deelt Treien. Dit weekend in Friesland ook.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over Jelverson. Fijke Wouda is hier, mij het Frieske Nijs.
6: Een goeie morgen. De marathon van Snits van komend weekend gaat net terug. Dat had de organisatie justerjoen bekendmaken. Het Nijs volgt naar de gemeente Zuidwest-Friesland de vergunning van het evenement inluts omdat het EHBO-plan opstelt weer door een nep-ambulancebroeder uit Grains. Die man is in maart nog daar 15 mannen zelf veroordelen voor zijn praktijken. Burgemeester Janowitzke de Vries.
7: Dus deze man die had dat op een hele slimme manier dien. Dus net Ian had dit zoen. Hij had dus misleid. En we zijn precies op tijd, dus dan kan ik nog zeggen, is maar goed dat we dat allemaal gewoon nog een keer controleren.
6: Nevens de organisatie van de marathon is het net slag om op het laatste moment nog oren helpverlening te regelen. Ik het verwachte waar maar waar, voor komende zaterdag speelt het een rol, waar toch juist extra medische inzet noodzakelijk is. De organisatie zal op zoek naar een oren datum in de jest, inschrijvingen en startnummers van deelnemers blauwen yieldig. Programmamaker en keuzner Wim T. Schippers is Arune Waasje verstoren in de ordens van 83 jaar. Ze maken zijn stichting justerjoen bekend. In 2008 maken Schippers voor een expositie in Park Vijversburg bij Tietjerk een 4,5 meter hege keutel van Piepskom. En dat zwaren voor een soort commoosje. In de Frieslanddok Vreemde Pieken op Vijversburg van documentairemaker Pieter Tjeertsma zei Schippers er 18 jaar lang het volgende door.
8: Het gaat hem niet om te choqueren, wel om te lachen ook. Het is een combinatie van ernst en... Maar dit is eigenlijk zo'n luxe drol legt niemand. Eigenlijk is hij helemaal theoretisch. Er is altijd wel iets dat gebeurt, of dat die, hè, de consistentie niet helemaal klopt of iemand bewogen heeft.
6: Het kunstwerk leidt zijn werk in Hilversum. De VPRO kocht het werk in 2011 voor 60.000 euro. Schippers is ik bekend worden als de stem van Ernie, Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat.
0: Ah.
6: Ik denk, nou komt er nog wat van Ernie.
0: Ja, nee, dat ja. Ik zeg aan het kleestje. Okay. Ik wie juist mijn zoon had vallen en toen zeg ik het bericht. Ik kreeg een postnotificatie. En ik zei, dat begreep hij net, maar nee. Ja.
6: Nou,
0: straks seconde.
6: Ja, het is zeker seconde. Ja. En ik, nou, onverwachts, hè. We wisten net dat het net goed, maar ja, 83 hier. We stellen u eerst belang. VVD, CDA en SDW, PvdA. Ben clear met onderhandelingen voor een coalitieakkoord in de gemeente West-Stellingwerf. Meer als een one blurt stil met het advies van verkende Sandra Korthuis. Nelke dag bloeien treien van de vier wethouders on in het college. Daarbinnen Heidi den Hartig, Roelof Teun Hoen en Tom Hartog. CDA-wethouder Hanneke Sonderland wordt opvolgen door partijgenoot Marcel Bos. De rier praat op 29 juni over het akkoord en dan worden de wethouders ik installeren. De filiafvereniging in Weensum had een uitdaging dat ze een tassijne subsidie misrinnen. Het Volslijnen sportcomplex werd verbouwd om de club kleer te maken voor de toekomst. Het geld wie roem, maar dat geeft er een subsidie van het Riek net terug. De club wie inskreun, maar toch een flater biedt ministerie, mast alles op een ei. Voorzitter Jolle Jelle de Vries behaalt.
9: Het systeem is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En wij wien 140ste, dat is echt heel mooi, van de 2400. Maar na lotting wien we tredje 160ste ongeveer. Ja, en waarschijnlijk de eerste 1000 die krijgen een subsidie. Dus maar vallen we nou opeens boeten de boot.
6: Ja, we hien juist die voetbalvereniging op een lemmer, die wie hetzelfde doen kan.
0: Ja.
6: Die stien ik goed.
0: Ja.
6: Maar nee, die steuring dus biedt ministerie, stien ze niet eens volle leger op een list. Er wordt nog naar jongen. Dus misschien heeft nog een lietse kans, ik in Weensum, dat het toch nog goed komt.
0: Nou, we hebben hier een VTC-model dat toch,
6: ja,
0: positief uitpakken kan.
6: Ja.
0: Pieps komt er al.
6: Ja.
0: Dan kan je toch aardig wat opsmieten.
6: Ja, of plastic rietjes.
0: Dat. Fijke, dank u wel. Tiet voor het Waberucht met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
10: Ja, een hele goeiemorgen.
0: Van de morgen liet ik bij Kast de Breg in de buurt. En ik dacht, ik kan een waarfoto insturen.
10: Ja.
0: Een prachtige oranje gloed, een Poppen de Dik.
10: Ja, sa. Ja, van het opkomen van een zinnen bedoeld. Ja, ja. Ja, nee, ja, dat ben altijd een mooie plaatsjes voor zelfs. En ja, die oranje gloed, die komt omdat wij dus al onder de bewolking zitten. En heel eerstelijk van u, en schijnbaar het dat boppen Duitsland west, daar het nog helder west. En dat de zinnen dan opkomt in het eerste voor zelfs. Ja, dan schijnt die zin het zin de onderkant van die bewolking aan. En dan krijg je zo'n hele mooie oranje gloed. Ja, dat smiet altijd mooie plaatsjes op. En ja, die bewolking werkt dan hoe het. Ja, dat hing het dan nou op dit stuit toch wel echt poppen uw provincie. Heel lokaal valt er ik nog een dripke rijnwetter uit. Zeker in het noordelijk kustgebied. Maar lokaal dus een dripke rijn. Maar eigenlijk is het op de meeste plakken gewoon droog. De temperaturen die we daar op dit stuit bij hebben, nou, die binnen vrij normaal voor het tijd van het hier te nemen. Op Skielgedert is het al haast 12 graden. Dwaim zit op 10,4. Dan wat, dan werd het 10 de leger. Grauw zit op 9,7 op dit stuit. 10 een hele graad. Is het bij de Isomar, Ilaaksem en Frieskapjeln en Bakkenveen. Die schroeven op dit stuit allebei de 8,8 graden. Krijgt even wat frisser dus. Maar ja, wat ik verwacht je is dat de temperatuur de komende uren heel stadig gewoon oprennen zal. Vanmorgen hebben we een wat te krijgen, maar aardig wat bewolking. Lokaal dus een dripke rijn. Grutste kans in het noordelijk kustgebied. Maar eigenlijk is het op de meeste plakken droeg. En verder is het heel kalm waar. De wien is eerstelijk nou op dit stuit. Zwak. Heel goed matig. En zou jij wel de mand hier, dan zitten we qua temperatuur op een gratis stretje, fitje. Nou, van de media zullen we zien dat die zinnen vanuit het westen eigenlijk er heel mooi bij komt. En hebben echt, nou ja, geregeld de zinnen erbij. De wien, die krijgt er wel volle meer een noordelijk component. Is nat, ontmaat eerstelijk, maar bloed zwak ontmatig van kreeft. En je rint de temperatuur heel ongenaam op naar zo'n 20 graden, toch wel in het zuidelijke part van de provincie. En 18, 19 graden in het noorden van de provincie. En de temperatuur zal dan in de rin van de midden vanuit het noorden. Wij staan gewoon weer zakje trot die noordelijke wind daar van zee aan. Nou, jongen, en vannacht hebben we wat wolkenvelden, opklaringen en een temperatuur van zo'n 8 of 9 graden onder zo'n opklaring. Vierde, de streming, die wordt zuidelijk, zwak ontmatig. En in trogsneed hebben we daarbij minimumtemperaturen van een graad of 10.
0: En die temperatuur, begint die morgen met klimmen of weer dat letterpas?
10: Ja, die begint morgen ik al lokaal met klimmen. Wat we morgen merken zullen is dat de luchtvochtigheid toenemen zal. Dus het viel morgen al oors. Maar qua temperatuur, ja, hing het een beetje op dezelfde temperatuur als Jordhinne. En dat komt omdat we morgen te krijgen hebben met een steuring. Die eigenlijk noordwestelijk van ons leidt. Maar er zit wel wat rijnwetter bij. Een warmtefront, een keldfront. We krijgen het morgen al je roeders hinnen. Het levert wat, wat lichte rijnwetter op. Soms dan rijnt het even wat langer terug. En op andere momenten dan is het weer droeg. Het is een afwisseling van alle traaien, om het samen te zeggen. Daarbij is het wel een zuidwestelijke wind die dan matig ontverkrijftig is. Dus daar zullen we wel wat meer van vielen. En qua temperatuur, ja, een maximum temperatuur heb ik echt voor het uiterste zuidensteen een joggetje in 20 graden. Maar in terugsneed zullen het toch op u draaien dat we morgen nog wel te krijgen hebben met zo'n zonnetje of 18 graden. Maar het viel toch al wel wat oors aan, die zuidwestelijke streming, want er is wel echt warme lucht onderwijs.
0: Ja, en dat zal de dagen daarna wel wat meer uitpakken nog.
10: Absoluut, want van tongje aan dan zitten die temperaturen echt omheeg. Een hege drukke biert dat zuidoostelijk van ons leidt. En nou ja, een grut lege drukke biert wat noordwestelijk van Schotland leidt. Dat ben allebei de motoren achter de zuidelijke streming die het echt op gang komt. Eigenlijk van morgen aan, maar op tongje breekt ik echt die warmte uus. 22 tot 22 graden heb ik steen op tongje. Maar een droege dij, wat hege bewolking. Ik wil wat middelbare bewolking, maar geregeld de zinnen erbij. En ja, we zullen het echt wel vielen. Het is een kalme dij. Het is niet, ik ga niet in Wien. Dus ja, echt hege temperaturen. En dan in de nacht, hege temperaturen. Op vreed, dan liep het erop dat we eerst te krijgen hebben mei en bui. Die vanuit het zuiden wij oerskoot. Maar dan daarna, dan breekt het eigenlijk al je weer iepen. En dan zit die temperatuur nog weer verder omheeg naar zo'n 22 of 30 graden. Maar die luchtvochtigheid is heeg. Dus het viel echt wel brotsig om. En neer. En ja, ik let er op de dijen toch wel weer kans op. Tongerbuien. En dan op sneeuw. Nou, hartstikke een verroering van temperatuur. 24 tot 28 graden. Het liek het vierde bij u's droeg te vriend, zat het nou liek het. Maar de steurings die binnen net 4 foot. Dus even een slag om mijn eer. En verder aardig wat zinnen. Maar een westelijke wien die het zuidwestelijk is en matig van krijgt. Dus ik dan sneeuw nog op en top simmen. Dus Joet en morgen de temperatuur nog krijgt even. Nou ja, onder normaal of correct even op normaal. Morgen nog even geregeld tot rijnwetter, maar daarna Ja, daarna is het simmer, Jeriet.
0: Nou, dat belooft wat. Tjitske, dank u wel.
10: Hey, graag dien.

0: Blondie, Vidot en Heart of Glass. Het is snow. Ze hebben zien een hartstikke tier van zon al werden. Tier dat niet eens koft.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En het tilt het hier op van de Jerrebarn in Friesland. Die blikken op de Ierlijkse ringdij van het Eibertsheim. Ze hier een 100 ring op varie. Maar dat hier dus net genoeg om dat grote tal jongen te ringen. En ik had er ook contact. Maar als het goed is, Haie Volkertsma. Goeiemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, vrienden, hier wie dus een tige min hier voor de Jerrebarn. Nou boppen gemiddeld goed. Daar is Griff een verklaring voor.
2: Ja, dat heeft eigenlijk alles met de waarsomstandigheden te krijgen. Kijk, het weer nou in het begin van het jaar wel wat aan de droge kant van de natuur. Maar nou ja, toch letter hersteld en dat we weer. En vooral op het moment dat dan de Jerrebarn jongen. Hè. Dus er is nou eigenlijk volop voer. En nou ja, dan gaat het met de Jerrebarn eigenlijk direct een stuk beter.
0: En wie vliegen je wie dat even een dipke? Want er zit meer bij dat het eigenlijk toch wel best aardig is met de Jerrebarn in het algemeen, toch?
2: Ja, nee, het gaat het algemeen gaat het eigenlijk ook heel goed met de Jerrebarn. Ik bedoel, als nou op dit moment, Jost, hebben we toch in Friesland weer meer dan 1200 peer. Nou, dat is in de oude ronde 100 dieren eigenlijk nooit jeder bad. Dus wat dat betreft gaat het ook heel goed. Maar Jerrebarn bloeien nog een keer tegen gevoelig voor weersomstandigheden. En dan vooral op het moment dat bijvoorbeeld de jongen een week of 5, 6 oud binnen, dan kan die ouden ze niet meer uitdekken. En dan kan ze niet meer onder de vlerken zitten natuurlijk, want dan ben ze daar te groot voor. En als dan bijvoorbeeld even een week haast met bakken wetter en een hele lege temperatuur, nou dat komt toch ik regelmatig voor. Nou ja, dan gaan die jongen massale, nou ja, vallen ze om, lezen ze het loodje. We hebben eigenlijk al eens een keer een ringdooi hand. Nou, toen hebben we 24 derde jongen uit de nesten.
0: Zo.
2: Omdat we toen in zijn hele witte week kijkt hangen hem.
0: Oh, dat had best wel rap effect dan ik.
2: Ja, dat had echt, ik bedoel, wij houden dit natuurlijk van hier tot hier bij. En ik doe het nog net ringen en dingen we natuurlijk al tellingen. Nou, en dan sjost inderdaad hele grote verschil. Ik bedoel, nou hebben we meer dan 100 jongen. Maar het kan best zijn dat we volgend jaar de 50 net helden. Ik bedoel, er zitten dus enorme pieken in. En dat had ik altijd zo geweest. Ik bedoel, Vogeltje Bos die houdt dat in het begin een jongetje 100 al bij in Friesland. En dan zegt precies dezelfde getal in 36 bijvoorbeeld 60 jongen en het hier daarna, nou ja, dan weer het er 26 zijn. Dus die grote verschil, die doggen ze eigenlijk altijd wel voor. En dat zorgen we nou ook weer, ik bedoel 2018, weer een heel goed hier. Nou, toen weer 2023 weer eigenlijk een heel beste jaar. Nou ja, nu ben we dan nog maar 26 en nu is dat een heel beste jaar. Maar in 2018, 23, nou ja, daar zit ik al 4 tussen, dat het dan weer een aantal jaar minder gaat.
0: Ja, correct. En als het gaat om de aantal van de Jerrebarn, is er een bepaald getal waarvan je zegt, daar wil van niet daar, of dan is het goed? Hoe gaat het zo?
2: Nee. Wat dat betreft ben we nou eigenlijk al prima tevreden. Ik bedoel, als het dus just in het begin van de vorige eeuw, ik wil zijn een jongetje, een 40 of zo. Nou ja, toen telde Friesland zijn 60 perkes Jerrebarn. Nou ja, tot in 72 binnen de Jerrebarn wees. En toen weer er niks meer. Dus toen hadden we een jaar als 15, 20 helemaal zonder zitten. Nou, en toen hebben we altijd zo'n van, ja, goh, wij willen in Friesland, zeker in Nederland, die jaren waren toch, we proberen weer om te krijgen in de natuur. Nou ja, dat is lukt, maar dat is niet zo. En er zijn nu in heel Nederland zijn dikke 2000 perkes, maar het is niet zo dat we het streven hebben van, dat moet er 4000 worden. Ik bedoel, als we deze populatie in stand hadden kennen, dan ben wij tegen tevreden.
0: En nu is in je woord, er zit een jong in de nest. En mensen die kunnen dat volgen, hè? Hoe dat gaat maar niet met die jong.
2: Ja, via uw webcam op www.ooievaars.nl. Kenst dan maar even die webcam aantikken, maar dat shows direct wel op de eerste pagina. En ik toevallig daar, ik kan maar die webcam drie nesten in beeld brengen. En in twee nesten zit zelfs 4 jongen en die jongen had er drie. Nou ja, ik haal wel eens een hier, dan zit er in die trein nest nog maar in, Jan, als van die gekke periode. Dus dat jouw het al om, omdat het eigenlijk er heel goed uitschot. En die jaren waren die nou op dat nest zitten, nou ja, die ben ik zo een week en al. Dus dat is nou ik vieze aardig om te beschermen. Vooral als al dan aankomen maar je nou ja, een hoop voer. Nou ja, dan schot ik direct van hey, hoe gulzig als ze dat alle keer oppikken. Dus wat dat betreft, ja, mag meestal er even heen.
0: Nou, dat is een mooie tip. En het is dus een goed hier voor de Jerrebaren. Dat is mooi, nice.
2: Ja.
0: Haaien volgens mij dus hoe de Jerrebaren de taal. Het is haast 10 minuten van zo'n. Dan hebben we het nog over heel wat oors. Nooit iets van muziek van Andries de Vries.

0: Andries de Vries wie dat en ik vleen.
1: Friesland van de Moorn.
0: Drukken en drollen, records in de bestenwereld en vleenen als een goos in de Walvisszaal, het reiskabinet en de Zilm van Verwonderland. Met de belangrijkste attracties op de eerste verdieping van het Natuurmuseum Friesland in Ljouwt. Maar dat zal verorie. Het museum had grote plan voor een verbouwing. En dan praat ik ook met directeur vrouwtje Hernand. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Wat ben de plan krijgt eigenlijk voor die verdieping?
2: Nou, uw eerste tentoonstelling die zit al heel lang en wij willen hem aanpassen. Dat willen wij doen. Wij willen wat meer een Fries tintje aan aan de tentoonstelling. En wij zullen naar aanleiding van de Fjouwer Haatlandskapstypes van Friesland, zullen wij de zeelen inrichten. Dus dat zullen wezen het waard, klei, veen en zon. En dat zal de reis wezen. Dan maken ze eigenlijk een kuier terug Friesland. En daarin komt van alles te zien. En dat willen we dan zoals we nou ik heel boatelijk en interactief. Dus als je denkt, ik ben een bear van 8, dan denk je net, oh, ik ren nou terug de veenzeel. Dat zal het wezen. Maar dan zullen wij helemaal uw collectie en alles op onpassen.
0: Dat is natuurlijk altijd wel een risicovolle kentje. Want je hebt bij het museum wezen natuurlijk. Maar je hebt altijd van die attracties dat meestal nou een keer hecht onrijdt. Weet je dat je niet kijkt in de studio? Heb ik links hoor, je begint een tunnel. En als je daar onder trol rond, dan win je onder water. En dan zeg je omheeg. En dan zeg je twaalf konken. En dan wil je er iemand ontpoepen. En dat bloot die bij op een of andere manier. Dus dan ren je toch het risico dat soort dingen dat die dan verdwijnen. Dat lijkt mij best ingewikkeld.
2: Nou, dan merk ik gewoon dat je al heel lang weer bij ons bent.
0: Nee, ik ben betrapt.
2: Dat is wel mooi, hè? Want wij hadden die onderwatersafari, hadden wij de ringsnet mee terug, maar de gismo in karken onder terug. En daar hadden wij een paar dingen, waar mensen van zijn, dat maakt echt net verdwijnen. Die hadden wij erin litten. En daar is Ian de poepende man van. Dus, maar dan ben je al lang niet bij u geweest. Dus ik
0: moet
2: hier al van hette u.
0: Maar ik heb wel, zaken voor je weten, dat mensen die we jerryen, dat kunnen samen wijzen dat die waarom komen dus.
2: Ja, zeker. Wat succesvol is, en dat is bij u, wij willen het verhaal over de Friese natuur vertellen, maar wel met humor en interactie. En interactie is bij u net alleen nog digitaal, maar is ik echt wat warm, vielen, roeken, prullen. Dus echt die actie. En als dat weer een vliegende goos is, maar misschien is het wel een vliegende skriers, dat mooi ik. Maar daar ben wij mooi wanden. Wij werken met een bureau, met Friese roots, wat nou in Amsterdam.
0: Oh, daar voelde de verbinding even voort. Ja, hij klapt er echt helemaal uit in een keer. Nou ja. Als maar even muziekje voor dat gesprek nog allemaal eens kunnen vijken.
1: De media van de morgen.
0: Dat weer je pad.
3: Ja, clear.
0: Ja, de lijn die klapte eruit.
3: Ah, wat spieker. Dat is zo'n mooi verhaal.
0: Ja, nou, dat, maar waar is het even muziekje al te maken?
3: En wij moeten dus inderdaad dus even naar het Natuurmuseum.
0: Ja, maar dat, ja, goed. Dat weet ik nog, omdat ik toen ben wie je.
3: Ja.
0: En dat is toch omdat je dan denkt van dat in een museum, hè?
3: Ja, nou, ik wierde voor de verbouwing, maak je inderdaad, ze maar mijn neefke. En nou, die rekken er net over uitpraat. Nee. Dat wie van hem wat hechtepunt.
0: Ja, precies.
3: Ja, zeker.
0: Dat werkt toch op
3: zag je dat?
0: Internet?
3: Nee.
0: De Oren Media.
3: De Oren Media. Ja, Wim T. Schippers, die staat haast op alle vastzieden van de kranten. Wim T. Schippers, daar houdt de Volkskrant het op. Jantje 42, 2026. Mooie foto erbij, dat hij door de bladen om henne shot. NRC. Als hij iets was, was het wel ongrijpbaar. Het AD het even zien. Nee, die had hem net voorop, Max Sisse. Maar Trouw Wolwer, meester van het absurdisme, wat hij neemt. En de Telegraaf, die zei het ik, vrolijk ontregelend. En ja, een heel soort beesten, die kennen hem vooral natuurlijk als Ernie van Sesamstraat.
0: Ja.
3: En ja, de Didi Tegerre, mij Paul Haan, die wie dan werd. En zij begin dit jaar waren Haan en Schippers, die waren nog even herenigd als Bert en Ernie. Doet ze Sesamstraat aflevering van Netflix insprutsen. We zaten voor het eerst weer samen, Wim 83, ik 79. We zijn de oudste Bert en Ernie ter wereld, zei Haan. En ja, toen ik een kwart interviewtje en hij heb ik even een stukje nog even uitknipt. Gewoon om die stem weer even te jennen.
4: Het is een gave. Het is een gave dat je dit kunnen.
5: Ja.
4: Dit kan niet iedereen.
6: En herkennen dus kinderen jullie stem dan wel eens?
4: Maar ik heb het een keer voor een meisje gedaan. En dat kind keek me toen zo echt aan. En toen, dat heb ik toch een beetje denk, hè, god, had ik het nou maar niet gedaan. Zo. En toen zei ze, wat kan u er niet goed aan doen?
3: Ja. Ja, nou, dat kon hij.
0: Ja.
3: Want hij wie het.
0: Ja, zeker.
3: Ja, nou, we zullen hem missen inderdaad. Dan het Amerikaanse blokkade van Cuba, het onverwachte gevolgen. Katholieke priesters op het eiland, die hebben ouderen snijden, die hebben gekregen dat de hosties per direct op rantsoen binnen. Het enige plak op Cuba waar die hosties makken worden, is het klooster van de zusters Carmelieten in Havana. En even priester George Payano leerde de elektriciteit te kwarten. Dat de parsen waarmee die ding makken worden, die kan net lang genoeg draaien om genoeg hosties te meiden. Dat betekent een lagere productie en daarom hebben we geadviseerd om ze op rantsoen te zetten, zodat er genoeg zijn voor iedereen. Ja, ja, dat is toch wat.
0: Dan maak je wat natuurlijk.
3: Dan maak je wat, ja, ja zeker. Dan voor op de krant ik nog de vredesdeal onder vuur. Cynisme en vrees naar tekenen Trump en Iran. Amerikaanse president die shot zien juist te tekenen vredesdeal als een grote overwinning. Maar een heel soort, die ben net in de feeststemming. Israël die viel hem het kind van de rekening. En ja, het boevenregime zit er nog heel tijd in Teheran. Ja, en hoe de voornaam werriepening van de straat van Hormuz. Dat klinkt cynisme, eerst zien, dan geloven. Ja, dus we moeten het eerst nog maar even afwachten. Ja, ze zullen nou die deal, zullen ze dan jeder publiceren als de bedoeling wie je. Maar jeder oorlog kansje. Ja, dat is toch.
0: Hmm.
3: En dat zei ze van.
0: Net heel wietweidig.
3: Net heel wietweidig.
0: Nee,
3: dat ken het.
0: Nou goed. Feike, dank u wel. Het is zo'n oren. Het is tijd voor het nijs van de collega's Uit Hilversum. Komt erom.
7: Nou, dat klinkt. Zij hoor.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
11: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
10: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
12: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
10: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon, bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Friesland van de Morgen keer toe een skip op het Jereveen die het lastig vond worden trojoren. Dat had ooit te krijgen met een nieuwe trend op Snapchat. Ja, echt weer. En muziek komt rond van Queen, dat is daar.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Friesland van de Moor.
19: My Erit Science.

0: Queen wie dat en The Miracle.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk, dan hebben we het over Jerebarn in Friesland. Die belib je een tige goed eer. Er binnen volle meer jong als dat verwachten we je. En een nieuwe Snapchat-hype onder de jongeren. Skip op jij op het Jerevin. De skipperhouder Martin Reitsma, die is daar heel dol klaar mee. Die is haast nek. Fijke, de orenmedia, wat zit erin?
3: Ja, 80% van de amateur voetbalclubs hadden krijgen mij geweld. En meiburgers willen net poest worden naar vegetarisch eten in de kantine.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dan dadelijk eerst het waarbericht in het kwad met Jitske Wiebenga.
4: Een goeiemorgen. Vanmorgen is de bewolking oerheerskend, maar wel op de meeste plakken droeg is die er een zwakke eerste wind. Vanmiddag bloed droeg is de zin er geregeld bij en warmt het noffelijk op rond 20 graden in het zuiden. Verder is het echt dan rustig waar, maar een zwak ontmatige noord-eerstelijke wind. Jong en vannacht wolkenvelden en in trogsneed een graad als 10. Morgen nog een zuterige dij, maar een soort bewolking en uit een trog rijnwetter. Bij de matig ont vrij krachtige zuidwestenwind wordt het dan maximaal jochentje graden.
0: De skiep die wijst op de heide en de wijnmakker naast de McDonald's op het Jerevin, die ha een dreig weekend achter de rug. Groep Mioren die had de bissen meerdere dagen lastig van onder oren mijn stokken. Slagjouwer Dennis Terpstra die bezocht de Keppelskiep en praatte daar met skiephouder Sharif Moussa. En die leidt uit wat er nou krijgt bad is daar.
5: Ja, een hoop vandalisme hier in Jerevin. Een brotte jeugd die de netten omskopt hebben. Maar stokken achter de skiepen aan. Ja, maar plastic buizen erachteraan, skiepen opjaaien.
6: Weet jij waarom?
5: Ja, nee, dat is mij. Die vraag heb ik ook. Ja, zullen ze om die heen? Dat is toch hartstikke mooi. Die skiep die rennen hier en wij doen ons werk. En ja, ik denk puur uit verveling. Er zijn oproepen via Snapchat. En ja, er komen hele groepen, ben, komen erop af. En die filmen dat dan en die delen dat dan weer. Ja, zo is dat. Het hele weekend raakwest.
6: Want hoe ging dat krenk? Je kreeg een melding of...
5: We hebben informatiebudget bij de kudders. Daar staat een noodnummer op. Dus we zijn 24 uur per dag ben wij bereikbaar. Ja, en er zijn omstanders die hebben dat zien. Die hebben ons bellen van ja, de netten liggen plat. En dat er bands binnen. Ja, dus dan komen wij hierheen en dan zetten we ze weer terug. Nou ja,

0: in botsing komt met een auto, ja, dan ben je verder van huis.
1: Eigenlijk bij een sprutsen?
0: Een jongen heb ik sprutsen, ja.
1: En wat zei die?
0: Die vertellen voornamelijk dat het filmpjes rondgaan op Snapchat, dat ze oproepen worden om naar de locatie staat te komen. Ja, en daarom wie hij hier eigenlijk.
1: En ben het dan bij nu om jouwing of waar komen ze wij?
0: Hij kwam uit Heerenveen. En de merendeel van de meesten die de filmpjes maken, kwam ik uit Heerenveen. Maar er waren ook jongens uit Grauw, uit Lauwert, wie er een jongen bij.
1: Kun je ook vertellen waarom ze dienen? Want het is echt wel een beetje bijzonder, toch? Dat ze in het weekend helemaal vanuit Lauwert hierheen komen om achter een paar skierpoen te zitten.
0: Ja, ik vind het ook heel bijzonder, maar... Ja, en als het dan vreeg is, dan hebben ze niks dien en dan komen ze alleen nog maar. En de daders ben dan al fut. Maar ja, dat is altijd maar de vraag natuurlijk.
1: En hoe is het op dit stuit?
0: Nou, Trollewieken?
1: Ja?
0: Dan gaat het goed. Als je er bijna bent, dan als kwallen, denk ik. Ja, en vreten jongens en sneuten jongens ben ze vrij en dan hebben ze niks te doen. Denk ik. En dan komen ze dus op die oproep van de Snapchat houden, ja. Kom maar. Kom maar.
1: Martin Rijsma van Biedehoorn. Jouw skierpskuddes worden nog steeds omgevallen. Wat vind je ervan?
2: Ja, van de skierps is het vervelend. En van mijn personeel natuurlijk goed. He. Mijn collega's die maken s'nachts uit. En ik weet er van zelf een weekend voor. Dus ik kan de jongens echt niet helpen. Dus ik ben hier machteloos. Maar ja, boel, je ziet nu braan krijgen zijn weekend. He, wat de jongens is gewoon hard weekend. En als laat je plaat in skiepen hoe stuurt en dan speel je dat je steken. Ja, daar zit er niet om te wachten. En het is gewoon stroomvervelend. Daarvoor doen we dit werk net. He, we zijn met elkaar in zijn wijnweek bezig. Zijn massageer in de McDonald's. In de heide in zijn recreatiepark. Met veel plezier doen we het. We halen dit prote aandacht en prote positieve verhalen. Maar eerst hebben we natuurlijk net voor thuis dat we jongens om jou wat twaalf naar wij komen om het spul terug te zetten. En dat je met 24 man om je heen stenen die jou wat kleineren en wat een grote bek in jou haar, zoals mijn collega dan gewoon had. Ja, dat is natuurlijk van het ene leuk. En daarvoor doen we dit werk net.
1: En denk jij ook onder maatregels om dit zin te gaan?
2: Nou, we hadden met de wijkagenten gaan wij je wil contact horen en mijn sheriff bellen, ik ga hem zaterdag ga hem bellen, de weekagent. En die had me geholpen om de richting te gaan. En die had melding maken bij het hoofdbureau, bij de hoofdmeldpunt, zeg maar, dat het gebeurt. Dus we kunnen rechtstreeks 112 bellen om dan voort van twaalf kanten, dus wij komen dan van het hoes waar in de politie komt, dat ik voort naar de locatie werd dan gebeurd, dat die wat machtiger stenen. En we hopen dat meesken had op Facebook zet, op zijn eigen Facebook van Skipskeurde bij de Hoorn, gaan wij opzet om meesken die dan helpen willen om mij eens op te letten dat meesken het zeuren, film je het, stuur het naar je staat, stuur het naar de politie of bij de politie, mij het verhaal om maar te tackelen, want ja, zij het werk net volgen.
3: De media van de Hoorn.
4: Fijke, het Nijs Utoren Media.
5: Stewards. Oh, ja, dan maak ik even op Nijpje.
4: Hallo.
5: Ja,
4: hallo. Maar eens.
5: Ja. Beveiligers, stewards en zelfs een fuelwork hoon in de top van het amateurvoetbal. Door gecluster alles hoon om het geweld op en om het veel tjin te gaan. Maar toch het 80% ouderen te krijgen van mij agressie. En dat doorblikken nu een reportage van één vandaag. Ze vregen tientallen clubs in de top van het amateurvoetbal te krijgen hier met agressie. En 80% die zei dus, ja, dat hebben wij de ouderen treien seizoen hebben wij er inderdaad mij te krijgen gewoon. Treien op de tien clubs is er zelfs dat het slimmer worden is. Ja, de voetbalclubs die wiezen vaakst naar het verruwing van de samenleving als verklaring van de tanam agressie. Ze zorgen dat mensen dus sneller irriteerd rijden en een kwartaloontje, hè. Ja, en ik word alcohol, verdorvende middels en de negatieve invloed van social media als oorzaak neemt. Dus ja, we zijn er maar mooi clear mee.
4: Maar een vuurwerk hoen, dat ben hoen die dat vuurwerk op sporen kennen, neem ik aan?
5: Ja, die roept dus als toe vuurwerk bij die hest. Want dat verstap je zeker op allerhande plakken. Die de dialoog net joggen. En ja, dan kan zo'n vuurwerk hoen, die kan dan roeken als toe dat bij die hest. Maar het is wel heel slim dat het al Safir komt.
4: Ja.
5: Maar dat liek het simpel. Ik wil ook, maar doe er al vuurwerk bij broekt werden. Dus net systeem het verbod. Nou, ja, dat is dus net, net echt ja, noffelijk nice, Sisma. Dan oornijs. Ja, net systeem de inspanningen van cateraars en werkjouwers. Eten meiwerkers de minder plantaardige producten als lunch. Ze willen vooral lekker eten en ze willen vrijheid hebben van keuze. En pushen helpt net. Een slimmere rinroute langs de producten dus vol. Dat schroot het financieel dijblad. Ja, Lico's supermerken door bedrijfsketeraars hebben dreig om meer plantaardige producten te verkopen in kantines van bedrogen, zorginstellingen en squallen.

0: dat de gasten hun geen vegetarische hap opdringen. En ja, de meting die is dus dien. Lid zelfs ik een aanname zien van het oordeel inkochte plantaardige eiwitten. En de daling van 42,8% naar 41,8% is net grut. Maar het is dus net de hopen ontwikkeling. Want ze hier leveren dat er meer verkocht worden zoeën. Dus ja, eiwit uit vlees, vis, aaien en zuivel winnen terrein. Wilens de meeste cateraars willen dat in 2030 minstens 60% van de inkochte eiwitten plantaardig is. Maar de meesten, ja, die wilden kennelijk net doen. Dat wordt wel brieken. Nou, gewoon, ja. Die wordt gewoon een lekker gehaktbaltje.
1: Ja,
0: dat is, of een broodje kroket.
1: Daar zit ik wat in natuurlijk.
0: Dat is ik vooral lekkerder.
1: Ja, context hangt er vanaf wanneer, maar ja.
0: Ja, dat is altijd wel lekker, toch? Met die mosterd erbij.
1: Nou, ja, altijd. Ja, gehaktbalt is lekker fijker, maar...
0: Ja.
1: De binkrezen.
0: Oké. <Okay.
1: laughs> Dan gaan we door de vierlepperij. Maar eerst die van muziek van Miles Smith. Dit is Stay.

0: Miles Smit, wie dat en Stay If You Wanna Dance.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ze zoenen subsidie krijgen, maar ze kregen het net. De vierlapvereniging in Winsum die had een uitdaging. Het volsleine complex dat wordt verbouwd om de club kleer te maken voor de toekomst. En het geld, dat wie al Jeroen. Maar toch gaat er een subsidie van het Riek net terug. De club die is uitlaten, wil ze eerst inlaten winnen. Een reportage is dit van verslaghouder Willem van Meldvoort.
2: Omheeg zijn, omheeg zijn. Bewust, omheeg zijn. Je hebt mooi, maar zeg omheeg. Die kap in de nek. Goed zo, zit er mooi uit. Draai een keer op techniek omheen, lang Leeds. Die fotten haast in die kont om, dat is Leeds.
3: Deze loeren binnen al zonder hier te jaren in Winsum. Training bij de vierlapvereniging. Verskate vierlappers klimmen bij een peel omheen, zo gauw als mogelijk naar de top.
2: Yo, actie! We zijn let. Doen we de knibbels eventjes.
3: Wim Terpstra is als trainer al jaren onder club verboen. Maar dit keer binnen de trainingen oos. Hij stiert tussen bouwmaterialen, schroeven, planken, bouten.
2: Ja, dat was hartstikke nodig om een nieuwe clubgebouw deel te zetten. Dat oren weer helemaal uitlippen. Daar zit een gat niet in de groen. En we gunnen u zelf volle meer dan dat, maar het is stapje voor stapje.
3: En dus is het nieuwe clubgebouw in volle ombouw. Het huisje zelf stiert er al. De inrichting mat nog.
4: Aan de orenkant van deze wand hierachter vinden we het wat allerbelangrijkste. Er komen vier mooie douchekabines.
3: Jo Jere, de stem van Jolle Jelle de Vries. Hij is voorzitter van Winsum en neemt dus mooi op een roenliering terug het clubgebouw.
4: Zodat vier leppers tijdens de training en de wedstrijd ik even wel lekker een douche kennen en wel lekker warm worden kennen. En hebben we aan deze kant nog een technische ruimte en een invalide toilet.
5: Ze konden dan net douchen dan, na de wedstrijd?
4: Nee, koel wel, maar dan moesten ze naar de helling. En dat is aan een krek wat de vier rennen om tijdens de wedstrijd tussen twee sprongen daar helemaal heen te rennen. Dus na de wedstrijd werden dat wel niet, maar in de wedstrijd zelf kon dat aankrijgen.
3: Maar er is ook een uitdaging, want er mist nog 50.000 euro.
4: Ja, dat is natuurlijk vervelend. Maar goed, we letten de koppen net bij hingen.
3: Winsum, wie inschreunen voor een subsidie van het ministerie? Ze zoenen het geld krijgen. Dus is er een flater maken en moest er een latte worden. Doe, ging het mis.
4: Het systeem is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En wij winnen 147ste, dat weer echt heel mooi, van de 2400. Maar na lotting winnen we tredje 160ste ongeveer. Ja, en waarschijnlijk de eerste 1000 die krijgen een subsidie. Dus maar vallen we nou opeens boet in de boot.
3: De skansen, die moeten nog vernaaid worden. Dat geldt zieken de club nog.
4: Ik ben nog houten skansen. Kerstochens zit de voorzetstikken voor die wat in- en uitklappen kennen. Het is vrij statisch. Na je skansen kan je op elke afstand scoren. Is veel makkelijker voor beginners of gevorderden. En het allerbelangrijkste is ja, mijn metalen frames en de goede plankjes erop. Kerst een betere omloop doen en een betere insprong. Waar terug misschien toch wel een paar centimeter verder springen kerst.
3: Maar in Winsum denken ze dat het goed komt. Want ze binnen nou Safir, ze kennen het meer waarom. Wim Terpstra, Drin Grut.
2: We krijgen het mooiste terrein, dat is natuurlijk de doelstelling van alle, van heel Nederland om het samen te zeggen, van alle tretjes, kansen die er binnen.
6: Techniek omheen, lang
2: maar dat gaat net samen.
6: Stokjes droog, het in het oor, we zetten even terug.

0: Pietje en Dingedong.
1: Alle werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
2: Nou in Friesland.
1: Maar het nijste nijs uit Friesland.
3: Ja, dat jou dan.
1: Verslag jou eens die trofregje.
4: Wat gong de toen trof die henne?
1: Sportnijs van de profs om te beginners.
5: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
6: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
7: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
2: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
8: En een keer, niet een keer.
1: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan!
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een hele minuut over 7:30. Tiet voor het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
13: Een goeie morgen. De marathon van Snits van komend weekend gaat net terug. Dat had de organisatie Justerjong bekendmaken. Het Nijs volgt, naar de gemeente Zuidwest-Friesland, de vergunning van het evenement in Lutz, omdat het EHBO-plan opstelt weer door een nep-ambulancebroeder uit Greens. Die man is in maart nog daar 15 mannen zelf veroordelen voor zijn praktijken. Burgemeester Janne Witske de Vries.
14: Dus deze man die had dat op een hele slimme manier dien. Dus wij hier, net Ian heeft dit Sean.
15: Nee.
14: Hij heeft dus misleid. En, nou, en we hebben het precies op tijd. Dus dan kreeg ik nog zeggen, is maar goed dat we dat Allier Malcoen nog een keer controleren.
13: Neffens de organisatie van de marathon is het net slagen om op het laatste moment nog oren helftverlening te regelen. Ik het verwachte warme waar voor komende zaterdag speelt het een rol. Met toch juist extra medische inzet noodzakelijk is. De organisatie zal op ziek naar een oren datum in Jest. Inschrijvingen en startnummers van deelnemers blauwe gildig. Oud-retriester Irene Wüst uit Oranjewoord is door sportkoepel NOC-NSF benoemd naar chef de mission bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Mocht de gearworking goed bevallen, dan bloot Wüst bij de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen en mogelijk deels in I-stadion zelf in functie. Ze had in haar carrière 6 gouden, 4 zilveren en 2 bronzen medailles gewonnen op de Olympische Spelen. Daarmee is ze de succesvolste Nederlandse Olympier eer. Bovendien is ze vooral weer de enige die op 4 verschillende winterspelen een gouden medaille won het. Wüst is de opvolger van oud-zwemmer Pieter van den Hogeband. Ze wie zond 2023 al in dienst van NOC-NSF als expert prestatiegedrag en mentale zoons. De skiep die het op het Jereveen inzet worden om het Ibenbieren Grienbied te houden, binnen de oude dagen lastigvallen terug grote groepen jeugd. Die dagen waren voor via Snapchat uit om de omheining van de keppels te slopen en de bissen op te jijen. Gewoon jongeren komen zelfs uit Ljouwerdwijn naar het Jereveen om de boel te vernielen. Skiepenhouder Martin Reitsma had de politie inschakelen, hij is er goed klaar mee.
3: Ja, van de skipper is ook strons vervelend. En van mijn personeel natuurlijk liggen goed. He. Mijn collega's die maten s'nachts uit. En ik weet er van zelf een weekend voor. Dus ik kan de jongens echt niet helpen. Dus ik ben hier machteloos. Maar ja, boel, je zie een uitbraak krijgen in zijn weekend. He, want de jongens is gewoon hard weekend. En alles laat je plat in skipper, hoe stuurt. En dan speel je dat je stikken. Ja, daar zit er niet op te wachten. En het is gewoon strons vervelend. Daarvoor doen we dit werk net.
13: Een bijzondere melding gisteren voor de brandwacht van Snits. Die maakt het vierjarige hondje Teuntje uit een stek bevrijden. De hond zit met de kap vast in het rasterwerk. Een boorman bezocht het hondje te bevrijden met een ijzerzeger, maar dat waren van soort onrecht bij Teuntje. De brandwacht wist de hond uiteindelijk te bevrijden ter grote verromming van het baaske.
5: Fijke, dank u wel. Laatst dan hebben we het waarberucht en dan hebben wij een plaat op het lijstje en die klopt net.
13: Wat markeert er dan?
5: Nou, als je dan niet waar draait, het zil stwarmje. En het zil helemaal net stwarmje.
13: Nee.
5: Maar we krijgen een suggestie terug. En het gaat door die skiep.
13: Oké. Okay.
5: Een plaat met die skiep.
13: Ben ik benijd.
5: Maar stel niet welke dat is. Ik denk dat we die maar even draaien.
13: Ja.
5: Fijke, dank u wel.
15: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijde en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 252 162. Zwargeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
19: Tromeesje maar in beëining.
20: Maar gewoon CA plus een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
23: Omroep Friesland.
5: Ja, dat is het natuurlijk al lang geleden. Naast een dik skip van Pieter Wilkes. Maar eerst dat waarberucht. Mijn tietske wie ben ik. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
5: Ja, en wij werken natuurlijk daar naar die piek. Dat gaat op de temperatuur eind deze week. Ja. Maar eerst die hoop maar eens even. De dij die zetten. Dat is wel mooi uiteind. Mooie kleuren van de morgen. Boppen, de Friese dieken.
24: Ja.
5: Ja, hoe liep dat nou?
24: Ja, nou, op dit stuit hebben we te krijgen maar wel aardig wat bewolking. En ja, kreeg ik al even een berichtje van Reitse, de kraanmachinist. En die zei ik al, ja, op hicht is ik goed te zien dat er dus vanuit de bewolking hier en daar toch wel wat rijnwetter valt. Dan hing je er wat van die gedienen onder. En ja, het grutse pad helpt de groen net. Maar hier en daar kenden ze even een dripke rijnwetter vallen. Zeker in het noordelijk kustgebied, daar slacht het wel even wat wiert aan. Dat is op dit stuit het geval. Maar eigenlijk is het verder op het verste land is het vrijwel oer. Droeg. De bewolking overheerst het dan ook wel zeggen dat er hier en daar ik alles even heel voorzichtig even een gatje te zien is. Dus die zinne die is onderwijs. Maar ja, vanmorgen dus nog wel aardig wat bewolking. De temperatuur die rint al stadig on op. In Trogsneed is het nou een graad, dus zien en over. Dus ik heb de minimumtemperatuur er nou even bij. Op Skielge, daar is het aardig alcohol vannacht. Uiteindelijk 6,2 daar op het thermometer. Wist het dan weer Jochen een hele graad in dwaaienbleun is. De pijn 8,4, Akrum dan weer 9,1, Laaksum 9 roen en Waskemar, daar weet ik wel wat frisser, maar 6,4 graden. Nou, wat we van de morgen verwachten kennen is dat er nog wel aardig wat bewolking is, maar vrijwel oerel droeg. Het verder qua wien is het heel kalm. Er ziet een eerstelijke wien die het zwak ontmatig is. En zei ja, wat de man die het verwacht, kijk dat de temperatuur opklom is naar zo'n 13 à 14 graden. Nou, van een beetje dan komt eigenlijk op de meeste plakken de zinnen er heel mooi bij. Vanuit het westen wij de wien, die draait dan al wat. Die krimpt eigenlijk, zodat we dat nemen. Die wordt nat ontmat eerstelijk, zwak ontmatig. De temperatuur erbij die we verwachten kennen, mij helpt van het zinneskien waar het zuidelijke paad, of eigenlijk de zuidelijke helte van de provincie, kan ik wel stellen. Daar wordt 20 graden wil hellen. Wilst in het noordelijke kustgebied de temperatuur, daar stik je bloed op zo'n zondje 18 graden. Nou, temperaturen die binnen vrij normaal voor de tijd van het jaar. Jong en vannacht wat we ook al veel, een enkele opklaring en onder zo'n opklaring, daar zou de temperatuur vaker kennen naar zijn 8 of Jochen Graben, wil ze in trog sneed onder de bewolking de temperatuur stiekem bloed op zijn 10 graden. Vannacht dan komt er al wel een zuidelijke streming op gang, maar die is ook dan zwak ontmatig.
5: En dan op naar Monta, hoe komt dat dan?
24: Ja, nou morgen dan hebben we eigenlijk wel dus die zuidelijke streming die het al wat op gang komt, is dan matig ons vrij krachtig. Dus de wind die zullen we morgen wat meer vielen. Verder, ja, in trogsneed heb ik de temperatuur steen op zo'n zandje om het jochtje graven. Er is ik morgen al wel aardig wat bewolking en dat hebben we te danken aan een zwakke steuring die het voorbij loekt. Een heel iets leeg drukke biertje, een warmtefront, een keldfront. Nou, dat komt erop deel dat we dus morgen van nou jij wij de man tiert en in een midden hebben geregeld dus even dat het wat wie het is, wat lichte rijnwetter. Maar de zinnen die lid hem ik Utrecht wel even zien, zeker in het zuiden. En ja, wat er morgen aan de hand is, dat het eigenlijk alleen nog in het noordelijke part van het land beroen is. Maar in het zuiden en in het midden van het land, daar schijnt de zinnen al. En bij die zuidwestelijke streming, ja, ken die warme lucht die het onderwijs is vanuit het zuiden van Europa. Us ik al wil wat berikken. We zullen morgen dus eens merken dat de luchtvochtigheid ik een stukje heger is. En dat het daarmee ik al wat, nou, wat brotsiger onfield. Dus ik sluit ik een 20 graden in het zuiden van de provincie nog net uit. En dat heeft alles te krijgen met de zinnen die dus wel in de rest van het land schijnt, maar net bij juist morgen.
5: En de dagen daarna het kwikt in het plafond hoor.
24: Ja, nou zo zoest het haast wel stellen kennen. Want ja, van zontje en ontjochtje graden op morgen vleenen we tonsje eigenlijk gelijk naar 22 en 22 graden. Dat is toch wel een aardig verschil. Nou, dat heeft alles te krijgen. Mij een hege drukke biedt wat dan zuidoostelijk van u leidt. Maar ik nog hield die dat hele grutte, krachtige lege drukke biedt wat maatoostelijk van Schotland leidt. Nou, dat zijn eigenlijk twee motors die te verzwaren dat er echt wel een sterke zuidelijke streming op gang komt. Is morgen al het geval, maar op tongetje, dan profiteren wij er ik van qua temperatuur. Temperaturen dus heeg simmerske te nemen. Hè, van nou 24 graden en heeg en dan heet door simmerske temperaturen. Tongetje oedij, droeg waar, mijn mix van wolken en zinnen en verder een vrij kalme wind. Op vreed, ja, dan wordt het nog wat plakkeriger. Dat merken we in de mand die het al zoeter als alles even een tongerbui voorbij is koken. Maar daarna, dan liek het de zinnen er heel mooi bij te komen. Ja, en dan vleenen die temperaturen naar tropische waarden, lokaal 30 graden heb ik dan ik als maximum temperatuur steen. Maar ja, die nachten, ik zegtje, zandje graden als minimum temperatuur, wow, dat is wel aardig onder de warme kant. En ik op sneun liek de temperatuur nog naar hege kant te wijzen, 24 en 22 graden. Steurings, ze lezen in de buurt, maar zou dat nou liek het bloek het buurt in de provincie droeg op sneun. Dus wordt het echt dan een hele mooie simmerskedij. Wel wat aan de plakkerige kant, maar ja, al met al, de simmer is weer onderwijs, Erit. Maar Juwet en Moan, nou wat, ja, wat matige temperatuur. Maar vind ik prima, nevens mij.
5: Ja, we kunnen het even op meidje, dus waar die plaknacht niet rondkomen.
24: Ja, dat al. Ja. Nog even trouwwaaien de boel, joert hem morgen. En dan het spul maar weer dicht, zoek ze.
5: Jitske, dank u wel.
24: Hey, graag Dien.

0: onvregetrogge Jan Jaap. Toch een beetje als stiepe voor de kudde van Maarten Reitsma, die het op het Jervien dus lastig vond, het helaas. Het is nou 16 minuten voor 8.
1: Friesland van de Moor.
0: Drukken en drollen, records in de Bistervrood en vleerden als een goos in de Walvisszaal, het Reiskabinet en de Zilm van Verwonderland. Met de belangrijkste attracties op de eerste verdieping van het Natuurmuseum Friesland in Ljouwt. Maar dat zal verorie. Het museum had grote plan voor een verbouwing. En dan praat ik ook met directeur vrouwtje Hernand. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Wat binnen de plan krijgt eigenlijk voor die verdieping?
2: Nou, uw verse tentoonstelling die zit al heel lang en wij willen hem aanpassen. Dat willen wij doen. Wij willen wat meer een Fries tintje aan aan de tentoonstelling. En wij zullen naar aanleiding van de fjouwer haardlandschapstypes van Friesland, zullen wij de zeelen inrichten. Dus dat zullen wezen het waard, klei, veen en zon. En dat zal de reis wezen. Dan maken ze eigenlijk een kuier terug Friesland. En daarin komt van alles te zien. En dat willen we dan, zoals we nou ik, heel boatelijk en interactief. Dus als je denkt, ik ben een bear van 8, dan denk je net, oh, ik ren nou terug de veenzeel. Dat zal het wezen. Maar dan zullen wij helemaal uw collectie en alles op onpassen.
0: Dat is natuurlijk altijd wel een risicovolle kentje is. Want je hebt bij het museum wezen natuurlijk. Maar je hebt altijd van die attracties dat meestal nou een keer hecht onrijdje. Weet je dat je niet ja, kijkt in de studio bij Glicks hoor. Je bent een tunnel. En als je daar onder trot roept, dan win je onder water. En dan zeg je omheeg. En dan zeg je twaalf konken. En dan weer erin ontpoepen. En dat bloot die bij op een of andere manier. Dus dan ren je toch het risico dat soort dingen dat die dan verdwijnen. Dat lijkt mij best ingewikkeld.
2: Nou, dan merk ik gewoon dat je al heel lang weer bij ons was.
0: Nee, ik ben betrapt, ja.
2: Mooi, hè? Want wij hadden die onderwatersafari, hadden wij de ringstert mee terug, maar de gist mijn karken onder terug. En daar hadden wij een paar dingen, waar mensen van zijn, dat maakt echt net verdwijnen. Die hadden wij erin litten. En daar is Ian de poepende man van. Dus, maar dan ben je al lang weer bij ons geweest. Dus ik
0: moet
2: hier al van hette u.
0: Maar ik heb wel, zaken voor je witte dat mensen die we jerryen, dat kunnen samen wijzen dat die waarom komen dus.
2: Die kunnen zelf waarom komen, maar net één op één kopieert. Maar wel het idee waarvan we weten, dit is de succesfactor. Maar er zijn een hele platenijen leuke dingen ik wil te bedenken. Maar zeker met de nation.
0: Oké, okay. En de reden dat deze vernaaiing er komt, wat is die correct eigenlijk?
2: Nou, de verste tentoonstelling van u zit al heel lang, misschien wel 15 jaar. En dan is het tijd om te vernaaien. Dat we binnen het Natuurmuseum en we zullen ik oors nooit de natuur verhoor het ik. En de tentoonstelling is gewoon op. Hij is soms dan is iets, dan werkt het niet meer en wordt het verouderd en dan is het toch wel wat vervangen, maar op een bepaald moment is het direct eruit. Dat mag echt verhoren.
0: En dus wat dat betreft denk ik wel zoen denk ik voor het museum om vernaaien te blowen.
2: Zeker. Je waren altijd wisseltentoonstellingen, dus dat verhoorde het altijd. En er waren protte activiteiten. Maar de verste presentatie was Sanon dan even helemaal terug in.
0: Ja, en
2: dus dat doen we nou.
0: Als het gaat om het tijdsbestek, want ja, dit heb je natuurlijk net samen voor gehoord. Het museum, dat draait eigenlijk gewoon droog. Wanneer kan je meestal de trodinaie verdieping heen kan je?
2: Nou, dat zal in de rit van 2028 wezen. Wij gaan nu de plannen klaar en wij zijn nu start met de fondsenwerving. En we zijn nu ook met de plannen naar buiten komen we nu. Omdat we heel wijs binnen dat het nieuwe college van de gemeente Ljouwert is de eerste die een grote taswezing die in het voor het geld. En daar gaan we nu ook verder met de volgende Silverse, de Vriendenloterij. Maar we zitten dus midden in de financieringsopgave. Dus daarom komen we nu naar boeten. Maar waar al een hele protecterende hand ik mooi landelijke fondsen, Friese fondsen. En we zullen dan een crowdfunding. Maar die objecten zitten we nu midden in.
0: Het wordt nog even dus, voordat het Safir is. Maar het proces dat is opstart. Dus het is alwaarts hoe dat aas een ooit wordt. Maar het wordt grif mooi. Ik heb het eigenlijk al vertrouwen in.
2: Het wordt prachtig, maar wat ik zei is, tot die tijd blurt ik prachtig bij u. Dus er is nog genoeg te zien.
0: Vrouwtje Hernand, directeur van het Natuurmuseum Friesland Tieren Tank.
2: Graag weer, ontzettend.

0: Outfield en Your Love, yes.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: En het tilt het hier op van de Jerrebarn in Friesland. Die oplieken op de Ierlijkse ringdij van het Eibertsiem. Ze hier een 100 ring op varie. Maar dat wie dus net genoeg om dat grote tal jong te ringen. En ik had er ook contact. Maar als het goed is, Haie Volkertsma. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Verlina, hier wie dus een tige min hier voor de Jerrebarn. Nou boppen gemiddeld goed. Daar is Griff een verklaring voor.
3: Ja, dat heeft eigenlijk alles met de waarsomstandigheden te krijgen. Kijk, het weer nou in het begin van het jaar wel wat aan de droege kant van de natuur. Maar nou ja, toch letter herstelden dat we weer. En vooral op het moment dat dan de jaren waren jongen. Hè. Dus er is nou eigenlijk volop voer. En nou ja, dan gaat het met de jarenbaren eigenlijk direct een stuk beter.
0: En wie verliezen je wie dat even een dipke? Want er stiert me bij dat het eigenlijk toch wel best aardig gaat met de jarenbaren in het algemeen, toch?
3: Ja, nee, het gaat, hoe het algemeen gaat het eigenlijk ook heel goed met de jarenbaren. Ik bedoel, als nou op dit moment, Jost, hebben we toch in Friesland weer meer dan 200 peer. Nou, dat is in de oude ronde 100 jaar eigenlijk nooit jarder baard. Dus wat dat betreft gaat het ook heel goed, maar jarenbaren bloeien nog een keer tegen gevolg voor weersomstandigheden en dan vooral op het moment dat bijvoorbeeld de jongen een week of 5, 6 oud binnen, dan kan die ouden ze niet meer uitdekken. Dan kan ze niet meer onder de vlerken zitten natuurlijk, want dan ben ze daar te groot voor. En als dan bijvoorbeeld even een week haast met bak en wetter en een hele lege temperatuur, nou dat komt toch ik regelmatig voor. Dan gaan die jongen massale, nou ja, vallen zo, maar lezen ze het loodje. Goed. We hadden al eens een keer een ringdooi hand. Nou, toen hebben we 24 derde jongen uit de nesten.
0: Zo.
3: Omdat we toen in zijn hele witte week kijkt allemaal niet.
0: Oh, dat had best wel rap effect dan ik.
3: Ja, dat had echt. Ik bedoel, wij houden dit natuurlijk van hier tot hierbij. En ik doe het nog net ringen. En dingen we natuurlijk al tellingen. Nou, en dan sjost inderdaad hele grote verschil. Ik bedoel, nou hebben we meer dan 100 jongen. Maar het kan best zijn dat we volgend jaar de 50 net helden. Ik bedoel, er zitten dus enorme pieken in. En dat heb ik altijd zo geweest. Ik bedoel, Vogeltje Bos die houdt dat in het begin een jongetje 100 al bij in Friesland. En dan zegt precies dezelfde getal in 36 bijvoorbeeld 60 jongen en het hier daarna, nou ja, dan weer het er 26 zijn. Dus die grote verschil, die doggen ze eigenlijk altijd wel voor. En dat zorgen we nou ook weer, ik bedoel 2018, weer een heel goed hier. Nou, toen weer 2023 werd eigenlijk een heel beste hier. Nou ja, nu ben we dan nog maar 26 en nu is dat een heel beste hier. Maar in 2018, 23, nou ja, daar zit ik al 4 tussen. Dat het dan weer een aantal jaar minder gaat.
0: Ja, correct. En als het gaat om de ontan van de jarenbarren. Is er een bepaald getal waarvan je zegt, daar wil van niet daar? Of dan is het goed? Hoe gaat het zo?
3: Nee. Wat dat betreft zijn we nou eigenlijk al prima tevreden. Ik bedoel, als het dus just in het begin van de vorige eeuw, ik wil zijn een jongetje, een 40 of zo. Nou ja, toen telde Friesland zijn 60 perkes jarenbarren. Nou ja, tot in 72 binnen de jarenbarren wees. En toen weer niks meer. Dus toen hadden we een jaar als 15, 20 helemaal zonder zitten. Nou, en toen hebben we altijd zo'n van, ja, goh, wij willen in Friesland, zeker in Nederland, die jaren waren toch, we proberen weer om te krijgen in de natuur. Nou ja, dat is lukt, maar dat is niet zo. En er zijn nu in heel Nederland zijn dikke 2000 perkes, maar het is niet zo dat we het streven hebben van, hey, dat moet er 4000 worden. Ik bedoel, als we deze populatie in stand hadden kennen, dan ben wij tegen tevreden.
0: En dan is zo in je woord, er zit jouw jong in de nest. En mensen die kunnen dat volgen, hè? Hoe dat gaat met die jong?
3: Ja, via uw webcam op www.ooievaars.nl. Kent dan maar even die webcam aantikken, maar dat shows direct wel op de eerste pagina. En ik toevallig daar, ik kan maar die webcam 3 nesten in beeld brengen. En in 2 nesten zit zelfs jouw jongen en die jongen had er 3. Nou ja. Ik ga even dus hier, dan zit er in die 3 nesten nog maar in, Jan, als van die gekke periode. Dus dat jouw het al om, want dat het eigenlijk er heel goed uitschot. En die jaren waren die nou op dat nest zitten, nou ja, die ben ik zo een week en al. Dus dat is nou ik tige aardig om te beschermen. Vooral als al dan aankomen, maar een hoop voer, nou ja, dan schost ik direct van, hey, hoe gulzig als ze dat alle keer oppikken. Dus wat dat betreft, ja, mag meestal daar even heen.
0: Nou, dat is een mooie tip. En het is dus een goed jaar voor de Jerrebaren. Dat is mooi, nice.
3: Ja.
0: Haaien Volkertsma dus, hoe de Jerrebaren de taal.
1: De media van de moor.
0: Tenminste, goed nice als het net een mol best of een kikkert.
2: Ik wil krek zitten, want die Jerrebaren, daar ben veel verraten. Dat is echt in heel omkrieten van zijn nest. Er komt eigenlijk geen lipje best meer voor. Want ze fret alles op, ze pakken alles. Even zien. Ja, dit voelt als een fantastische volgende stap. Waar zei dat? Ja, u zou het collega Welmoed Sietsma.
0: Oh.
2: Die gaat van WNL naar RTL en dan krijgt zijn eigen talkshow met Renze Klamer. Dat het de commerciële stuurder Juster bekendmaken. Een fantastische volgende stap, zei het Welmoed dus. En ik ben RTL bizze Bliert Maha, directeur Content RTL en Videoland, Peter Lubbers, die zei ontzettend blij met de komst van Welmoed. Ze brengt precies wat we in de late avond zoeken, journalistieke scherpte en een sterke eigen signatuur. Ze gaat voor de echte vraag, is niet bang voor ongemak, maar verliest daarnaast nooit de verbinding.
0: Zodat een Jack Spijkermannetje.
2: Een Jack Spijkermannetje, nou ja. We hoop je dat is de stap dan wat beter uitpakt als die van Jack Spijkerman. Dat denk ik haast wel. Dus dan gaat ze dus naar de commercieel inderdaad. Dus mooie stap. Neem ik on. Hè. Is er nou maar het WK vanwege de warmte in die voetbalwedstrijden. Die temperaturen ben heeg en dan ben er extra drinkpauzes in gewoon wedstrijden. Ja, sommige mensen zeggen, ja, ik heb een mooie extra reclame uitsturen, die Amerikaan. Maar bij mij zit er zelf ik massaal gebroek van. Want Nederlanders gingen massaal naar het toilet met die extra drinkpauzes. Dus wilden de spelers even bietanken, konden wij even lozen. Dat de blikken uit Sivers van wetterleverancier Vitens. Traditioneel waren de rust en het einde van de wedstrijd momenten dat de vraag naar drinkwater verder toenam. Toen de wedstrijd begon daalde de drinkwatervraag ongeveer 17%. Daarna kwam er een eerste piek in het gebruik rond 9:40, exact op het moment dat een extra pauze was ingelast. Wettenverbroek ging met 10% omheeg. Ja, dat wie dus Nevers Vitens een tuurlijke volg van die extra pauzes. En in de tweede helft wie de hydration break. Ik goed voor een stijging van 10%. Dus de meeste mensen gaan toch nog gewoon in de rest naar het huske.
0: Ja, ik zorg als deze dat kist nou ook even doen.
2: Oh, maar dat is weer net. Pauze?
0: Ja, maar dat is weer net. Ja, dat is ik weer net. Maar adverteerden ze wat minder aardig, als ik het nog steeds.
2: Ja, nee, inderdaad.
0: Maar het zoek in, dat is van Slijn ontdij was er nog dorst. Het nice van Denner.
2: Ik ga die koffie.
0: Dat komt er al.
1: Omroep Friesland.
4: Hehe, Einse percenten hoor. Maar wat nou?
5: Lid jouw spaarjot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouw. Kom langs of skiel je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
6: Hebben jouw hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's. Is er voor Els.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
10: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
9: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska. Een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt de naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
11: Hier is Rezaian. Goeie voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
9: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Friesland van de Morgen hebben we de supermerk in orde bekeerd. Die gaat dicht. En plotseling belang, die is nou op zoek naar alternatieven. Muziek komt rond van Earth, Wind and Fire.
12: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus onsien in Sint-Nicolaasga.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
14: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
14: Of in die tij wekker had?
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toe in de toekomst keren.
17: Waar kan ik van over werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen des alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
14: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
8: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
20: Friesland van de Moorn.
21: Mai Erik zei.

0: naar bed.
1: Ja, ja, wat is er nou weer, Ernie? Laat me nou toch even. Ga jij nou ook iets doen, hè? Maar als je maar niet op je trompet gaat spelen.
0: Oeh, dat is een goed idee. Zal ik even jullie wat op mijn trompet gaan spelen?

0: Wind and Fire en September.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Plichtig belang oude bekeer op zieke een alternatief voor de dwarpsupermerk die het dichtkeert. En in het centrum van Ljouten werd een opknapte bregen verontpleerd. Dat verhaal, dat jij dadelijk. Fijke, dat was vast routine op de vakantie, volgens mij.
3: Ja, zeker.
0: Ja, nou, waar wil dat nou net?
3: Ja, waar wil dat net? Het ligt een goedkope vakantie, maar online pakketreizen die pakken meestal honderden euro's duurder uit. Ja, en Nederlanders die verliezen heel niet meer de interesse en het vertrouwen in het Nijs.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst die voor het waarbericht in het kwad en dat komt van de morgen van Tietske Wiebenga.
4: Een goeie morgen. Van de morgen is de bewolking oerheerskend, maar wel op de meeste plakken droeg en stiet er een zwakke eerste wind. Voor de middag bloed droeg is de zin er geregeld bij en warmt het noffelijk op rond 20 graden in het zuiden. Verder is het echt dan rustig waar, maar een zwak ontmatige natte eerstelijke wind. Jongen, vannacht wolkenvelden en in trogsneed een graad of 10. Morgen nog een zuterige dag, maar een soort bewolking en uit en trog rijen wetter. Bieden matig ont vrij krachtig. Zuidwestenwien wordt het dan maximaal Jochentje graden.
0: De supermerk van Aliade in Oudebekeep die sluit op 12 september de Dwarn. Het tal bezoekers dat rint al tijden waarom en de winkel is daarom net langer te exploiteren. Voor de meiwerkers is er een overwerkplakvoer, dat wel. Plichtig belang is dan om een alternatief te vinden voor die supermerk. En daar praat ik over mijn voorzitter Jan Berend van Elp. Een goeie morgen.
5: Goedemorgen.
0: Even eerst die constructie daar, want ik zie eerst een supermerk van Aliade. Hoe wil ik het dat krijgen? Hoe waar die supermerk beginnen?
5: Ja, nou ja, zoals je het zegt, hij is eigendom van Aliade. Het was een dagopvang, een dagbesteding voor hun cliënten. En wij hadden daardoor een mooie supermarkt in ons dorp.
0: Ja, precies. Want dat wie ik de enige supermerk die je hem had in
5: Oudekeep. Ja, we hebben nog wel een bakker en een slager. Maar dit was onze enige supermarkt. En behalve dat het onze supermarkt is, is het ook ons postkantoor, onze geldautomaat staat. De pakjes kun je er, postpakjes halen en brengen. Dus ja, het is meer dan een supermarkt alleen natuurlijk. Het is ook een ontmoetingsplek, nee, noem maar op, al die dingen die voor...
0: Ja, je valt een beetje voort volgens mij. Ben je er nog?
5: Hallo, hoor je mij
0: nog? Ja, je bent er nog te jaren inderdaad. Je zei inderdaad, zo'n supermerk dat is net alleen voor de badkip eigenlijk, maar het is het volle meer functies intussen oornaam. Ja. Dan valt het denk rauw op het dak als je dan jaren de dwarpenkind dicht.
5: Ja, dat valt het zeker en dat valt het helemaal om. Ja, wij hadden wel geluiden gehoord en zelf ook al vernomen dat het wel moeilijk werd met de supermarkt in het dorp. Geprobeerd om contacten te leggen, dat is niet echt gelukt. Ja, nu kwam het bericht van 12 september gaan we dicht.
0: Dat is het heel rap dan al, ik.
5: Ja, nee, dat is... Nou ja, dat is het. Het is ook, wat je zei net, om te zoeken naar alternatieven. Ja, daar is het echt heel erg kort voor. Hè? Van wat kun je nog voor dingen doen? We hebben morgenavond komen we bij elkaar, is plaatselijk belang. En ook mensen die al aangegeven hebben van... Goh, we willen wel met jullie meedenken. Alleen ja, als het 12 september dicht gaat, wij hadden zo graag een soort plan gemaakt dat je langere tijd had om na te denken van wat kunnen we nou doen en wat zijn echt de alternatieven. Want wij zijn erg bang als de winkel één keer dicht is, dat het dan ook weer heel moeilijk is om weer open te krijgen.
0: En is het, denk je dat het echt slaagt om dan de vinger op het zere plak te lezen? Want je zoont ze, als zijn winkel zo'n soort functies had, zo wichtig is, ja, dan hier toch echt wel roem, dan weer toch net nederig west om het warm te sluiten.
5: Nee, dat zeg je goed. En we hadden een Facebookbericht gemaakt als reactie van het aanzoek belang. En een van de reacties was, en ja, diegene kan ik niet ongelijk geven. Als iedere oude bekoper hier boodschappen had gedaan, dan was de supermarkt niet dicht gegaan. En zo simpel is het natuurlijk ook. Want ja, het zijn ondernemers, dus dat draait toch om winst maken en omzet maken. Dus ja, dat is een simpel iets. Dus misschien... is dat ook wel iets van, goh, als we het weer willen, ja, dan zal al de bekoper ook iets voor moeten doen natuurlijk.
0: En is het net gewoon zo dat zo'n Lietse supermerk, dat dit gewoon heel dreig gaat om te concurreren met de Grutter supermerk in de omgeving?
5: Nee, tuurlijk. Hè, dat is het ook. De prijzen, de versheid, alles, noem maar op. Ik snap alles wel, maar als wij graag willen, als Oldenbekoop, dat hier een supermarkt blijft,

0: Dat zou kunnen. Ik heb ook al een plan van hoe pak je dat aan. Want wat je net zegt, er zijn natuurlijk meer dorpen die met het probleem. Dus er zijn ook wel een soort draaiboeken van hoe moet je dat dan doen. Maar daar zal toch het dorp bij betrokken moeten worden. Er zijn allemaal mooie spreuken van maken van een winkel meer dan een winkel. Ja, je kan er alles bedenken. Maar er zullen mensen dan naartoe moeten gaan en die zullen daar dingen moeten kopen.
1: De praktiek, ja, dat is het regen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik hoop van harte dat je met een goed idee komt en dat het alsnog slaagt om daar een mooie supermerk deel te zetten. Van, oh,
0: ja,
1: tieren,
0: ik hoop het ook heel erg.
1: Ja, tieren, dank voor het bijpraten. Jan Berend van Elp der dus. Dank u wel.
2: De media van de morgen.
1: En dat brengt dus bij Fijke, dit maar de holle, in de vakantie zit.
3: Ja, maar ik zit nog even naar de verkeerskaarten zien. Want op de A32 tussen Wolvegeer en Steenwijk, daar staat op de verslikkers juster, dat wordt onder diek werken. Dus tussen Wolvegeer en Steenwijk Noord, daar staat 4 kilometer file. Meestal maar waarom naar in een rietstrook. En je hebt dan 10 minuten extra rijstiert. Dus dat nog even voor het verkeer. Dus die op de A2 richting Grains, stiert in Grainslaan. Krijg hoe de Grains stiert ik vast, maar die verdwijnt nou correct. Dus mogelijk is dat oplost. Het kan wijzen dat je nog in het stutje van de file te lanen komen. Dus hou daar wel even rekening mee. Ja, vakantiegongers. Dus zij is al, Erik, de vakanties zitten er weer rond te komen. En vakantiegongers die dit december een pakketreis boeken willen, die krijgen online aanbiedingen te zien. Maar in de praktijk vallen die vaak meer dan 30%, of in meer dan 30% van de gevallen, honderden euro's duurder uit. En dat blijkt een inventarisatie van de Telegraaf. En er zijn meerdere bedrogen die daar om mij doggen. En al in 2023 heeft de Consumentenbond hier klachten inzien bij de reclamecodecommissie. Maar het probleem bleek nog heel niet net oplost. De organisaties stellen de prijzen voortdurend verhoren, toch vraag en aanbod. En omdat pakketreizen uit meerdere onderdelen bestaan en de prijs variëren kan bij wijzigingen, dat is een beetje het. Ze verdedigen ze een beetje, dus dat die reizen niet en zomaar honderden euro's duurder uitpakken kennen. Neffen ze advocaat Stefan Mulders is het algemene uitgangspunt dat een aanbieding neer misleidend wijzen mij. Als je dus een bepaalde prijs noemt, dan moeten er ook vakanties voor die prijs beschikbaar zijn.
1: Nou, dat klinkt toch vrij logisch.
3: Ja, dat liek het mij. Het louter een vanafprijs noemen is daarbij niet voldoende. Dus, ze maar doen de bak.
1: Aha.
3: Ja. Mij de vakantie tiert. Nou. Nederlanders die verliezen heel veel meer interesse en het vertrouwen in het NIJS. En dat doorblikken uit het Digital News Report Nederland 2026, dat het Commissariaat voor de Media Hewitt publiceert. Interesse in, gebruik van en vertrouwen in nieuws daalt. Dit geldt voor alle leeftijden, met name voor 18 tot 34-jarigen, staat in dat rapport. Ja, in 2018 hier 61% van de Nederlanders nog een soort interesse in NIJS. In 2026 is dit naar onderen gegaan naar 45%.
1: Zo.
3: Dat is een behoorlijke afname. En tegelijk in diezelfde periode groeide de groep die het heel dalk geen interesse in NIJS had van 4 naar 14%. Ja, dat is toch wel alarmerende cijfers. Dat zei ik Amma Asante, die is vastzitter van het Commissariaat voor de Media. Het rapport zet niet alleen aan tot lezen, maar ook tot actie. We moeten vertrouwen, interesse en gebruik stimuleren. Hier ligt een uitdaging voor zowel de nieuwssector, de overheid en ook voor onszelf. Dus ja, dan wil ik inzetten op de sociale media. Want daar zit natuurlijk een heel soort, is daar te lezen, wat ik net altijd klappert verzels. Dus daar moet ze ik naar zien. Daar lijkt dan weer meer een rol voor Driek. En ik voor die sociale media bedrogen natuurlijk.
1: Maar ja, die had ook eigenlijk helemaal geen belang bij.
3: Nee, die wilde eigenlijk gewoon verest horen in hun greep. En
1: de kliks.
3: Hun ritme en de kliks.
1: Een puzzel. Waarvan ik blij ben dat ik hem net hoef op te lossen.
3: Nou, inderdaad.
1: Tenminste, eigenlijk van Patrick Wol.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Goed.
3: Nou, je kan nu eens altijd nog vertrouwen.
1: Dit wordt heel filosofisch al een keer.
3: Nou.
1: Fijke, in elk geval, dank u wel. Aasen, dan hebben we het over de eerste kanaalsbregen die het waarom komt op zijn plakje in Ljouwen. Maar eerst is het tijd van muziek van Bruno Mars.

0: Bruno Mars. En I Just Might.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De eerste kanaalsbreger in Ljouwt, die werd Joost Romp leert. De breger is hielendal renoveerd en wat eerder van een plak in het centrum van Ljouwt hellen. Bij twa grutte kraan op de Emmakade en de Oostergrachtswal wordt de breger nou weer op zijn plaklijn. En wat ik hoor met Arjen Kameraad van de gemeente Ljouwt. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Jo bent dan nou op dat plak van die breger. Had ik je nog vragen om te omschrijven wat je daar zag? Wat zou dat dan wezen?
3: Nou, er ligt een splitspunt, een nieuwe eerste kanaalsbrug natuurlijk. Helemaal weer mooi in de coating. Mooi in de oude kleurstelling. En twee kranen zijn nu bezig voorbereiden om de brug straks weer op de plek te hijsen. Het is een 58 tons brug nu. Dus dat moet allemaal netjes gebeuren. En de kranen zijn dus nu bezig om de ballast erop goed op te zetten. Zodat straks die brug weer picobello in de kranen hangt.
0: En het is net alleen die bregen die het besteld is, begreep ik. De kade zelfs.
3: De kade zelf is ook helemaal vernieuwd, is weer aangepast. Kademuren zijn hersteld. Ja, alles om het weer helemaal spikkerspan te krijgen. En de komende 50 tot 100 jaar weer te genieten van deze brug en deze oversteek voor fietsers en voetgangers. Ja.
0: En dan is dat denk ik de uitdaging om net maar die nieuwe bregen, de nieuwe kade stik te maken bij het pleetsen.
3: Nee, dat is precies de bedoeling. Nou, we hebben mazzel. Vorige keer stonden er nog vier hele mooie authentieke lichtmasten op. Die hebben we nu verwijderd. Die worden ook weer hersteld en in eer hersteld. Dus ze hebben iets meer ruimte nu om de brug weer in één keer goed op zijn plek te hangen. Dus de marge is ietsje groter. Dat is het voordeel.
0: Ja, en genoeg ruimte voor die kraan daar? Of is het al wat passen en meten om het passen te krijgen?
3: Het is wel passen en meten. Het is natuurlijk nooit bedacht om daar twee hele grote kranen op te stellen. Maar ik moet zeggen, het gaat erg voorspoedig en de ruimte is voldoende. Dus dat komt helemaal goed en de jongens weten wat ze aan het doen zijn. Ja.
0: Ja, en als die breger dan te plak leidt, dan ziet het er natuurlijk een stuk mooier uit. Maar is het beter te bezien in Biggeleaks?
3: Nou, hij zal nog, laten we zo zeggen, we gaan hem de komende twee weken nog helemaal, laten we zeggen, aansluiten. Want hij moet straks ook elektromechanisch bedienbaar worden. Dus dan kan je inderdaad ook op bij de brugwachter, kan dan op de kant kan hij hem bedienen en opendraaien. Hij is ook nog handbediend. Dus dat moeten we verder afmaken. En als dat allemaal helemaal goed draait en allemaal functioneert, dan kan ook de brug ook echt opengesteld worden.
0: En hoe lang zit dat door voordat die brug op zijn plak leidt? Hoe lang doe je hem daarvoor, denk je?
3: Voor het hijsen en op zijn plek zitten? Nou, wij denken dat we in een uurtje zouden moeten kunnen.
0: Oh, dus dat er nog mensen in Ljouwt binnen die denken van, nou, ik wil dat spektakel wel eens even zien. Dan moet ze er relatief rap bij wezen dus.
3: Ja, als ze snel op de fiets zijn, dan is het nog mogelijk dat ze hem in de lucht zien hangen. Ja, klopt.
0: Nou, dat moet een heel spektakel wezen om dat te zien. Dus mooi dat die bregen weer opknapt is. Ik hoop van u ik ging er haast van nu dat het al goed komt, maar dat waarom pleetsen en puzzelen daar dus maar de rondte.
3: Ja, dat is altijd mooi om te doen. Dus, zeker omdat het niet zo vaak voorkomt dat je zo'n brug inderdaad door de lucht hijst. Dus in die zin geniet er ook wel wat toeschouwers hieromheen van deze situatie. Ja.
0: Arjen Kameraad van de gemeente Ljouwt dus. Oedi Bregen der, de eerste kanaalsbregen in Ljouwt die het verompleert. Wordt naar die ingreven opknisbeurt.

0: is Family of the Year. Maar ja, volgens mij hebben ze maar één grote hit hoor. Grote hit, dat wie het? Dat wel. Hero, wie dat?
1: In de mail.
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nijs en als bonus
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Krodinooi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven.

0: En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ik heb mensen pijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: www.12fm.
9: Het is Jalwen Jochenen. Fijke Wouda is hier, mij het Frieske Nijs.
10: Een goeie morgen. De skiën die op het Jerevien inzet worden om het Iepenbieren Grienbie te houden, binnen de aanroende dagen lastig vallen terug grote groepen jeugd. Die dagen waren voor via Snapchat uit om de omheining van de keppels te slopen en de bisten op te jaaien. Gewoon jongeren komen zelfs uit Ljouwerdwijn naar Jerevien ta om de boel te vernielen. Skippenhouder Martin Reitsma had de politie inskekelen, hij is er goed klaar mee.
11: Ja, van de skippers is het stronsvervelend. En van mijn personeel natuurlijk liever goed. He, mijn collega's die maakt er s'nachts uit. En ik weet er van zelf een weekend voor. Dus ik kan die jongens echt niet helpen. Dus ik ben hier machteloos. Maar ja, boel, je ziet nu braan krijgen zijn weekend. He, want die jongens is gewoon hard weekend. En als laat je plaat in skippen, hoe steward. En dan speel je daar steken. Ja, daar zit er niet op te wachten. En het is gewoon stronsvervelend. Daarvoor doen we dit werk net.
10: Oud-reedrister Irene Wüst uit Oranjewoud is door sportkoepel NOC-NSF beneemd als chef de mission bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Mocht de gearworking goed bevallen, dan bloot Wüst bij de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen en mogelijk deals in E-stadion zelf in functie. Ze had in haar carrière 6 gouden, 4 zilveren en 2 bronzen medailles gewonnen op de Olympische Spelen. Daarmee is ze de succesvolste Nederlandse Olympier eer. Bovendien is ze vooral weer de enige die op 4 verschillende winterspelen een gouden medaille won heeft. Wüst is de opvolger van oud-zwemmer Pieter van den Hogeband. Ze was zo'n 2023 al in dienst van NOC-NSF als expert prestatiegedrag en mentale zoons. De brandwacht is vannacht in Akkrum Utrecht voor een sissende en lekkende accu onboord van een jacht. De boot lei in de jachthaven Drijveer. De brandwacht had de accu's uit de boot hellen en het jacht ventileerd. De man, vrouw en kat aan boord rekken net verwoenen en konden daarna aan boord blowen. De Filiapvereniging in Weensum had een uitdaging, nood ze een tas zijn subsidie misrinnen. Het Volslijne Sportcomplex werd verbouwd om de club kleer te maken voor de toekomst. Het gilt wie roem, maar dat giet er een subsidie van Driek net terug. De club wie inskreunt, maar toch een flater biedt ministerie mast alles op een nij. Voorzitter Jelle Jelle de Vries baalt.
12: Het systeem is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En wij wie een 147ste, dat weer echt heel mooi van de 2400. Maar na lotting winnen we tredje 160ste ongeveer. Ja, en waarschijnlijk de eerste 1000 die krijgen een subsidie. Dus wij vallen we nou opeens boet in de boot.
10: Ja, die lotting weer nedig omdat er een steuring weer bij het ministerie. En daar rinnen dus meer clubs subsidies mis. Onder andere ik de voetbalclub Oppenlemmer.
9: Ja, die steuring gaat er aardig gevolgen voor een heel soort clubs.
10: Ja, ja. Er wordt nog goed praat. Dus mogelijk dat komende zaterdag er meer duidelijkheid over te gaan is.
9: Dat hebben we juster inderdaad. Ja, dus dat is heel binnenkort wel meer op te melden wijzen. Fijke, dank u wel. Dadelijk Frieske muziek komt er aan. Net van Mars, net van Snickers en ik net van Milky Way.
13: Te warm om te werken? Net van Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
14: Simmer in Friesland.
15: De kampioen.
16: Schitterend.
14: Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in WhatsApp-jaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
15: Meesken, als je ook keel wordt, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
16: Voor een naaie pensioen. Heima, service en auto's is er voor Elsen in.
15: Nou, ik bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit het shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
17: Friesland van de Moor. Erit Science.
18: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
9: Als de wapenvoorzitting een beetje in de gaten houden haast, dan wist dat er een piek aankomt de komende dagen. Alle reden dus om eens even te jaren hoe het komt mij datzelfde waar. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
19: Een goeiemorgen.
9: Ja, en wij werken natuurlijk daar naar die piek. Dat gaat de temperatuur eind deze week. Ja. Maar eerst die hoop maar eens even. De dij die zetten, best wel mooi uiteind. Mooie kleuren van de morgen, boppen, de Friese dieken.
19: Ja.
9: Ja, hoe liep het nou?
19: Ja, nou op dit stuit hebben we te krijgen maar wel aardig wat bewolking. En ja, kreeg ik alleen een berichtje van Reitse de kraammachinist. En die zei ik al, ja op hicht is ik goed te zien dat er dus vanuit de bewolking hier en daar toch wel wat rijnwetter valt. En hing je er wat van die gedienen onder. En ja, het grutste pad helpt de groen net. Maar hier en daar kende er eens even een drip rijnwetter vallen. Zeker in het noordelijk kustgebied, daar slacht het wel even wat wie het aan. Dat is op dit stuit het geval. Maar eigenlijk is het verder op het verste land is het vrijwel oer. Droeg. De bewolking overheerst het dan ook wel zitten dat er hier en daar ik alles even heel voorzichtig even een gatje te zien is. Dus die zinne die is onderwijs. Maar ja, vanmorgen dus nog wel aardig wat bewolking. De temperatuur die rint al stadig onop. In trogsneed is het nou een graad, dus zien en olven. Dus ik heb de minimumtemperatuur er nou even bij. Op Skielge, daar is het aardig alcoholen vannacht. Uiteindelijk 6,2 daar op het thermometer. Wist het dan weer jochen een hele graad in dwaaien bleun is. De pijn 8,4, Akrum dan weer 9,1, Laaksum 9 roen en Waskemar, daar wie het ik wel wat frisser, maar 6,4 graden. Nou, wat we van de morgen verwachtje kennen is dat er nog wel aardig wat bewolking is, maar vrijwel oerel droeg. Het vierde qua wien is het heel kalm. Er ziet een eerstelijke wien die het zwak ontmatig is. En zei jij wat de man die verwacht ik dat de temperatuur opklom is naar zo'n 13 à 14 graden. Nou, van een beetje dan komt eigenlijk op de meeste plakken de zinnen er heel mooi bij. Vanuit het westen wij de wien die draait dan al wat. Die krimpt eigenlijk, zodat we dat nemen. Die wordt nat ontmat eerstelijk zwak ontmatig. De temperatuur erbij die we verwacht kennen, mij helpt van het zinneskien waar het zuidelijke paad, of eigenlijk de zuidelijke helte van de provincie, kan ik wel stellen. Daar wordt 20 graden wil hellen. Wilst in het noordelijke kustgebied de temperatuur, daar stik je bloed op zo'n zontje 18 graden. Nou, temperaturen die binnen vrij normaal voor de tijd van het jaar. Jong en vannacht wat we ook al veel, een enkele opklaring en onder zo'n opklaring, daar zou de temperatuur zag je kennen naar zo'n 8 of 9 graden. Wilst in trogsneed onder de bewolking de temperatuur stik je bloed op zo'n 10 graden. Vannacht, dan komt er al wel een zuidelijke streming op gang, maar die is echt dan zwak ontmatig.
9: En dan op naar Monta, hoe komt dat dan?
19: Ja, nou morgen dan hebben we eigenlijk wel dus die zuidelijke streming die het al wat op gang komt, is dan matig ons vrij krachtig. Dus de wind die zullen we morgen wel wat meer vielen. Verder, ja, in trogsneed heb ik de temperatuur steen op zo'n zontje om het jochtje graden. Er is ik morgen al wel aardig wat bewolking en dat hebben we te danken aan een zwakke steuring die het voorbij loopt. Een heel iets leeg drukke biertje, een warmtefront, een keldfront. Nou, dat komt erop deel dat we dus morgen van nou jij wij de man die het en in een midden hebben geregeld eens even dat het wat wie het is, wat lichte rijnwetter. Maar de zinnen die lid hem ik Utrecht wel even zien, zeker in het zuiden. En ja, wat er morgen aan de hand is, dat het eigenlijk alleen nog in het noordelijke part van het land beroen is. Maar in het zuiden en in het midden van het land, daar schijnt de zinnen al. En bij die zuidwestelijke streming, ja, ken die warme lucht die het onderwijs is vanuit het zuiden van Europa. Us ik al wel wat berikken. We zullen morgen dus eens merken dat de luchtvochtigheid ik een stukje heger is. En dat het daarmee ik al wat, nou, wat brotsen Onfield. Dus ik sluit ik een 20 graden in het zuiden van de provincie nog net uit. En dat heeft alles te krijgen met de zinnen die dus wel in de rest van het land schijnt, maar net bij juist morgen.
9: En de dagen daarna het kwikt in het plafond hoor.
19: Ja, nou zo zoest het haast wel stellen kennen. Want ja, van Santje ont 19 graden op morgen vleenen we tonsje eigenlijk gelijk naar 22 ont 26 graden. Dat is toch wel een aardig verschil. Nou, dat heeft alles te krijgen met een hege drukgebied wat dan zuidoostelijk van ons leidt. Maar ik nog hield die dat hele grutte, krachtige lege drukgebied wat maatoostelijk van Schotland leidt. Nou, dat zijn eigenlijk twee motors die te verzorgen dat er echt wel een sterke zuidelijke streming op gang komt. Is morgen al het geval, maar op tongetje, dan profiteren wij er ik van qua temperatuur. Temperaturen dus heeg simmerske te nemen. Vanaf 24 graden en heeg en dan heet door simmerske temperaturen. Tongetje oedij, droeg waar, mijn mix van wolken en zinnen en verder een vrij kalme wind. Op vreed, ja, dan wordt het nog wat plakkeriger. Dat merken we in de mantiet al, zodra ze al eens even een tongerbui voorbij skoken. Maar daarna, dan liek het de zinnen er heel mooi bij te komen. Ja, en dan vleren die temperaturen naar tropische waarden, lokaal 30 graden heb ik dan ik als maximum temperatuur steen. Maar ja, die nachten, ik zegtje, zandje graden als minimum temperatuur. Wow, dat is wel aardig onder warme kant. En ik op sneun liek de temperatuur nog naar hege kant te wijzen. 24 en 24 graden. Steurings, ze lezen in de buurt. Maar zo had het nou, liek het bloek het buurt in de provincie droeg op sneun. Dus werd het echt dan een hele mooie simmerskedij. Wel wat aan de plakkerige kant. Maar ja, al met al, de simmer is weer onderwijs, Erit. Maar Joet en Moan, nou wat, ja, wat matige temperatuur. Maar verder ik prima, nevens mij.
9: Ja, ik kan dus nog even op meidje, dus waar die plaknacht niet rond komen.
19: Ja, dat al. Ja, nog even trouwwaaien de boel, joe te morgen. En dan het spul maar weer dicht, zoek ze.
9: En dat hier.
20: Dank al.
19: Hey, graag Dien.
9: Dan die frisse plaat heb ik het toe hier. Geen Snickers, geen Mars, maar wat dan?

0: Ja, de Bounty Hunters natuurlijk. En de bounties. Het Nijsnow, noot het warmer wordt, neemt ik de vraag naar simmercliënta. Maar net elke nien kind naar je cliënt betalen je. En daarom organiseer je Stichting Kaleidoscoop. Die organiseren al om de weekend op het Jerveen voor het eerst een merk dat mensen vergeet simmercliënt al heel kennen. De vrijwilligers van de stichting die kwamen op dat idee na het succes van de winterjassenactie eerder. Dat vertelt Linda van der Pol van Stichting Kaleidoscoop.
1: Dit is mooi voor de inwoners, voor wie het net vanzelfsprekend is om kleren te kopen en hebben zijn. We dachten dit. Dus de oude ronde weekend hebben een heel soort inzamelen, mijn inwenners. En ja, eigenlijk is het hetzelfde, dat door en voor inwenners. Dus daar ben we blij mee. Ja.
2: En vorige editie weer inderdaad winterkleding. Hoeveel opkomst zien je hem toen?
1: Nou, ik denk wel tussen de 200 en 300 mensen. Haast 300. Want we hier met de muntjes koeien het een beetje tellen. Maar ja, voor u het aantal is misschien ook net heel belangrijk. We zijn al lang blij dat we saffolle mensen uit de gemeente Jerveen helpen kennen. En dat vinden we gewoon, daar ben we grutskap. Ja.
2: Catharina, u bent vrijwilliger. Waarom bent u hier vrijwilliger?
3: Omdat ik het of graag iets terug wil doen in de maatschappij. En ik vind het heel prachtig, leuk werk.
2: Wat vindt u er mooi aan om te helpen bij deze markt?
3: Ja, ik wil zeggen, het is heel veel werk. Het uitzoeken, al die uren die we erin gestoken hebben, elke maandag. Maar de dankbaarheid, als er straks de mensen zien weggaan, dan is het wel, al die moeheid is dan wel weg. En dat is gewoon het mooiste.
0: Ja, hoor, nice. Ze zullen subsidie krijgen, maar kregen het net. De Filiëpvereniging van Winsum keert het dan hoor. Het verslijnende complex dat wordt verbouwd om de club kleer te maken voor de toekomst. En dat geldt dat wie al je roen, maar dus keert er een subsidie van het Riek net terug. De club die is uitlotten, wil ze er in laten winnen. En nou is er een gat van 50.000 euro. De voorzitter Jolle Jelle de Vries van Filiëpvereniging Winsum, die baalt er flink van.
4: Ja, dat is natuurlijk vervelend. Maar goed, we letten de koppen net bij hingen.
5: Winsum wie inschreun voor een subsidie van het ministerie. Ze zoen het geld krijgen. Dus is er een flater maken en moest er laten worden. Doe, ging het mis.
4: Het systeem is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En wij wien 147ste, dat weer echt heel mooi, van de 2400. Maar na latting wien we trekje 160ste ongeveer. Ja, en waarschijnlijk de eerste 1000 die krijgen een subsidie. Dus maar vallen we nou opeens boetende boot.
5: De schansen, die moeten nog vernaaid worden. Dat geldt zieke de club nog.
4: Ik ben nog houten schansen. Kerstdocent zit de voorzetstikken voor die wat in- en uitklappen kennen. Het is vrij statisch. Na je schansen kan je op elke afstand scoren. Is volle makkelijker voor beginners of gevorderden. En het allerbelangrijkste is met metalen, frames. En de goede plankjes erop, kerst een betere omloop doen en een betere insprong. Misschien toch wel een paar centimeter verder springen.

0: Carol Emerald. Die het op een gegeven staat net met Carol Emerald hieten. Maar de Jordan. Maar nog iets intussen toch weer Carol. Maar net met Emerald.
1: The artist formerly known as Prince, maakt dan ontzettend.
0: Ja, ja. Pen en papier in de omslag horen.
1: Nou,
2: dat is de media van de morgen.
0: Maar ik het toch weer op tour dit hier. Dat is good nice. Fijke, door de media.
1: Gert Fries Dijp, dat heb je voor me lezen. 70 jaar spelen voor en na school. De bennenopvangorganisatie Zinnenopvang in Ljouw bestiert zondag hier. En dat wordt viert met een sport- en spulweeken op sportpark De Magere Weide in de week Westeind. En zo'n 1600 bennen van de buitenschoolse opvang. Dus deze week zullen ze dat jubileum vieren. Onder andere met, ja, ik zie touwloeken, zeg ik, zekrennen. Nou ja, van alles doggen ze. Dus het ziet er heel gezellig uit. Dan heeft ze voor op het Fries Dijblad ik nog het nijs dat de fracties van SP en Partij van de Dieren oproepen om uit te zien van het vergassen van gewassen. Ze zullen morgen zullen ze daar vragen over stellen over de vergunning die de provincie Aljoen heeft voor het eerst in halve jaar. En de provincie Friesland die wil een vergunning aanjaan om rond 2030 eerlijks duizenden grauwe gewassen te vergassen. Ja, dat moet gebeuren in de periode mei rond en mei juli, want de gewassen die in de rui binnen en net vlinderen kennen. En ja, die maatregel die wordt ingesteld om de fretskeer om Gaslaan vat te komen. Elke keer voor miljoenen euro's ons keer. Er is ook een vergunning doen om dit jaar zo'n 34.000 gewassen uit te shitten. Ja, daar zetten dus die twee partijen zetten er vraagtekens bij de effectiviteit van dit gewassenbeleid. En ja, terwijl er meer ganzen worden afgemaakt, stijgt het bedrag voor uitgekeerde schadevergoedingen. En ja, ze wijzen er ook op dat het uit onderzoek blijkt dien het dat het vergassing van gewassen net leert naar structureel reductie van de skeer. Ja, en nou, de Partij van de Dieren die zal sowieso wat zin wijzen op het deermeisje van
0: ja,
1: Bisten.
0: Dat denk ik.
1: Daarom. Dan komt er nijbouw op een onbewoonde waddenplaat. Nou, we hebben het dan over Rottumerplaat. In principe ben je denk je meestal, maar ja, er zijn wel vogelwachters die daar zijn nou en dan even tafelsjog gehouden van zelfs, want het is wel heel nieuwsgierig wat de natuur daar al je docht. Alleen dat ja, er staat nou een gebouwtje waar ze dan sliepen kennen en er staat ook een grote loods, maar die ben al van de jaren 50 en die voldoet net langer om de eerste ijs. Dus daar komt de nijbouw op Rottumerplaat en ja, dat wordt vanzelfs heel mooi in hout wordt dat oplutsen. Komt ook een mooie uitkiektoer, zeg ik, dus dan hebben ze nog beter zicht. Dus dat ziet er wel heel mooi uit, maar ik zeg ze.
0: Nou, het is toch vrij uniek dat er wat nijs komt.
1: Dat is vrij uniek.
0: Net
1: vaak vrij bijzonder. Ja, dus ja, Rijkswaterstaat die zal dus die nieuwe accommodatie bouwen. Nou, daar is gelukkig nog wel geld voor. Ja, je ja, maakt er nog even een sneer,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, nee, heel ja. Goed.
1: Dan heeft de Ljouwse kranten nog een verhaal van de 90-jarige Regina Mast. Die dacht van, ja, wat zou ik eens doen als er een nepplische bij mij onderdoor stiert? Nou, intussen wist het helaas. Ze is dus bij de poort nam terug nepplische. Ze wordt dan bellen. En dan wist ik online, wist home, want ik had net die mobiele telefoon pakken om even dingen te checken. En intussen staat een tweede nepplice, die staat voor de deur. En die is mij hield en ring is die uitnaaid. Op een foto ben ik haar hand te zien, waar ze dus geen ring meer aan het. En ze vooral die ring vind ik heel slim. Want ja, daar zit natuurlijk een verhaal achter.
0: Ja.
1: Ik dacht, trouwring, had ze oude jong. En ze zei, ik viel me zo dom. Maar ja, ze zei, ik verhoor in een soort van robot. Want ja, doe hij dan aan iemand van de politie, hij is dan onder de telefoon.
0: Ja.
1: En dat doet dan toch wat mij.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk wel zo, ze heeft wel zo betoogd dat er komt.
1: Er zit een heel scenario. En ze zei, ik hoop je wel dat ik trok mijn verhaal te dwaan, dat ik orenmezen helpen kan, dat die er net in traap je. Dus lees dit verhaal vooral even.
0: Fijke, dank u wel. Arie Novemaat, is het clear van Node voor?
3: Ja, zo is het maar correct, zei Riet. Noffelijke muziek bij de koffie vanzelfs. En bel ik even maar Peter Hebbing. Peter die had een nieuwsgierige hobby. Maak het draken. Weet je wel, vliegers.
0: Oh.
3: Van Japans en Koreaans papier. Dat met hele specialistische draken. En nou, die ben ik nog heel populair. Mensen moeten die dingen graag aan. Ik vind het heel bijzonder. Maatjes is zo'n ding.
0: Ja.
3: En hoe komt het erbij? Avontuur. En ja, leuke muziek. Time Bandits haast maar eens even, dacht ik.
0: Nou, de morgen is allemaal waarom, denk ik.
3: Daar is het.
0: Ja. Arjen, dank u wel. Vriesen van de morgen en de morgen, hè, vanzelfs. Ik wens jullie van nou een hele noffe knij. Dij, geniet je ervan.
2: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
17: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
16: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
18: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
16: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mooi, dankjewel. Het is er nodig voor om erover niet zo fijn dat harkest. Time Ben Zassen, maar even toch. Ja. In you. Ja, goed, 12 minuten.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
22: Om
5: ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
6: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of in die tij wekker had.
22: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
7: Waar kan ik veel werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
23: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen mij omrinst.
24: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
6: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
25: Nul de Voor.
26: My Arjen Overmaat.

0: Candy Staten, Young Hearts Run Free.
1: Arjen Overmaat.
2: Neemt Mai in de Daai.
1: Om te voeren.
2: Node voor.
0: Size 80 is intussen, die Candy Staten. Net het makkelijkste Lippenhoorn zwier onder drankwest. Krijgt even de verkeerde man die haar hand net thuis horen kon. Maar gelukkig had ze het goede paard ervoor. En dat kwam eigenlijk toch een Engelse producer. Die een klassieker maken van een oude hit van Candy Staten. Dit wie in 1991. Daar wie hier John True Love. We kennen hem beter als de Source. En die maken dit ervan.
3: Sometimes I feel like sin, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.
0: Nou, wie dat nou net de grootste hit, maar dit nummer is, ik denk, ik wil het drie keer op na uitbracht. In zo'n jochtig. En ik nog in 2006, dus ik is die nog krijg wat beter.
3: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you.
0: En dit is dus echt de stem van Candy Staten.
4: Goedemorgen, Arjen.
0: Ja, fijn, dus de best. Dit is Ray, in Oude Voort.

Thing. En een Engelsman in New York. Ja, ik moet even light zie ik zeggen, een brugje binnenkom. Van Jaap, ik draaide correct de Time Bandits. En Jaap is uit het Wienjotje Fjouren 80. Wij organiseerden als jongerencentrum een festival. En een van de bands was de Time Bandits. En wij zagen buiten op het trein iemand een Dixie ingaan. En dachten, nou, dat is een van onze vrijwilligers. Dus zij, mijn peerman, onder dingen. In Westquartje die Dixie. Denkst, net een van de vrijwilligers, nee, een van de Time Bandits.

Friesland. Wiebe en Elskerwal. Geweldig noemer is dit. Make me yours. Friske Nij zit razend bij Fijken. Maar even rond naar de hersenkronkel van Chris Martin van Coldplay. Die is een keer vrij jong. Die man had altijd druk. Maar Chris Martin, hier eindelijk een keer vrij. Dus hij toch wist, ik ging eens even naar de bioscoop. Daar kan ik even zin in. Op een gegeven moment, hij shot een film. En in die film, ergens in een nachtclub speelt het maar. Je hebt er dit muziekje. Peter Allen. I Go to Rio. Ken je dat? Ja. En je hebt er vooral om het begin. Dus dit. En hij denkt, wacht eens even. Dit vind ik leuk. Kan ik dat misschien ook broeken? Voor, Zo. Ja, daar komt het dus bij. Dankzij een film. Peter Allen, I Go to Rio. Uiteindelijk het begin van Every Teardrop is a Waterfall. Coldplay. In No Default.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het had Jelvertsien West. En hier is Fijke Wouda uit het Frieske Nijs. Fijke, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen. De supermerk van Aliade in Alde Bekeep sluit op 12 september de dwarren. Het aantal besiekers rent al tien waarom en de winkel is daarom net langer te exploiteren. Voor de meesten van de dijbesteging is een oorwerkplak vol. Plitselijk belang is noodwaardig om een alternatief te vinden. Want de supermerk is neffens waarzitter Jan Beren van Help belangrijk voor het dorp.
11: We hebben nog wel een bakker en een slager, maar dit was onze enige supermarkt. En behalve dat het onze supermarkt is, is het ook ons postkantoor, onze geldautomaat zaten. De pakjes kun je er, postpakjes halen en brengen. Dus ja, het is meer dan een supermarkt alleen natuurlijk. Het is ook een ontmoetingsplek.
10: De eerste kanaalsbreg in Ljouwert werd juist verompleerd. De breg is heel door renoveerd en wat jetter van haar plak in het centrum van Ljouwert helle. Met twee grote kranen op de Emmakade en de Oostergraaswal wordt de breg nou weer op zijn plaklijn. Maar net alleen de breg is opknapt, zei projectleader Arjen Kameraad.
12: De kade zelf is ook helemaal vernieuwd, is weer aangepast. De kademuren zijn hersteld. Ja, alles om het weer helemaal spik en span te krijgen en de komende 50 tot 100 jaar weer te genieten van deze brug en deze oversteek voor fietsers en voetgangers.
10: Het Natuurmuseum in Ljouwert stiert voor een grote verbouwing. De eerste verdieping bij attracties lykos drukken en drollen, records in de bestevraad en vliegen als een goes, worden vernijd. De directeur, vrouwtje Hernamt, over die verbouwing.
13: Wij willen ik wat meer een Fries tintje aan aan de tentoonstelling. En wij zullen naar aanleiding van de fjouwer haatloonscapacitetes van Friesland, zullen wij de zeel en inrichtje. Dus dat is Silverse, het waard, klaai, veen en zaan. En dat zal de reis wezen. Dan maken ze eigenlijk een kuier terug Friesland. En daarin komt van alles te zien.
10: Stichting Kaleidoscoop op het JRVN had voor het eerst een merk geholpen bij vergezen simmerkleien voor mensen die dit financieel net breed ha. De vrijwilligers van de stichting kwamen op het idee na het succes van de winterjassenactie van Jedder Jern. Vrijwilligster Catharina is blij dat ze mensen helpen kan.
14: Het is heel veel werk. Het uitzoeken al die uren die we erin gestoken hebben elke maandag. Maar de dankbaarheid als ze straks de mensen zien weggaan, dan is het wel, al die moeheid is dan wel weg. En dat is gewoon het mooiste.
10: Het waar nog, Juwet droeg mij in de midden een afwisseling van wolken en zinnen en een zwak ontmatige wat eerste wind. De tussen de zandje en 20 graden. In de nacht een toenemende bewolking en zo'n 11 graden. Het bloed ont een betierde moon droeg.
9: Mooi, dank u wel, Fijke. Meer waren Nijs, omroepfriesland.nl of in uw app. Mijn hart en hoofd. rijden binnen de 3J's. En ik draai ze asen. Mij geloven in het leven.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
22: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
21: Echt?
22: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
23: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Nulde voor.
26: My Arjen Overmaat.

Ed Sheeran en Shivers, die nodig voor Soeze er nog wel eens onweromd denken. Om die ene keer dat ze nee zei tegen Hans van Hingert, vernieuwde muziekproducer. Willeke, ik gaf je een leuk voetballiedje van die skreun, zei Hans van Hingert. Worst nou dat jongen? Nee, zei Willeke, want mijn man die speelt het voor Denemarken, hè, Larby. Dus nee, dat doe ik net. Wat voor liedje, wie dat dan nou? Oei! Ze gunde het André Hazes ook heel bot. En zelfs had ze ook nog hele oren leuke liedjes maken. En een van die leuke liedjes, die is snel wel weer op Friesland. Willeke Alberti, hou me Jan.

Vanja en Call Me. Noten voor. Nou, Call Me net, maar appen vooral wel. Want als het zien, hebben we de leukste quiz bij de koffie vanzelfs weer. Jedder of letter, kom eens op de mok. De koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. En we hadden een beetje over films. En je hoort in het verliezen. Die deze film in première in Amerika. Nou, dit is even een verneemd fragment. Echt net al te moeilijk. De vraag is, uit welke film komt dit noemen? En als het mij speelje worst, app dit dan terug via de app van de Omroep of de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Uit welke film komt dat nou? Net het reageren, dus het is, als dat wist, jouw terug. En waar

0: String.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
8: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
9: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dank u wel. Dit is Omroep Friesland. Kwalificatiefragment voor de leukste quiz bij de koffie. Half een keer. Kom eens op de koffiemok. De koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. En Joet in het Verline die deze film in première. Ja. Welke film is dit? Nou, dit is op zich te dwan, toch? Dus als je denkt, nou, ik weet het. Ik wil wel eens een keer mij dwan. Nou, dit is die kans. Jouw het goede antwoord terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Het hokkerfilm komt dit. Jouw man doet via de app van Omroep. En waar we het spreken die aan zijn snelle en ik Virgil Sharky sa.
15: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die ze hebben net loed opstelst.
0: Hoe kom ik je wooi?
10: Of in die tij wekker houdt.
15: Hoe kom ik aan het werk?
10: Vragen die toe in toekomst keer.
16: Waar kan ik veel werk leren?
10: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
10: En vragen des alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
10: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
8: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen
7: nu. Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
12: Nul de Voor.
1: My Arjen Overma.

0: Snelle. Laat het licht aan. Ligt bij een toekplan. Ik heb alles goed zien hier. We hebben helemaal klaar voor de leukste quiz bij de koffie. Jedder of letter?
1: Jedder of letter?
0: Ja, dat zei ik. En ik had contact met Esther Hofstra van Wiedmarsum. Esther, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Geen idee west hier in bij jou snel, had ik het idee. Wow.
2: Ik ben niet meer naar Arendwarp, maar ik ben bij meesten thuis, daar werk ik.
0: Ja, dat toch, ja, ze bellen me vast net.
2: Ja, dat is het.
0: Ja, ja, dat houden we dat
2: ik even. Ik zou ze bellen me nooit, nou al.
0: Nou ja, dat kan, hè. Als je gewoon een goed antwoord instuurt, ja, dan haast Grutte komen, dan bellen we.
2: Ja, het is wel heel makkelijk, Jort, hè.
0: Ja, dat is, mijn kind ook net altijd te moeilijk, meidje.
2: Het is
0: het is jouw tiestje, net te dreeg, dachten we. Want ik liet dit jaren. En de vraag is, uit hokker film komt dit?
2: Grease.
0: Ja, Grease. List nog even uit, want Tobi is nou aan het werk.
2: Ja.
0: As?
2: Ik werk hier thuis, hoor.

0: En ik draaide Crack Fergal Sharkey en een Good Heart. Dat komt in Njotje 84. Maar nou wil ik graag weten. Grease. Hè?
1: Jedder.
0: Dat jedder of letter?
1: Ja, jedder.
0: Nou, jedder. Nou, zo makkelijk is het. De node voor koffiemok, die hast al. Zo is het. Hoppa. Njotje.
1: Goed zo. Hey, hier zijn we goed.
0: Hoppa. Ja, ja, ja.
1: Jedder.
0: Ja, zeker jedder. Njotje 78. Dus de koffiemok al in Toske. Nou, de koekjes. En die ben altijd zo... Hoe griezelijke lekker. Ze ben altijd samen op, Esther. Dus dan wist het even.
1: Mooi.
0: En wij blowen een beetje in de verhaal van die filmmuziek.
1: Oh god.
0: Ja, hark je maar. Stayin'
1: Alive.
0: En nou de vraag dus. Is dit jedder of letter?
1: Jedder of letter als Grease.
0: Is Grease.
2: Ik denk aan letter. Want
1: meneer Hasler is uit letter.
0: Ja.
1: Maar dan is hij van de stand. Want hij komt ook in de stand in.
0: Ja, maar, en wat denkst u?
1: Nou, hij is uit letter. Dus ik doe het met hem. Dus dan zit ik letter. Ik weet het echt.
0: Ja, fout.
1: Ja, fout.
0: Ja, nee. Ja, het is echt wel heel dreig. Jedder, je hoort je zo'n zandig wie het is.
1: Maar
0: ja, die zure jongen, die had er soms dreige vragen. Ik dacht net al. Jout Neert, wij scoren koekjes terug naar vraag treien. En misschien...
2: Ja, kan prins.
0: De mok al.
1: Ja, we hebben de mok al.
0: Ja, zeker. Ja. Maar er kan nog veel meer bij zelfs. Mijn vraag treien. Ja, herkenst hem al, Esther?
1: Ja, Dirty Dancing.
0: Dirty Dancing, maar nou de vraag dan. Hè?
1: We letter.
0: Stayin' Alive, nu had je zo'n zantig. Letter, zei ze al, dat mag wel letter zijn. Dirty Dancing, is dat dan goed? Ja, wees, zeker. Ja, nu had je zo'n 80, wie dat? Hier een 80.
1: Dat is
0: de mooi, nou, de koekjes heb je in de tas. Ik ga eventueel nog de nodige voor koffie of theelepel, maar dan mag we de alles of neer vragen spelen. Het is nou echt goed, hè? Je hem zegt, nee, we harden op. Dan krijg je de koekjes in de mok. Maar had je hem de lepel nog verzinnen willen, dan hebben we de alles of neer vragen. Kist alles nog winnen, maar ja, wat fout is.
1: Is alles winnen of niks?
0: Ja,
1: we gaan terug.
0: Ja, we doen het. Mooi.
1: Ja.
0: Concentratie voor de alles of niet vraag. De give. Ja. Take my breath away from Berlin. Dat komt u Top Gun.
1: 80, ja.
0: Ja.
1: Jij hebt letterlijk 80?
0: Juist, dat is hem.
1: Ja, dat
0: denk
1: ik wel net. Take my breath away. Ik weet het eigenlijk net.
0: Ja, dat is hem. Maar
1: nee, letterlijk 80, nee.
2: Jedder.
0: We gingen voor jedder, Jerk?
1: Ja.
0: Nou, dus even zien. Als het goed is, alle prijzen. Als het fout is, helemaal niet. Is het jedder? Is het echt jedder? Zoals jedder? Ja, zeker. Hartstikke goed. Hoppa. Njochentje 86. Nou, alle prijzen. Wat zei je?
1: Ja,
0: zijn
1: die vrouw zou er meer 88 en morgen een quiz op de radio.
0: Geweldig toch? Hoppa. Alles goed.
1: Dat hebben we mooi geflikt.
0: Wij sturen alles op. Lokweeske daar en maar lekker bakje koffie.
1: Bedankt.
0: Hoi. This car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning?

Fighting Smith, de Grease Mega Mix er even in van John Travolta en Olivia Newton-John. Hebben alle festjes, huppa, in 4 minuut 40. Samar Thierry hier bij Omroep Friesland. De meeste mensen die keepje een draak, wist gewoon een vlieger in de winkel. Peter Hebbing uit Huns maakt het ze gewoon zelfs. Met bamboe uit Korea en papier uit Japan. Hoe komst erbij? Om wieken en wieken werk te steken in een draak die uiteindelijk de loft in gaat. Gaan we het aanstoeren. Maar eerst nog een Frieske Nijs en ik ABC.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan!
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Jelve Alphen is het. En Timo Jepkema zit hier voor het Fries Genijs. Timo, goeiemorgen.
12: Goeiemorgen. Het tilt dit hier op van de Jerrebarn in Friesland. Die al je blikken op de jaarlijkse ringdij van het Eibertsheim bij Jennewaard. Ze hingen 100 ringen op varie, maar dat wie net genoeg om het grote tal jongen te ringen. Dat had nevens Haaien Volkersma van het Eibertsheim te krijgen met de gunstige waarsomstandigheden.
13: Kijk, het wie nou in het begin van het jaar wel wat aan de droege kant van de natuur. Maar toch letter herstelden dat we weer. En vooral op het moment dat dan de Jerrebarn waren jongen, hè. Dus er is nu eigenlijk volop voer. En dan gaat het met de jarenbaren eigenlijk direct een stuk beter.
12: Drie mensen die het vertocht worden van een inbraak bij een juwelier in Snits hadden een oudstoonsbediening gebruikt om de rolloeken te openen. Dat had de politie bekendmaken in het programma Opsporing verzocht. De bezinning van de rolloeken gaat via een speciaal signaal. De politie denkt dat de dieren dit signaal oerwisten te nemen en zijn stiet weer om binnen te komen. De inbraak in Snits wie in december vlien hier. De politie denkt dat de drie vertochten nek in Brussel hadden bij juweliers in Hengelo en Emmeloord. De eerste kanaalsbreg in Ljouwert werd Joerd verompleetst. De breg is hierondal renoveerd en waard jedde van haar plak in het centrum helle. Met twee grote kraan op de Emmakade en de Oostergrachtswal werd de breg nooit weer op zijn plaklijn. Maar lid, net alleen die historische breg is opknapt, zei het projectleader Arjan Kameraad.
14: De kade zelf is ook helemaal vernieuwd, is weer aangepast, de kademuren zijn hersteld. Ja, alles om het weer helemaal spikkerspan te krijgen en de komende 50 tot 100 jaar weer te genieten van deze brug en deze oversteek voor fietsers en voetgangers.
12: De Filiapvereniging in Weesum had een uitdaging, nood ze een tas zijn een subsidie misrennen. Het Volslijnen Sportcomplex werd verbouwd om de club kleer te maken voor de toekomst. Het yield wie roen, maar doch giet er een subsidie van het Riek net terug. De club wie inskreun, maar toch een flater bij het ministerie, mast alles op een nij. Vastzitter Jolielle de Vries baalt.
15: Het systeem is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En wij wien 140ste, dat is echt heel mooi, van de 2400. Maar na lotting winnen we 1360ste ongeveer. Ja, en waarschijnlijk de eerste 1000 die krijgen een subsidie. Dus wij vallen we nou op in zijn boetende boot.
12: Dan het waar. Je droeg mij midjes meer opkledings bij een zwakke en wat eerste wien. Wordt het zo'n 18 graden. Vannacht neemt de bevolking vierde ta. Bij minima van een graad als olven. Morgen, ek een soort bevolking. Het bleef dan net droeg. Maar het is wel warmer. Bij zo'n 21 graden.
11: Oké, dankjewel Timo. Oren oren dan. Jeverdiewer en meer warenijs op onze website en in onze app. Haast een Omroep Friesland klassieker van het Chickens Go Mad. Wat is het mooi, maar ek classics sprutsen. Hier in Jochen de Heren. CB Milton zag. You know in a one stapje.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: Pas op hoor, deze is heet.
24: Oef. Ja.
23: Wil er iemand nog wat drinken?
24: Ja, lekker.
23: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
24: En voor mij, man?
23: En een frisje voor jou.
24: Dank je.
23: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
25: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
26: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

Beach Boys, welkom in Friesland. Good vibrations. Mooi oud hout, aast elektrisch kolam skiplaat. Ik trouwens, dan geven we rond naar Jochtje in 68. Ik zie mooie liedjes op de playlist. En Jannie, wie doet 16 hier in Jochtje in 68? Ek een keer in de Tuskelamers Kieplaat. Gewoon in de geboortedatum-app, hè? Via de Omroep Friesland-app zetten we die op.

Blote Tiet. Wijmaar van der Werf, Trietig hier, weer zo bij elkaar. We hebben Blote Tiet. Je hebt al zo hut, hè? Dus dan denk je, oh, we hebben Blote Tiet. Nou ja, daar gaan ze dit leuke liedje om maken. En omdat ze Trietig hier bij elkaar binnen, doen ze ook nog wat bijzonders. Dat is pas op 26 november in Theater de Bres in Liaoud. Als eigenlijk haar een jubileum vieren ze dat ze 30 hier bij elkaar binnen. Maar ze hebben al 15 aan Ginda. Bestek even op de hicht. Wijma van der Werf en Werbliot Tiet. Wij zoenen even bellen, maar ze Drakenman. Maar die keer even in het vinden. Dus dan, ja, ik mooi dit liedje overdraaien. Ik denk dat er even een Fort Flying is, misschien Draak.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nou.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dank u wel, Marnix. Omroep Friesland nodig voor. En aasende tussen Lame skiplaat. Jannie Wie 16 in 1968. Wat barredralier en wat voor muziek. Wie er op 24 december... 1968, dat is een christenpoppen, wie dat. Wat is er dan, Thierry? Wat voor muziek? Wat hien we doen? Dat Jeste Aassen. Ik you too en het goede doel. Hou van mij, Ino en een minuut.
7: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
8: Simmer in Friesland.
9: De kampioen!
8: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Nul de Voor.
12: My Arjen Overmaat.

0: You two, stuck in a moment you can't get out of. En het goede doel, een haal van mij.
1: Tusken Laan.
2: En skier.
0: Dit vind ik leuk. Janny Talhout is op de telefoon. Janny, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Een Christ poppen.
3: Ja.
0: Ja, 24 tolven, Jotje 52, dat zal drok west werden.

0: Debbie de kerstman leek.
1: Ja, dus
0: dan ben je er al helemaal
1: niet. Nee, voor. Oh ja. En wat, hoe, want in Canada grootbracht dus. En ja. Wanneer ben je hem daarheen gegaan dan?
0: Nou, toen wie ik moet een Ierkel ook.
1: Ja, oké. Okay.
0: En ik weet rijtje toen we er omkwamen.
1: En dus dan, je bent eigenlijk een Canadees famke dat dan wij rondkwamen in Friesland. Of praten je thuis wel Friesk en zo? Hoe hoor je wie dat?
0: Nee, wij praten Engels, ja.
1: Ja, maar nou, Friesk.
0: Ja.
1: Ja, wie een drege kar om dat dan weer helemaal om te praten op net een kamer, weer een drege
0: nou,
1: ding?
0: Ik vond eigenlijk de taal net echt leuk. Fries, Gongo, maar Nederlands hopeloos.
1: Ja, dat wie zelfs wel helemaal wat oors. Ja, want een Fries ja. Klikt het misschien nog wel een beetje op het Engels en zo. Ja,
0: ja maar Nederlands nee.
1: Nee, maar nou ben je in 68, want ja, nu is het 16 hier, Jannie. En dat ja, speel hem al in jouw BM.
0: In jouw
1: BM,
0: ja.
1: Ja, nou, hoe wie die jeugd dan?
0: Nou ja, och, ik op mijn section werkte ik al. Dat, ja, ik ben de oudste van het gezin, dus er is altijd wel wat ervan.
1: Zeker, ja. En hoe kwam het, waarom ben je eerst naar Canada emigreerd? Hoe zie je dat?
0: Nou ja, ze dachten dat het daar beter weer.
1: Ja, maar uiteindelijk weer waarom kwam dus?
0: Ja. Ja, je moet overal het werken, dan kun je beter hier werken.
1: Ja, nou ja, in 1968, dat wie ik wel een bijzonder hier, wie de eind van de oerhutwerkje en sprutsen trouwens, de Friese turfwinning. Bij de deelnis waren dat vooral. Ja. En in 1968, wie dat voor het laatst. Dan kwam er een definitief eind aan het eeuwenoude Friese ambacht.
0: Oh, ja. Ja, dat weet ik net.
1: Nou, en in Rotterdam werd de eerste metro voor Nederland iepenen door prinses Beatrix en prins Klaus op 9 februari van dat jaar.
0: Oh.
1: Nou.
0: Ja, dat is...
1: Ja, het ben al je van die dingetjes in 1968.
0: Ja. Ja.
1: Martin Luther King. Junior,
0: ja.
1: De eerste ketten in Memphis, dat wie verzels in ja. 68.
0: Ja.
1: En de familie Kennedy, ja, die trof het net, want de broer van John F.
0: Ja, Robert.
1: Ja, die waart in 68 vanmorgen.
0: Ja. Ja. Ja, dat klopt.
1: Hoe weet mij de muziek eigenlijk in 68? Wat wie populair, wist daar nog wat van?
0: Nou, ik weet net precies wat daar spelen, maar ik weet wel wat ik zelf mooi vond.
1: Nou, en? Wat vond je zelfs mooi?
0: Nou, een soort rock and roll.
1: Ja.
0: Nou, Elvis, Bill Haley en Roy Orbison en nou ja, die dingen. Ik vind je net van een Nederlands taal.
1: Nee, weet, misschien toch een beetje die Canadese invloed.
0: Ja.
1: Ja, dat ja, denk ik wel. Ik. Ja, ja, dan vond je misschien net zo vol. Hoor. Dit wie de grootste hit van Jochtje in 68. Het zit net in die top 3, maar ik pak hem er even bij. Heintje, ik bouw die een schloss. Nee, precies. Nou, die zit echt net in die top 3, waar ik hem erbij pak.
0: Nee, mooi.
1: Dit
0: mooi.
1: Is de top 3 van 24 december Jochtje in 68. En die klinkt zo. Ja, Golden Earring.
0: Ja.
1: Just a little piece of happy in my heart. Just a little bit of peace in my heart. Dat wie de nummer 3. Dit is denk ik wel bekende.
0: Nummer
1: 2. De Cats en Lia, ja. Ja, zeker. Dat wie de nummer 2 en de absolute nummer 1. Dus zo sexy niet wist. Nummer 1. Ja, Barry Ryan. En Eloise. Nou, brengt hij het weer waarom? Ja, zeker. Ben al die mooie liedjes. Ja. En het leuke, Jannie, is, om het nou in de Tuskelame skiplaats is, maar stel ze, welke van deze traaien wordt nou weer zijn waarom, Jere?
0: Nou, die van de Cats, maar.
1: De Cats? Nou, helemaal goed. Die komt er nog wel mee terug?
0: Ja, wel.
1: Ja? Niet meer rock and roll, maar toch de Cats, oké.
0: Okay. Nee, maar die weer wel aan.
1: Ja, het is echt een mooi liedje. Dank je wel, Jannie. En geniet je van je die jeugd weer even.
0: Ja.

Murkje hebt, ik nunder je heerlijk maar in de keuken. Maar de cat, Alia, ja, dat is het mooie om die tussenlaam en skiplaat. Dan ben je weer helemaal waarom in die tijd. Nu hoort je in 68 in dit geval. En dat wie het eerder, dat Jannie Talhout, 16 jaar wie. En wist het, hè? Stek keer benijd wist naar die favoriete top 3. Dus toch 16 wist. Jouw die geboortedatum terug via de app van de Omroep Friesland op de WhatsApp. Dan zetten we die op het listje. Frieske reis in de razen mij, Timo Jepkema. Night Earth, Wind and Fire.

0: oftewel AGM.
1: AGM, de masterkreker.
2: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deelt treien. Dit weekend in Friesland ook.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
13: Jan Vertolver is het. En hier is het Frieske Nijs, Timo Jepkema. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Meer dan 80.000 Nederlanders waaien in weekend mij te mingrien. Zeg ik 80.000? Want het matte er 800.000 wijzen. Kreeg een nul te min. En hadden we toch meer last van hitte? Dat zijn ze verskate maatschappelijke organisaties in een nieuw manifest. Ze vregen het kabinet om meer bjemmen en grien in steden en dwarpen. Nevens de organisaties worden de simmers warmer en nemen zonnes risico's ta. Eerder werd bekend dat Ljouwert als enige Friese gemeente werkt aan een lokaal eigen hitteplan. Dat plan had kwetsbare inwoners beter beschermen bij extreme warmte. De gemeente wierst op risico's, liek als uitdroging en zonnesklachten. De organisaties willen dat de meest verstiende wieken voor 2034 ompakt worden. Het hield dit hierop van de Jerrebarn in Friesland. Dat die blikken op de jaarlijkse ringdij van het Eibersheim bij Jennewaard. Ze hier 100 ringen op varie, maar dat wie net genoeg om het grutetal jongen te ringen. En dat had nevens Haaien Volkertsma van het Eibersheim te krijgen met de gunstige waarsomstandigheden.
15: Kijk, het wie nou in het begin van het jaar wel wat onder de droge kant van de natuur. Maar toch letter herstelden dat we weer. En vooral op het moment dat dan de Jerrebarn jongen. Hè. Dus er is nou eigenlijk volop voer. En gaat het met de jarenbaren eigenlijk direct een stuk beter.
14: Dat wie het verkeerde tuintje. Die moest ik halen. Drie mensen die het vertocht werden van een inbraak bij een juwelier in Snits, hadden een afstandsbediening broekt om de rolloeken te openen. Dat had de politie bekendmaakt in het programma Opsporing Verzocht. De bediening van de rolloeken gaat via een speciaal signaal. De politie denkt dat de dieren dit signaal oerwisten te nemen en zijn steeds weer om binnen te komen. De inbraak in Snits via december verliep hier. De politie denkt dat de drie vertochten ook inbrussen hadden bij juweliers in Hengelo en Emmeloord. Boertjevaders op de turfroute in het zuidoosten van ons provincie. Maar je moet rekken houden met een brege die het net bezinnen wordt. Het gaat om de Gerke-Numans-brege op de Gedik. Die gaat net te iepen, want jouw roeren vermidden. Dat komt door een stroomonderbrekking. Nou wil het juiste knopje. Je droeg mij middjes meer opklaring. Bij een zwakke nat eerste wien wordt het dan 18 graden. Vannacht neemt de bewolking ta bij minima van een graad olven. Morgen een soort bewolking, bloot net droeg, maar het is wel warmer. Maar het zijn 21 graden.
13: Ja, nou, dat is snoffelijk. Dank je wel, Timo.
14: Tocht ik.
13: ben weer op de hichte, hier. Aasten zijn we hier wat te vriezen al, ik bied Eina. En er is muziek van Santana en Rob Thomas. Het is al iets smooth, sir.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
16: Het is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, twee bier.
16: Voor mij?
8: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
17: Por favor.
18: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
20: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
21: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Voor.
25: My Arjen Overmaat.

0: Lenny Kravitz. En again, 12 juli, dan is er in Weert. Dan zit er op Bospop. Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Ja! Goeie, mij Arjen van Omroep Friesland. Ja. Wat ga je, wat in het verleven hebben je op achtergroen?
1: Oh ja,
0: Ja, hè? Sano, je kent jou goed verstaan, hè?
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, wat ga je bedijn?
1: Nou, ik ben gepensioneerd.
0: Ja,
1: ja. En tv kijken.
0: Ja, dat Jerik, ja. Wat hing jou ervoor?
1: Dat was 6. Even kijken. Voor inrichtingen en zo.
0: Ja. Vind jou dat mooi?
1: Ja, vind ik wel leuk.
0: Ja, en had je nou ook al een tip op die en dat je denkt, nou, dat kan wel bij mij ook?
1: Nee, dat hoeft niet hoor. Het is wel klaar zo.
0: Ja, jo bent tevreden met jouw eigen inrichting?
1: Ja hoor, dit is een koophuis. Ja. En dan is alles wel oké.
0: Okay. Ja.
1: En ik krijg straks ook nieuwe ramen boven dubbel. Ja. Zo.
0: Maar het is net zo dat je denkt, nou, ik mag er even een nieuwe trendkleur in.
1: Nee, totaal niet hoor.
0: Nee.
1: Het is al vol genoeg.
0: Oh ja. Oké, okay, wat is dan jouw mooiste kleur in een hoes? Bij jou?
1: Jouw mooiste kleur? Nou, ik heb een stenen muur.
0: Ja.
1: En ja, welke kleur? Allemachtig.
0: Ja, is het een moeilijke vraag dit? Ik weet wel.
1: Ja,
0: zelf zit je tussen een bepaalde tinten in. Dat ken ik, hè?
1: Dat, bij tinten, ja.
0: Ja.
1: Alle kleuren, ja.
0: Ja, maar is het blauw? Is het peers? Wiet? Ja.
1: Nou, het is allemaal een houten kaast en een antieke kaast. Allemaal bruin.
0: Jo, ben tevreden? Je hoeft geen nijmoederige kleurkes erin?
1: Nee, hoor. Nee. Helemaal niet. Nee. Ik ben tevreden.
0: Ja, maar jou vind ik gewoon leuk om zulke programma's te volgen.
1: Jawel, trends en zo.
0: Ja. Maar in mijn broek, jou daar aan wel eens iets van? Van de trends, dat je denkt, nou, dat vind ik wel leuk, dat keep je.
1: Nou ja, ik heb heel veel fantasie zelf.
0: Ja, dus jou ben jouw eigen trend.
1: Ik ben tevreden eigenlijk, ja.
0: En wat is dan iets waar jou zelfs grutsk op binnen, dat je denkt, nou, dat vind ik mooi dat ik dit zelf maken of betocht ha?
1: Allemaal kunststand mogen op een linnenkast. Heb ik allemaal blaadjes en alles erbovenop.
0: Ja, en dat had je daarna sjoeg en dan denk je dat vind ik mooi.
1: Ja, leuk. Ja. Ik kom uit Indonesië, daar ben ik geboren.
0: Hè? Oh, oké. Okay.
1: Ja. Dus al van groen en alles.
0: Ja.
1: Bovenop mijn kast gedaan, een soort oerwoud wel.
0: Oh, ja. Ja, en dat had je zelf betocht in tekenen. Nou, dat vind ik mooi. Ja.
1: Dat wel.
0: Ja, nou, sure.
1: Ja, ik ben wel erg tevreden, hoor. Ik ben tevreden, mens.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter. Dat is fijn.
1: Nou, ik wens alle mensen een geluk toe in hun leven. En dat alles goed mag gaan.
0: Dat wens ik jou, Ekta. En een hele fijne dag daar, wens ik.
1: Oké, u ook.
0: Doei.

0: Donovan en Colors. Als tolvoerder, Jacob is hier voor Nou in Friesland. Zit er in het programma bij jij?
1: Te min ambulances is de reden dat de marathon van Snits komende sneun net trogiert. En een grote uitreiding voor Skolle de opdracht in Oeterp. Vanmiddag wordt het startseizoen voor de nijbouw. Er komen 8 nije lokaal bij, dat is net een ambitie. Verder is waar met Sibylle Waaier, het medeus nog met Erit. En deze muziek is aan van Robbie Williams.
0: Mooi, dankjewel. Op 4 minuten al, 16 juni, Joter en Willem Breusma had de hitjes weer huis typed. Hartstikke leuk. Fred Oster, wist voor van de marmotten, de quiz. 90 hier alweer. Eddie LeVert, dat is de frontman van de OJ's, 84. Ian Matthews van Matthews Southern Comfort, 80. En Rob Kloet, dat is de drummer van de Nits en die is 74. Ian Mosley van Marillion, 73, de drummer. En Erik de Zwart, 69 alweer. John Newman, die kiffer van de hit Feel the Love, 36. En Jordi van Loon. Bennestjerke in die tijd. Maar nu alweer 33 hier en over de toch goed Bennestjerke zag. Kim Otten. Wie is Sony hier doet dit zong. Maar wordt nu alweer 29 hier. Maar die wordt het net hier. Hey. Ik zeg nog een oude bekende namens in. Gino Fernelli. Ik alweer voor jou recentig hier. Dat is nou een mooi liedje dat we eens even draaien kunnen om tol voeren. Graag op manier, Jochen Oeren van een varske noden voor. Lekker eten. En wij stappen op de wielde hinders van Gino Fernelli. Wild Horses.

0: Leeuwarden.12 FM.
1: Alles wat er spielet.
2: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toe in toekomst keer.
3: Waar kan ik vrouwen werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen des alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
2: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
7: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dadelijk hier nou in Friesland. De min ambulances is de reden dat de marathon van Snits komende snun net trok hier. Verder het waar met Sibylle Waaier, het medio-oorzocht met Edith Seyens. En de eerste muziek is aan van Robbie Williams.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: HWO Hinde van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. of shop op kunstgebiedaanhuis.nl.
0: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
5: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
4: Kom naar Easyzit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
12: Noe in Friesland.
1: Jacob Stelwagen.

0: Dit is de muziek Joods in No in Friesland. Die van Robbie Williams. Dat wie Millennium.
1: Van Tolve hoort hier in oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is nou in Friesland met editie van TSD 16 juni. Te min ambulances is de reden dat de marathon van Snits komende sneeuw net rogeert. En een gut uitreiding, voorskwallen de opdracht in Oerterp. Vanmiddag werd het startseizoen voor de nijbouw en er komen er eerst 8 nieuwe lokalen bij. Nou eerst, het waarbrugt in het kort met Sibbele Waaier. Een goeiemiddag.
3: Ja, een goeiemiddag. Van de middag is het droog en breekt het zintje heel dit vaker terug. Er staat een zwakke, ontmatige, eerst maar de eerste wind die het letter op een middag minder makkelijk wordt. De temperatuur rint op naar 20, 21 graden. Op het water bloedt de temperatuur wat achter door de noorde wind. Komende nacht zakken de temperatuur naar minimaal 10,5 graden. Morgen te morgen is het eerst nog even droog. In de rind van de morgen en de pad van de middag uit een trog rein. In trogsnee staat er een matige, ont vrij krachtige wind uit zuid letter zuidwest met temperaturen rond een jongetje om 20 graden.
0: Dank u wel. Voor nou meer over het waar, nee, Jelwien.
1: Oort in oren,
2: no in Friesland. Omroep Friesland.
0: Net het warme waar, maar tenminste ambulances is de reden dat de marathon van Snits komende sneeuw net teruggeeft. De organisatie had besloten dat het evenement skrast wordt naar het jeder, de gemeente Zuid-Friesland, de vergunning al inlutsen hier. De organisatie wie in Segi mijn malle vierde man uit Grange dit een vardio's EHBO'er. Dat de gemeente daar lucht van kregen waar de vergunning inlutsen. Onder telefoon is Jing Mellema van de Snitser Marathon. Een goeie middag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt op hemzelf tot dan de EHBO's voor sneeuw en kleerstingen?
4: Ja, zeker. Ja, even heel kwaad. We hier natuurlijk, we zijn al heel lang dwanden met de voorbereidingen voor de marathon. We zijn op een gegeven moment in Zeekje met een partij. Holland Medical Groep in Grains. En nou ja, die man die had een heel plan maken voor de gemeente. Dat is al een keer op een gegeven moment accordeerd. En ze kregen vorige week een telefoontje vanuit de gemeente dat de marge niet mijn oplichter, om het samen te zeggen.
0: Ja,
4: ja, en dan moet je daar natuurlijk maatregelen op nemen. En nou ja, dat hebben we machine al dien. En toen gingen we daarnaast een andere partij voor. Die is geholpen om zorgen dat het alsnog weer veilig kon krijgen. Ja, en daar alleen nog, ja, de achteraf hebben. Bleek het probleem dat we eigenlijk moesten, als de wieden weer gaan naar EHBO's regelen, nou, dat hebben we al geregeld, meer dan dat we nodig hebben. Alleen nog het probleem zitten we dan in de ambulances die we dan net gegarandeerd konden krijgen.
0: Nee, was
4: en de basiszorg is dan net leverd.
0: Ja, precies, was daar het probleem van, want wat gebeurt er als er te min ambulances binnen?
4: Nou ja, sure. Als er te min ambulances binnen dan stel als er vol wat gebeurt, ja, dan kun je net de basiszorg verlenen die nodig is voor een dergelijk evenement.
0: Nee, eigenlijk is het risico dan te groot.
4: Het risico is dan uiteindelijk te groot en sure, wij hier in de basis zien we alles kleest in nog alsnog. Het is natuurlijk een enorme teleurstelling als je dan blikt, hè. We zijn al best lang ondernemer en dan blikt dat je te matchen hebt, maar een vierde maal, ja, dat word je eigenlijk net. Dat wil je eigenlijk net leuwen. Maar ja, als het dan toch is, dan moet je schakelen. En dat hebben we eigenlijk gauw dien. En toen ben we uiteindelijk mijn partij in contact komen met Leeuwen. En die toch echt loopt leeuwen. Dat is een hele betrouwbare partij. En nou ja, die zouden dan een nieuw plan schreeuwen. En wij moesten dan vooral de EHBO regelen. En uiteindelijk zie je het wel vast, maar de ambulances.
0: Ja, ja.
4: We hebben Jan Jonkman contact gewonnen. En ja, de waarsverwachtingen wien toch wel dusdanig dat het heel warm zou worden. Daar ging wel op anticipeerd. Want vorig jaar is het natuurlijk ook helaas al last. Toen wij uiteindelijk hebben wij het oernomen, de marathon. Nou ja, en we hielden alles al van tevoren zijn. Hè? Want wij zouden jouw zoon maar starten. En de hele marathon draven hielden om 9 uur te maar die zou ik naar voren. En dus wij hebben in principe kleren voor alles. Het hier ik prima ken. Alleen ja, je moet er wel de wist van wijzen dat het ook veilig is voor de deel. Dat is het belangrijkste. Ja. En maar alle publiciteit die er nog juist door de zin kwam, ja, op een gegeven moment heb je geen keuze.
0: Nee, maar het is heel vervelend.
4: Het is geen afstel, het is uitstel. En we maatje, ja, we hebben vanmiddag een partij met de gemeente. En we maatje, nou ja, zo gauw mogelijk de nieuwe datum bekend.
0: Ja, maar dat is eigenlijk een heel vervelend gevoel. Want op hemzelf, ja. het plan dat ze kunnen, wie trog het malafide bedoel, de malafide man, zullen we maar zeggen. Wie accordeert dus op zich, wie het plan goed. Ja. En gaat het om die reden net trog? Dat is een heel vervelend gevoel.
4: Ja, het is heel vervelend, net alleen voor u en dus. En de mensen die heel volle tijd en energie erin zitten, we zijn er al maanden met dwanden. Maar echt voor de deelnemers, bij sporten zelf ik, had je dwanden binnen en je trainen voor een, het wandelen of een hele marathon of de 4 mijl. Ja, dan heb je die datum in je agenda staan en dan word je direct voor in. Ja, en als het dan trok je en net trok je het en voor sommigen al wennen trok je dan voor, ja, dat is erg teleurstellend. Dat is voor u vervelend, meer dan vervelend. En ook voor de deelnemers. En ook voor alle mensen die alle dwarpen in alle activiteiten en dwarpshuizen en muziek en alles. Ja, dat moet je dan afzetten. Ja, dat viel wel heel soer.
0: Ja, de binnenverzels boet niet schuld om. Toezen mensen de peert. Er zijn meer dan 3000 inschrijvingen. Ik heb mezelf zien.
4: Ja, meer zelfs. Ik vind 42 of 4400 inschrijvingen.
0: Ja, nou oké, okay, nee, die mensen ben misschien al voor de partisnis. Maar wat kun je die mensen nou nog bieden? Je hint al door de nieuwe datum. Maak je echt nog wat oorsbieden?
4: Ja. Nou, als je we wachten eerst even naar dat we een nieuwe datum hebben. En dan komen we mooi naar de deelnemers hoe we dan wat opties binnen. Daar ben we nou nog aan het importeren hoe we dat het beste kunnen doen.
0: Oké, okay. We wachten het al. Ik dank je wel voor de tijdachting.
4: Ja, je meek bedankt. Een hoffelijke dag.
0: Dank je wel. Jim Mellema, wie dat, van de Sintzer Marathon.
2: Noi Friesland,
1: Media Oershoch.
0: Erik Seijens, een goeie met je.
5: Een goeie met je, Jacob.
0: Wat is toch bij jou koorzocht?
5: Nou, de kisten misschien wel, hè? Die gielblauwe fietsen van de NS. Die kist, bij verskate stations, kist die hier, broeken. Als het met de trein naar een KMB is, dan kist daar verder op de stad in of de omkrieten in. Neemt mij onderhoorn. Maar in Rotterdam wel, want daar zit zijn fiets, die staat in de stalling. En daar zit een zware bijen op.
0: O jee.
5: Kwam dan bij kloften meesten op, die dat al je wel eens even zien worden. Er zijn wat foto's te zien bij RTL van die bijen die daar echt op die fiets zitten blowen. Nou, dat was een hele attractie daar. Uiteindelijk is de help van een imker die is inskerkelen. Nou, die imker die bloot, zou het altijd een goeie imker betaamt. Die bloot heel kalm en die zei van ja, maar dit is heel gewoon. Na alle gedachten had er ergens een bijenvolk geweest. En er is een tweede koningin erbij gekomen. Ja, dan is het mis. Maar die tweede koningin die maakt voort. En dan gaat er een klof bij en die geeft mij. En die moet verhuizen. Maar ja.
0: Weer hinnen.
5: En dan moet ik even uitrusten. Ze zei van ja, die bijen die had gewoon even die fiets uitzocht om daar wat op uit te rusten. Dus hij had intussen zei, ik ben net bekend met de terminologie. Hè, maar zijn rek van die raten op zit, dat het er het zien omzet.
0: Ja.
5: En dan is de hoop dan dat die bijen dan daarop zitten gaan.
0: Maar
5: nou,
0: ja. Wat zit maar nou dan?
5: Als dat goed komt. En dan is het NS een fiets minder. Nou ja, dat is
0: eigenlijk
5: wel op te lasten, zo niet zeggen. Want dan komt wat heen die bijen op die fiets. Nou ja, goed. Er is een nieuwe trend onder Tesla-gebroekers. Dwayne Johnson, die een auto bestuurder litte. Dwayne Johnson, dat is zo'n bekende acteur, Amerikaanse acteur. Het is net echte Dwayne Johnson. Het gaat om een truc om de veiligheidssystemen van die Tesla's te omzeilen. Die auto's die hebben een automatische piloot. Maar er zit wel een beveiligingssysteem in. En die checkt of de gebroeker, of degene achter het stuur, of die wel echt wekker is. En überhaupt vast zich shut. Maar de dream van een heel soort gebroekers is om een

0: dat komt prima. Dus ondertussen zit hij wat te eten en wat te filmen om in te shitten. En ja.
1: Ja, ik spreek les in. De mensen vinden dat soms best vervelend. Van, als de zussels ons even om die in de auto natuurlijk.
0: Want, ja.
1: Met alle jerrebaarden die we nou in de provincie
0: nou
1: hebben,
0: ja,
1: bijvoorbeeld.
0: Mikkeliks, ja.
1: Of zo even naar beneden en dan ben je het van erop. neem een kop koffie.
0: Ja, ja, misdurig. Hoe gaat dat nou?
1: Ja.
0: Nee, ik wil gewoon. Ja, nou ja, goed. Er is dus een hack voor Voen. Het is natuurlijk. Je zult zeggen, ze komen dadelijk maar een update en dat checkt dat ding als knipperst en dan is het erop last. Maar er binnen dus ook alweer kermkes die staan. Dat is een soort wapenrace. Een wapenwetloop tussen de broekers en de fabrikanten intussen. Om dat te omzien, dus. Dan wil ik het nog even houden over de drol van Wim. En dat is iets wat ik. Ja, dat is een zin die ik net alle dagen nu mijn moel krijg.
1: Maar net hopen mee.
0: Ja, daar voert een beeld bij. Want is die hierlangs zit er een reuze drol in Friesland. Hier vlakbij van 4 meter heeg in het park Vijversburg. Tietjerk is dat. Doe hiet het nog? Het bos van IP. En dat ding dat is makker toch Wim Schippers. Wim T. Schippers. De stem van Ernie. En die is natuurlijk volop iets nice. Want die is kwadlin in die verstoorn. Ik wil dus weten waar die drol al keert. Die had er een skofstien. Ja, en toen? Nou, wat het opliek in 2011 voor de VPRO voor de ding ha. Daar hebben ze ergens betoogd, wij moeten een drol ha.
1: Ja.
0: Ja, want dat idee komt ergens bij.
1: Wat is een leuke vergadering, ik wist dat.
0: Wat zien we nou eens met het publiek? Nou,
1: wat zijn we scheepje?
0: Ja, nou, een oratie, toen de bezuiniging er nog net wien. Of het wie juist, volgens mij wie het zelfs een soort statement sinds de bezuiniging. Ze van, nou, mis no shit. Want ze mochten dat ding net samen meenemen. Ze hadden uiteindelijk 60.000 euro verdeeld aan.
1: Zo.
0: De helft voor de vervierskosten en de restauratie. Er is nog een crowdfundingkamer onder de VPRO-leden. En als mij betellen haast, dan moest hij zelf, jawel, Freun van de Drol nemen.
1: Ongelooflijk.
0: Ongelooflijk, dat verhaal erachter. Hij staat nou in Hilversum, achter een hekje daar, kost er echt net samen bij. En ik wil aardig, als dan de statistieken op Google leest, dan krijgt die Drol 4 van de 5 sterren. Die scoort toch aardig. En wat ik dan helemaal frappant vond, is dat meestal gemiddeld 6 minuten lang bij die Drol steen, omdat ik er bewonder in.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, dat is. Nou ja, goed. Die Wim Schippers die had een blomende indruk achterlitten op een heel soort manieren. Let het helemaal op horen.
1: Ja, ik vind het wel een dure drol.
0: Ik vind het een behoorlijk dure
1: drol. En dat is zeker sinds ik net alle dagen zees.
0: Nee. Van een drollige bakje, meidje of zo.
1: Ja. Nou ja, let het helemaal op horen. Erik Seijens, u dat, mij het media show. Het is op dit stuit 18 minuten oer tolven. Een grote uitreiding verskwallen de opdracht in Oerterp vermindje bij het startseinjoen van de Nijbouw. Er komen liefst 8 nieuwe lokalen bij. En dat dadelijk naar de muziek van Crowded House.
2: Omroep Friesland.
3: De muziek.
4: Mooi, hè?
5: Het nice.
4: Het heeft wel impact.
3: Het waar.
6: Wat wil je nou nog meer?
5: Alles wat er spiel
7: is. Yes.
8: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
9: Bij Omroep Friesland.
8: En ik zal er voortaan goed op letten.

0: Crowded House en Don't Dream It's Over. Het is nu 7 minuten voor Jelve Ian. Een grote uitreiding voor Scarlett de opdracht in Oerter. Vanmiddag wordt het startsignaal voor de nijbouw. Er komen liefst 8 nieuwe lokalen bij. Dat was natuurlijk was net dat het Ottelbeer in Oerter geëxplodeerd is. Maar we hebben een nieuwe lokaal dan wel nodig binnen. Dat ik vreeg van Otto Hiemstra, want die is directeur van het Bennencentrum. Een goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, 8 nieuwe lokaal dus, flinke aantal. Waarom wil je hem zo uitrijden?
1: Waarom? In eerste instantie, we hebben echt op dit moment rond het tekwad. We hebben op dit moment 2 groepen. Die zit net in het squallengebouw, maar die zit in 2 rompen die we huren van de ontmoetingscirkel. Nou, dat is natuurlijk net heel noffelijk, want die ben met elke dag de weihoe stekken en om weer op het plein te komen en om activiteiten in de squallen bij te waaien. Dus we hebben echt rond het kwad voor groepen. Nou, en op dit moment is het zo dat Kinderwoud met de bennenopvang op 2 plakken in het dorp zit. Die zit deels bij u in de squallen, maar in je lokaal. En deels zit hij nog in het multifunctioneel centrum De Wier. En nou, daar is dat eigenlijk ik wel dusdanig verorderen dat het tijd wordt om daar bij te gaan. En we willen graag alles onder één dak brengen. Hè. Een bennencentrum is uiteindelijk toch wel de toekomst.
0: Ja, nog even over die telokaal van Tjerken. Behalve dat het onpraktisch is. Kijk, ik denk dat er aparte situaties ontstaan. Dat er bijvoorbeeld een begrafenis is of zo.
1: Ja, dat is dan heel lastig. Want dan hebben we met de Tjerken apparaat, dan gaat de Tjerken voor. En dan houdt het in dat die beide groepen dan bij elkaar voegd worden en die zitten dan in het speellokaal. Nou vinden de band dat op zich altijd wel een leuke uitdaging en het is ook altijd wel heel erg leuk om te zien dat die groepen bij elkaar zitten. Dan binnen natuurlijk 2 masters en juffen en dat jouwt ook wel weer een hele leuke dynamiek. Dus we maken dan van het mindere mooie meisje toch een deugd.
0: Ja, en de binnenopvang komt dus voor een pad bij hem in. Was de gedachte daarachter?
1: Nou ja, het is, en dat ben we al een aantal jaren mee doen, met je Kinderwoud. Dat we peuters hier in het gebouw hebben. En we zorgen echt dat er een hele mooie trokkende lijn ontstaat tussen de jongste band van die bij de peuters zitten en de oergang naar de kleuters staat. Dat gaat eigenlijk volle natuurlijker dan wanneer het in een 2 aparte gebouwen zitten. Want dan heb je wel oerdrachtmomenten. Maar nu ben ik heel volle momenten dat peuters en kleuters tegeren op het plein. En de oerdracht tussen de collega's, dat gaat eigenlijk al heel natuurlijk. Nou, en daarnaast had Kinderwoud had dan ik een clustermanager. Nou, die had dan weer oerlis mij uw onderbouwcoördinator. En nou, daarin merk je dat die gearwerking, dat komt gewoon de band te goede.
0: Ja.
1: Nou, wil je daar ik een mooie stappen in. De peuterleiders en de kleuterjuffen die heb ik tegeren al een nijscholing. Dus dat is ik heel mooi. Oron hier als samen bezig geweest met taalontwikkeling bij de jongste band. En dat zijn gewoon hele mooie stappen die je dan zet. En dan vindt er gewoon een hele goede afstemming plaats.
0: Ja, maar is dus een verbouwing krijg de band of het personeel er ook last van?
1: Wij zullen het wel merken, maar het wordt eigenlijk een gebouw, een nijstuursgebouw, met een sluis ertussen. En het is de bedoeling dat we het huidige gebouw, komen hier gewoon nog broeken kennen. En daarna is het nog de Sjerkenlokaal. We zullen wel een paar tagang afsluiten moeten. Maar het gebouw komt eigenlijk los van het huidige gebouw te staan. En dat is eigenlijk ook wel redelijk uniek. Want dat worden dus 8 lokalen die helemaal bestemd binnen voor de groepen. Met de band van 0 tot 6 zie je. Dus we krijgen echt een hele mooie aparte afdeling voor de jongste band.
0: Nou, prachtig, mooi. Vermeet dus het start zijn, een heel soort succes. En dank u wel voor de uitnodiging.
1: Ja, en dank voor de uitsturing, Sarah. Dank u wel.
0: Oké. Okay. Olivier Hiemstra, wie dat? Directeur van Bennencentrum De Opdracht in Oerterp. Het is haast Jelwien, dadelijk het regionale lijst in het kwad. Mij Timo Jepkema.
2: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
3: Zicht zou het noorderlicht tussen de geizers op IJsland?
2: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
3: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
2: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie @omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hast. Goeiemiddie @omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionaal Nijs in het kwad. Mijn team, je hebt maar een goeie middje.
16: Goeie middje. Meer dan 800.000 Nederlanders waaien in weekend mij te min grien en over de trog meer last van hitte. Dat zijn ze verschillende maatschappelijke organisaties in een nieuw manifest. Ze vreet het kabinet om meer BM'en en grien in steden en dorpen. Nevens die organisaties worden de simmers warmer en nemen zonnesrisico's ta. Hier hebben we bekend dat Ljouwert, als enige Friese gemeente, werkt aan een eigen lokaal hitteplan. Dat plan moet kwetsbare inwoners beter beschermen bij extreme warmte. De gemeente wijst op risico's liek als uitdroging en zonnesklachten. De organisaties willen dat de meest verstiende wieken van 2034 ompakt worden. Een opstekker van zwemliefhebbers in Wolvegeen omkrieten. Zwembad De Steense, in datzelfde plak, bleef deze zimmer voor een grutpad iepen. Dat hield ook voor het zwembad De Dobbe in wat worden. Van hinne wie het Wolvegeerste binnenzwembad in de zimmervakantie ticht, om te net genoeg personeel wie. Die meiwerkers moesten dan inzet worden bij het Iepenlos zwembad in wat worden. Dit hier lost de gemeente het dus oors op. Ze willen daarmee haar inwoners meer kansen aan om te zwemmen dicht bij hoes. Het Natuurmuseum in Ljouwert stiet voor een grutte verbouwing. De eerste verdieping met attracties liek als drukken en drollen, records in de beste wereld en vleien als een goes, wordt vernijd. Directeur Vrouwtje hernamt hoe die verbouwing.
17: Wij willen ik wat meer Fries tintje aan onder de tentoonstelling. En wij zullen naar aanleiding van de fjouwer haatlandschapstypes van Friesland, zullen wij de zeelen inrichten. Dus dat is zilverse het waard, klaai, veen en zon. En dat zal de reis wezen. Dan maken ze eigenlijk een kuier terug Friesland. En daarin komt van alles te zien.
16: En bootjevaders op de Turfroute in het zuidoosten van uw provincie, die moeten goed rekken horen met een brege die het net beginnen wordt. Het gaat om de Gerke-Numansbregen op de Gediek. Die gaat net iepen, ont fjouweroeren vermidje. En dat komt al je terug een stroomonderbrekking. Ont Safier.
0: Oké. Timmy, heb ik hem aan. Dank u wel. Dadelijk, het waar, met Sibbele Waaier. Oer de minuut hier in Nooivisland.
18: Voor een nieuwe Opel, Heijmans, service en auto's. Is de voor Elsenier.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
20: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ons in Sint-Nicolaasga.
21: Noi Friesland.
22: Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland.
1: Schouwburg de Harmonie in Ljouwert is een oordeel mannenticht vanwege een verbouwing. Daardoor Aasmeer. Nu is het waarbericht Sibbele Waaier. Een goeie middag.
2: Ja, goeie middag, Jacob.
1: Ja, ik moet zeggen, voor mensen die het hegere temperaturen leuk vinden, zit er goed naar zo'n te komen, volgens mij. Maar ik ben er net op zoek. Hoe is het beeld een beetje? Wat ik vind, nog redelijk fris.
2: Ja, en toch als boetenbist. De wind is rijstig, het is bewolkt sinds. Je komt er nou en dan wat terug. Het viel toch eigenlijk al onnoffelijk aan. Als de provincie terug is en just, de temperaturen van nou in Isbrecht een beetje 16,1. Bakkeveen 16,7. Friske Pjellen 16,6. En in Kwaaijem in Waske Marwit 16,7. En wie het beeld ik van een licht beronnen roft. Maar nou en dan prikte de zinnen er doorheen. Dus het viel boeten al wat noffelijker aan. Nou, en dat beeld horen we van mij. Vanmiddag is het bewolking, maar nou en dan de zin en die wind naar het terrein. Dat toch in de temperatuur bij een zwaar ontmatige eerst maar de eerste wind opbrengen richting de 20 graden. De letter op het dij werd de wind wat makkelijk, werd toch wat ook wel het. Maar dat is een prachtige, noffelijke dij met noffelijke temperaturen. En de komende nacht dan bloedt het droog, wat bewolking en temperatuur rond het 10,5 graden.
1: Ja, en als een just Nijmegen, verordert het beeld al of nog net?
2: Morgen dan beginnen we de dag met bewolking. En eerst nog even droeg. Maar in de rin van de maandtijd en in de midden is er een schofje wat rijwetter. En dit is eigenlijk de voorbode van de warmere lucht die deze kant opkomt. En dat viel dan uiteindelijk letter op het dij mogelijk wat de zin en er wat bij komt al. Dus dit is een matig ontvrij krachtige wind uit het zuidwest. En de temperaturen die zullen morgen ongeveer naar de 20 graden terug te komen.
1: Ja, en dan van een soort naar de dagen daarna, want ik herinner wel, de wind gaat van noord naar het eerst naar zuidwest, dan zit de temperatuur nog omheen beginnen.
2: Ja, tongetje, dan krijgen we een duidelijke opwarming tussen een lege drukgebied op de oceaan en een gebied met hoger druk in het midden van Europa. Daardoor krijgen we een warme zuid-zuidwestelijke streming, waarbij de warme zimmerlucht onze kant bereiken zal. Het bloed dan ik droog mij geregeld zinnen met temperaturen rond 22 tot 26 graden. Omdat de luchtvochtigheid wat heger is, veelt het wat zwitterig aan. En ondertussen ontwikkelt hem in de warme lucht boven Frankrijk een steuring. En die mag wij even in de gaten houden. Nou, dan naar Vreedsjogen, dan hebben we een nog warmere dij. Dat wordt de warmste dij van de weken. We hebben een zuidoostelijke wind en rennen de temperaturen op naar zo'n 20 of 30 graden. Met voorzichtig dat de kans op een rein- of tongerbui toeneemt. Als we dan nog even naar de sneeuwen, dan bloedt het mooi simmerwaar. En de wind gaat wat meer naar het westen, matwesten, waardoor het iets minder warm wordt. Maar dat is ik nog hartstikke noffelijk. Dus het is een goede vooruitzichten.
1: Oké, hartstikke mooi. Dankjewel en een noffelijke middag.
2: Ja, graag in hetzelfde.

0: Zielenswaar, wie dat. Theater De Harmonie in Ljouwert is nou zo'n oordelmannen ticht. Het gebouw wordt bot oppakt in Simmer en dus stiert om even te zien hoe het stiert met die verbouwing. Verslaggever Dennis Terpstra is te plak. Sterker nog, hij stiert op het podium van De Harmonie. En het zullen met alle dagen gebeuren. Dennis, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Nee, zeker gebeurt dat net alle dagen. Daarom dacht ik, ik kon hier even op het podium zien. Ik griep me, jongens. Ja, er wordt je echt een heel soort werken. Ik alles stond bij voort, dus dat shirt rek blijven gek uit. Dus slinder nog de ondersteltjes werden ze op stien ha. Bob is ook al je werkman bezig, die ja, die ben ik bezig om alles kleed te maken voor de nieuwe stond. Voor de rest, het podium is heel groot. Overal stonden dozen en kisten van oud spul, nieuw spul. Ik stond net alleen nog op het podium, want naast mij stond Siad Smit. Dat is de directeur van de Harmonie. Hoe gaat het met de verbouwing?
2: Ja, het gaat eigenlijk heel goed en het is vreemd, want het gebouw ziet er niet uit op het moment. We hebben geen vloerbedekking, overal wordt gewerkt. Maar ja, ik weet natuurlijk hoe het gaat worden. Dus bij alles waar iets afgebroken wordt, zie ik alweer hoe het gaat worden. Ja, het ligt mooi op schema, er wordt hard gewerkt, er wordt ook de hele zomer doorgewerkt. Ja, en eigenlijk overal in het gebouw, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, ja, zijn verschillende partijen aan het werk nu.
1: Want we stonden al in de grote zaal. Wat gebeurt hier al? Hè?
2: Ja, hier de hele grote zaal krijgt een makeover. Dus er wordt nu nieuwe vloerbedekking gelegd. Daarna komen de nieuwe stoelen. Ja, die komen iets later, maar dan wordt ook alles opnieuw geschilderd. Krijgt allemaal andere kleuren. Ja, en dan komen ook de nieuwe stoelen erin. Dus ja, als het publiek hier straks terugkomt, ziet de zaal er echt vertrouwd. Want het heeft dezelfde vorm, maar ook heel anders uit. Veel warmer dan het was.
1: Andere kleuren?
2: Ja, andere kleuren. Dus we werken meer met hout. We werken met een beetje beige goudachtige tint. We werken met aubergine. Het is allemaal hele warme kleuren eigenlijk.
1: En de foyer wordt ook flink onder handen om, toch?
2: Ja, de foyer, daar wordt, nou, we krijgen natuurlijk een nieuwe ingang. Dat kan je aan de buitenkant ook zien dat dat gebeurt. Dus je komt anders binnen. En dan wordt de garderobe wordt helemaal aangepast. Er komt ook nog een nieuw street artwork in, waar nu een prijsvraag voor loopt. De bar wordt anders geplaatst. Er komt een lift in de foyer, zodat mensen zelf ook, niet backstage doen, maar zelf kunnen bepalen van waar ga ik heen. Ja, dus ook dat krijgt een ander, ja, ook weer hetzelfde herkenning. Maar ook weer anders in de loop, ruimer, meer mogelijkheden.
1: Herinnert de baan een beetje op schema?
2: Ja, dat gaat goed. Hè. Dus sommige dingen die lopen wat voor en andere dingen lopen wat achter. Maar dat wordt dan weer bijgeschaald. Dus ja, gemiddeld loopt dat goed op schema. Ja, gelukkig wel.
1: En dan komt ook een soort glas, toch? Om de vakcontainer van jij.
2: Nou ja, eigenlijk al het glas wordt vervangen. Dus het gebouw wordt verduurzaamd. Hè. Dus dat is eigenlijk ook heel belangrijk in deze tijd. Aan de ene kant wordt dus aangepast aan een nieuw inhoudelijk programma, wat een theater moet zijn. Maar het is ook een grote verduurzaming. Dus er komt trippelglas. Het dak wordt helemaal geïsoleerd. Dus dat is eigenlijk misschien wel de grootste operatie, want het is nogal wat glas, het gebouw.
1: Nog je merkt nog andere dingen om het gebouw te verduurzamen?
2: Nu is het vooral isoleren. En dan in de toekomst dan is de bedoeling dat het ook gasloos gaat worden. En verder wordt in de bouw gekeken van welk materiaal kan hergebruikt worden. Of wat wordt ergens anders hergebruikt. Dus ook in circulair bouwen wordt ook goed over nagedacht.
1: En hoe lang gaat het nou nog door in? Wanneer is het klaar?
2: 3 oktober hebben we ons heropeningsfeest. En dan is het gebouw eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Dus dan moet het klaar zijn. In die zin zoverre klaar dat we gewoon weer volop kunnen draaien. Want dan diezelfde avond of dezelfde dag zijn ook de voorstellingen alweer.
1: En hoe zit het nou eigenlijk met die voorstellingen? Want nou ja, wij stonden op het podium, maar je kiest weinig vaststellingen, Jan. Dus hoe zit dat daar mooi?
2: Ja, wat bedoel je? Ja, die voorstellingen beginnen ook dan weer vanaf 3 oktober. Maar nu zijn we even dicht. Iets langer dan normaal de zomerstop. We hebben altijd de zomerstop voor onderhoud. Maar dan starten we van 3 oktober. En dan zijn we een maandje later begonnen dan normaal. Maar dan doen we toch evenveel voorstellingen als normaal over een heel seizoen.
1: Nou, die is het, Jacob. Van oktober kennen we hier weer naar vaststellingen op de Nije Stwon.
0: Ja, en hoe viel dat nou om zo'n podium te steen?
1: Nou, dat had wel wat. Ik denk dat ik zo meteen even een liedje zong en van de werklaaien bovenop op het balkon. Ja, zien of ze dat waarderen kunnen.
0: Ik zou zeggen, dat stond er dus een staande ovatie zit er net echt in, ben ik bang.
1: Nee, dat zal voor 2 man en hoenenkap wezen.
0: Oké, okay, nou ja. Maar het is ergens beginnen, hé. Dank je wel.
1: Joe.
3: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oond Ieroeren.
5: Oond Ieroeren.
4: No in Friesland.

0: Wang Chung en Dance Hall Days. Wat mij is het eis op een scootmobiel? Best een bestuurder of een voortganger? Bij een scootmobielmiddie in Dokkum bracht een verkeersdocent een aantal situaties naar voren. Bezitters van een scootmobiel in Dokkum in de zelfs vregen om de dij. Ze kregen een theorieles en gingen op paard naar Ilsum en bracht een bezitter om de supermerk. Een van de deelnemers wie Meindert Land.
1: Nou, weer fantastisch. De supermarkt denk ik weer super. Ja, dat weer fantastisch. Dat weer een heel leuk idee.
2: En je had daarvoor nog wat theorieles gehad. Hoe wie dat? Zitten daar nog wat puntjes tussen waarvan je dacht van... Poeh, dat had ik zo net dacht.
1: Ja, er zit dan wel een verkeersband tussen. Dat ik dacht van nou, dat mag ik wel rekening mee horen. Of dat mag geen rekening mee horen. Ja, er was dan wel een puntje dat ik denk van... Hé, hey, dat wist ik eigenlijk nog net.
2: En dus je had op deze dag ook nog wel wat nice leert.
1: Ja, je krijgt op orde dat ik nog wat leren, hè.
2: Dat wil ik nog altijd leren. Je zit hier op een scootmobiel. Heb je een soort ondervinding? Maar dit apparaat radio er al lang op of nog net?
1: Ik hier altijd een lietsere. En deze is een grotere, dan kijk ik langer verder op uit. Ik ken nu 40 kilometer. Dus dan kan je jongens mooi even een blokje om. En de oren net, hè. Dan kijk ik me 5, 6 kilometer en dan weer het op. Ja, nu kijk ik mooi een blok om.
2: Oh, hier jou mij Ilsum geen probleem. En de scootmobiel ook net?
1: Nee, ik heb nog net vrij, maar hij had nog niks antwoorden. Dus komt vast goed.
2: Dank u wel.
1: Oké, bedankt.
2: Mevrouw Kooistra, we staan hier in Dokkum. Je hebt correct een tocht om mij de scootmobiel. Hoe wie je dat?
3: Reten spannend, maar wel leuk.
2: Spannend?
3: Ja, want ik heb hem nog net zo lang. Ik zit er ongeveer een goed maand in, denk ik. En nou ja, ik ben wel eens een rondje balwerken geweest, maar voor de rest... Net echt.
2: En nou, deze dag dan is dat een hele stap.
3: Ik dwaal nou inderdaad naar de supermarkt. En ik wist dat ik Ilsum om wil helikon, want ik vertrouwde die lochjes van je meter. Ik zei, ik bleef onderwijs hangen, maar dat is dus net zo. Nee, ik heb er wel heel wat van opstutsen.
2: Dwaal... Boppenverwachting.
3: Ik was rete spannend toen ik van de morgen de kam zei maar van de medium jou in. En ik denk, oh jakkes. Zenuwachtig, maar nee, het is best mooi van.
2: Dus wat na je handvatten krijgen, nou dwaai je zelf ook wat meer op paard?
3: Ik dwaai nog zelf ook wat meer. Ja, ik denk dat ik zelf moet de sterren wil in de heen, maar naar de heen. Dus dan ben ik al heel lang.
2: Het maakt goed komen. Een soort succes en geniet nog even een beetje.
3: Ik kom kleren, we gaan nog even lekker koffie drinken.
2: Jesse Hoekstra, dat is welzijnsmedewerker volgens mij, wolwerzen, mijnwerker op zijn Friesk bij Yveske. Ja. Je hoort de 12 scootmobielroute die je eer organiseren ga. Waarom?
4: Vorig jaar de vraag kwam vanuit inwenders en dit jaar hebben we hem weer samen met inwenders oppakt. En dat doen we omdat er gewoon echt vraag naar is.
2: Want zo'n rit met de scootmobiel er binnen, best een soort meisjes kunnen eigenlijk in de regio die de scootmobiel broeken kennen, werd trots nog mobiel binnen. Hoe is deze tocht belibben?
4: Nou, volgens mij met een heel soort plezier. Je ziet een heel soort mensen die zitten heel tijd te lightsen, die houden het naar hun zin, die steken ik nog wat op. En het mooiste natuurlijk had je jaren dat ze hier met de drempel over helpen worden.
2: Wat is het uitgangspunt vanuit Yveske en vanuit nou ja, Dajim in relatie tot deze scootmobielroute?
4: Ja, het bij elkaar brengen van mensen. We zijn hier begonnen bij de Groen, dat is het wiekcentrum in het oude schoolgebouw, de Groen van Prinsteren. En we eindigen hier nog echt weer bij de bibliotheek om mensen weer in contact te brengen met ontmoetingsactiviteiten die er binnen. En ook gedurende de route dat mensen ook weer moertje leren kennen. En misschien komt er ook weer wat oorzit voort.
2: En het gaat natuurlijk ook goed verkeersveiligens. Verneem je hem dat er ook een soort verlet naar je is dat mensen toch wel gewoon verder ziekje?
4: Een ziekje weet ik net. Ik denk wel dat ze een heel soort opstekken waarvan ze dachten van... daar ben ik me eigenlijk net zo bewust van. Maar dat ze dat dan ook wel weten.
2: En als dan nog sjocht naar zijn route, smaakt dit naar meer?
4: Ja, altijd. Maar dan maakt het belangrijkste natuurlijk wijzen dat de vraag direct naar is. Zij is direct in Dokkum en omstreken kregen we de vraag van... Hey, kan het direct opzet worden? Nou, dan doen we dat natuurlijk graag. Maar op het moment dat die vraag er net is, dan binden we oren ding. We wijzen het hier te kwijt kunnen.
0: Een bijdrage weer dat van verslaggever Ben de Jager.
5: Nijs, sport, ware muziek.
6: Ons inroeren.
5: Nooi Friesland.
6: Maar Jacob Stelwagen.

0: Spooky en Sue en Swing on a Star.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag met Diana de Groot. Dus een goeiemiddag, Diana.
1: Goeiemiddag, Jacob.
0: Wat is het programma?
1: Het is Tuesday, dus dan bellen we altijd met een Fries die in het buitenland wennet. En Joet bellen ik met Pieter. Pieter komt van Koudum. En hij weet alles van het klimaat, dat studeert er. En hij rint stage in Brussel. En hij is daar maar hele belangrijke zaken aan. Dus wat er dan ook krijgt al in je docht, dat juist van de middag. Verder give it heaven over de noordelijke Friese Waarden. Daar binnen al je leuke activiteiten deze simmer. Ze hebben een heel plan opzetten om mensen, natuur en alles bij elkaar te brengen daar. En dadelijk hebben we het over agressie in het voetbal. Want waarom is het zo dat bij voetbalwedstrijden heel vaak dingen uit de hand rennen? Dat voetbalwedstrijden stillijn worden? Waar heeft dat mooi te krijgen? Waarom gebeurt dat daar vaker als bij orensporten? En wanneer gaat fanatisme oor in hooliganisme?
0: Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Dat is een goede vraag. Nou ja, die stellen we van de middag. En daar zie ik nou ik weer een passende plaat bij. Dus dat is misschien wat dreiger.
0: Iets maar, geweld?
1: Ja, dat zou kennen. Ja, of toch iets hoe sport. Of nou ja, misschien een beetje leefde. Dat we dat jou kennen.
0: Oh, Love of My Life van Queen. Ja, mooi, eindelijk. Ik koer er weer in ingooien.
1: Dan koesten we er even in ingooien. Nou, lid in gedachten er even nog in en app dat dan via de Omroep app. Of via 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen.
0: Oké, dankjewel. En een soort willen.
1: Dankjewel.
0: Dit is het programma Noor in Friesland. Op, dit zeg je nu niet voor het jaar 2026. We zijn de weg, morgen om 12 uur. Graag om dan. En vanavond nog voor middag. Dag.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er speelt.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetbal is oorlog, dat wordt vaak zijn, maar waar komt dat waai? Hoe kan het dat voetbalwedstrijden vaker stil aan worden terug ongeregeldheden als orensporten? En wanneer is het fanatisme en wanneer is het hooliganisme? Nou, dat gaat het dadelijk zo in Goeiemiddie en daar heb ik een beetje die helpt in nodig. Want ik zie je een passende plaatje bij, dus tink en link even mij. De meest een brugje sturen, dat kan via de Omroep app of via 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1. Misschien een plaat over oorlog, maar dat vind ik eigenlijk net zo heel fijn. Misschien geven ze wat meer leefde, Jan. Dus nou ja, denk zelf ik even wat mij en jou het om je terug. We beginnen dadelijk met een feske uit een van mijn favoriete films.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: HBO hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
12: Goeiemiddag.
16: Nooit Diana de Groot.

0: eigen ster kregen. Op de Hollywood Walk of Fame, this is Miley Cyrus. Yeah, that's my end of the world.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is goed 13 minuten noorien. Van de middag een afwisseling van wolken en zinnen. De temperatuur die verschilt nogal. Het is een gratis zonnetje op de eiland. En het kan jin 20 graden worden meer de provincie. Een hele goede middag. En mooi dat de radio of de televisie onhest. Van de middag is het verhaal van Pieter Sielstra van Koudum. Die het alles weet over het klimaat. En nou stage rint in Brussel. De noordelijke Friese Waarden die had deze simmer van alles te bieden. Lokweensken, die mooi strog Jan voor elke nien. Die het nevens duiven het om de slingers voor op te hingen. En ik is een hele mooie nieuwe simmerprijs winnen in het spultje. Vanzelfs draai ik de mooiste muziek en de eerste plaat dadelijk. Die is Trodij bepaald.
2: Vink en Link.
0: Want die post bij het beteer dat ik dadelijk heb over agressie bij sportwedstrijden en dan benammen bij het voetbal. Jelke, die zei het, ik hoorde wat leefde in, maar Nazareth. Love Hurts van Nazareth Oene, die site Why Tell Me Why van Anita Meijer. Isbrand Warpick van Black Sabbath, Reinder It's Only a Game. Als meisje wat meer verergen hin. Mariet en Linda, die tinken beide on Boudewijn de Groot.
3: Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood.
0: Ja, ik een hele mooie. Petra die zei, ja, ik vind hem wel lastig, ja, maar ik tocht om Rutja Kot mooi vrede. Wat is het dreig om bij voetbal de vrede te bewarren? Hele mooie. Homme die zei, Lean on Me van Bill Withers. Andries die gaat voor Donna Summer. I love to love you. Is dat net wat? Nou, misschien wel. Boukje, die site, ik dacht dan All Right Now van The Free. En Lenny Kravitz, Let Love Rule van Doeken, komt ik nog binnen. Nou, het binnen al je prachtige opties. Dan zijn we Shen, wat de joh het uitpikt wordt. Ja, Petra, de hest hem toch wel heel goed betocht, hè? Ik vind het eigenlijk ik wel mooi. Dit is een mooie zalm gewoon. De hallen een beetje cool horen. En ik vind het dan toch wel grappig dat bij zijn WK dat het voor eerst alle hier alleen nog maar feest is. Ik hoop dat het zo blijft.

0: Rutjakot. Maar de linkplaat van Joet, vrede.
1: Goeiemiddag.
2: Met Diana de Groot.
0: Het likket wel of het hield iets vaker sjuggen. Een wedstrijd die stil aan we terug rellen of supporters die het mooi mekaar op de voet kennen. En dat bad net alleen nog in het professionele sportverhaal. We sjuggen het ik wel bij de jeugd. Er staan dan de ouders onder de sideline en ik in finale uit hun dak. En waar komt dan die agressie waai? En is het echt agressie of is het bot fanatisme van die club of van die band? Ik praat erover met psycholoog Anneke Hol. Anneke, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Diana.
0: Ja, het liek het haar skering en inslag. We sjoeg het hield iets vaker dat sportwedstrijden, benamme voetbalwedstrijden, stil aan worden. Waar komt dat toch, Tingstou?
3: Nou, dat had me een heel soort zaken te maken. Maar sport ropt sowieso een heel soort emotie op bij mensen. En dus dat is eigenlijk de basis. En dat had er alles mee te krijgen. Dat dus oerinstinct is om bij een groepje er te rollen. Hè? Dus een part van een identiteit verliezen sterk om. Dat is op zich gewoon een hele menselijke behoefte. Maar sport is daar toch ook een soort van toneel. Waar toch onze biologische, de stress, de belening, het idee ik mag mijn groep beschermen. Al dat soort fenomenen, die gaan ook toch eens in. Op het moment dat wij fan binnen of ook in het publiek zitten.
0: Ja, maar het gebeurt net bij een volleybalwedstrijd, althans net volle. Of bij een hockeywedstrijd. Benammen bij voetbal. Ja. Waar zit hem dat in?
3: Ja, voetbal had in Europa iets unieks. Er zit ook wel een heel groot verschil, een nieuwsgierig verschil met Amerika, Big Leagues. En voetbal had in Europa die unieke combinatie van historie, de clubs zijn oud, en geografie. Europa en Nederland, als we dan even inzoomen, is maar Leeds. Dus als eerste is voetbal van oorsprong heel verweven met die lokale en die sociale identiteit. Een club staat symbool voor een stad of een regio of een sociale klasse. En daarnaast is dan dat reizen in Europa of in Nederland echt nog eens heel makkelijk. Dus massale groepen, supporters, kunnen ook mooi reizen naar wedstrijden. Dus beide dingen trigger je een heel territoriaal gevoel. Dit is ons hier. Je bent inbrekers. En we zullen dat, als we even inzoomen, heel sterk bij derbies. Zoals onze DKV-wedstrijden in de provincie.
0: Ja, inderdaad. En dan is het eigenlijk een beetje van je eigen groen bescherm je?
3: Ja, dat speelt een hele grote rol. En frustratie, dat speelt het dan extra een rol. Hè? Want je bescherm je hoeft nog net verkeerd te werken. Je moet echt net leren dat agressief gedrag. Maar als door die frustratie, heel de alles groep, net meer verdragen kist. Hè? Als het net goed gaat met de club of de steeds achterbewijs van. Hè? Als dat net meer verdragen kist, dan geeft vooral dat wat meer de glijdende schaal van fanatisme naar je agressie.
0: Ja, want waar leidt dan die skierslijnen? Hoe kan het als er dan toch makkelijk oorheen gaat? Wilst eigenlijk

0: ja, heel erg van die club hoorst ik. Maar dat is dan toch hoe die Grainsgeest werd trots die club eigenlijk ik ja, benadeelst.
1: Ja. Nou, en die grens is letterlijk is hem net onwezen. Maar als die frustratie net meer verdragen is, net meer reguleren is. En dan binnen de biologische jongen, in de persoon zelf, gaat dan een proces van stresshormonen, testosteron. De afwezigheid van de rem op het gedrag. Maar ook alcohol en drugs spelen daarin een rol. En dan is de rem ook minder. Maar wat er in een groep gebeurt, groepsdynamica, zoals we dat nemen in ons vak. Speelt het dan echt een grote rol.
0: Ja, mensen doggen dan meer als ze een beetje die groepsdruk hebben of vielen van, hey, we hebben machine on, dus dit kind?
1: Ja, beide. Ja. Beide. Die rol van die groep is inderdaad. Er zit een hele mooie rol van die groep. Door dit te geren, we matten het echt te geren. Dit is dus plicht hè, voor de groep, voor de club. Wie ze van dus dat zijn de mooie zaken. Maar dus juist in een groep, elke groep, dus echt een sportsupportersgroep, juist dat meestal wat meer haar eigen persoonlijke moraal en zelfs bewustwijzen wat verliezen en dat die groepsidentiteit dat oorneemt. En dan ook nog eens, en dat is wat meer die radicalisering, die is ook wel in voetbalsupportersgroepen, just, dat de moraal ook nog eens heel iets extremer wordt. En alweer onder het mom van, en dan ze praten we het wat goed, we doen het voor de club, ze huis nedigers verdiegen er, hè? Dus ja, dit jaar erbij. Ja. En ze kan het scoren richting meer agressief gedrag.
0: Maar ja, kan dat nog stopt worden dan?
1: Ja, dat kan wel, maar net vanzelf.
0: Nee.
1: En er binnen de just in professionele sport, dat er een soort broek maken wordt van het een bepaald wetenschappelijk model. Dat wordt het ESIM-model, wordt dat neemt. Want dat werkt het. Behandel je de mensen die echt het ongewenste gedrag zien litten, haal je die er als individu uit? Nou, dat ken ik, maar gezichtsherkenning bijvoorbeeld een stadion verboden. Maar zorg je er vooral voor dat de rest van de groep, die het voor de mooie wedstrijd komt, voor het gezamenlijk vieren van de sport, dat die welkom blijft.
0: Dus stadion verboden voor hele supportersgroepen, dat clubs alleen nog spelen, maar dat is eigenlijk verkeerd?
1: Ja, dat werkt eigenlijk averechts.
0: Ja.
1: Want dan zit je. Ik denk dat viel ik in ieder geval echt voor. Als ik zo ja, dan denk ik, ja, hou eens even. Waarom mag ik er echt net bij wezen? Nou, daar word ik al wat boos van, want dan gaat er iemand in grens. Ja, en boos en agressie. En ja, het zit al wat in hetzelfde hoekje.
0: Ja, nou ja, we hebben geen echte oplossing voor. Nou, wij kunnen het niet oplossen, Anneke. Maar ik vind het wel heel mooi om een beetje van die achtergrond te jaren. Hoe dat dan ontsteen kan. Ik vond het heel duidelijk. Dank u wel.
1: Hartstikke fijn. Graag hier.
2: Bij Omroep Friesland.

0: wat voor vakantie is to net gauw vierte?
1: Waar die telefoon op Bali oppakt door een aap? Vierde stodie Jiddy op de camping en zon Eltsen in Vadij?
0: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de beesten een indruk op dij.
1: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
0: Goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
1: En als een leuke tip hast, goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is Jelve Twaan. Het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
12: Een grote uitbreiding voor scholen de opdracht in Oertrup. Vanmiddag was het startseizoen voor de nijbouw. Er komen 8 nieuwe lokaal, dat net door het Odelbein Dessa bot explodeerd is. En Piri Flink hier de openbare school in het dorp dicht en daarom is het drokker worden op deze school, vertelt directeur Otto Hiemstra.
13: We hebben echt op dit moment rond het tekwad. We hebben op dit moment 2 groepen. Die zit net in het squallengebouw, maar die zit in 2 rompen die we huren van de ontmoetingscirkel. Nou, dat is natuurlijk net onhoffelijk.
12: Zwembad De Steense in Wolvegeer bloed. Dit is een voor een goed partij. Natuurlijk voor het zwembad De Dobbe in Watwoorden. Van in wie het Wolvegeerse binnen zwembad in de zwembadvakantie ticht, omdat er net genoeg personeel wie. Die mijnwerkers moesten dan ingezet worden bij het bad in Watwoorden. Wat meest eis op een scootmobiel? Best een bestuurder of een voetganger? Bij een scootmobiel midden in Dokkum bracht een verkeersdocent een aantal situaties naar voren. Bezitters van een scootmobiel in Dokkum hielden zelfs vregen onder de dij. Ze kregen een theorieles en gingen op paard naar Ilsum en brachten een bezite onder supermerk. Deze deelnemers voelen het wat spannend, maar het kan goed.
14: Ik heb hem dan net zo lang. Ik zit er ongeveer een goed maand in, denk ik. En ik ben wel eens een rondje balwerken geweest, maar voor de rest. Net echt. En ik wist dat ik Eelse man wil helikon, want ik vertrouwde die liochjes van je meter. Ik zei, ik bleef onderwijs hangen, maar dat is dus net zo. Nee, ik heb er wel heel wat van opstutsen.
12: Boordjevaders op de turfroute in het Zuid-Eersten van uw provincie. Maar uw trekken horen mij een bregen die het net bezinnen werd. Het gaat om de Gerke Numansbregen op de Griek. Die gaat naar diepen, ons fjouwerroeren van de midden. Dat komt door een stroomonderbreking. De temperaturen lezen om de 17 graden op het waard, rond 20 of 24 graden meer de provincie. Mooi meest beroemd met enkele buien en juntje rond 22 graden. Tongsdag is het 24 of 26 graden. En vrijdag zitten we in een vochtige tropische luchtsoort, hebben we het een graad als Nog een 20.
11: Nou, hier in de studio is het heerlijk. Dus daar is de temperatuur vrij constant.
12: Vreedbloekje de hele middagschip.
11: Ja, gezellig. Nou, daar ben je van harte welkom. Nevens mij had Neil Diamond wel van een lekker wintje. Want in Jochentjen San 60 komt de maat noemer Red Red Wine. Waar UB40 letter een dikke hit maar scoorde. En treien hier de naai komt er maar een plaat over goedkepe bubbeltje wien. Play it now, my baby. Ja, het giet net door een vrouw, hè? Het giet echt door een wientje. Yes, dan dadelijk.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
20: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is Beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
20: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
21: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
22: Goedemiddag.
23: Maar Diana de Groot.

0: beide dingen ben we druk mee bezig.
1: En vanzelfs de sport en het water.
2: Dat is het allerbelangrijkste.
3: Vanzelfs.
4: Wij moeten er niet eens om tegen.
5: Omroep Friesland.
4: Wij zijn Gleek, yes, dit is het.
6: Twaanjochtig.twa.fm.
7: Nou, ik vind het fantastisch.

0: Of dat ook dan een Munnik lessen zouden bij een optreden in Oerterp. Ja, na die coronatijd hebben we nooit weer omschoen. Maar ze scoorden wel een dikke hit, maar dit noemen. Er is verkeersinformatie, want op de dijk Ljouwert in de richting van Haens, de A30 is dat, er is een A-rit dicht. Dat heeft te krijgen met een spoedreparatie. Verkeer dat kan keren op de volgende A-rit. Frenscher is dat, A-rit nummer 20. Dus A-rit Njontjen is afsluitend, denk ik. De dijk dus van Ljouwert in de richting van Haens, de A30 is dat.
1: Wij in de slingerzone.
0: Hestel wat te vieren, wost er in het zintje zetten. Ian even een hertoende de riem stekken, dat kin alle je. Dan maakt het op Jan. De kist een brugje sturen via de omroep-app of via 0620. Fjouwer, Njoggen, Ian Njoggen. En dan kan ik je dadelijk misschien wel uit namen van die de slingers van Ian ophing je. Muziek komt erom van Douwe Bob. Dit ben de Beatles.
2: Ja.

0: Welkom to Outcast Town van Douwe Bob.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Henny die stuurt, ik wil de slingers op hingen voor Irene Wüst. Wat mooi dat ze beneemd is, daar chef de mission voor de Spelen in Los Angeles. Geweldig verchennen, wat een topvrouw. Simon die hing het de slingers voor hemzelf op. Ik ben Joert Jiddy, geen drok te vierden, maar mooi dat de teller er weer in bijzetten het. En wij hebben Joert dus naar een loungebank kregen van in de tuin. Let het mooie waar nou maar komen. De groetjes komen van Wietske. Hartstikke mooi. Tegentank van je appkes. Nou Simon, als de net volle drokte van hest, willen wij die toch even de slingers daar sturen. Dan kist die mooi ophingje. Dan kan Elsen in oor ik nog Shen. Dat is die wist. En van harte lokwenske. En een mooie dag. Janet Jackson is dit.

als het een echte feestje vieren was, dan kiest deze plaats van Lionel Richie er wel heel goed bij hebben. Dancing on the Ceiling. We krijgen nog een appje van Doede de Boer. Die zei: ik wil graag de slingers ophingje van Arjen en Helga. Dat is uw zoon en skwandochter. En die binnenjoerd zien je trouwt. Dus de lokweesken en de slingers die worden nog even opstoerd. Tegen dank nog van die appje Doede. De laatste plaats.

0: wat er spielet.
1: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
2: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toet in toekomst keer.
3: Waar kan ik veel over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
2: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Natuur, landbouw en meesken bij mekaar brengen. Dat is het doel van Wat Mooi in de noordelijke Friese Wouden. De worden deze simmer tal van activiteiten organiseren. En de eerste zijn meer hoor. Naar de muziek van Waylon en deze van Wham. I don't want to.
12: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
13: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-252-162. Zwaargeles Leidtje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit je al goed.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
0: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit je goed.
4: Goedemiddag.
5: Noi Diana de Groot.

0: Hij had al jong dat hij dit nummer nooit meer live speel je wil. Het gaat door de druk die er op hem lag. Want het begin van zijn carrière. Hij is er letterlijk ziek van worden. En dus had er hem skrast in zijn repertoire. Nou, dan hoop ik maar dat er niets krijgt net de omroep erop hier. Waylon Jerris, my The Escapist.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goedemiddag.
0: Van yogales in het veld, ont het libben onder wetter en van een kuier terug het landskip ont itenseren, maar wat de groen jout. In de noordelijke Friese Waarden is deze simmer van alles te belibben. Onder de naam Wat Mooi wordt een breed programma aan activiteiten houden, waarbij de natuur, landbouw en meesken bij elkaar komen. Marianne Kleinstra die weet er volle meer over te vertellen. Marianne, een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: En Nienke Bakker die jout in van die workshops. Nienke, doe ik goeiemiddag.
4: Hey, goeiemiddag.
0: Ja, ik begin even met jou, Marianne. Want activiteiten in noordelijke Friese Waarden deze simmer, dat binnen nogal wat. Wat doch je malle hier?
3: Ja, nou ja, zoals al zei, dus van yoga tot aan bodemleven, slootleven. Fotograferen met je mobiele telefoon. Alles maar om te letten hoe mooi ons Friese landschap eens is.
0: Want dat weten we eigenlijk nog net goed genoeg?
3: Nee, ik denk dat mensen eens nog helemaal net in de gaten hebben wat er eens dicht bij huis libbet. En wat er eens allegaar voor moois te zien is. En zeker als je heel even stilsteen en dat je even een plantje pakken bijvoorbeeld. En dat je dan zegt hoe vernuftig de natuur in mekaar zit. Nou, dat is gewoon heel waardevol dat je dat zat dicht bij huis hebben.
0: Ja, en Jim dacht van de motten waar wat activiteiten omhinnen mooi zien. Zal dat mensen hier echt op aankomen en zeggen hoe mooi het hier is.
3: Ja, en dat doen we in het kader van de Boeren Natuur Zomerweken. En de Boeren Natuur Zomerweken binnen van 16 juni tot 16 juli. En dan werd ik toch het hele lawn dit soort activiteiten georganiseerd. Dus als je eens een keer in een gebied gaan willen, bijvoorbeeld de Veluwe of in Zeeland. In Zeeland heeft een polderexcursie, heb ik gezien. Dan kan je je daarvoor opjouwen. En dan kan je dus in het hele land zien van wat voor moois er eens allegarin in de Nederlandse natuur is. En dat onze boeren een hele prot aan onderhoud doen om die natuur zo mooi te houden en voor de toekomst ik te behouden.
0: Nou wil ik de mensen die het nou lusteren net naar Zeeland sturen. Dus let eens witte Marianne, waarom moeten wij naar de Friese Waarden matten?
3: Nou ja, het is natuurlijk super bijzonder als je om Sanormia's heerlijk in het gas een yogales volgen kennen. En dat je dan onze vogel, de koninginnen van de Waarden, jaren kennen. Onze gekraagde roodstaart. En dat je dan daarna bijvoorbeeld een lekker ontbijtje krijgt. Dat is super bijzonder dat je dat gewoon in eerste maar wel kennen.
0: Ja, binnen dat alweer activiteiten die ik vergees binnen?
3: Voor een sommige activiteiten vreet je een bijdrage. Oren ben vergees. Maar op www.boerennatuurzomerweken.nl daar kan je precies zien hoe en wat. En dan kan je ik direct op je aan. En ja. Anders kan je ik nog even op noordelijkefrieskewaarden.nl zien voor meer informatie.
0: Ja, binnen het al je liedgroepjes die maar mooi van kennen, moeten we er heel

0: en beleef. Leuke activiteiten. Het is nog voor het eerst in het kader ik dat het landelijk is. Dus ja, het is voor het eerst wel dat het wat grutter ontpakt werd.
1: Ja, maar hoop je dan benammen op meesken uit de eigen omjouwing? Of toch ik meesken van boeten nu dat je misschien op vakantie binnen?
0: Nou, het mooiste is natuurlijk meesken uit eigen omjouwing. Ik ben er gewoon heel erg voor, en dat ben wij ik als collectief, dat meesken net vier hoeven te reizen om iets heel leuks te doen. Dat beeld besteedt nog wel eens, er is bij u niks te doen in de regio. Maar ik ben er gewoon heel erg voor om het dichtbij te houden. Natuurlijk is het heel leuk als er iemand van de Veluwe komt, maar het is nog volle mooier als iemand die in het gebied wennet en nog nooit in aanraking wist het, maar bijvoorbeeld het coulissenlandschap. Ja, om die daar dan toch kennis met mij te letten.
1: Nou, heel nieuwsgierig. Boerennatuurzomerweken.nl, daar kunnen we meer informatie vinden. Marianne Tiege, dank, want ik wil nog even naar Nienke. Want daar bist dus in die workshops jout op het gebied van boeien, planten, bisten en dom. Daar wist al alles van hoor. En daar juist de workshop van grond tot mond. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, nee, dat klopt. Dat werd een workshop voor jong en oud. En we beginnen die workshop eerst met een lunch, een boerenlunch. En dus echt met ambachtelijke producten. En nadat we een broodje eten, dan gaan we het land in. En dan gaan we zien wat er alle keer vleemt, kroept en bloeit in het boerenland. En dan hoop ik vooral mijn enthousiasme voor de natuur met de bijen en volwassenen te delen.
1: Ja.
2: Want als je echt even in dat land, wat Marianne zei, ik stilstiet en om die heen is, dan is dat gewoon zo volle. En dan geef ik even een scherp in de grond zetten, geef een ziekje wat voor beestjes ben er al een keer, de verschillende worteltjes van de planten geven we bezien. En de nadruk lijkt dus echt heel erg op het bodemvoedselweb. En dat bodemvoedselweb dat begint eigenlijk met de allerliefste beestjes, de bacteriën. En die bacteriën die hebben heel het nodig. En dat giet ik weer verder in het laatste onderdeel van de workshop. En het laatste onderdeel, dan geven we zuurkoolmeidje.
1: Ja.
2: En daar hebben juist die bacteriën voor nodig. Er zijn een heel soort bacteriën die je ziet, meidje. Maar er ben ik een heel soort bacteriën die je zoen, meidje. En met die zoenen bacteriën, daarmee kunnen wij kool fermenteren. Zodat het langer houdbaar is. En ik weer zoener is voor uzelf. Dus daar willen we dan ik weer wat zoens aan iedereen in mijn huis gaan.
1: Ja, fantastisch. Nou, een hele middag vertoeven van Ian Ontrijen der in Burgum. Op sneeuw 20 juni is die workshop. Ze moeten dus rap bijwezen, mocht je belangstelling hebben.
2: Absoluut.
1: Hartstikke leuk. Nienke Tiege, dank voor die uitlis. En heel soort willen deze simmer. En bedankt voor je bijdrage.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: Goeiemiddag.
5: Alles wat er speelt.
3: Mai Diana de Groot.

0: Doris Day en The Pins en Shine Up zetten tiet op 5 minuten. Farjel Vertrijen, de heegste tiet om dat red in beweging te zetten. Lekker feske, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Shut up.
0: Ik denk heel tijd dat ze zei shut up, maar...
1: Oh, zei ze dat net?
0: Nee, dat dachten ze net.
1: Oh ja,
0: nee, shine up. Ja, shine up.
1: Oh, dat ging ik wel nog wel feske.
0: Ja.
1: Shine.
0: Of was Gordon er nog even bij, Harry? Oh ja, ja, dat ken ik. Nee, ik hartstikke gezellig. Maar ik zou wel witte wollen wat voor speeltje we dadelijk spielen.
1: Ja, zal ik maar wel wat ik uit hier eigenlijk doe je
0: het? Nou ja, dat is echt net het enige wat zie je tot je. Want zo een Nienke geen, Anne Nienke geen uitsturing meer. Dan moet dat even heel helder
1: hebben. Nee, dat doen we te jaren.
0: Zo is het. We zijn een team.
1: We zijn een team. Nou, en het team jouwt je het om dat we je het... Een mooie te begin doggen.
0: Oh, wel haaststandig bij mij, hè?
1: Ja. Dat zou het rijden.
0: Ja, nou ja, kip ik niks van. Dit is Grimtos en het laatste rondje.

0: Dank je, man.
1: In de mail.
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nijs en als bonus
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Knowing. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is goed, jou vertraaien. Het Frieske Nijs, mooi, Jacob Stelwagen.
12: Te min ambulances is de reden dat de marathon van Snits komende net rogiert. De organisatie had besloten dat het evenement schorst naar de Jedder, de gemeente Zuidwest-Friesland, de vergunning al in het neer. De organisatie wie in Segi met een malafide man uit Grains, die Tim Fardy als EHBO'er. Doet de gemeente daar lucht van kregen, waar de vergunning niet lutsen. Jing Mellema van de organisatie van de marathon baalt van het besluit.
13: Het is heel veel, net alleen voor u en dus en de mensen die heel volle tijd en energie erin zitten. We zijn er al maanden met wandelen. Maar echt voor de deelnemers. Bij Sparta zelf ook. Had je de wandelen binnen en je trainen voor een. Het wandelen of een hele marathon of de 4 mijl. Ja, dan heb je die datum in je agenda staan en dan word je direct voor in.
12: Meer dan 800.000 Nederlanders wenen in weken mei te mingrien en hebben daar toch meer lijst van warmte. Dat zeggen maatschappelijke organisaties in een nieuw manifest. Ze vragen het kabinet om meer BM in green in steden en dorpen. Volgens de organisaties wordt het december warmer en nemen zonder risico staan. Jedder werd bekend dat Luid als jinnigste Friese gemeente werkt op een eigen lokaal hitteplan. Theater De Harmonie in Leeuwarden is nu zo'n onderbouw dicht. Het gebouw wordt bot oppakt, dit is december, in de Guttersheel, binnen alles onder al uitsloopt. En binnen welke drok wanden. Directeur Sjaard Smit vertelt wat er hier te gebeuren.
14: Ja, hier de hele grote zaal krijgt een makeover. Dus er wordt nu nieuwe vloerbedekking gelegd. Daarna komen de nieuwe stoelen. Ja, die komen iets later, maar dan wordt ook alles opnieuw geschilderd. Krijgt allemaal andere kleuren. En dan komen ook de nieuwe stoelen erin. Dus ja, als het publiek hier straks terugkomt, ziet de zaal er echt vertrouwd. Want het heeft dezelfde vorm, maar ook heel anders uit.
12: Het tilt dit jaar op van de Jennebarden in Friesland. De dublieking op de jaarlijkse ringdij van het Eibertsheim bij Jennewaard. Ze zien 100 ringen op Fardy, maar het weer net genoeg om het Gutte Onteljong te ringen. Dat had nevens hij volkensbaan van het Eibertsheim te krijgen met de gunstige waarsomstandigheden. En als we het dan toch wel het waar hebben, de temperatuur lezen om de zonnetje graad in op het water, rond 20 of 21 graden meer de provincie. Morgen misbroen bij enkele buien en juntje rond 22 graden. Tongsdien is het 24 of 26 graden. En vreed zitten we in een vochtige tropische luchtsoort en wordt het dan graad als 29.
11: Kroeien je dan ik palmjem straks? Dat we hield dit in die tropische luchtsoort binnen?
12: Ik denk dat het de eerste snuf hartstikke is.
11: Ja, leuk. Hartstikke mooi. Nou, ik wacht ze erop. Dank u wel, Jacob Oerenoeren. Dan is er weer Nijs uit de regio. En het kist in Tusken, ik volg je op de Omroep-app en omroepfriesland.nl. Er wordt al langer speculeerd dat het ABBA-noemer Knowing Me, Knowing You autobiografisch is en de romantische breuken in de band beschreeuwt. Maar toch weer in de beide stel nog een aantal jaren nooit de opname van het noemer bij elkaar. Knowing me. I'm Safari.
0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Maar Diana de Groot.

Miles Smith en Stay. My It Begin. En ik gisteren een prachtig mooie Simmer Gadget winnen. Het is een, hoe heet zo'n ding? Zo'n oplader, een telefoonoplader. Alleen al die werkt op zinnenpaneeltjes. Dus er zitten van die zinnencollectoren zitten erop. Dus de kist die telefoon opladen. Gewoon lekker in de boetenlucht. Hij is geen stroom nodig verder. Dus die kist altijd mooi nemen en bij de hoorn hebben. Maar die heb ik voor als Tom mij vertellen kist welk veske dit is. Nulzwaars20, of via de Omroep app. Giet verst wel een beltje bij die rinkeling. En ons gewoon even een gokje weer. 0620 of via de Omroep app. Dit is Marcel de Groot.

0: het begin.
1: Ja, welk feske jennestodé? Dat wie de grote vraag. Nou, er komen een paar verkeerde antwoorden binnen. Onder andere Sjoerd, die toch dat het de Everly Brothers binnen. Nee, dat pin ze net. Maar de rest van de antwoorden is allie toch ik wel weer goed. De sadreeg wie die nou ik weer net. Ik bel je mijn vriendje, Tjeerd Abman. Goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
1: Wat voor feske jennest?
2: You Got It van Roy Orbison.
1: Ja. Nou, ik denk dat herkennen je hem verst wel. Maar dat wie verdijden ze dreeg dus.
2: Nee, ik hier maak het wel.
1: Nou, hartstikke mooi. Van harte ook, Weenske. Dan krijg je voor mij een powerbank.
2: Fantastisch.
1: Hast een mobiele telefoon die onderlader hek is?
2: Ja, zeker.
1: Ah, nou.
2: Ik sta op dit moment zelf in telefoon te laden. Dus,
1: oh.
2: Ik dacht dat dat maar goed komt. Dus we gaan naar de...
1: Ja, shit. Oh, fantastisch. Nou ja, hij werkt het binnen dan wat minder, denk ik. Tenzij die opladen is. Maar de kist als boetenbist, werk maar. En de luister hem lekker in de zinnen. Dan laat hij die telefoon hartstikke mooi op.
2: Ja, prachtig is dat.
1: Nou, super. Die ja. Krijg je van mij. Wat is verder met aan Joet?
2: Ik ben de sportenbist van de Moon. En ik ben nu bij, bij mijn ouders even voor het broodje. Krant lezen. Straks eten en Henk de Bijt eten.
1: Nou.
2: Ja.
1: Een vulde dai. Ook het
2: een goed vulde dai, ja.
1: Goed vulde dai. Hartstikke mooi. Ik wens jullie nog een hele mooie dai, ta. En Lok wens ik maar niet pries. En graag nog een keer.
2: Ja, tot nog een keer.
1: Bedankt voor het mooi, man.
2: Ja, goeie. Fijn, goed.
1: Joe, dank je. Hoi,
2: goeie.
1: Hoi. En dit is dus de oplossing voor Joet. Roy Orbison.

0: middy bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als tot iets hier wist.
5: Hé, wacht ze.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
8: Wat wie eigenlijk bedachte destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middy van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar voorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Simmer in Friesland.
12: De kampioen!
11: Het is bij de tijd van het scootjesiel, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio- of televisiecommercial, kiest tot deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
13: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
14: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
13: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit als shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Pieter Silstra is 26 jaar. Hij komt van Koudum en hij rent op dit stuit stage in Brussel bij de Europese Commissie Klimaatzaken. Hij had echt een echte talenknobbel, want hij kan wel 8 verschillende talen praten. Nou, hoe handig is dat als hij in Brussel bist? Zijn verhaal jes je dadelijk in de Frieske Vlaggen. En muziek eerder van Status Quo. 21 horses and 500 men. They couldn't drag me that far down again. Yes, hem sa.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Goedemiddag.
19: Mai Diana de Groot.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do.
1: De Frieske Vlag.
0: De 26-jarige Pieter Silstra van Koudum die had wat mooi taal. Hij rapt in het Fries, konden zijn artiesten namen sample tekst. Hij schreeuwt gedichten en hij praat maar liefst 8 talen. Hij vielt hem dan ik als een visk in het wetter in Brussel, dat de stage rint bij de Europese Commissie Klimaatzaken. En werkt hier met collega's uit 13 verschillende landen. Pieter, een goeie middag.
2: Hoi Diana, goeie.
0: Had er saffele nationaliteiten binnen. Wat is dan de meer skippelijke taal die je onderling praten?
2: Ja, dat is toch wel voornamelijk Engels. Maar ze noemen dan echt wel Frans voor de taal om die heen. Maar ja, vooral Engels.
0: Maar dat maakt voor jou eigenlijk helemaal net uit welke talen te praten wordt.
2: Ja, ik ken een aantal talen en die komen hier wel eens van pas. Dat is wel leuk.
0: Ja,
2: dat
0: de broeken. Hoe ken het als je saffele talen spreekt?
2: Ja, het is mijn favoriete hobby eigenlijk, taal leren. En ik doe het nog wel een paar hier. En ja, op mijn game dan stapelt het op. Dus ja, het zou dan anders.
0: Ja, precies. Maar het is echt zo goed als het echt gewoon een normaal gesprek maar in je vierenkist in bij Gleeks, het Spaans of het Frans.
2: Ja, ik zou er een werkje kennen.
0: Ja.
2: Als ik dat moet.
0: Fantastisch. Maar voorlopig was het nou ambitie in het Engels. En praat gelukkig met mij ik lekker in het Fries.
2: Ja, ik wil leuk.
0: Door in stage bij de klimaatzaken op het, de Europese Commissie in Brussel. Hoe bist u daar zat te lonen kwam?
2: Tja, ik heb een opleiding dienen in internationale betrekkingen en diplomatie. En daarna heb ik, ben ik nog een beetje verder gingen op het gebied van klimaat. Dus ik heb in Wageningen studeren, climate studies heb ik dat dingen. En eigenlijk past het heel goed bij mijn profiel, klimaat en internationaal gay working. Dus ja, dan is dit een mooie plek.
0: Is dat makkelijk om binnen te komen?
2: Nou, ik ging me al 3 keer eerder ommelden en 3 keer ging geluk aan. Dus het had een beetje geluk, nee, geloof ik. Maar de 4e keer is het slagen, dus ja, nu zit ik hier.
0: Ja, en hoe bevalt het?
2: Ja, het is wel leuk. Mijn team waar ik nu werk, die ben bezig met een nieuwe wetsvoorstel. Dus ik kan heel van dichtbij bezien hoe het straks in zijn werk gaat. Maar en dat is wel heel leuk.
0: Ja, kist in één zin beschreeuwen wat het nieuwe wetsvoorstel hoe gaat?
2: Jawel, het gaat door het emissiehandelssysteem. Dat is heel kwaad. Dat is een systeem waar grote bedrijven rechten met geld met de betaling om CO2 uit te stieten. En dat systeem zit al 20 jaar, maar het wordt nu onpast om het in lijn te brengen met het klimaatdoel van 2040.
0: Aha, oké, het moet eigenlijk bijgesteld worden.
2: Ja, precies.
0: Maar dat gaat net over je nacht is, denk ik.
2: Nee, daar ben je al heel kort mee bezig, met waanden. En de meeste mensen hebben er een mening over, dus onze bedrijven die hebben er een mening over. En het moet straks nog door het Europees Parlement en door de lidstaten, dus iedereen heeft er zo wat over te zeggen. Dus het is echt een ziekje naar een balans van interesse.
0: En wat moet je daarvan vinden dan? Wat voor vinger heeft je daarin?
2: Ja, maar een liedje. Maar ik mag je helpen met het hele proces in principe. Dus hier en daar kan ik een komma verhoren. Of ik wil horen dingen eromheen. Samen had ik bijvoorbeeld Wolgouders soort briefing screwen voor de commissaris van Klimaat. Dat is
0: Wopke Hoekstra. Ja, precies. Daar werken ze dus echt rechtstreeks mee.
2: Nou, ik werk je net mooi, maar ik werk je wel voor hem, zou ik maar zeggen. Dus ik moet wel eens dingen helpen voorbereiden als hij mijn mensen treft. En dan, moet ik dat beetje rieden.
0: Dus is er nou 3 mannen. Hoe lang moest er nog blijven?
2: Eind juli. Dus dat is al gauw eens. Dat is zo'n 6 weken. Dus ja, het vlingt. Het is vlingt.
0: Ja, zo is er blijven willen?
2: Ja, het doet wel mooi om op wat ik studeren ga. Ik vind het mooi werk. Dus als ze me horen willen, dan zeg ik je nee. Maar ik maak een beetje geluk. Zat ik eerder al zo. Ja. Ik ben een heel soort mensen die willen je graag werken. Dus ik heb net al nog in de macht.
0: Nee, precies. En ze hebben nog net een oorbal die. En dat zal eens even sign hebben van, nou Pieter.
2: Ja, mijn baas wil me wel houden, maar ja, ah. Er is geen opening in kwarten, dus nee. Moet maar even zien of dat nog wat wordt.
0: Nou, maar wel mooi dat hij die wil horen, wel. Dat is positief in elk geval. Ja, dus is al wat langer in Brussel, want de heeft inscriptie der X-Krum, begreep ik. Dus er is al een skofje in Brussel. Hoe is het daar om te wennen?
2: Ja, ik moest alleen wennen, omdat ik fiets graag en dat kan ze hier nog wat beter ontwikkelen, hoe veilig het is. En dat had ik heuvels, dat moest ik kunnen ontwennen. Dat heb ik net.
0: Nee, het is net zo vlak als Friesland.
2: Nee, ja, en iedereen praat hier Frans of Engels. Ik ga hier amper Nederlands, mag ik zeggen.
0: Ja.
2: Maar ja, voor de rest vind ik het heel leuk omdat het echt een internationale stad is. En dat vind ik interessant. Dus, ja.
0: En hoe wennen ze daar?
2: Ik ben hier in een hoes, maar zes oren mensen die al hier ongeveer hetzelfde leeftijd hebben. En ik kom om het werk binnen.
0: Gezellig.
2: Dus, ja. Ja, zeker. Ja.
0: Maak eens nog wel eens Friese raps?
2: Ik probeer dat nog steeds te doen, maar ik vind er minder tijd voor als voor hen. Maar ik ben wel aan de slag met het nice spul, dus hopelijk later.

0: reacties van Wopke Hoekstra. En ja. Van de rest van Europa. En bedankt voor die verhaal. En succes daar, Marien Stage.
1: Oké, dankjewel. Goeie met je.
2: Wij Friezen binnen oeral op een vrouw te vinden.
3: Voor het werk, voor het studie of voor de leefde.
2: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
3: Bist u aan Fries in het Boeteland of kist u aan Fries in het Boeteland?
2: Jouw die dan op of tip u's voor de Friese vlaggen. Alle tijdens de middies in het programma Goeie Mietje bellen wij met een Fries in het Boeteland. Bist u dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
3: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

Ze hebben kwadlin de Edison Pop Oeuvre Prize 2026 gekregen. Dat we in het Aanvest Theater in Leusden. Hartstikke mooi voor deze band. Direct and Won't Fall. Het Frieske Nijs komt er dadelijk om met Jacob Stelwagen. Dit is de Frank Boeijen Groep. Verslaafd aan jou.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij bent bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het nijs van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Loven.
0: Friesland van de Moorn.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
11: Het is Jelve Vjouweren. De heeste tijd om bij te praten worden. Oer het nijs in Friesland, troch Jacob Stelwagen.
12: De provincie Friesland dreigt de reststof van een energiecentrale, de REC, in Haas een tanksom om te lezen, omdat het bedrijf al een jaar te volle gas uitstoot maakt. Dat had het college van deputeerde Steten vanmiddag bekendmaken. Het gaat om een zogenaamde last onder dwangsom. In de afvalloenen van Omring bij Haas wordt huishoudelijk afval verbaand dat naar skiering opbloedt. En verliezen dreigt de provincie ook al met een tanksom. Te min ambulances is de reden dat de marathon van Snits komende steun net teruggeeft. De organisatie had besloten dat het evenement gekost wordt naar het jetter de gemeente Zuid-Friesland de vergunning al inlutsen hier. De organisatie wie in Zegie met een malle vierde man uit Grijns, die een vardio's EHBO'er, door de gemeente der lucht van kregen waar de vergunning inlutsen. Jink Mellema van de organisatie van de Snitse marathon baalt van het besluit.
13: Het is heel veel, net alleen voor u en de mensen die heel volle tijd en energie erin zitten, binnen een maand met wandelen. Maar echt voor de deelnemers, bij Sparta zelf, ik had jou wandelen binnen en je trainen voor een, maar het is het wandelen of een hele marathon of de 4 mijl. Ja, dan heb je die datum in je agenda staan en dan word je direct voor in.
12: Meer dan 800.000 Nederlanders zijn in weekend mee te mingelen en hebben daar toch meer last van warmte. Dat zijn ze maatschappelijke organisaties in een nieuw manifest. Ze vregen het kabinet om meer BM en green in steden en dorpen. Dan voor de organisaties worden de simmers warmer en nemen zonder risico's ta. Jeroen wordt bekend dat Leuwen als enige Friese gemeente werkt aan een eigen lokaal hitteplan. Een grote uitreiding voorspelde de opdracht in Oerterp. Vanmiddag wordt het startseizoen voor de nijbouw. Er komen 8 nieuwe lokalen bij. Dat betekent dikwijls net dat het tal tot bijen in Oerterp geëxplodeerd is. Een periode de Ipenbieren squallen in het dorp dicht. En daarom is het drokker worden op de oorsquallen, vertelt directeur Otto Hiemstra.
14: We hebben echt op dit moment rond het tekwaad. We hebben op dit moment 2 groepen. Die zit net in het squallengebouw, maar die zit in 2 rompen die we hier van de ontmoetingscirkel. Nou, dat is natuurlijk net onhoffelijk.
12: De temperaturen lezen om de 17 graden op het water tot 20 rond 24 graden meer de provincie in. Morgen mist broen met enkele buien en nutje om 22 graden. Tongensdag is het al 24 of 26 graden. Vrijdag zitten we in een vochtige tropische luchtsoort en dan wordt het een graad als 29.
11: Jacob, dank u wel. Was het om meer witte oer de waarsverwachting misschien ik van het weekend? Zeg dan even op uw Omroep app en op omroepfriesland.nl. Ja, even in tekst kwijt wezen als het al als band op het podium stiest. Dat is als het een beetje bekend bist net zo heel slim. Want dus zocht gewoon even naar de mensen die het varen bij het podium steen. En die jongen toch altijd gewoon mooi. En de witte band best stil alles van. Ze vierde de tekst nog alles. Dadelijk net.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Goedemiddag.
21: Maar Diana de Groot.

Brotherhood of Man and Save Your Kisses for Me. Het is 20 minuten van vijouren. Voor een liedje tierken, dan sluit ik dit programma aan. En dan toch ik weer mooi een spreuk of zes wiezen. En ik wil weer wat nieuwe broeken. Dus kom maar terug. We tinken leuke. Of misschien heb je hem hier in het archief zitten. Stuur hem hier terug via de Omroep app. Of 0620 4 en Jochen.

0: over Erik de Zwetser en de dronken lul. Erik Enema.
1: Pardon?
0: Sorry, ik heb er niks ontwaald. Nee, onbedoeld.
1: Nee, ja.
0: Ja. Mm. Wat is nou dadelijk in onderwijs?
1: Hele fatsoenlijk onderwerp.
0: Oh, gelukkig.
1: Nou, het geduld van de provincie, maar de rek, de afgelopen in Haas, is nou echt toch volop. Last onder dwangsom, en er bezit een boerte. En dat heeft ze jij er al uitgevierd. Want de uitstier, uit die squastien van de rek, dat klopt net. Wat er uitgeert, die gaat er vol uit en de volle van het verkeerde. Dus ja, wat de provincie nou werkelijk dwars zal, ze zullen handhaven. Dat kennen een heel soort budgetten. Ik zal de deputaire vragen wat ze nou krijgt dwars zullen om die rek tot de wadder te roppen.
0: Ja, en wat voor gevolgen heeft dat ze uit de volle uitstitten? Rinnen de inwenners van Haasen?
1: Dat is gevolgen voor de zoen. Sterker nog, de stichting Afval Over Nee, dat doet ik al die wel. Die het is wel vregen van sluit dat die hele rek maar. Nou, de provincie wil ze vierde net gaan. Dat is best ingewikkeld. Ja. Wat een heel soort afval toch ergens verbrand.
0: Ja,
1: maar
0: toch ergens in.
1: Daarom. Maar goed, dat zul ik haar vregen. En Amarins Geveke?
0: Ja, u zit een functie, zeg ik.
1: Ja, zeker.
0: Museum Dokkum.
1: Die werd de directeur.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ik weet haar, hij is alles West. Nou, doet ze solliciteren.
0: Doet ze solliciteren, oké. Okay. Nou, dat en meer dadelijk in onderwijs. Dank u wel, Erik. Dit week goeie middie en derin jerrest. Hoe het kind dat juist bij voetbal een soort hooligan gedrag vertoont het.
2: Een club staat symbool voor een stad of een regio of een sociale klasse. En daarnaast is dan dat reisje dan in Europa of in Nederland echt nog eens heel makkelijk. Dus massale groepen, supporters, kunnen ik mijn reisje naar wedstrijden. Dus beide dingen trigger je een heel territoriaal gevoel. Dit is ons hier. Jim bent inbrekers.
0: In de noordelijke Friese Wadden is deze simmer van alles te belibben. Er werden alle keer workshops houden van yoga en fotografie. En even Marianne kunnen wij eens eigen omjouwing nog volle beter ontdekken.
3: Ik denk dat mensen ijs nog helemaal net in de gaten hebben wat er ijs dicht bij huis libbet. En wat er ijs allegaar voor moois te zien is. En zeker als je heel even stilsteen en dat je even een plantje pakken bijvoorbeeld. En dat je dan ziet hoe vernuftig de natuur in elkaar zit. Nou, dat is gewoon heel waardevol dat je dat zat dicht bij huis hebben.
0: En de Friese vlaggen, die wappert Joert in Brussel. Pieter Sielstra van Koudum, die rint ter stage bij de Europese Commissie Klimaatzaken. Maar het weer net makkelijk om naar binnen te komen.
4: Nou, ik ging me al drie keer eerder ommelden. En drie keer ging ik ook handen. Dus het had een beetje gelukt, nee, geloof ik. Maar de vierde keer is het slagen, dus ja, nou zit ik hier.
0: Goedemiddag, Ieder. Montemiddag werd dan maar Johan Terpstra. Heeft er nou een leuk idee voor dit programma? Dan moest je dus altijd even een mailtje sturen. Dat kan heel makkelijk naar goedemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat is van de New Kids on the Block. En op de spreukkalender stiet een spreuk van Hero. Waar het neer van hoes is, mist de vreugde van het thuiskomen. Fijne jongen verder.

0: Meeslaan.
1: Alles wat er spiegelt.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Goeiedag, welkom bij de grootste Scoopmobiel showroom van Noord-Nederland. Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scoopmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scoopmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of in die tij wekker houdt.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik van over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
6: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werk het vadij.
12: Dit is Omroep Friesloon.
13: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: 4 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla, maar persbureau Reuters meldde gisteren dat de fabrikant misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer, droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt morgen opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Haast 1 op 5 vriezen het moeite met de basisveerigheden die je niet meer kennen. Schreeuwen, rekken niet. Gemeenten, bibliotheken en onderwijs willen daar wat aan doen. Gisteren is meer hoor, hier in onderwijs.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Simmer in Friesland.
18: De kampioen!
19: Schitterend!
0: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het Boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
1: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Onderwijs.
8: Mai Erik Enema.

0: Hey. Rondé, hier is een Break My Heart.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nog zo'n minuut nog jou, een goeie midje. Van harte welkom bij Onderwijs van deze Tuesday 16 juni 2020. De dag natuurlijk wordt dat een tekwart aan ambulances de reden is dat de marathon van Stits sneun net rogeert.
3: Bij sport dezelfde, gaat jou dwanen binnen en je trainen voor een, het wandelen of een hele marathon of de 4 mijl. Ja, dan heb je die datum in je agenda staan en dan word je direct voor één.
0: Ja, dat is het klaarstelling dus bij de organisatie van diezelfde marathon van Snits. Het is zeker daar dat er in Oertrup het start zijn jong waard voor de nijbouw en de uitruiding van de squallen de opdracht.
4: Wij hebben op dit moment 2 groepen. Die zit net in het squallengebouw, maar die zit in 2 rompen die we huren van de ontmoetingscirkel. Nou, dat is natuurlijk net heel noffelijk.
0: En het is het uit dat er werken wordt aan de verbouwing van de Ljouwte Skouwburg, de Harmonie. Nee, vlierbedekking, kleuren en stwollen, die komen er. Maar net alles verorderd.
5: Ja, als het publiek hier straks terugkomt, ziet de zaal er echt vertrouwd. Want het heeft dezelfde vorm ook heel anders uit.
0: En het is het uit, Bibi Drus. Mai onderwijs van jou, Noord Saizen, de muziek, nee, zijn achtergrond. Dadelijk ik omtingen van politiek verzet. Zijn de vergassing van Gwozen. Verzet vanuit de steden. Eerst er dadelijk meer horen in dit onderwijs. Prinsen daar bericht en daarvoor is hier een goede microfoon hier op zetten. Tjeske Wiebinga, een hele goede midje.
6: Een goede midje. Nou, de zin is de mooi bijkant van de midje. En hier terug is het nooit een graad als 18. In het kustgebied stiert een wien van zee en zakken het kwik alweer. Jongen, en vannacht wolkenvelden en bij de zwak ontmatige meest zuidelijke wien is het zand 10 graden. Morgen eerst droeg mij een glimp zinnen en vlug warm, maar jochentje of 20 graden. Maar in de rin van de maand hier wordt het waarbeeld zuterig, maar geregeld lichte rijn. Een matig ontvangst. Vrij krachtige zuidwestenwien en een temperatuur die het wat zakkert. Met zinne jongen on is het oerel weer droeg en litte zinne ik weer even zien.
0: Ja, 18% van de Friezen heeft moeite met basisvaardigheden. Die kan lezen, schreeuwen, rekenen en ik digitale zaken. Dat geeft al mee al in deze provincie om zo'n 88.000 mensen. Demmat wat een dier worden, om die groep beter te opleiden te kennen. Dat tochten de Friese gemeenten, de bibliotheken, de squallen, Verda en daarom besloten geert te werken om deze groep van mensen beter te bereiken. Nou, dat is een hele tour natuurlijk, dat doe ik net samen. De telefoon is onderhoren om te beginnen Julianne Hellemans. Zij is directeur-bestuurder van Bibliotheken Noord-Friesland. En ik, Tine Boonstra, zij is teammanager van Vera. Dames, beide van harte welkom in Onderwijs.
7: Dankjewel, goedemiddag.
0: Ja, dank u wel. Ja. Als instemmer roepen ze dat. Mevrouw Hellemans, Joost even te beginnen. Hoe is de satastaan komen eigenlijk, deze gearwerking?
7: We hebben als bibliotheek, het spijt me, ik moet het in het Nederlands doen. Mijn Fries is nog niet optimaal.
0: Nee, maar voor het Nederlands kunnen we redelijk versteren, dus dat gaat vers door.
7: Heel fijn. Nou, de bibliotheken hebben natuurlijk een belangrijke opdracht in de basisvaardigheden voor de inwoners in Friesland. Dat doen wij met onze 5 bibliotheekstichtingen. En Verda heeft de afgelopen 4 jaren de digitaalhuizen met name ook aangestuurd in samenwerking al met de bibliotheken. Maar we hebben voor het eerst nu ook bij elkaar gezeten van hoe kunnen we onze samenwerking nog beter vormgeven om te kijken waar is Verda heel goed in, waar zijn de bibliotheken goed in en we hadden allemaal als 2 partijen hetzelfde doel. We willen nog meer inwoners bereiken.
0: Ja, en nou denk ik dat je als bibliotheek
7: bij elkaar gezeten.
0: Nou denk ik dat je als bibliotheek er goed in slag in, want je bent leegdrompelig natuurlijk voor een heel soort mensen. Toch, Cesium, ik, die digitaalhuizen is net een afdoende antwoord om dit probleem te tackelen.
7: Nee, het is een onderdeel van heel veel activiteiten die we met elkaar doen. Bij de bibliotheken kan je op allerlei manieren ook digitaal vaardig worden. We doen allerlei zaken om elkaar te ontmoeten, waardoor je leert spreken of kan oefenen in een informeel taalcafé, maar ook in de activiteiten die bibliotheken doen. En doordat wij nu ook die digitaal huizen in die zin doen, kunnen we dat allemaal aan elkaar verbinden en kan je op vele manieren de Nederlandse taal je eigen maken.
0: Ja, ja.
7: Maar ook leren rekenen en digitaal vaardig worden.
0: Het is op alle fronten van belang. Je vindt dat ik belangrijk. Stel, mensen raad je toch achterop. Wat is het gevolg daar eigenlijk van?
7: Nou, we zien dat als je niet goed je kan uitdrukken, je ook minder mee kan doen in allerlei elementen van de samenleving. Je komt dat dan tegen in je werk, je komt dat tegen in vriendschappen alleen al in de straat. Soms kun je niet goed begrijpen wat de juf of de meester van je kind eigenlijk aan je vertelt. En we zien dan ook dat je meer geïsoleerd raakt. En het is ook niet goed voor onze economie in onze provincie. Je wilt dat iedereen ook actief kan meedoen en een bijdrage kan leveren. En het raakt dus allerlei elementen van je leven als je achterop zit in deze basiswaardigheden. Ja. Het heet niet voor niets een basis om mee te kunnen doen.
0: Ik had een telefoon, dus ik zei het al, Tine Boonstra van Veerda, teammanager daar. Verroert het er voor Jim als Veerda er ik wat? Het is een keerwerking aan zijn stal krijgt.
8: Ja, zeker. Ze waarderen dit nou al, dat zei Juliana al, hè? Een flink controleren. Wij hebben een aanbod in formele taaltrajecten, heet dat dan, hè? Formele educatie. De kind mensen die geen startkwalificatie hakken in een erkend diploma hellen. Op taalniveau A1, A2, B1, B2, INF of 2F. Dat zei het natuurlijk net niet wat.
0: Dit zei je er mooi door.
8: Precies, ja. En dat is om inderdaad om die startkwalificatie te voldoen. En wat Juliana al zei, hè, de verhaal wordt steeds taliger en digitaler. En het wordt dus ook steeds wichtiger om dat door te beheersen te kunnen, om mij te dwaan. En wij dienen dat dus nu al in die formele taaltrajecten. Op verder locaties in Dokkum, Snits, Drachten, Jereveen en Ljouwert. En we dienen dat nu ook op 40 plakken in de provincie. Onder andere bij bibliotheken, al in een gearworking. En wat er nou verhoord is dat Veerda wat meer naar achter de schermen in die non-formele educatie, dus in die digitaalhuizen. En dat de bibliotheken daar een prominentere rol in krijgen. Net door de bibliotheken echt de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van de brede eerbestelling van de bibliotheken. Ja. Dus het digitaalhuis is dan net meer alleen nog afhankelijk van het moment dat de taaldocent van Veerda langskomt, maar dat kan dan breder. En ze krijgen ook een officiële rol in het, wat dan in Gay Fries outreach and working heet. Dus ze kennen meer de boer op om er meer bekendheid om te gaan.
0: Ja, Jim Squam ben natuurlijk net altijd hier in de bibliotheek. Ik ben langer hier, ben jij hier enzovoort. Ja. Dat helpt dan, denk ik niet.
8: Ja, en uw taaldocent die zit daar dan een dagdeel in de week. Maar die bib die is natuurlijk de hele week trouw hier. Ja. Dus trouw die rol daarin te verschouwen, hoop je wel. Maar zijn al omdat ik meer mensen berikken kennen.
0: Dus daar beziek je Marmekoor uit alle macht om die mensen te berikken. Maar dat valt net aan, liet het mij.
8: Nee. En dat had. Het is mijn naam. Komt ik even weer een technische term. Maar de NT1, hè, dus de mensen mijn Nederlands als memmentaal. Dus zit vaak, ik ben wel schaamte omheen. Ja. Dus dan is het best een heuge drempel om te zeggen, ik haal lessen nodig om goed mijn taal beheerst te kennen. En te twaar zien het volle makkelijker. Het is geen schande als het een oren met mijn taal haast, dat ze zegt, ik heb een taalles Nederlands om goed mij ervan te kennen. Dus dat is nog wel dreig om die NT1 te breken.
0: De mat in meerder opzicht een drompels nommer van jezelf. Ja. Maar ik van instanties die je dan muziekje willen. Mevrouw Hellemans, tot besluit. Wanneer ga je hem van start met het nieuwe project?
7: Nou, het project is eigenlijk nog niet gestopt. Hè. Tot nu toe heeft Veerder dat ook altijd gedaan. Maar dat we het nu met elkaar zo indelen vanaf augustus.
0: En hoeveel bezig zijn er mij? Want heb je daar wat zicht op?
8: We hadden nou zat hier de 1000 mensen in non-formeel en ik neem aan dat die al die trooien en dat we nog volle meer mensen breken.
0: Oké, ik hoop dat het slaagt en dat het een succes wordt. Bedankt beide dames voor dit moment en zo'n succes. Mijn activiteit.
7: Dankjewel. Graag gedaan.
0: Oké.
7: Dag.

0: er zit een fantastische clip bij van Spitting Image. De poppen van Spitting Image. Bij dat noemen we van Genesis. Ja, dat is Land of Confusion.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Hield u meer Meeskenbroeke sociale media, social media als Nijsbron. Het gaat om haast 1 miljoen Nederlanders die het onder horen, maar Facebook en TikTok het Nijs volgen. Dat was blikken uit het laatste mediarapport van het commissariaat van de media. En daar zie ik in dat de interesse in de reguliere media, dan neem ik ze maar eventjes, aannomen is. Nou, Auke Seldenrust, collega, ik docent mediawijsheid, die het dat rapport lezen, is hier in de studio. Auke, is dat... Is dat iets waar je zwaar genoeg aan ziet? Dat mensen haar Nijs opdoggen vanuit de sociale media?
3: Nou, in elk geval zei het commissariaat van de media, die zei dat wel. Die zei verskate keer in het rapport dat het een zorgwekkende ontwikkeling is.
0: Waarom is dat eigenlijk zwaarwekkend?
3: Nou, vooral omdat als je zoekt naar die social media, hè, binnen haast een miljoen Nederlanders die alleen nog daar het Nijs voor het helje. Ja, dat binnen platformen, die binnen in handen van de big tech, die binnen van Facebook, van Snapchat, neem maar op. En die hebben één WhatsApp. En als je wereldbeeld baseerd is op één bron, wil dat zeggen dat dat net die net goed informeren is. Dus als je straks naar de stembus maakt, dan is het belangrijk dat je van alles wist. Dat je van alle kanten informeerd wist, één. En twee, dat die informatie echt betrouwbaar is. Nou, zegt het commissariaat van de media, dat is net het geval.
0: Waarom is dat net betrouwbaar?
3: Nou, dat is omdat het echt onderzocht is, he, toch het commissariaat. En wat echt opvallend is, dat nemen ze in dit rapport een paradox. De sjochtste stijging van mensen die het alleen nog social media als Nijsbron broeken. Aan de andere kant, en dat is dan die paradox, zeggen ze, jen 50% is meer een held. Die zei van, ja, de hel ik het wel wij, maar het is net te vertrouwen. En dat
0: ze leeuwen het net.
3: En ze leeuwen van, grutpad, leeuwt het eigenlijk net.
0: Ja.
3: Dus dat is, en wilst zij alleen nog maar die social media volgen. Dus en de commissariaat zei, en dat is dus gevaarlijk, want dan best in de hand van de big tech. En dat is net goed voor de democratie. Want in een democratie mag burgers die het mondig binnen, maar goed informeerd worden, betrouwbaar en van alle kanten.
0: Ja, wat is het belang van Big Tech om Nijs te verspreiden via die social media?
3: Nou ja, die meidje gebroek van, ja, die ben eigenlijk alleen maar met één ding bezig, dat is geld, dat zie je. Dus tics, likes, neem maar op. En dat is hun, het is net zozeer dat zij...
0: Het is een verdienmodel.
3: Het is

0: verdienmodel. Ja. En een Nijs aan zich is net een verdienmodel. Dat is meer een instrument. Maar het bleek dus, en daarom wordt het exorgelijk neemt, dat ongeveer 6 jaar in 2018, ja, waren er nog 2% die het alleen nog maar op social media het Nijs helden. Nou binnen dat er al zo'n procent.
1: Dat neemt een enorme vlucht.
0: Dat neemt een enorme vlucht. En wat het commissariaat ook constateert in de inleiding, in de eerste zin, is dat de interesse voor Nijs neemt ook al. Als we zoeken naar 2018, wie dat nog dik poppen de 60%. En dan nog maar 44. Dus de interesse, het gebroek van Nijs, neemt al. Dus dat zijn toch wel twee dingen die het opvallen in dit rapport.
1: En we hebben nog één lichtpuntje, en dat is de belangstelling en de betrouwbaarheid van regionale omroep.
0: Ja, de betrouwbaarheid is ook onderzocht. En het doet blijken dat de NOS dit altijd een traditioneel boppen oor. Ja. Nou dus ik weer.
1: Okay.
0: En het doet dus blijken van, als er iets gruts onder hoorn is in Nederland, dan stemt men al op de NOS, omdat men betrouwbaar informeerd worden wil. Maar de regionale omroep, de regionale kranten, komen daar al gauw achter om. Worden jongen als betrouwbaar bij regionale omroepen en kranten. Want dan kun je dat ik wel een beetje voorstellen. Zitten dicht op de materie. Kennen elkaar. Kennen de dwarpende sterren goed. En dan wordt het al heel gauw als betrouwbaar jongen. En dat is wel een belangrijk lichtpuntje,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Nou, dan liet ze opsteken dan toch in dit redelijk onbestemmende rapport van het commissariaat van de media.
0: Ja.
1: Oké, okay. Auke Zelden, dus dank u wel voor die verhaal. Een grap.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, als je dat tuin, ik net weet, dat zag ik al. Er kwam nog een Cintje achterom. Donnie en Senna, ja, en waar blijf je nou? Dadelijk het laatste nieuws, Zuid-Friesland.
3: Agen Mijnes, oftewel Agen M.
4: Het Thermische Land, of zong ik jarenlang de dans.
5: Agen M, de masterkreker.
6: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
5: In straffe zaken deal treien. Dit weekend in Friesland ook.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
2: Het is nou Jelwe Vief en ik zie eens een mooi moment om eens even te zien wat het laatste nieuws uit Friesland is. Jacob Stelwagen, weet dat. Jacob, goeiemintje.
14: Een goeiemintje. De provincie Friesland dreigt de rest van een energiecentrale, de REC in Haas, een dwangsom om te lezen, omdat het bedrijf al een jaar te volle kosten uitzitten had. Dat had het college van deputaire staten vanmiddag bekend maken. Het gaat om een zogenaamde last onder dwangsom. En verleden jaar dreigde de provincie enkel met een dwangsom. Meer dan 800.000 Nederlanders wenen in Wieken mij te min grien en hebben daar toch meer last van warmte. Dat zijn ze maatschappelijke organisaties in een Nijmanifest. Ze vregen het kabinet om meer BM en grien in steden en dorpen. Nevens de organisaties worden de semmers warmer en nemen zonder risico staan. Leus is de enigste Friese gemeente die werkt op een eigen lokaal hitteplan. De provincie Friesland krijgt €1 miljoen van het Rijk om de aanpak van funderingsprobleem verder te ontwikkelen en vlug rond te pakken. Het geld wordt inzet om te onderzoeken hoe de aanpak het meest effectief is. Het doel van het Rijk is om ten broekbril blauwdruk voor de aanpak van funderingsgeer te komen. In het Friese Veengrijdengebied rinnen toch groendelgang en lege groenwetterstand. Toezen hoe ze eigenlijk risico op die funderingsproblemen. En een fietser kwam vanmiddag hutten vallen op de kussing van de Heerdemaweg en de Industrieweg op het Jereveen. Meerdere helpdiensten waren oplopen. Het slachtoffer is gestabiliseerd en mijn onbekende verwondings naar het ziekenhuis gebracht.
2: Dank u wel, Jacob. Nou, voor alle mensen die het op het punt zien op vakantie gaan, die moet even opletten. Want dadelijk krijgen we een soort Europees waarborgd. En ik voor Friesland vanzelfs, van Tjitske.
15: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of in die tij wekker had.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
16: Waar kan ik van over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
20: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsje.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Onderwijs.
17: My Erik Enema.
2: Politiek verzet en de mogelijke vergassing van Gwozen in hun provincie. De fracties van SP en vanzelfsprekend de Partij van de Dieren in de provincie arresteert. Die maatje daar beziert je. Wonen we het erop praten? Meneer Aarsens, precies wat dat verzet is. Maar is het waar, bedoeld? Is het weer een hele goede middag?
18: Een goede middag.
2: Fijn, dat is de best. Er zijn heel veel mensen die zijn op het punt. Alles net maar de camper of maar de caravan of maar de tent of hoe dan ik. Op vakantie te gaan. Daar heeft wat een beeld van Europa. Want de verroren de komende dagen nogal wat. Hè?
18: Ja, zeker. En op dit stuit kunnen we zeggen dat Europa eigenlijk vrij eerlijk verdeeld is. Hè? In het noorden, daar binnen de gematigde temperaturen wat. Tussen de 15 en de 20 graden. Dan heb ik het echt over Scandinavië en omkrieten. Maar zo richting het zuiden van Europa, Frankrijk, Spanje, ja, die blib je joert echt al hege temperaturen tussen de 30 en de 34 graden op een heel soort plakken. En ik wat meer naar het eerste taf valt op dat de temperaturen tussen de 24 en de 34 graden binnen. Maar er ontbreekt eigenlijk in het hele verhaal toch wel een grut, staan, vestig, hege drukke biert. Dat zien we eigenlijk op geen enkel plak. Er is een heel iets hege drukke biert in het noorden van, of noorden van u's, maar die zit eigenlijk heel de klem tussen twee hele grutte depressies. Nou, die depressies die zwaaien er ik voor dat het nou toch wel aardig vochtig is in Europa op een heel soort plakken. Dus ja, er is eigenlijk nergens echt stabiel simmerwaar. Het is wel warm, het is vochtig. Er binnen buien op een soort plakken. Er is ik wel aardig wat bewolking, maar de zinnen die litten toch ik wel op een heel soort plakken zien. Dus ja, wat dat onbelangt, het is wel warm in het zuiden en midden van Europa, maar toch ik wil weer aardig wat bewolking. En ja, dat liek het ik eigenlijk wel het beeld te worden voor u de komende dagen.
2: Okay.
18: Het scoot wat op naar het noorden.
2: Nou, laten we even inzoomen dan op Friesland.
18: Ja.
2: Eerste dag van Joet maar eventjes.
18: Ja. Nou, Joet zitten we dus oren precies tussenin. De maximum temperaturen die binnen ik normaal voor het tijd van het jaar te nemen. Op Skielgebied liekst hebben we het Joet haast 18 graden. In Kwaaijem dan weer prachtig waar daar ik 19,2 graden. Dan wordt hier het haast 19 graden. Ik Mariep, die ziet op 20,8. Laaksem 20,9. En Frieske Pjell, dat werd 20,2. En dat zijn eigenlijk hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Nou, ik joet hier en wij wat bewolking. Letten de zinnen er aardig bij. Nou, en dan jong en vannacht, dan horen we dat beeld van die bewolking en een enkele opklaring. De zinnen die litten ik nog wel heel lang zien. Ken ik zissen, want ja, we schoon ik wel aardig al richting de langste dij van het IETA. Dus night zien zal die pas ondergaan. En dan vannacht hebben we de minimum temperatuur van zijn 10 graden. Maar dan al wel al heel veel die zuidelijke wind die dat opsteekt.
2: Ja. En morgen, wat raar weer leuk, hè?
18: Ja, morgen, dat is echt even een dag, daar moeten we eigenlijk wat doorheen. Maar toch kunnen we morgen al echt al vielen dat we in een oren luchtsoort zitten. En eigenlijk is dat joet ik al wel het geval, want het vielt echt al oors al wat warmer en wat vochtiger om. Maar morgen is dat echt het geval, want morgen hier, dan hebben we even droeg waar mij een glimp zinnen. En dan hellen we schienlijk jou bij de mand die het al de 20 graden. Maar dan schoot een steuring van het westen naar het eerste taal. Daar zit wat rijnwetter in. En wat we dan zien dat die temperatuur even zakkert. Nou, dan houden we in de midden een graad of zandje, een 18 uur. Michael regelt dus wat lichte rein en wat stoorrein. En die zuidwestelijke wind, die helpt al wel flink aan. Matig wordt vrij krachtig. En ja, daar zit dus dat zuidelijke component erin. Die helpt wel stevig aan. Dus ja, die viert, die lid dan die warme lucht. Die het onderwijs is toch wel, ik al stadig gewoon uw kant op komen. En dat merken we eigenlijk pas de dagen daarna.
2: Ja, want die dagen daarna, dan shit die thermometer omheen, hè?
18: Ja, eigenlijk al. Als je het verre liedje mij morgen, hè, dan mijn een beetje mazzel 20 graden in de maand die het, dan heb je op tongetje toch echt al hele oren temperatuur, maar zijn 26, 27 graden als maximum temperatuur, grut verschil ik. Woldroege condities, een mix van wolken en zinnen. Als de zinnen er heel en dal volle bak bij komt, dat is de vraag. Schienlijk hing het er even een fluske voordeel, maar wol al, ja, hegelig luchtvochtigheid. Dus dat betekent dus dat we tongetje, maar ik de dagen daarna toch wel wat broodsig waar hebben. Nou, dat merken we dan eigenlijk op Tongersje de Jonge, want de laatste model uitdraaien, zouden we dat nemen. Die litte toch, ik al zien dat we op tongen het jong mogelijk al kans maaitje op een tongerbui, echt zo'n simmerske bui. Nou, op vreten dat hetzelfde verhaal. Dan hebben ik temperaturen die het mogelijk richting de 30 graden klimmen. Maar ik dan heegluchtvochtigheid, een bui, in de maand tiert, maar ik aan het einde van de dij is daarbij het uitsletten. En pas op sneun, dan hebben we een wind die het wat meer uit het noorden waait. Daarbij hebben we dan wel temperaturen die het, nou, ik op zo'n 26, 27 graden uitkomen zullen. Het liek het dan even droeg te wezen. Maar ja, had ik dan al bij vierde zucht, dan zullen we nog hield die onstabiliteit, ja, wol die hege temperaturen. Dus ja, die simmer, die komt er echt wel aan. Maar stabiel, hege druk simmer waar, dat verzorg ik voor eerst nog net.
0: Oké. Okay. Nou, wat wacht je nou? Dank je wel, Tjitske.
18: Graag, Dien.

0: Het is wel mooi als die clip van de Doeleers en Sjorst, die zie je bij het noemen, de Doeleers tegen, dat is een soort mini-speelfilm die te maken is met marwerking van een heel soort mensen. En dan zie ik bij To Be Continued. Zing je dus nog een keer de kroeg in.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Ja, politiek verzet. Tjen, het vergassen van Gorsen staat de plan binnen van deputeerde Steerten. En morgen wordt er zo op praat over dat verhaal in Provinciale Steerten. Het politieke verzet komt van Partij van de Dieren. Dat verwacht je, denk ik wel, in Lisbietje. Maar ik van de SP. Hanneke Goede is fractievoorzitter van de SP Steertenfractie. En nog aan de telefoon. En goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is je verzet, ik een beetje in jong toch die foto's die we eerst zeggen, die het is alweer een dik zien in de Jan Durkspolder, van hoe vreed dat het eigenlijk weer, dat vergassen van die Gorsen toen?
2: Nee hoor, daar is ons verzet niet door aangemoedigd. Eigenlijk verzetten wij ons al heel erg lang tegen zowel het afschieten als het vergassen van de gans.
0: Wat is je bezwierder, Kretje?
2: Sorry, wat is?
0: Wat is je bezwierder, Kretje?
2: Dierenleed. Je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, er is een gigantisch overlast. Maar in de eerste minuten van het vergassen, dan heeft een gans gewoon echt... Nou, dat wil je gewoon niet horen, niet meemaken. Daar heeft zo'n gans heel veel last van. En in onze ogen zijn er gewoon altijd nog veel meer andere alternatieven in plaats van dat vergassen van die gans of het afschieten. Dus...
0: Want op zichzelf, het feit dat die gorsen waren oerlijstvaardigie, dat zul je met ons strijden.
2: Nee, daar is iedereen het denk ik wel over eens. Alleen de manier hoe dat aangepakt moet worden, daar liggen de partijen echt gigantisch over uit elkaar.
0: Best doen je hem daarvoor pleitje als SP?
2: Wij zeggen eigenlijk al heel erg lang van... op dit moment is de provincie gewoon één gigantisch grote snackbar voor de gans. Want overal waar ze overheen vliegen, dan heb je van het Engelse rijgras. En wij vinden gewoon dat Engelse rijgras aangepakt moet worden. We hadden eerst de instelling van doe dan goed het kruidenrijke grasland, want dat is ook minder aantrekkelijk. Maar we hebben nou weer recent gelezen over een proef met Vestulolia gras, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wat op Terschelling gebruikt is, één strook tussen het Engels rijgras. En er komen ganzen dus gewoon echt Vestulolium, sorry. Er komen ganzen dus gewoon echt helemaal niet aan.
0: Okay.
2: Test daarmee door. Ga kijken wat dat is. Het is net zo voedzaam als rijgras, maar niet aantrekkelijk voor een gans. En dus een stuk diervriendelijker.
0: Ik zou eigenlijk zeggen van broek dan oor. Inderdaad, is de strook tussen het Engelse rijgras. Want ja, uiteindelijk word je van het rijgras ik houden. Want dat is een soort green industrieterrein. Zouden we dat ook wel zijn? Die landschap spine komt er onder oren ik waai.
2: Nou ja, het is inderdaad één grote groene vlakte. Vaak zonder ook maar een klein beetje kleur. De grasvelden uit mijn jeugd, uit jouw jeugd, ja, die zie je bijna niet meer. Ze zijn er wel, maar veel minder.
0: Ja.
2: Ja, dat hoort inderdaad bij de landschapspijn. Die oude grasvelden wil je gewoon terug. En als dan gelijk gekeken wordt van, goh, wat doet dat voor de gans of andere overlastzorgende dieren, dan is 1 en 1 gewoon 2.
0: Ja.
2: Misschien wel 3.
0: Die vergassing van de gorsen, zou ik het zeggen, die is natuurlijk voor een belangrijk deel injoen, toch het feit dat het volle sneller gaat. Want als dat maar een geweer waar maakt, dat avanceert net. Dus dan maar die vergassing. Snap je wat van dat argument?
2: Ja, ik snap het argument, want er wordt heel vaak gekeken en gekozen naar wat is het makkelijkste en het goedkoopste alternatief. Dat zien we wel vaker. Maar dat iets misschien goedkoper of makkelijker is, betekent niet dat het de juiste oplossing is. En dan denk ik bij mezelf van ja, op het moment dat je zelf ergens een probleem mee hebt en je kiest voor een goedkope oplossing, is vaak goedkoop duurkoop. Want als ik ga kijken naar de vergassing, als er gewoon niks veranderd wordt in ons landbouw- en natuurbeleid, dan komen de ganzen terug. Want je kan er 100 afknallen, maar zodra andere ganzen doorhebben, hé, er is een plekje vrij, komen ze net zo hard terug.
0: Ja.
2: Als je alle eieren prikt of raapt en die gans heeft geen nest of geen eieren meer in het nest, leggen ze een tweede nest, vaak met meer eieren. Dus het is actie-reactie, maar vaak is die reactie niet de reactie waar je op zit te wachten.
0: Nee, het effect is dan maar heel behind. No heavy him als SP en de Partij voor de Dieren, dan tekent hij daar nog een sfeertje aan. Ja, dan ben je de politiek beter dan net, hè, Moon?
2: Nee, het
0: lang net.
2: Nee. We zullen waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk met een kleine groep zijn. Maar dat betekent niet dat je het geluid niet moet laten horen.
0: Mm-hmm.
2: Op het moment dat je zegt van nou, we houden ons stil, want we kunnen er toch niks tegen doen. Ja, dan is er één vinger genomen en dat worden twee vingers, dat worden drie vingers. Ja, waar eindigt het dan?
0: Ja.
2: En waar wij nu ook nog mee zitten, is het stukje. Gedeputeerde Staten heeft de vergunning afgegeven. Dat hebben wij ook uit de krant vandaan moeten halen. Ergens in de kleine lettertjes hebben ze het waarschijnlijk of hebben ze het naar buiten gebracht. Wij weten niet waar. Welke plekken. Wat is daar dan weer die achterliggende reden? Van waarom hebben ze niet gewoon kunnen zeggen, we gaan weer vergassen. Provinciale Staten, dit is de reden, hier gaan we het doen. Gewoon zoals het hoort. Dit voelt ook gewoon niet goed. Dan is er vast iets waarvan ze denken, nou, we doen het maar gewoon even achteraf. Ja, want we hebben geen gezeur. Dus dat is ook een van de dingen die we morgen heel graag willen weten vanuit het college. Van wat is hier de reden van? Wees daar gewoon open en eerlijk over. Want op het moment dat je open en eerlijk bent over het beleid wat je uitvoert, dan weet je ook gewoon dat het klopt. En op het moment dat je het in achterkamertjes moet gaan doen, zit er altijd wel wat mis.
0: Ja, nou, het wordt een punt van discussie morgen in de zitting van Provinciale Staten in het provinciehuis. Hanneke Goede van de SP, dank u wel voor het verhaal.
2: Graag gedaan.

0: course. Ja, dat is dan Would You Be Happier.
1: Van Fjouwer ons huis.
2: Onderwijs.
0: Op 21 april, Leslien Stoor, heel onverwacht. Hans Schoenenweg, hij is directeur, dat is zijn laatste baan in elk geval, bij de Stichting Museum Matthias Friesland en bij Business Museum directeur in Dokkum. Daar moest dus een opvolger voor komen, zo simpel is het dan op een gegeven moment. En dat is Amarins Geveke worden. Oud-collega, oud-directeur van de Volkshegerskwal op Schielge. Op dit staat nog zakelijk leider van het Doenselskup, Ifgie en Greben. En vanaf september dus directeur van het museum in Dokkum, Amarins Lok. Weeske.
3: Dank u wel, Erik. Ja, dit
0: is
3: dan,
0: ja, dat is niet alleen ik toch?
3: Nee, nou, nee. Er moest natuurlijk wel een andere baan komen. Maar nee, hier moest ik gewoon ouderwets op solliciteren.
0: Opschreeuwen, ja, natuurlijk. Ja. Hey, en er moest wat doorkomen, want zakelijk leader van Ifgie en Greben. Dat verhaal kennen we intussen al. Ja, de subsidie is opgehouden. Dus dat verhaal houden daar maar ik op.
3: Nou ja, in alle gevallen heb ik de vreselijke eer hoorn om alle mensen dien te gaan van al eind deze maand. Ja, dus daarbij ik mezelf.
0: Ja.
3: Dus er staan geen mensen meer op een leerlist. Zelfs keer beziek het wel mijn projectsubsidies trot te gaan. Dus er zit wel weer een mooie tour gepland voor een nieuwe voorstelling. Maar zonder verste mensen op een leerlist. Ja,
0: ja, en dan van een doenselskip, moderne doens, naar een museum in Dokkum, dat liep me best, dan snap.
3: Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk altijd wel leuk om weer eens wat oors. En het beeld vanzelfs wel in de lijn van, nou ja, werk mijn headlight en werk van haar.
0: Culturele ondernemer.
3: Cultuur en erfgoed en Friesland. Dus het past echt wel weer.
0: Ja, dan ben ik nog haatredacteur van de Moana, het cultureel platform. Ja. Het blad en alles wat er omhing, de site en zo wat in. Bloos staat ik nog?
3: Dat wil ik wel graag. Ja, ik gaf, dus daar ken ik vanuit dat slaat. Ja.
0: Oké. Hey, even door het museum Dokkum. Wat spreekt die saon in dat museum?
3: Ja, nou, Dokkum is natuurlijk een fantastisch mooi stadje. En dat zit enorm in de belangstelling, zit heel mooi in de lift. Binnen hele ambitieuze ondernemers die echt alle waardwaan om die stad op elkaar te zetten. Dus dat vind ik heel mooi om daarom bij te dragen. En dan zien hoe we dat museum mij krijgen.
0: Ja, want krijg je dan ik het Fiskershuiske en het granaatfabriekje onder die hoede?
3: Ja, dat is natuurlijk dat past weer helemaal bij mijn leefde van het water en de natuur en het boeten. Dus daar heb ik een heel soort zin in. Het is natuurlijk beide hele prachtige plakken. Dus
0: zeker?
3: Daar kan ik wat budgetten. Dat vind ik belangrijk. Ja. Dus dat doe ik graag. Ja.
0: Nou, per september zult dat het geval wezen. Wolf Pieter, dat is nog een kenningsduim mist, hè?
3: Ja, inderdaad. Maar ja, goed, de nijsleep en alle positiviteit die daar mij oorswengelen is, daar heb ik natuurlijk en het museum aas een heel soort willen nog van.
0: Ja, de juiste effect nog altijd in Dokkum en omstreken van die bezoeken.
3: Ja, dat is natuurlijk een soort van Lietse culturele haatstijd van Ljouwert. Dat is Keningsdij natuurlijk voor Dokkum.
0: Ja, okay.
3: Daar plukken we de vruchten van.
0: Dat is zeker mooi. Nou, en daar is natuurlijk heel soort zin in. Ik wens je alle succes, Maaije. Amarins Geveke, dus directeur van het Nije Museum, of Nije directeur van het museum in Dokkum in Matthias Friesland. Bedankt voor die verhaal.
3: Dank u wel.
0: Oké. En dadelijk hier in Onderwijs. Steren we toch stil bij het feit dat de provincie nou zich nog liegen te hebben bij de uitstiet in de afvaloven van Haas de Rek. Het college van de DPTS zeert het besluiten het handhavingsverzoek van de stichting afvaloven. Nee, van Diel Tattewiesen. Het gaat dan om de oeskriering die uit die kwestie komt in 2024. Een last onder dwangsom. Ja, wat dat nou precies inhoudt, dat weet hopelijk in elk geval de DPTS. Die ter interview was, dat is Eke Volkerts. Ja, wat is er toch mis, hield iets ter bij die afvaloven, der in Haas, de Rek. We zullen het eraan eens over hebben, hier in Onderwijs. En ik kom denken van een groep jonkjes en famkes van groep 8... en de eerste klas van het voortgezet onderwijs, die het haar dwaande houden hebben, maar het interviewen van mensen die de oorlog nog mee maken hebben. Nou, deze achtste groepers, die ben vanmiddag huldigen als erfgoeddrager in het Verzetsmuseum. Ik dat verhaal, dat juist dadelijk hier in Onderwijs.
2: Onderop Friesland.
4: 12.2 FM.
2: Alles wat er speelt. Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex zongen we als kliesters.
5: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
6: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons zoon. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
2: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer, het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het geduld van de provincie, maar de rek in haas. Liek het op, er werd nou een boete om die oven die het fruit zich stelt. Maar waarom eigenlijk en waarom nou pas? Weer het dadelijk in Noorderwijs.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
17: Onderwijs.
18: My Erik Enema.

0: Ja, hoe ethisch was dat hebben? Met het synthie-pop duo. Uit Engeland. Ja, dat is de Erasure vanzelfs. Maar ik noem het Sometimes.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nou zo wat 8 minuten nog 4 van volkomen bij de 12 uur van onderwijs. Van deze Tuesday 16 juni. Te de dag dat de Friese bibliotheken, gemeenten en MBO-opleiding Verda inzetten op het verbeteren van basisvaardigheden onder de Friezen die dat nodig hebben.
3: Nou, we zien dat als je niet goed je kan uitdrukken, je ook minder mee kan doen in allerlei elementen van de samenleving.
0: Het is goed, goed ik daar dat het commissariaat van de media waarschuwt. Het schilt hier meer mensen die broeken alleen nog de sociale media als nijsbron.
4: Aan de andere kant, en dat is dan die paradox, zijn ze 50% is meer een held. Die zei van ja, de hel ik het wel wij, maar het is net te vertrouwen.
0: En het is zeker te melden dat er politiek verzet in provincialisteert is in het vergassen van de gewozen.
5: Je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, er is een gigantisch overlast, maar in de eerste minuten van het vergassen, dan heeft een gans gewoon echt... Nee, dat wil je gewoon niet horen, niet meemaken. Dat heeft zo'n gans heel veel last van.
0: En daarom verzetten zowel de Partij van de Dieren als de SP, Hanneke Goede, juist van die partij, Haartjen, de plan van de provincie, morgen wordt er de provinciale steden over debatteerd. Nou, op deze editie ben we er nog een saaie oren, maar muziek, nee, zijn achtergroen in onderwijs en dadelijk onder oren. Het verhaal van de rek, de afvaloven in Haas, want het gaat toch maar net, hield hij net goed, hè. Maar eerst het waren in het kwad. Sjitske Wiebinga, een hele goede middje.
6: Een goede middje. Nou, de zin is de mooi bijkant van de middje. En jitterig is het nooit een graad als 18. In het kustgebied stiert een wien van zee en zakken het kwik alweer. Jongen, en vannacht wolkenvelden en bij de zwak ontmatige mist zuidelijke wien is het zand 10 graden. Morgen eerst droeg mij een glimp zinnen en vlug warm, maar jochentje of 20 graden. Maar in de rin van de maand hier wordt het waarbeeld zuiderig, maar geregeld lichte rijn. Een matig want vrij krachtige zuidwestenwien en een temperatuur die het wat zakkert. Met Sjinne Joen on is het oeral weer droeg en litte Sinnem. Ik weer even Sjen.
0: De stichting Afval Overnee in Haas heeft er al jaren werk van. Het verzetten de restafvalstoffencentrale, de REC in Haas, de afvaloven in Haas. Nou, hij is toch wat voet aan de groen krijgen. KSC is bij het college van deputaire Steerten. Er is een handhavingsfysiek van die stichting Afval Overnee richting de provincie gongen. En die is voor een deal tabiest. En dan gaat het om de oorskering van het, wat ze nou nemen, het rookgasdebiet in 2024. Er werd handhavend optreden. Nou, kennelijk gaat de REC meermalen en herhaaldelijk in de fout. En er zullen nog dus handhavend optreden worden door de provincie. Daarvoor deputaire Eke Volkers aan de lijn. Een hele goede middag.
7: Ja, goede middag.
0: Ja, je moet zullen handhaven, maar wat betekent dat in de praktijk?
7: Nou, in de praktijk betekent dat dat er een boete opline wordt van 20.000 euro voor de REC voor het oorskrieren van het rookgasgebied.
0: Ja, dat is 20.000 euro eenmalig of elke dag?
7: Nee, dat is per oortreding, maar een maximum van 40.000 euro.
0: Oké, dus het kan 2 keer uitdeeld worden.
7: Ja.
0: Ja, ja. Wat wil je daarmee bereiken als provincie?
7: Nou, als je, wat we zorgen is dat in een vergunning zit een bepaalde hoeveelheid rookgas debiet. Dat wordt oeskreden. Wat we zorgen is echt dat de emissies die in die wolk zitten, want rookgasdebiet is eigenlijk gewoon de wolk die door de piep komt.
0: Ja.
7: Maar dat wat in die piep zit, die weerders die worden net oeskreden. Dus we zorgen echt dat het geen effect had op het milieu. Maar... we zorgen, we gaan wel een handhavingsfysiek krijgen. En het is ook een feit dat in een vergunning fastline is hoeveel al dat rookgasgebied wezen mag. Nou, de Stichting Afval Overnee die had nog zijn, nou, er is een oorskrijding. Nou, dat is feitelijk juist. We hadden vorige keer hebben we even waskogen. Nou is dat er nog. En dan maak je ook handhavingen.
0: Ja, dat het best lang worden voordat je Sofie Gong, Sofie Wien dat er handhavend optreden werd.
7: Klopt het. En dat zit hem in het feit dat de, wat ik niet eens kreeg zei, de onderdelen in die wolk, die je net oordelen niet hinnen. Dus dat bleef allemaal mooi tussen of binnen de tasten in de weer. Dus het had geen effect, geen negatief effect op het milieu. En daarom gaan we echt wachten. Maar het uiteindelijk staat er meer handhavingen.
0: Ja. Dus er komt komt wel te volle uit die squashje, maar het is net eerlijk.
7: Nee, klopt.
0: Daar komt het eigenlijk op del.
7: Ja, ja.
0: Oké. Okay. En waarom komt er zo vol uit? Wat zei het omrin dan?
7: Ja, nou, dat is een heel technisch verhaal. En eigenlijk moeten we zo het handigste wijze altijd even in de vergunning schoen wordt. He, dus dat er onderin echt niet shirt wat zij onvregen hebben in de vergunning. En even de nijsjogger van is het ook nodig om dat u te bereiden. Die vergunning, zeg maar. Want dan gaat het helemaal, het komt ook met calibraties. En nou, er zit een hele technische achtergrond achter. Werd er nou over die grens heen gaan. Maar goed, die grens is wel feitelijk versteld in een vergunning. Dus er is een officiële, nou ja, goed, oorschrijding.
0: Ja, dan zie ik die boer. Maar ben je hem nou van doel om die vergunning om te passen, zodat de UCS past binnen die vergunning?
7: Nou, als je dat mag dan ook een omvraag worden vanuit de omrin. En dus de FUMO en de omrin, die zorgen je nou ook naar van nou, hey, wat is nou wat je ziet om te doen? Dus dat zullen we een vervolg krijgen.
0: Wat ze die omvraag dan? Doch, dan ben je in principe al reed om die vergunning dan op rij te verlenen op basis van die nijuitziet?
7: Nou, als je dat mag dan al je wel beoordeeld worden. Hè? Dus ik kan je net zo zeggen van nou ja, dat keuren we per definitie goed. En dan mag dan wel via het ordentelijke proces maar dat uitvierd worden.
0: Niks zo zeggen dan als formaliseer je een situatie. Heb je nou een boord op jou?
7: Ja, nee, klopt. Maar goed, er is wel nou een grens versteld. En die zit ik al wel langer. Nou, vorig jaar hebben we de verwaskouwen, want het gaat er hoorheen en nou hebben we weer een handhavingsverziek gekregen. En hebben we zijn van, nou ja, dan maar we nou ik conform wat we jij de tas zijn dan die boete aan.
0: Ja, op zwaar.
7: Die boete is wel een voornem. Daar kan ik nog bezwaard zijn in zinnen worden. Toch wiegelijks de omrin.
0: Ja, op zwaar zeggen ze dan dat ben dat die de dogger die ben hard leers. Ken je dat ik zei ze van omrin, van de rek?
7: Nou, dat is te kwart door de bocht. Wat ik correct zei, het is een heel technisch verhaal. Er zit ik een stukje in over de calibratie. En get wat te vieren omdat we al hier uit te dreigen. Maar het is geen onmin. En het is echt net dat het echt skeer berokkend om de omjouwing. Dus
0: nee, maar ja, de vergunningen.
7: Ja,
0: vergunning is een vergunning. En die jouw je man, en dat hij dan net van de vergunning had, ja, dan ben je dus in ontreding.
7: Ja, nee, maar dat klopt.
0: En daarom
7: gaan we nou ook deze stap zetten.
0: Ja, ja. Ja. Zich niet afgeloven, nee. En die dame heeft nog een keer. En de wist ik ook Rutschop misschien. Die zei ze eigenlijk, sluit de rek. De game net die mij. Waarom hij is net?
7: Nou, dat had natuurlijk een hele aanvastgeschiedenis. En wat wij zorgen is dat de rek een heel soort vergunningen had erin. Er gaat een heel soort heel erg goed bij de rek. En de stichting afgelopen nee, die helpt nou dit om in dezelfde handhavingsverzoek ook te vregen van, nou, door de oven ticht. Nou, we vinden dat ongegrond op basis van lezen.
0: Ja, oké. Okay, ja, want je creëert misschien meer problemen als je die oven sluit als dat je nou hebben.
7: Nou, en wat ik zei, he, vierde gaat alles goed bij je omrin. Dus dat is dat gaat te vieren om op basis hiervan te zeggen van de matte afgelopen nooit echt.
0: Ja, ja. Nou, we zullen zien dat die boete werkelijk effectueerd wordt, want je zei het al, er kan bezweertje maken worden. En uiteindelijk dat die boete voljoen wordt, en misschien wel twee keer, dat zou dan twee keer 20.000 euro wijzen. Ja, uiteindelijk draaien wij als boerders natuurlijk daar weer voor op. Want ja, omrin is van de gemeente en dus van u's.
7: Ja, en we zullen ook naar, ik snap dat jou dat zegt, maar we zullen direct niet zeggen van het yield wat dat inwoordt, hoe we dat broeken kennen, ik weer voor de omjouwing, big leagues, rondom omrin. Ik weet nog net precies hoe we dat gaan matten, maar heel mogelijk dat we dat ook weer inzetten bij die installage. Dus,
0: okay.
7: Dat mag ik even niet zien.
0: Dat ja.
7: Dus het is net zo dat het yield van de inwenders dat het dan wijsmiet yield is of zo.
0: Oké, okay. Nee, dan wordt het nog ergens goed verbroekt, zo'n Chinese wollen.
7: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, we wachten je dat vol spanning aan.
7: Zo.
0: Ja, dat is altijd goed, ja. Ik volgens zij is debutier. Ze heeft dit hoofdpijndossier van de rek in portefeuille. Dat is net altijd leuk, liek het mij al wel.
7: Nou, ik met steeds, ik had er weinig pienenhollen van.
0: Oh,
7: want sinds periode draait het hartstikke mooi. En we hadden weinig storingen. En er worden hele mooie zaken der dingen. Dus nee, ik had er geen pienenbuk van.
0: Dat is mooi om te horen. Ik heb volgens, dank je wel voor je verhaal.
7: Ja, jou ook bedankt.
0: De graag niet.

Wiske Skalberg, die het tjoegen van de Tweede Wereldoorlog interviewd hebben om het verhaal verder te vertellen. Ik van haar leeftijdsgenoten. Dat is een mooi verhaal. Dat is dadelijk. De erfgoeddragers, dat ben ze namelijk. Ze waren Njoerd Huldige in het Fries Verzetsmuseum. Is dat verhaal dadelijk? Nee, The Love Affair. En dit is Everlasting Love.

0: Love Affair. Maar je ziet er een heel lange veet hoe zo'n vers. Ben je gewoon jong en speel je, dan zit er weer een disjockey of een presentator, zoals ik het was, toch in te praten. Maar dat mij. Hier is de Everlasting Love. Onderwijs. Zij's achtste groepers, Bernd dus, waren vanmiddag huldigen als erfgoeddrager. Van een squalproject interviewden ze ouderen in haar buurt en hebben beloofd dat verhaal, hoe dat waren de oorlog, trocht te Jan. En daarom waren ze in het Friesmuseum, in het Verzetsmuseum, in het Sint-Giuseppen. Slag jou de rest erop, wie erbij? En praten we met Leonie Hulzebos. Zij is projectleider van de stichting In Mijn Buurt.
1: Nou, het project komt dus vanuit de landelijke stichting In Mijn Buurt. En daarbij is het doel dat leerlingen leren door ontmoeting. Dus dat kan gaan over de Tweede Wereldoorlog, maar dat kan ook gaan over het koloniaal verleden. En daarbij gaan we dus langs bij scholen en zetten we een project op waarbij de kinderen dus leren over het onderwerp. En vervolgens in interviews worden ze klaargestoomd om te interviewen. Waarbij ze dus iemand interviewen die die tijd heeft meegemaakt of die verbonden is aan een verhaal van die tijd.
2: En nu ben je bij een huldiging. Zoals ben we zometeen huldigd. Waarom is huldigd? Wat is er precies aan de hand?
1: Ja, er zijn een aantal leerlingen die tijdens het project zodanig ijverig daarmee bezig waren en zoveel geïnteresseerd waren in het onderwerp, dat die verder kunnen in het erfgoeddragerschap, zoals we dat dan noemen. Dat betekent dat zij dus officieel gaan beloven vandaag dat zij het verhaal zullen gaan bij zich gaan dragen en door gaan vertellen. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij huldigingen, dat ze bij het 4 mei moment het verhaal vertellen of een gedicht voordragen of wat dan ook. En daarvoor kunnen zij dan nu benaderd worden. En dat is dus in het hele land soms het geval. Hè. Als leerlingen daarvoor in aanmerking komen en dat zelf leuk vinden om te doen en daar geïnteresseerd in zijn, dan volgt dus zo'n huldiging. En nu zijn er dan momenteel 6 leerlingen die de afgelopen maanden dat project hebben gedraaid vanuit verschillende scholen, die dan hier nu gehuldigd gaan worden.
2: Is het lastig om zulke ambassadeurs te vinden?
1: Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Want we hebben nu 4 projecten gedraaid de afgelopen maanden. En daar zijn dus toch 6 leerlingen uit voortgekomen. Dus dat is natuurlijk al hartstikke mooi. Ja.
2: Want hoe belangrijk is het dat zulke ambassadeurs komen?
1: Nou ja, het is natuurlijk ook met de Tweede Wereldoorlog, maar ook andere onderwerpen wel. Het is steeds langer geleden en de generaties die daarbij waren, die verdwijnen langzaamaan. Dus des te meer belang voor het doorvertellen van het verhaal. Ja, dat dus bij ons blijft en ook dat we daar nog steeds van kunnen leren.
2: En wat vinden de reacties van de BN op de verhalen? Het zijn natuurlijk best wel dreig verhalen die soms jaren. Wat vonden de BN ervan?
1: Nou, inderdaad, het valt natuurlijk soms niet mee. Maar juist omdat het gaat over de oorlog in hun eigen omgeving en dat het personen zijn geweest uit hun eigen dorp bijvoorbeeld, maakte dat heel veel herkenning eigenlijk ook wel. En heel veel, het maakte best wel meer los dan de algemene verhalen, om het zo maar te zeggen. Ja.
2: Want wat voor reacties joegen de BN om jou?
1: Heel verschillend natuurlijk. De meesten vonden het toch wel heel indrukwekkend. Ook om bij zo'n persoon zelf bijvoorbeeld thuis te komen. En dan dus zo letterlijk de verhalen te horen die zij hebben meegemaakt. Dus vaak waren ze best wel onder de indruk. Waren ze helemaal vol van de verhalen na de tijd.
2: En je stipt het zo correct ambitie, maar wat wordt er nou je correct verwachten van zo'n ambassadeur?
1: Zij kunnen dus gebeld worden, door de stichting om op verschillende plekken, kan deze regio zijn, maar het kan ook bij wijze van in de andere plek van het land zijn, om dus bij een huldiging aanwezig te zijn, bijvoorbeeld om het verhaal te vertellen. Of dus een andere voordracht te doen, bijvoorbeeld.
0: Zei Leonie Hulzebos, dus projectleider van de stichting In Mijn Buurt. Dadelijk Roesjoch van het Nijs van Joert. Is het

Easy, Sontje, juni. Er is muziek van Jason Mraz. Dit is het nummer I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is Jelle Sarsen op deze TST section. Jullie hebben een keer de data van morgen in Holland, maar dat is morgen het geval. Dus de section. Wat wie het Fries krijgt, Joort? Dat doet Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. Te min ambulances is de reden dat de marathon van Snits komende sneeuw net terughield. De organisatie had besloten dat het evenement skrost werd en dat Jedder, de gemeente Zuidwest, de vergunning al inlutsen hier. De organisatie wie zeker hiermee een malafide man uit Grijns die hem vardio's en EHBO'er. Door de gemeente der lucht van kriegen waar de vergunning inlutsen, Jeng Mellema van de organisatie van de Snitser Marathon, die baalt van het besluit.
12: Het is heel veel, net alleen voor u en dus en de mensen die heel volle tijd en energie erin zitten, we zijn er al maanden met wandelen. Maar echt voor de deelnemers, bij sporten zelf ik, had je dwanden binnen en je trainen voor een, het wandelen of een hele marathon of de 4 mijl. Ja, dan heb je die datum in je agenda staan en dan word je direct voor in.
11: 18% van de Friezen heeft moeite met de basisveerdigens zoals lezen, schreeuwen, rekken en digitale zaken. Er winnen zo'n 88.000 mensen. En er moet meer om die worden om die groep beter op te kennen. Toch de Friese gemeenten, bibliotheken en de scholen Virda. En daarom is besloten Geert te werken om die groep beter te bereiken. Julianne Hellemans is directeur-bestuurder van de bibliotheken Noord-Friesland.
13: We zien dat als je niet goed je kan uitdrukken, je ook minder mee kan doen in allerlei elementen van de samenleving. Je komt dat dan tegen in je werk, je komt dat tegen in vriendschappen alleen al in de straat. Soms kun je niet goed begrijpen wat de juf of de meester van je kind eigenlijk aan je vertelt. En we zien dan ook dat je meer geïsoleerd raakt en het is ook niet goed voor onze economie.
11: Theater De Harmonie in Leeuwarden is van Oordelmannen ticht. Het gebouw wordt bot oppakt, dit is een simmer. In de Rutte Seel, binnen alles te wonderen, luts loopt en binnen welke drokt wanden. Directeur Sjaard Smit vertelt wat is hier te gebeuren.
14: Ja, hier de hele grote zaal krijgt een makeover. Dus er wordt nu nieuwe vloerbedekking gelegd. Daarna komen de nieuwe stoelen. Ja, die komen iets later, maar dan wordt ook alles opnieuw geschilderd. Krijgt allemaal andere kleuren. En dan komen ook de nieuwe stoelen erin. Dus ja, als het publiek hier straks terugkomt, ziet de zaal er echt vertrouwd. Want het heeft dezelfde vorm, maar ook heel anders uit.
11: Een grote uitbreiding voor scholen de opdracht in Oertorp. Vanmiddag waar het stadstation voor de nijbouw. Er komen wel 8 nieuwe lokalen bij. En dat budget liep was net dat het Oertelbeen in Oertorp zou explodeerd is. En Peri Verlien ging de Eerpenbierenskwallen in het dorp dicht. En daarom is het druk geworden op deze skwallen, vertelt directeur Otto Hiemstra.
15: We hebben echt op dit moment rond het tekwad. We hebben op dit moment 2 groepen. Die zitten net in het squallengebouw, maar die zitten in 2 rompen die we huren van de ontmoetingscirkel. Nou, dat is natuurlijk net onhoffelijk.
11: Het tilt het hier op van de Jerrebarden in Friesland. Die blikken op de jaarlijkse ringdij van het Eibensien bij Jennewoord. Ze zien 100 ringen op varie, maar het weer net genoeg om het Gutontljong te ringen. En dat had nevens Haaien Volkertsma van het Eibensien te krijgen met de gunstige waarsomstandigheden.
16: Kijk, het weer nu in het begin van het jaar wel wat aan de droge kant van de natuur. Maar toch letter herstelden dat we weer. En vooral op het moment dat dan de Jerrebarden jongen hè. Dus er is nu eigenlijk volop voer. En dan gaat het met de Jerrebarden eigenlijk direct een stuk beter.
11: Onze 4, meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
10: Dank u wel, Jacob. Het Frieskenijs dus van deze Teasy. En dadelijk het waar en dan ik het verhaal. Dit werd een slotstuk bij Bedocht Wil ik in. Als het worst, meestal een leuke plaat bij een actueel onderwerp. Eerst het aan.
17: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
18: Werkcentrum Friesloon is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of in die tij wekker had.
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toet in toekomst keer.
21: Waar kan ik van over werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
18: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
24: Hehe, Einse percenten hoor. Maar wat nou?
25: Lid jouw spaarjot belissen door Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
26: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
27: Onderwijs.
28: Mooi Erik Enema.
29: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
10: Een feestelijke dag in Kostertillen. Het bedrijf Biddel, daar besteedt eigenlijk 1250 hier. Ze zijn intussen in Engelse handen, maar dat maakt het feest net minder groot. Dat verhaal dat je is dadelijk hier in Noorderwaars. Maar eerst maar eens even, het waarberucht, Tjitske Wiminga. Hoe liep het jou eigenlijk?
30: Nou, jeugd zitten we dus oeren precies tussenin. De maximumtemperaturen die ben dan ik normaal voor de tijd van het jaar te nemen. Op Skielgebied liefst hebben we het haast 18 graden. In Kwaaijem dan weer prachtig waar. Daar ik, 9,2 graden. Dan wordt hier het haast 9 graden. Ik, Mariep, die ziet op 20,8. Laaksem 20,9. En Frieske Pjell dan weer 20,2. En dat ben eigenlijk hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Nou, ik jeugd hier en wij. Wat bewolking, letten de zinnen er aardig bij. Nou, en dan jong en vannacht. Dan horen we dat beeld van die bewolking en een enkele opklaring. De zinnen die liet hem ik nog wel heel lang zien. Ken ik zissen, want ja, we schoon ik wel aardig al richting de langste dij van het IETA. Dus night zien zal die pas ondergaan. En dan vannacht hebben we de minimumtemperatuur van zijn 10 graden. Maar dan al wel al heel voorzichtig die zuidelijke wind die dat opstekt.
10: En morgen krijgen we wat aan weer leuk, hè?
30: Ja, morgen dat is echt even een dij. Daar moeten we eigenlijk wat doorheen. Maar toch kennen we morgen al echt al vielen dat we in een oren luchtsoort zit. En eigenlijk is dat doet ik al wel het geval, want het viel echt al oors al wat warmer en wat vochtiger om. Maar morgen is dat echt het geval, want morgen hier, dan hebben we even droeg waar mij een glimp zinnen. En dan hellen we schienlijk jou bij de mand die het al de 20 graden. Maar dan schoot een steuring van het westen naar het eerste taal. Daar zit wat rijnwetter in. En wat we dan zien is dat die temperatuur even zakkert. Nou, dan houden we in de midden een graad of zandje, een 18 uur. Michael regelt dus wat lichte rijn en wat stoorrijn. Maar die zuidwestelijke wind, die helpt al wel flink aan. Matig want vrij krachtig. En ja, daar zit dus dat zuidelijke component erin. Die helpt het wel stevig aan. Dus ja, die viert, die lid dan die warme lucht. Die het onderwijs is, toch wel ik al stadig gewoon uw kant op komen. En dat merken we eigenlijk pas de dagen daarna.
0: Ja, want die dagen daarna, dan ja. Shit die thermometer omheen, hè?
30: Ja, eigenlijk al. Als je het verder liedje mij morgen, hè, dan mijn een beetje mazzel 20 graden in een maand hier. Ja, dan heb je op tongen toch echt al hele oren temperatuur. Maar zo'n 26, zo'n 20 graden als maximum temperatuur. Grut verschil ik. Woldroege condities. Een mix van wolken en zinnen. Als de zinnen er heel en dal volle bak bij komt, dat is de vraag. Schienlijk hing het er even een fluske voordeel. Maar wol al, ja, hegelig luchtvochtigheid. Dus dat betekent dus dat we tongen, maar ik de dagen daarna toch wel wat brotsig waar hebben. Nou, dat merken we dan eigenlijk op tongen de jongen. Want de laatste model u draaien, zouden we dat nemen, die litte toch ik al zien dat we op tongen het jong mogelijk al kans maaitje op een tongerbui, echt zo'n simmerske bui. Nou, op vreten dat hetzelfde verhaal. Dan hebben ik temperaturen die het mogelijke richting de 30 graden klimmen. Maar ik dan hegelig vochtigheid, een bui, in de maand tiert. Maar ik aan het einde van de dag is daarbij het uitsletten. En pas op sneun, dan hebben we een wind die het wat meer uit het noorden waait. Daarbij hebben we dan wel temperaturen die het, nou, ik op zo'n 26, 27 graden uitkomen. Het liek het dan even droeg te wijzen. Maar ja, had ik dan al bij vierde zucht, dan zullen we nog hield die onstabiliteit, ja. Wol die hege temperaturen. Dus ja, die simmer, die komt er echt wel aan. Maar stabiel, hege druk simmer waar, dat verzorg ik voor eerst nog net.
0: Oké. Okay. Nou, we wachten nou. Dank je wel, Tjitske.
30: Graag, Dien.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, we dachten een plaat bij een mooi verhaal uit Italië. De Italiaanse politie had een brommer, bromfoen, die in 1984 stelde. Antonio Smiglio, dat is de gelukkige. Ja, doen net trouwens, in augustus 84, hij was 16, kreeg er een brommer van het Italiaanse merk Garelli. Dus ja, en dat moest, dat hield daarvoor het poes bij me kost, karateur, baansjes in de kroeg. In termijn is dat ding betellen. Nou ja, uiteindelijk een paar maanden later waar die brommer stellen. Ja, hij wie troosteloos, Antonio. Ik heb zo hard gehuild toen hij gestolen werd. Maar ja, dat heeft net geholpen. Ons vlieden wieken doet de politie bij een verkeerscontrole. En als je vierderop in Italië. Een man van 64 onhouden. Ziet op een brommer zonder een kentekenplaat. En toen dacht de politie, ja, dat is net in de haak. En wat Dino Blieken, via het chassisnummer hebben ze dat achter de helikopter kennen. Dat die brommer wie, die in 1984 stelde. En ja, dan wil de politie natuurlijk. Ik was de patiënt vinden waar die eigenaar wie. En die man is intussen 58 en die had ja, dat haast net. Dat is zijn brommer weer rondkriegen. Hij zei: ik laat hem repareren en dan ga ik er weer mee door Ligurië toeren daar in Italië. Nou, man is zo blij als wat. Hij is zijn brommer waarom. Hij heeft natuurlijk wel wat jetter profiet van hebben. Maar clear, better letters net, zoen je ze kennen. En het jouwt u de gelegenheid om te spreken. Onje, van de ziek je daar nog een leuke plaat bij. Wat voor plaat maken we bij dit verhaal van die stelbrommer? Ja, minore poeg, ik jaren het die season, maar misschien de er nog wel horenvesken die we draaien kennen. Ik ben heel benieuwd, West maar komst. 06, 20, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen. Of roep de app van Omroep Friesland. De leukste suggestie, die draaien we natuurlijk weer. Cheers, Sizen, hier in Onderwijs.

0: East Coast Week hier. Ze zet haar roots, haar wattles wat in de jazz. Maar ze ken ik prima uit te voeren in dit soort wat elektronische muziek. Friestalig, ik nog eens een kist. Komt van Mantel oorspronkelijk. En ja, ze noemt haar Heart Diverse.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Het bedrijf Biddle in Corsetille. Het wordt een feestelijke dag aan een membedrijf. Het Engelse Carver Group is viert jaar dat ze 250 jaar besteden. En daarmee mochten de mijnwerkers in Corsetille dat ik wat mij vieren. Biddle maakt het en verkeert airco's en andere klimaatbeheersingsinstallaties. Verslag jou Isa Visser, die eert een gebakje mij vanzelfs. En praat met controller Ties Jellema.
2: Ja, we vieren jaar dat onze membedrijf Carver Group Limited in Engeland dat die jaar op een dag 250 jaar besteed. Dus die ben al in Santje 166 opricht. En dat mij wie hoort mij vieren. Mij alle bedrijven in de groep.
3: Je bent dus onderdeel van een memmenbedrijf uit Engeland hier in Corsetille. Hoe is dat ooit bij elkaar verbonden rekken?
2: Ja, nou, we zijn oorspronkelijk wie het Biddle en wie ik een Mr. Biddle aandeelhouder. Die had in 2001 het bedrijf verkocht aan de familie Carver. En nou ja, zo hebben we onderdeel worden van de Carvergroep.
3: Als jennige in Nederland had ik het goed ha.
2: Als jennige in Nederland, ja, het bedrijf omvat verschillende bedrijven in Engeland. We hebben wat verkoopkantoren ook in Duitsland en Frankrijk. We hebben fabrieken ook in Canada. Nou ja, verschillende bedrijven in Engeland. Dus ja, het is allemaal een behoorlijk bedrijf. Ja.
3: Hoe bijzonder is het dan dat hier in Corsetille de enige van heel Nederland zit?
2: Ja, dat is op zich natuurlijk heel bijzonder. Ik ben er echt trots op dat we hier zitten. Ja, het is eigenlijk een heel mooie plek. En ja, wie ben trots op wat we maaien en wat we hier doen.
3: Ja, want wat doe je hier precies voor de mensen die er helemaal geen verstand van hebben?
2: Nou, wie ben een bedrijf, wie ontwikkel je en wie maait je en verkeer je producten op het gebied van klimaatbeheersing en klimaatscheiding. Nou, klimaatbeheersing, dan moet je denken aan ventilatorconfectoren in kantoorruimtes. Klimaatscheiding, dan denk je aan luchtgrin. Als je bijvoorbeeld een winkel binnenkomt en je viel warme lucht op een holle of in deze tijd misschien wel wat koude lucht. Dat is om het klimaat te scheiden van binnen en buiten.
3: Joet is een feestelijke dag. Hoe zit de dag een beetje voor Jim Druut?
2: Nou ja, we gaan nu dus koffie met gebak. En straks om 11:30 dan staat er een beurshek klaar. Gaan we eerst nog even met z'n allen op een foto. En dan gaan we met de beurs naar Friendship. Daar zullen we eerst dan een lunch gaan. En dan zullen we het planetarium bezoeken. Wat ik al ongeveer 250 jaar besteed. Dus dat ja, vonden we wel een leuke combinatie.
3: Ja, dat is nog een verrassing voor haar straks. Ga je met het hele bedrijf die kant op?
2: Ja, we gaan met het hele bedrijf die kant op. Mijn laatste 50 meisjes. En ja, dat wordt denk ik een hele mooi uitje.
3: Ze zullen deze week al wel een beetje speculeerd hebben van nou, wat zullen we nou doen? Hier iemand het al goed?
2: Nee, er is eigenlijk nog niet één die het goed heeft. We een paar die het wisten en die het mij organiseert ha. Maar verder is het eigenlijk geheim. Dus dat is ja, dat was eigenlijk wel heel leuk. Dus iedereen speculeert een beetje erover. Dus ja, heel leuk.
3: Hoe blij ben je met het jubileum?
2: Ja, dan ben we vanzelf heel blij, maar heel leuk dat we dit samen vieren. Maar ja, prachtig.

0: Ja, leuk hè. En, het is een Duitse band eigenlijk, die Baseballs. En ze specialiseren haar erin. Bekende hits in de rockabilly, Joske de Jetten. En dat heeft ze met het noemen van Rihanna, die in het eerste Umbrella.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Het verhaal van Antonio Smiglio uit Italië. Die in 84 door de section weer een brommer kregen. Maar soevertje en jeelt bij me kon sparren. En ja, luzige baantjes in een kroeg en zo wat hinnen. En een pil aan de letter waar die brommer stel. Nou, dat weer natuurlijk een drama voor Antonio. Maar 42 jaar geleden, letter, het er weer om kregen. De politie is hem eigenlijk op het spoor komen, toevallig bij een controle. En nou ja, er ziet hij op die natuurlijk uit de eigen bier van die brommer. En dus krijgt Antonio uiteindelijk, dat zijn William zieke matten, zien brommer, hij is nu 58 en is een lekker goed bleed, maar nou, wij dachten, het is een mooi verhaal, er zit vast een mooi nummer bij. En ja, we kregen een heel soort suggesties binnen. Sommigen, die zie ik het inderdaad wat in hun oren hoeken, die zeiden ze, ja, zoals Jan, die zei, het is 42 keer verliezen. Dus level 42, maar het noemen To Be With You Again, dat is op 12 fronten heste bleek. Ik vind het origineel betocht. Ja, natuurlijk normaal komt binnen. Oerend Hart, Dirk, die komt er mij. Mai Romana op de scooter van Zangerinus, die komt Alberto Bauma mij. Ride the Wild Wind van Queen, dat ken ik helemaal net. Maar Marco Wol, die komt maar die suggestie. Goeie Heer Enema, Ruindernauta, is uit van het Joe Wol bekende Cash Project, SK3. Mai de spookbrommers in de loft. Ja, dat is het Cash Project. Dat ik mij dwan mocht. 100 jaar ongeveer. Ida site Congratulations and Celebrations van Cliff Richard. Want dat is natuurlijk wel een lokweens kwurig. Had je na zo'n lange tijd je brommer weer omkrijgen. We zijn wat ik weer meer ben. Plezierig Junta weeske, site Joke Ludema. Joke deed hetzelfde natuurlijk. Nou, kennen op de brommer al die wasted years in helle worden. Ja, en dan komt ze dus bij Arne Meeden uit. Zo, dat is even een ziektocht, Budden. Maar een hele originele suggestie levert dat weer op. Peter Boersma zei Alice Cooper, maar he is back. Dat is ik weer. Hij had er lang op wacht gemaakt, zei Foppe Langhout. En die zei, ja, maar wat ken nou weer? Live in the Fast Lane van de Eagles. Dan kun je het die brommer roer. Maar het is weer, het ken nou weer inderdaad. Teun die had weer een hele oren suggestie bij dit verhaal als slotstik. Jim Croce, A Long Time Ago. Want dat is inderdaad weer. Even Sham. En dan krijgen we nog een heel soort suggesties binnen waarvan ik even zien. Ja, Klaas Lewis bijvoorbeeld, die zei van de Dutch Boys. Ik haal haar met mijn brommer op. Die koekt net fine. En dan komt ze bij een noemer dat toch verschillende artiesten kennelijk uitviert is. Boer Harm het opnomen. Recentelijk nog, dacht ik. En even zien. De Joving en de Voodoo Beatles. Die had nummer ik opnomen. Gary Labordes komt maar die suggestie. Shen en er weer nog in die site van ja, doch die dan inderdaad. Ik maar, nou ja, we hadden verkeersen uiteindelijk. Henk zien suggestie. En ja, dat is Joert dan dus.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Want dan praten we dus over het noemer brommerskieken. En ja, ik heb deze versie van Boer Harm voelen. En als er nog dingen van, ja, maar dat is net de goede versie. Jammer dan. Dit is een mutaalijk worden. Het slotstuk van deze onderwijs. Ik zei eens vers dag. En meld dat Janai Noorwien, maar Willem de Vries die herden is. Ik ben een mooi weer in een programma. Op mijn volle radio. Ik wens je nog een fantastische teaser.

0: op Friesland.
1: Twa en je wordt op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Simmer in Friesland.
14: De kampioen!
15: Schitterend!
2: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierlip. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen in het Boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio- of televisiecommercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
16: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
15: Echt?
16: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Mijn film De Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goedemorgen, bij Noorderwien op deze Tiziana. Ontzoon oren ben we er bij deze prachtige waasomstandigheden. Mijn moffelijke muziek, zout waar ik het moet zeggen. En voor een grootste part is het deze provincie wij. Mij, natuurlijk mij toen het begin, wat een geweldig talent. Mooie nummers had ze schreeuwen. En dit weer er wel in van Nimmen zonder Dij. We zijn een beetje simmerske sferen, toch? Dan maar even deze. Grimtosk, en die had het over de simmernacht.

0: Zij dat. Kevin Brinkelok, Grimtosk zangeroer. En die had het over de simmernacht. Het begint er dan wel een beetje op te likken dat we naar Simmerske dagen gaan. Er zit wel een beetje heel om heel in. En dan, ja, dan krijg je nog de verneemde Simmerse nachten natuurlijk. Lekker lang opbloeien. Het bloed lang, warm. Oké, misschien wat regen om in sleep te komen. Ah, fijn. Beeldje erbij. En het goede leven, toch? Ja, simmer, simmer, simmer. Ja, simmer vier festjes, dan denk je al gauw om het uptempo fleurig is. Maar je kunt het ook wel wat stemmig brengen. Luister maar eens naar dit prachtige nummer van Gerrit Breedler. Skier, simmerlied.
1: In de warme diesel, skier oneindig is het stroom.

Ja, zo wist Gerrit Bredeler er toch altijd wel een soort poëtische sfeer om het verhaal, in dit geval Skier Simmerlied, te vertellen. Ja, prachtig, mooi. Sfeervol, ja. Even, toch maar even op tempo. Jan Tekstra, die had een simmer op het lied.

0: met een van de betere songscrewers. Het is een provincie bij Jan Tekstra en de Simmer op het Lief. Ja, nou, ja, nog even een paar oorjes. Ik zei al, ik is lekker de simmernacht in. Dan kun je lekker dreamen, zoals Sarat doet.
1: Jou mee de hand, wie kan op wij? Nijt onderland, het dreem vrij.

mooi nummer onder de naam Sarat. En ja, mooi, die Friese taal, prachtig. Dream, Jenjem. Dit is al een van Moldewien, het is Tiziana. We willen nog wat zo'n hoeren onder horen met deze mooie Friesian retro bands. En een ode voor al die muziekpioniers. Het is een prachtig.

The good old times met de Frisian Retro Band, ladies and gentlemen. Ik begin er haast Engels van te praten. Ode aan de muziekpioniers. En dan hebben we het over het verliezen. We gaan even net heen naar de pioniers van nu. De heren Bartelnek en Meijer, met je beiden op paard. En net zonder succes. Geweldig, mooi. Ja, wat is het? Ik zou zeggen, noem maar, het is een cover. Maar wel op een heel eigen wijze. Del zetten. Darling, commit me. Ja.

Ja, lekker dit, ja. Het is een bewerking van de nummer van Steve Earle. Maar in mij de secretaris Bottleneck en Meijer. Jack Bottleneck en Rick Meijer. En Darling, Come With Me. De stap is dan net zo heel groot, toch? Naar de nieuwe single van Boas. En die

Klaas. Ja, ja, The Other Man. Er waren mijn nieuw materiaal. Dit is er hier een mooi voorbeeld van. Maar er komt nog volle en volle meer. Album, de man zet gelukkig terug. Grote talent, hier uit Friesland bij. Hoe talenten spritsen trouwens. Het waren deze bands, The New Frequency. Together My Frank McComb, hij is een hele mooie nieuwe single maken. Bag O's.

Er zijn geweldige muzikanten bij elkaar. Een fantastische Amerikaanse jongeres. En ja, dan krijg je dus dit. New Frequency. Het was hier nogmaals in hun midden. Featuring Frank McComb. The Bag of Sugar. Hoe Engels prutsen trouwens. We beginnen met beeld. Jan de Vries. Die jongt toch altijd in beeld? Nee, net al dit. Ja, maar eens nee. Own Skin.

0: de Vries van het Beeld. Eigenlijk op Sine Jans. En voor is het verhaal Mistas, hij is dwaan om een hele serie nieuwe singles uit te brengen. Deze is wel een petit uit. Ja, maar ja, ik vind hem wel erg noffelijk, maar ik zeg je, on the skin. Ze is lekker in de tuin. Ach, pak er nog even hier een bakje koffie, pilsje, wat een hek. Dan geef even. Straks met wat live-opnames nog over ons. Van twee fantastische, vrouwelijke muzikanten die ik in de studio hier. Maar eerst nog even een layback, Sjoerd en Sa. Even onderuit. En dan even dicht, want dan, we moeten het even houden de schiemerrood.
1: Het is daar de eerde ophoudt. Daar geen leven meer is. Plak van ijselijke stiltes. Van hel en verdommenis.

de zinnen die ken het zonder schuld. Ligas plus, neer des, zonder men. En zo, zo is ik ons leven. Wat een hel, maar ik een hemel, waar ze ken. En ontiteert, bist u welkom, welkom in mijn schimmerwereld. En zet je die masker vooral maar op.

Shooters en Skimmerrood. Mysterieus noemer. Ja, ja. Nou, dat mij toch best. Tussen zij en zoon gaan we vaak van dit soort muziek. En natuurlijk ook live opnames onder woorden vanuit de eigen Noorderwind-studio. Die in Anna Spark te gast, Anna Vonk. En Suzanne Lieke, die komt uit Noorwegen bij. Maar ze bijna een soort gearworking, tijdelijk. En dat bracht hun op het Stritfestival in Ljouwert. En in de Noorderwind-studio. En we besluiten hier mij deze prachtige opnames van deze twee getalenteerde singer-songwriters uit. Ja, Nederland, Friesland, zit ik er maar even bij. En Noorwegen. Anna Spark en Suzanne Lieke.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
12: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
11: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
13: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
11: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
14: De Jong van Friesland.
15: Non-stop muziek.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat doen de toen die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
3: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
2: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

gebouwd. De lijst in de trien hadden een nieuwe gezelsbad. Hey lul, zij deelt. Wie in het mooi voor een koor. Begraaf me morgen dan maar der. En daar stiel lul, het graf weer verlieten. Een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar litten. En de rein sloeg zeft op het ritse gepakt.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Roemaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
3: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
2: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Agemijnis. Oftewel, AGM. Termische land, ons long ik
1: jarenlang de dans. AGM, de masterkreker.
2: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deelt treien. Dit weekend in Friesland ook. I want you to want me.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben: het zijn allemaal randdebielen en hij functioneert niet.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joer.

0: Omroep Friesland.
1: Net het warme waar, maar te min ambulances is de reden dat de Marathon van Snits komende sneun net teruggeeft. De organisatie had besloten dat het evenement scrosterd en dat jeder de gemeente Zuid-Friesland de vergunning al inlutsen hier. De organisatie wie in Segi mijn malle vierde monnik Grains dit een vardio's EHBO'er. Dat de gemeente daar lucht van kregen waar de vergunning inlutsen. Onder telefoon is Jing Mellema van de Snitser Marathon. Een goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je hebt hier op mezelf tot dan de EHBO's voor sneu en kleerstingen?
2: Ja, zeker. We hier natuurlijk, we zijn al heel lang dwanden met de voorbereidingen voor de marathon. We zijn op een gegeven moment in Zegje met een partij, Holland Medical Groep in Grains. En die man die heeft een heel plan maken voor de gemeente, al die spullen. Dat is al een keer op een gegeven moment accordeerd. En zeker even vorige week een telefoontje vanuit de gemeente dat de marge niet mijn oplichter, om het samen te zeggen.
1: Ja.
2: Ja, en dan moet je daar natuurlijk maatregelen op nemen. En dat hebben we machinaal dien. En toen gingen we daarnaast een andere partij voor. Die is geholpen om zorgen dat het alsnog weer veilig kon krijgen. Ja, en daardoor de achteraf hebben bleek het probleem dat we eigenlijk moesten, als de wieden weer gaan naar EHBO's regelen, dat hebben we al geregeld, meer dan dat we nodig hebben. Alleen nog het probleem zitten we dan in de ambulances die we dan net gegarandeerd konden krijgen.
1: Nee, was
2: en de basiszorg is dan net leverd.
1: Ja, precies, was dat het probleem van, want wat gebeurt er als er te min ambulances binnen?
2: Nou ja, sure. Als er te min ambulances binnen dan stel als er wel wat gebeurt, ja, dan kun je net de basiszorg verlenen die nodig is voor een dergelijk evenement.
1: Nee, eigenlijk is het risico dan te groot.
2: Het risico is dan uiteindelijk te groot. En sure, wij hier in de basis zien we alles kleerstin nog alsnog. Sure, het is natuurlijk een enorme teleurstelling als je dan blikt. We zijn al best lang ondernemer en dan blikt dat je te maatje neemt, maar een vierde man, ja, dat word je eigenlijk net. Dat wil je eigenlijk niet leuwen. Maar ja, als dan toch is, dan moet je schakelen. En dat hebben we eigenlijk gauw dien. En toen ben we uiteindelijk in contact komen met Leeuwen. En die toch echt loopt leeuwen. En dat is een hele betrouwbare partij. En die zouden dan een nieuw plan schreeuwen. En wij moesten dan vooral EHBO regelen. En uiteindelijk zie je het wel vast, maar de ambulances.
1: Ja.
2: We hebben Jan Jonkman contact gewoon. En de waarsverwachtingen wien toch wel dusdanig dat het heel warm zou worden. Daar ging wel op anticipeerd. Want vorig jaar is het natuurlijk ook helaas al last. Toen wij uiteindelijk hebben wij zijn ook, daar hebben wij het oernomen, de marathon. We hielden alles al van tevoren zijn. Hè? Want wij zouden jouw zoon maar starten. En de hele marathon draven hielden om 9 uur te maar die zou ik naar voren. En dus wij hebben in principe kleren voor alles. Het hier ik prima ken. Alleen je moet er wel de best van wijzen dat het ook veilig is voor de deel. Dat is het belangrijkste. Ja. En maar alle publiciteit die er nog juist door de zin kwam, ja, op een gegeven moment heb je dan geen keuze.
1: Nee, maar het is een heel vervelend.
2: Het is geen afstel, het is uitstel. En we hebben familie en partij met de gemeente. En we moesten zo gauw mogelijk de nieuwe datum bekend.
1: Ja, maar dat is eigenlijk een heel vervelend gevoel. Want op mezelf, het plan dat ze kunnen, wie toch het malafide bedrijf, de malafide man, zullen we zeggen. Wie accordeert dus op zich, wie het plan goed.
2: Ja.
1: En gaat het om die reden net terug. Dat lijkt me een heel vervelend gevoel.
2: Ja, het is heel vervelend. Net alleen voor u en dus. En de meesten die heel volle tijd en energie erin zitten, we zijn er al maanden met dwanden. Maar echt voor de deelnemers, bij sporten zelf ook, had je dwanden binnen en je trainen voor het wandelen of een hele marathon of de 4 mijl. Ja, dan heb je die datum in je agenda staan en dan word je direct voor in. Ja, en als het dan trok je en net trok je het en voor sommigen al wennen trok je dan voor. Ja, dat is erg teleurstellend. Dat is voor u vervelend, meer dan vervelend. En ook voor de deelnemers. En ook voor alle mensen die alle dwarpen in alle activiteiten en in dwarpsuizen en muziek en alles. Ja, dat moet je dan aanzetten. Ja, dat viel wel heel soer.
1: Ja, de binnenverzels boet niet schuld om. Toen zijn mensen de peert, er weer meer dan strijd, toen zijn inschrijvingen. Ik heb mezelf zien.
2: Ja, ik ben hier zelfs. Ik ben 42 of 4400.
1: Ja, nou oké, okay, nee, die mensen ben misschien al voor de partisnist. Maar wat kun je die mensen nou nog bieden? Je hint al over de nieuwe datum, maar kan ik nog wat oorzaak bieden?
2: Ja. Nou, als je, wij wachten eerst even naar dat we een nieuwe datum hebben. En dan komen we met mij naar de deelnemers hoe we dan wat de opties binnen. Daar ben we nog aan het interpreteren hoe we dat het beste kunnen doen.
1: Oké, we wachten dat al. Ik dank je wel voor de tijdachting.
2: Ja, je bedankt. Een hoffelijke dag.
1: Dank je wel. Jing Mellema, wie dat, van de Sintser Marathon.
0: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de dij voorbij.
4: En het tilt het hier op van de Jerrebarren in Friesland. Die blikken op de Ierlijkse ringdij van het Eibertsheim. Ze hier 100 ring op varie, maar dat hier dus net genoeg om dat grote tal jong te ringen. En ik had er ook contact. Mij, als het goed is, Haie Volkertsma. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
4: Ja, Verlina, hier wie dus een tige min hier voor de Jerrebarren. Nou boppen gemiddeld goed. Daar is Griff een verklaring voor.
5: Ja, dat heeft eigenlijk alles mooie de waarsomstandigheden te krijgen. Kijk, het weer nu in het begin van het jaar wel wat aan de droge kant van de natuur. Maar toch letter herstelde dat we weer. En vooral op het moment dat dan de jaren waren jongen. Hè. Dus er is nu eigenlijk volop voer. En dan gaat het met de jarenbaren eigenlijk direct een stuk beter.
4: En wie verliezen je wie dat even een dipke? Want er zit meer bij dat het eigenlijk toch wel best aardig gaat met de jarenbaren in het algemeen, toch?
5: Ja, nee, het algemeen gaat eigenlijk ook heel goed met de jarenbaren. Ik bedoel, als nou op dit moment, Jost, hebben we toch in Friesland weer meer dan 1200 peer. Nou, dat is in de oude ronde 100 jaar eigenlijk nooit jeder bad. Dus wat dat betreft gaat het ook heel goed, maar jaren waren bloeien nog een keer tegen gevoelig voor weersomstandigheden. En dan vooral op het moment dat bijvoorbeeld de jongen een week of 5 size oud binnen, dan kan die ouden ze niet meer uitdekken. En dan kan ze niet meer onder de vlerken zitten natuurlijk, want dan ben ze daar te groot voor. En als dan bijvoorbeeld even een week haast mooi bakken wetter en een hele lege temperatuur, nou dat komt toch ik regelmatig voor. Dan gaan die jongen massale, vallen ze om, lezen ze het loodje. Goed, we hadden al eens een keer een ring door je hand. Nou, toen hebben we 24 derde jongen uit de nesten.
4: Zo.
5: Omdat we toen in zijn hele witte wieken kijkt hangen hem.
4: Oh, dat had best wel rap effect dan ik.
5: Ja, dat had echt. Ik bedoel, wij houden dit natuurlijk van hier tot hierbij. En ik doe het nog net ringen en dingen we natuurlijk al tellingen. Nou, en dan Jost inderdaad hele grote verschil. Ik bedoel, nou hebben we meer dan 100 jongen. Maar het kan best zijn dat we volgend jaar de 50 net helden. Ik bedoel, er zitten dus enorme pieken in. En dat had ik altijd zo geweest. Ik bedoel, Vogeltje Bos die houdt dat in het begin een jongetje 100 al bij in Friesland. En dan zegt precies dezelfde getal in 36 bijvoorbeeld 60 jongen en het hier daarna, dan weer het er 26 zijn. Dus die grote verschil, die doggen ze eigenlijk altijd wel voor. En dat zorgen we nou ook weer, ik bedoel 2018, weer een heel goed hier. Nou, toen weer 2023 werd eigenlijk een heel beste jaar. Nu zijn we dan nog maar 26 en nu is dat een heel beste jaar. Maar in 2018, 23, daar zit ik al 4 tussen. Dat het dan weer een aantal jaar minder gaat.
4: Ja, correct. En als het gaat om de aantal van de jarenbarren, is er een bepaald getal waarvan je zegt, daar volgen we niet daar? Of dan is het goed? Hoe gaat het?
5: Nee. Wat dat betreft zijn we nu eigenlijk al prima tevreden. Ik bedoel, als het dus Jost in het begin van de vorige eeuw, ik wil zijn een jongetje, een 40 of zo. Toen telde Friesland zijn 60 perkes jarenbarren. Tot in 22 binnen de jarenbarren wees. En toen weer er niks meer. Dus toen hadden we een jaar als 15, 20 helemaal zonder zitten. Nou, en toen hebben we altijd zoiets van, wij willen in Friesland, zeker in Nederland, die jaren waren toch, we proberen waarom te krijgen in de natuur. Dat is lukt, maar dat is niet zo. En er zijn nu in heel Nederland zijn dikke 2000 perkes. Maar het is niet zo dat we het streven hebben van, dat moet er 4000 worden. Ik bedoel, als we deze populatie in stand hadden kennen, dan ben wij tegen tevreden.
4: En dan is zo in je woord, er zitten jouw jong in de nest. En mensen die kunnen dat volgen, hè? Hoe dat gaat maar die jong.
5: Ja, via uw webcam op www.ooievaars.nl. Kan je dan maar even die webcam aantikken, maar dat schot direct wel op de eerste pagina. En ik toevallig daar, ik kan maar die webcam drie nesten in beeld brengen. En in twee nesten zit zelfs jouw jongen en die jongen had er drie. ik ga wel eens een hier, dan zit er in die trein nest nog maar in, Jan, van die gekke periode. Dus dat jouwt al om, dat het eigenlijk er heel goed uitschot. En die jaren waren die nou op dat nest zitten, nou ja, die ben ik saai zo'n week en al. Dus dat is nou ik tegen aardig om te beschermen. Vooral als al dan aankomen maar nou ja, een hoop voer. Nou ja, dan schost ik direct van hey, hoe gulzig als ze dat alle keer oppikken. Dus wat dat betreft, ja, maak meestal er even heen.
4: Nou, dat is een mooie tip. En het is dus een goed jaar voor de jerrebarren. Dat is mooi, nice.
5: Ja.
4: Haaien Volkertsma dus, hoe de jerrebarren de taal.
3: Alles wat je oedijn is, hebben, jongens, tussen 10 en 11.
0: Dit is de dive voor.

0: Ont alvoeren.
1: De dag is voorbij.
0: Omroep Friesland.
2: Ja, 18% van de Friezen heeft moeite met basisvaardigheden. Ik als lezen, schreeuwen, rekken niet. En ik digitale zaken. Dat geeft al mee al in uw provincie om zo'n 88.000 mensen. Demat wat een dierbeuren, om die groep beter te opleiden te kennen. Dat tochten de Friese gemeenten, de bibliotheken, en ik, de squallen, Verda. En daarom is besloten een keer te werken om deze groep van mensen beter te bereiken. Nou, dat is een hele tour natuurlijk, dat doe ik net samen. De telefoon is ontroerend om te beginnen. Julianne Hellemans, zij is directeur-bestuurder van Bibliotheken Noord-Friesland. En ik, Tine Boonstra, zij is teammanager van Vera. Dames, beide van het welkom in Noem de Wijs.
3: Dankjewel, goedemiddag.
4: Dankjewel.
2: Als eerste stem roppen ze dat. Mevrouw Hellemans, Joos, even te beginnen. Hoe is de satastaan komen eigenlijk, deze gearworking?
3: We hebben als bibliotheek, het spijt me, ik moet het in het Nederlands doen. Mijn Fries is nog niet optimaal.
2: Nee, maar voor het Nederlands kunnen we redelijk versteren, dus dat gaat vers door.
3: Heel fijn. Nou, de bibliotheken hebben natuurlijk een belangrijke opdracht in de basisvaardigheden voor de inwoners in Friesland. Dat doen wij met onze 5 bibliotheekstichtingen. En Verda heeft de afgelopen 4 jaren de digitaalhuizen met name ook aangestuurd in samenwerking al met de bibliotheken. Maar we hebben voor het eerst nu ook bij elkaar gezeten van hoe kunnen we onze samenwerking nog beter vormgeven om te kijken waar is Verda heel goed in, waar zijn de bibliotheken goed in en wij hadden allemaal als 2 partijen hetzelfde doel. We willen nog meer inwoners bereiken.
2: Ja, nou denk ik dat je als bibliotheek
3: bij elkaar gezeten.
2: Nou denk ik dat je als bibliotheek de goed in slag ging. Je bent leegdrompelig natuurlijk voor een heel soort mensen. Toch, Cesium, ik, die digitaalhuizen is net een afdoende antwoord om dit probleem te tackelen.
3: Nee, het is een onderdeel van heel veel activiteiten die we met elkaar doen. Bij de bibliotheken kan je op allerlei manieren ook digitaal vaardig worden. We doen allerlei zaken om elkaar te ontmoeten, waardoor je leert spreken of kan oefenen in een informeel taalcafé, maar ook in de activiteiten die bibliotheken doen. En doordat wij nu ook die digitaal huizen in die zin doen, kunnen we dat allemaal aan elkaar verbinden en kan je op vele manieren de Nederlandse taal je eigen maken.
2: Ja, ja.
3: Maar ook leren rekenen en digitaal vaardig worden.
2: Het is op alle fronten van belang. Je vindt dat ik belangrijk. Stel, mensen een ratje toch achterop. Wat is het gevolg daar eigenlijk van?
3: Nou, we zien dat als je niet goed je kan uitdrukken, je ook minder mee kan doen in allerlei elementen van de samenleving. Je komt dat dan tegen in je werk. Je komt dat tegen in vriendschappen alleen al in de straat. Soms kun je niet goed begrijpen wat de juf of de meester van je kind eigenlijk aan je vertelt. En we zien dan ook dat je meer geïsoleerd raakt. En het is ook niet goed voor onze economie in onze provincie. Je wilt dat iedereen ook actief kan meedoen en een bijdrage kan leveren. En het raakt dus allerlei elementen van je leven als je achterop zit in deze basisvaardigheden.
2: Ja.
3: Het heet niet voor niets een basis om mee te kunnen doen.
2: Ik had een telefoon, dus ik zei het al, Tine Boonstra van Verda, teammanager daar. Verroer het er voor Jim als Verda, er ik wat, het is een keerwerking aan zijn stal krijgt?
4: Ja, zeker. Ze waarderen dit nou al, dat zei Julianne al, hè? Een flink controleren. Wij hebben een aanbod in formele taaltrajecten, heet dat dan, hè? Formele educatie. Er zijn mensen die geen startkwalificatie hakken en een erkend diploma hellen op taalniveau A1, A2, B1, B2, INF of 2F. Dat zei het natuurlijk net in wat.
2: Dit zijn er maar door.
4: Precies, ja. En dat is om inderdaad om die startkwalificatie te voldoen. En wat Julianne al zei, hè, de vraag wordt steeds taliger en digitaler. En het wordt dus ook steeds wichtiger om dat goed beheersen te kunnen, om mij te dwaan. En wij dienen dat dus nu al in die formele taaltrajecten op verder locaties in Dokkum, Snits, Drachten, Jereveen en Ljouwert. En we dienen dat nu ook op 40 plakken in de provincie. Onder andere bij bibliotheken, al in een gearworking. En wat er nou verhoord is dat Verda wat meer naar achter de schermen in die non-formele educatie, dus in die digitaalhuizen. En dat de bibliotheken daar een prominentere rol in krijgen. Het wordt de bibliotheken echt de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van de brede eerbestelling van de bibliotheken.
2: Ja.
4: Dus het digitaalhuis is dan net meer alleen nog afhankelijk van het moment dat de taaldocent van Verda langskomt, maar dat kan dan breder. En ze krijgen ook een officiële rol in het, wat dan in Gay Fries outreachend werken heet. Dus ik ken ik meer de boeren op om er meer bekendheid rond te gaan.
2: Ja, Jim Squam ben natuurlijk net altijd hier in de bibliotheek. Ik ben langer hier, ik ben jeder hier, enzovoort. Ja. Dat helpt dan, denk ik niet.
4: Ja, en Sjön, uw taaldocent, die zit daar dan een dagdeel in de week. Maar die bib die is natuurlijk de hele week trouw hier. Ja. Dus trouw die rol daarin te verschouwen, ja, hoop je meisjes dat we meer mensen bereiken kunnen.
2: Dus daar beziek je Marmekoor uit alle macht om die mensen te bereiken. Maar dat valt net aan, liet het mij.
4: Nee. En dat had ze. Het is mijn naam. Komt ik even weer een technische term. Maar de NT1, hè, dus de mensen mijn Nederlands als memmentaal. Dus zit vaak, ik ben wel schaamte omheen. Ja. Dus dan is het best een hoge drempel om te zeggen, ja, ik haal lessen nodig om goed mijn taal beheerst te kunnen. En te twaars vind het volle makkelijker. Het is geen schande als het een oren met mijn taal haast, dat ze zegt, ja, ik heb een taalles Nederlands om goed mij ervan te kennen. Dus dat is nog wel dreigend.
2: De Martin, meerder op zich drompels nommer van jezelf. Ja. Maar ik van instanties die je dan muziekje willen. Mevrouw Hellemans, tot besluit. Wanneer ging je hem van start met het nieuwe project?
1: Nou, het project is eigenlijk nog niet gestopt. Hè. Tot nu toe heeft Veerder dat ook altijd gedaan. Maar dat we het nu met elkaar zo indelen vanaf augustus.
2: En hoeveel bezig zijn er mij? Want hij heeft daar wat zicht op?
4: We hadden nou zat hier de 1000 mensen in non-formeel en ik neem aan dat die al die atrooien en dat we nog volle meer mensen breken aan.
2: Oké, nou ik hoop dat het slaagt en dat het een succes wordt. Bedankt beide dames voor dit moment en zo'n succes. Mijn activiteit.
4: Dankjewel. Graag gedaan.
2: Oké.
4: Daar.
5: Alles wat je dives mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
6: De dive voorbij. Dit is

0: Dat willen wij doen. Wij willen ik wat meer een fris tintje aan aan de tentoonstelling. En wij zullen naar aanleiding van de fjouwer haatlandschapstypes van Friesland, zullen wij de zeelen inrichten. Dus dat zullen wezen het waard, klei, veen en zon. En dat zullen de reis wezen. Dan maken ze eigenlijk een kuier terug Friesland. En daarin komt van alles te zien. En dat willen we dan zoals we nou ik heel boatelijk en interactief. Dus als denk ik ben een band van 8, dan denk ik net, oh ik ren nou terug de veenzeel. Dat zult het wezen. Maar dan zullen wij helemaal uw collectie en alles op onpassen.
1: Dat is natuurlijk altijd wel een risicovolle kentje is, want je hebt bij het museum wezen natuurlijk, maar je hebt altijd van die attracties dat mensen nou een keer hecht onrijdje. Weet je dat je niet kijkt in de studio bij Glikshoor, je bent een tunnel en als je daar onder troon dan win je onder water en dan zeg je omheeg en dan zeg je het was konken en dan wie er iemand ontpoepen. En dat bloot die bij op een of andere manier. Dus dan ren je toch het risico dat soort dingen dat die dan verdwijnen. Dat lijkt mij best ingewikkeld.
0: Nou, dan merk ik gewoon dat je al heel lang weer bij is geweest.
1: Ik ben betrapt,
0: wel mooi, hè? Want wij hadden die onderwatersafari, hadden wij de ringsperd mee terug, maar de gismo in karken onder terug. En daar hadden wij een paar dingen, waar mensen van zijn, dat maakt echt net verdwijnen. Die hadden wij erin litten. En daar is Ian de poepende man van. Dus, maar dan ben je al lang niet bij u geweest. Dus ik
1: moet
0: hier al van hette u.
1: Maar ik heb wel, zaken voor je witte, dat mensen die we Jerry, dat kunnen samen wijzen dat die waarom komen dus.
0: Die kunnen zelf erom komen, maar net één op één kopieert. Maar wel het idee waarvan we weten, dit is de succesfactor. Maar er zijn een hele platenij leuke dingen ik wil te bedenken. Maar zeker hebben we het aan Sjoen.
1: Oké, okay. En de reden dat deze vernaaiing er komt, wat is die correct eigenlijk?
0: Nou, de verste tentoonstelling van u zit al heel lang, misschien wel 15 jaar. En dan is het tijd om te vernaaien. Dat we binnen het Natuurmuseum en we zullen ik oors nooit de natuur verhoor het ik. En de tentoonstelling is gewoon op. Hij is soms dan is iets, dan werkt het net meer en wordt het verouderd en dan kun je toch wel wat vervangen, maar op een bepaald moment is het direct eruit. Dan mag het echt verhoren.
1: En dus wat dat betreft denk ik wel zoen denk ik voor het museum om vernijen te blowen.
0: Zeker. Je waren altijd wisseltentoonstellingen, dus dat verhoor het altijd. En er waren protte activiteiten. Maar de verste presentatie was Sanon om even helemaal terug in.
1: Ja, en
0: dus dat doen we nou.
1: Als het gaat om het tijdsbestek, want ja, dit heb je natuurlijk net samen voor gehoord. Het museum, dat draait eigenlijk gewoon terug. Wanneer kun je meestal de trodinaie verdieping heen kuieren?
0: Nou, dat zal in de rit van 2028 wezen. Wij gaan nu de plannen klaar en wij zijn nu start met de fondsenwerving. En we zijn nu met de plannen naar buiten komen we nu. Omdat we heel wijs binnen dat het Nijcollege college van de gemeente Ljouwert is de eerste die een grote taswezing dienen heeft van het geld. En daar gaan we nu ook verder met de volgende zilverse, de vriendenloterij. Maar we zitten dus midden in de financieringsopgave. Dus daar komen we nu naar boeten. Maar waar al een hele protecterende hand ik mooi. Landelijke fondsen, Friese fondsen. En we zullen dan een crowdfunding. Maar die objecten zitten we nou middenin.
1: Het wordt nog even dus wat het Safir is. Maar het proces dat is opstart. Dus het is alwaarts hoe dat aas een ooit wordt. Maar het wordt grif mooi. Ik heb al vertrouwen in.
0: Het wordt prachtig, maar wat ik zei, tot die tijd blurt ik prachtig bij u. Dus er is nog een achterzijn.
1: Vrouwtje Hernand, directeur van het Natuurmuseum Friesland Tieren Tank.
0: Graag dien, onschen.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: het likket wel of het hield iets vaker sjuggen. Een wedstrijd die stilaan wordt door rellen of supporters die het mooi mekaar op de voet kennen. En dat bad net alleen nog in het professionele sportverhaal. We sjuggen het ik wel bij de jeugd. Er staan dan de orders om de sideline en ik in finaal uit hun dak. En waar komt dan die agressie waai? En is het echt agressie of is het bot fanatisme van die club of van die band? Ik praat er met mijn psycholoog Anneke Hol. Anneke, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Diana.
0: Ja, het liek het haar skering en inslag. We sjoeg het hield iets vaker dat sportwedstrijden, benammen voetbalwedstrijden, stilaan worden. Waar komt dat toch, denk je?
1: Dat had me een heel soort zaken te maken. Maar sport ropt sowieso een heel soort emotie op bij mensen. En dus dat is de basis. En dat had er alles mee te krijgen. Dat is dus oerinstinct is om bij een groepje heren te rollen. Hè? Dus een pad van een identiteit verliezen sterk om. Dat is op zich gewoon een hele menselijke behoefte. Maar sport is daar toch ook een soort van toneel. Daar toch is biologische, de stress, de belening, het idee ik mag mijn groep beschermen. Al dat soort fenomenen, die gaan ook toch eens in op het moment dat wij fan binnen of ook in het publiek zitten.
0: Ja, maar het gebeurt net bij een volleybalwedstrijd, althans net volle, of bij een hockeywedstrijd. Benammen bij voetbal, waar zit hem dat in?
1: Ja, voetbal had in Europa iets unieks. Er zit ook wel een heel groot verschil, een naskerig verschil met Amerika, Big Leagues. En voetbal had in Europa die unieke combinatie van historie, de clubs binnen oud, en geografie. Europa en Nederland, als we dan even inzoomen, is maar Leeds. Dus als eerste is voetbal van oorsprong heel verweven met die lokale en die sociale identiteit. Een club is dit symbool voor een stad of een regio of een sociale klasse. En daarnaast is dan dat reizen in Europa of in Nederland echt nog eens heel makkelijk. Dus massale groepen, supporters, kan ik mooi reizen naar wedstrijden. Dus beide dingen trigger je een heel territoriaal gevoel. Dit is ons heem. Jim bent inbrekers. En we zorgen dat, als we even inzoomen, heel sterk bij derbies, zoals onze DKV-wedstrijden in de provincie.
0: Ja, inderdaad. En dan is het eigenlijk een beetje van je eigen groen bescherm je?
1: Ja, dat speelt een hele grote rol. En frustratie, dat speelt dan extra een rol. Hè? Want je bescherm je hoed maar net verkeerd te wijzen, moet ik net leren dat agressief gedrag. Maar als er die frustratie, heel alles groep, net meer verdragen kist, hè? Als het net goed gaat met de club of de steerst achterbewijs van. Hè? Als dat net meer verdragen kist, dan gaat vooral dat wat meer de glijdende schaal van fanatisme naar agressie.
0: Ja, want waar leidt dan die skierslijnen? Hoe kan het dat ze dan toch makkelijk oorheen giest? Wilst eigenlijk heel erg van die club hartstikke, maar dat is dan toch hoe die grens giest, werd toch die club eigenlijk benadeelst.
1: Ja. Nou, en die grens is letterlijk is net onwijzen, maar als die frustratie net meer verdragen is, net meer reguleren is, en dan binnen de biologische jongen, in de persoon zelf, gaat dan een proces van stresshormonen, testosteron, de afwezigheid van de rem op het gedrag. Maar ook alcohol en drugs spelen daarin een rol, en dan is de rem ook minder. Maar wat er in een groep gebeurt, in groepsdynamica, zoals we dat nemen in ons vak, speelt het dan echt een grote rol.
0: Ja, mensen doggen dan meer als ze een beetje die groepsdruk hebben of vielen van hey, we zijn machinaal, dus dit kind?
1: Ja, beide. Ja. Beide. En die rol van die groep is inderdaad. Er zit een hele mooie rol van die groep. We doen dit tegeer, we matten het tegeer. Dit is dus plicht voor de groep, voor de club. Dus dat zijn de mooie zaken. Maar dus juist in een groep, elke groep, dus eigenlijk een sportsupportersgroep, juist dat meestal wat meer haar eigen persoonlijke moraal en zelfs bewustwijzen wat verliezen en dat die groepsidentiteit dat oorneemt. En dan ek nog eens, en dat is wat meer die radicalisering, die is ek wel in voetbalsupportersgroepen just, dat de moraal ek nog eens heel iets extremer wordt. En alweer onder het mom van, en dan zo praten we het wat goed, we doen het voor de club, ze huis nedigers verdiegen er. Hè? Dus ja, dit jaar erbij. Ja. En ze kan het scoren richting meer agressief gedrag.
0: Ja, kan dat nog stopt worden dan?
1: Ja, dat kan wel, maar net vanzelf.
0: Nee.
1: En de binnen, de just in professionele sport, dat er een soort broek maken wordt van het, een bepaald wetenschappelijk model. Bijvoorbeeld het ESIM-model wordt dat neemt. Want dat werkt het. Behandel je de mensen die echt het ongewenste gedrag zien litten, hel je die er als individu uit? Nou, dat ken ik, maar gezichtsherkenning bijvoorbeeld een stadion verboden. Maar zorg je er vooral voor dat de rest van de groep die voor de mooie wedstrijd komt, voor het gezamenlijk vieren van de sport, dat die welkom bleef.
0: Dus stadion verboden voor hele supportersgroepen, dat clubs alleen nog spelen, dat is eigenlijk verkeerd?
1: Ja, dat werkt het eigenlijk averechts.
0: Ja.
1: Want dan zit je. Ik denk dat viel ik in ieder geval echt voor. Als ik zo op je dan denk ik, ja, hou eens even. Waarom mag ik er echt net bij wezen? Nou, daar word ik al wat boos van, want dan gaat er in om ingreens. Ja, en boos en agressie. En, ja, het zit al wat in hetzelfde hoekje.
0: Ja, nou ja, we hebben geen echte oplossing voor. Nou, wij kunnen het niet het oplossen, Anneke. Maar ik vind het wel heel mooi om een bitje van die achtergrond te jaren. Hoe dat dan ontsteen kan. Ik vond het heel duidelijk. Dank u wel.
1: Hartstikke fijn. Graag hier.
2: De dag voorbij. Dit is de dag voorbij.
3: Theater De Harmonie in Ljouwert is nou zo'n oordelmannen ticht. Het gebouw wordt bot oppakt en dus stiert om even te zien hoe het stiert met die verbouwing. Verslaggever Dennis Terpstra is te plak. Sterker nog, hij stiert op het podium van De Harmonie en dat zullen het alle dagen gebeuren. Dennis, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag. Nee, zeker gebeurt dat net alle dagen. Daarom dacht ik, ik ga hier even op het podium zien. Ik griep me, kom eens. Ja, er wordt je echt een heel soort werken. Ik alle stoelen ben voort, dus dat je direct blijven gek uit. Dus alleen nog de ondersteltjes waar ze op stien haar. Bob is je al je werkman bezig. Die ben ik bezig om alles kleed te maken voor de nieuwe stoelen. Voor de rest, het podium is heel groot. Overal stonden dozen en kisten van oud spul, nieuw spul. En ik stond net alleen nog op het podium, want naast mij stond Siad Smit. Dat is de directeur van de Harmonie. Hoe gaat het met de verbouwing?
5: Ja, het gaat eigenlijk heel goed en het is vreemd, want het gebouw ziet er niet uit op het moment. We hebben geen vloerbedekking, overal wordt gewerkt. Maar ja, ik weet natuurlijk hoe het gaat worden. Dus bij alles waar iets afgebroken wordt, zie ik alweer hoe het gaat worden. Het ligt mooi op schema, er wordt hard gewerkt, er wordt ook de hele zomer doorgewerkt. Ja, en eigenlijk overal in het gebouw, zowel aan de binnen- en aan de buitenkant, ja, zijn verschillende partijen aan het werk nu.
4: Want we stonden nu in de grote zaal. Wat gebeurt hier al?
5: Ja, hier de hele grote zaal krijgt een makeover. Dus er wordt nu nieuwe vloerbedekking gelegd. Daarna komen de nieuwe stoelen. Ja, die komen iets later, maar dan wordt ook alles opnieuw geschilderd. Krijgt allemaal andere kleuren. En dan komen ook de nieuwe stoelen erin. Dus ja, als het publiek hier straks terugkomt, ziet de zaal er echt vertrouwd. Want het heeft dezelfde vorm, maar ook heel anders uit. Veel warmer dan het was.
4: Hoor kleuren.
5: Ja, andere kleuren. Dus we werken meer met hout. We werken met een beetje beige goudachtige tint. We werken met aubergine. Het is allemaal hele warme kleuren eigenlijk.
4: En de foyer wordt ook flink onderhanden om, toch?
5: Ja, de foyer, daar wordt. Nou, we krijgen natuurlijk een nieuwe ingang. Dat kan je aan de buitenkant ook zien dat gebeurt. Dus je komt anders binnen. En dan wordt de garderobe helemaal aangepast. Er komt ook nog een nieuw street artwork in, waar nu een prijsvraag voor loopt. De bar wordt anders geplaatst. Er komt een lift in de foyer, zodat mensen zelf ook, niet backstage doen, maar zelf kunnen bepalen van waar ga ik heen. Dus ook dat krijgt een ander. Ja, ook weer hetzelfde herkenning. Maar ook weer anders in de loop, ruimer, meer mogelijkheden.
4: Herinnert de baan een beetje op schema?
5: Dat gaat goed. Hè. Sommige dingen die lopen wat voor en andere dingen lopen wat achter. Maar dat wordt dan weer bijgeschaald. Dus gemiddeld loopt dat goed op schema. Ja, gelukkig wel.
4: En dan komt ook een soort glas, toch? Om de vakcontainer van jij.
5: Nou ja, eigenlijk al het glas wordt vervangen. Dus het gebouw wordt verduurzaamd. Hè. Dus dat is eigenlijk ook heel belangrijk in deze tijd. Aan de ene kant wordt dus aangepast aan een nieuw inhoudelijk programma, wat een theater moet zijn. Maar het is ook een grote verduurzaming. Dus er komt trippelglas. Het dak wordt helemaal geïsoleerd. Dus dat is eigenlijk misschien wel de grootste operatie, want het is nogal wat glas, het gebouw.
4: Doch je merkt nog andere dingen om het gebouw te verduurzamen?
5: Nu is het vooral isoleren. En dan in de toekomst dan is de bedoeling dat het ook gasloos gaat worden. En verder wordt in de bouw gekeken van welk materiaal kan hergebruikt worden. Of wat wordt ergens anders hergebruikt. Dus ook in circulair bouwen wordt ook goed over nagedacht.
4: En hoe lang gaat het nou nog door in? Wanneer is het klaar?
5: 3 oktober hebben we ons heropeningsfeest. En dan is het gebouw eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Dus dan moet het klaar zijn. In die zin zoverre klaar dat we gewoon weer volop kunnen draaien. Want dan diezelfde avond of dezelfde dag zijn ook de voorstellingen alweer.
4: En hoe zit het nou eigenlijk met die voorstellingen? Want wij stonden op het podium, maar je kiest weinig voorstellingen, Jan. Dus hoe zit dat daar, mooi?
5: Ja, wat bedoel je? Ja, die voorstellingen beginnen ook dan weer vanaf 3 oktober. Maar nu zijn we even dicht. Iets langer dan normaal, de zomerstop. We hebben altijd een zomerstop voor onderhoud. Maar dan starten we van 3 oktober. En dan zijn we een maandje later begonnen dan normaal. Maar dan doen we toch evenveel voorstellingen als normaal over een heel seizoen.
4: Nou, de eerste Jacob. Van oktober kennen we hier weer naar vaststellingen op de Nije Stwon.
3: Ja, en hoe viel dat nou om zo'n podium te staan?
4: Nou, dat had wel wat. Ik denk dat ik zo meteen even een liedje zong een keer. Van de werklijen bovenop op het balkon. Ja, zeker. Of ze dat waarderen kunnen.
3: Ik zou zeggen, dat stond binnen draaien. Dus een staande ovatie zit er net echt in, ben ik bang.
4: Nee, dat zal voor 2 man en hoenekop wijzen.
3: Oké, okay, nou ja. Maar het ergens beginnen, hé. Dank je wel.
4: Joe.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.

0: Dit is de dag voorbij.
1: De supermerk van Aliade in Oude Bekeerp die sluit op 12 september de Dwarn. Het tal bezoekers dat rint al tien waarom en de winkel is daarom net langer te exploiteren. Voor de meiwerkers is er een oorwerkplak voor, dat wel. Plichtig belang is dan om een alternatief te vinden voor die supermerk. En daar praat ik over mijn voorzitter Jan Berend van Elp. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
1: Even eerst die constructie daar, want ik zie eerst een supermerk van Aliade. Hoe wil ik het dat krijgen? Hoe waar die supermerk beginnen?
2: Ja, nou ja, zoals je het zegt, hij is eigendom van Aliade. Het was een dagopvang, een dagbesteding voor hun cliënten. En wij hadden daardoor een mooie supermarkt in ons dorp.
1: Ja, precies. Want dat wie ik de enige supermerk die je hem had in
2: Oude Bekeerp. We hebben nog wel een bakker en een slager. Maar dit was onze enige supermarkt. En behalve dat het onze supermarkt is, is het ook ons postkantoor, onze geldautomaat staat. De pakjes kun je er postpakjes halen en brengen. Dus ja, het is meer dan een supermarkt alleen natuurlijk. Het is ook een ontmoetingsplek, nee, noem maar op, al die dingen die voor...
1: Ja, je valt een beetje voort volgens mij. Ben je er nog?
2: Hallo, hoor je mij
1: nog? Ja, je bent er nog te jaren inderdaad. Je zei inderdaad, zo'n supermerk dat is net alleen voor de badkip eigenlijk, maar het heeft volle meer functies intussen oornaam. Ja. Dan valt het denk rauw op het dak als je dan jaren de Dwarn begint dicht.
2: Ja, dat valt het zeker en dat valt het helemaal om... Ja, wij hadden wel geluiden gehoord en zelf ook al vernomen dat het wel moeilijk werd met de supermarkt in het dorp. Geprobeerd om contacten te leggen, dat is niet echt gelukt. Ja, nu kwam het bericht van 12 september gaan we dicht.
1: Dat is het heel rap dan al, ik.
2: Ja, nee, dat is, nou ja, dat is het. Het is ook, wat je zei net, om te zoeken naar alternatieven. Ja, daar is het echt heel erg kort voor. Hè? Van wat kun je nog voor dingen doen? We hebben morgenavond komen we bij elkaar, is plaatselijk belang. En ook mensen die al aangegeven hebben van, goh, we willen wel met jullie meedenken. Alleen ja, als het 12 september dicht gaat, wij hadden zo graag een soort plan gemaakt dat je een langere tijd had om na te denken van wat kunnen we nou doen en wat zijn echt alternatieven. Want wij zijn erg bang als de winkel één keer dicht is, dat het dan ook wel heel moeilijk is om weer open te krijgen.
1: En is het, denk je dat het slag gaat om dan de vinger op het zere plak te lezen? Want je zoont ze, als een winkel zo'n soort functies had, zo wichtig is, ja, dan hier toch echt wel roem, dan weer toch net nederigwest om het warm te sluiten.
2: Nee, dat zeg je goed. En we hadden een Facebookbericht gemaakt als reactie van plaatselijk belang. En een van de reacties was, en ja, diegene kan ik niet ongelijk geven. Als iedere olderbekoper hier boodschappen had gedaan, dan was de supermarkt niet dicht gegaan. En zo simpel is het natuurlijk ook. Want ja, het zijn ondernemers, dus dat draait toch om winst maken en omzet maken. Dus ja, dat is een simpel iets. Dus misschien... is dat ook wel iets van, goh, als we het weer willen, ja, dan zal de bekoper ook iets voor moeten doen natuurlijk.
1: En is het net gewoon zo dat zo'n Lietse supermerk, dat dit gewoon heel dreig gaat om te concurreren met de Grutter supermerk in de omgeving?
2: Nee, tuurlijk. Dat is het ook. De prijzen, de versheid, alles, noem maar op. Ik snap alles wel, maar als wij graag willen als de bekoper dat hier een supermarkt blijft, dan zal Olde Bekoop er ook iets voor moeten doen. Dus ja, dat wordt ook morgenavond, als we het overleg hebben, best nog wel. Je kan van alles bedenken, allerlei alternatieven. Hè. Er zijn al genoeg alternatieven langsgekomen de afgelopen week. Die heb ik ook wel gehoord. En organisaties die mee willen werken. Maar dan zal er op welke manier dan ook wel omzet gemaakt moeten worden.
1: Ja, en de materiaal ook. Bij de mensen, dan mag je ook de mensen vragen om net alleen voor de beurs te kiezen natuurlijk. Misschien.
2: Dat zou kunnen. Ik heb ook al een plan van hoe pak je dat aan. Want wat je net zegt, er zijn natuurlijk meer dorpen die met het probleem. Dus er zijn ook wel een soort draaiboeken van hoe moet je dat dan doen. Maar daar zal toch het dorp bij betrokken moeten worden. Er zijn allemaal mooie spreuken van maken van een winkel meer dan een winkel. Ja, je kan er alles bedenken. Maar er zullen mensen dan naartoe moeten gaan en die zullen daar dingen moeten kopen.
1: De praktiek, ja, dat is het regen natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, nou, ik hoop van harte dat je met mij een goed idee komt en dat het alsnog slag gaat om daar een mooie supermerk deel te zetten.
2: Ik hoop het ook heel erg.
1: Ja, tieren dank voor het bijpraten, Jan Berend van Elp der dus. Dank u wel.
2: Dag.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
3: Friesland. Ja, politiek verzet. Tjen, het vergassen van Goorsen staat de plan binnen van deputeerde Steerten. En morgen wordt er zo op raad over dat verhaal in Provinciale Steerten. Het politieke verzet komt van de Partij voor de Dieren. Dat verwacht je, denk ik wel, in Liesbeth. Maar ik van de SP. Hanneke Goede is fractievoorzitter van de SP Steertenfractie. En nou aan de telefoon. En goeiemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Is je verzet ik een beetje injong toch die foto's die we eerst zeggen, die het is alweer een dik zien in de Jan Dirkspolder van hoe vreed dat het eigenlijk weer, dat vergassen van die Goorsen toen?
4: Nee hoor, daar is ons verzet niet door aangemoedigd. Eigenlijk verzetten wij ons al heel erg lang tegen zowel het afschieten als het vergassen van de gans.
3: Wat is je bezwierder, Kretjen?
4: Sorry, wat is?
3: Wat is je bezwierder, Kretjen?
4: Dierenleed. Je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, er is een gigantisch overlast. Maar in de eerste minuten van het vergassen, dan heeft een gans gewoon echt... Nou, dat wil je gewoon niet horen, niet meemaken. Daar heeft zo'n gans heel veel last van. En in onze ogen zijn er gewoon altijd nog veel meer andere alternatieven in plaats van dat vergassen van die gans of het afschieten. Dus,
3: want op hemzelf, het feit dat die Goorsenvaar oerlijstvaardigie, dat zul je met ons strijden.
4: Nee, daar is iedereen het denk ik wel over eens. Alleen de manier hoe dat aangepakt moet worden, daar liggen de partijen echt gigantisch over uit elkaar.
3: Best doen je hem daarvoor pleit, als SP?
4: We zeggen eigenlijk al heel erg lang van... op dit moment is de provincie gewoon één gigantisch grote snackbar voor de gans. Want overal waar ze overheen vliegen, dan heb je van het Engelse rijgras. En wij vinden gewoon dat Engelse rijgras aangepakt moet worden. We hadden eerst de instelling van doe dan goed het kruidenrijke grasland, want dat is ook minder aantrekkelijk. Maar we hebben nou weer recent gelezen over een proef met Vestulolia gras. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wat op Terschelling gebruikt is, één strook tussen het Engels rijgras. En er komen ganzen dus gewoon echt Vestulolium, sorry. Er komen ganzen dus gewoon echt helemaal niet aan.
3: Okay.
4: Test daarmee door. Ga kijken wat dat is. Het is net zo voedzaam als rijgras, maar niet aantrekkelijk voor een gans. En dus een stuk diervriendelijker.
3: Ik zou eigenlijk zeggen van broek dan oor. Inderdaad is een strook tussen het Engelse rijgras. Want ja, uiteindelijk word je van het rijgras ik houden. Want dat is een soort green industrieterrein. Hè? Zou we dat ook wel zijn? Die landschap spine komt er onder oren ik waai.
4: Nou ja, het is inderdaad één grote groene vlakte. Vaak zonder ook maar een klein beetje kleur. De grasvelden uit mijn jeugd, uit jouw jeugd, ja, die zie je bijna niet meer. Ze zijn er wel, maar veel minder.
3: Ja.
4: Ja, dat hoort inderdaad bij de landschapspijn. Dat die oude grasvelden wil je gewoon terug. En als dan gelijk gekeken wordt van, goh, wat doet dat voor de gans of andere overlastzorgende dieren, dan is 1 en 1 gewoon 2.
3: Ja.
4: Misschien
3: die,
4: wel 3.
3: Die vergassing van de Goorsen, zou ik het zeggen, die is natuurlijk voor een belangrijk deel injoen toch het feit dat het volle sneller gaat. Want als dat maar een geweer waar maakt, dat avanceert net. Dus dan maar die vergassing. Snap je wat van dat argument?
4: Ja, ik snap het argument, want er wordt heel vaak gekeken en gekozen naar wat is het makkelijkste en het goedkoopste alternatief. Dat zien we wel vaker. Maar dat iets misschien goedkoper of makkelijker is, betekent niet dat het de juiste oplossing is. En dan denk ik bij mezelf van ja, op het moment dat je zelf ergens een probleem mee hebt en je kiest voor een goedkope oplossing, is vaak goedkoop duurkoop. Want als ik ga kijken naar de vergassing, als er gewoon niks veranderd wordt in ons landbouw- en natuurbeleid, dan komen de ganzen terug. Want je kan er 100 afknallen, maar zodra andere ganzen doorhebben, hé, er is een plekje vrij, komen ze net zo hard terug.
3: Ja.
4: Als je alle eieren prikt of raapt en die gans heeft geen nest of geen eieren meer in het nest, leggen ze een tweede nest, vaak met meer eieren. Dus het is actie-reactie, maar vaak is die reactie niet de reactie waar je op zit te wachten.
3: Nee, het effect is dan maar heel behind. Nou hebben we hem als SP en de Partij voor de Dieren, dan teken je daar nog besviertje aan. Ja, dan ben je de politiek beter dan net, hè, Moon?
4: Nee,
3: lang net.
4: Nee. We zullen waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, met een kleine groep zijn. Maar dat betekent niet dat je het geluid niet moet laten horen.
3: Mm-hmm.
4: Op het moment dat je zegt van nou, we houden ons stil, want we kunnen er toch niks tegen doen. Ja, dan is er 1 vinger genomen en het worden 2 vingers, het worden 3 vingers. Ja, waar eindigt het dan?
3: Ja.
4: En waar wij nu ook nog mee zitten, is het stukje. Gedeputeerde Staten heeft de vergunning afgegeven. Dat hebben wij ook uit de krant vandaan moeten halen. Ergens in de kleine lettertjes hebben ze het waarschijnlijk, of hebben ze het naar buiten gebracht. Wij weten niet waar, welke plekken. Wat is daar dan weer die achterliggende reden van? Waarom hebben ze niet gewoon kunnen zeggen, we gaan weer vergassen. Provinciale staten, dit is de reden, hier gaan we het doen, gewoon zoals het hoort. Dit voelt ook gewoon niet goed. Dan is er vast iets waarvan ze denken, nou, we doen het maar gewoon even achteraf. Ja, want we hebben geen gezeur. Dus dat is ook een van de dingen die we morgen heel graag willen weten vanuit het college. Van, wat is hier de reden van? Wees daar gewoon open en eerlijk over. Op het moment dat je open en eerlijk bent over het beleid wat je uitvoert, dan weet je ook gewoon dat het klopt. En op het moment dat je het in achterkamertjes moet gaan doen, zit er altijd wel wat mis.
3: Ja, nou, het wordt een punt van discussie morgen in de zitting van Provinciale Staten in Provinciehoes. Hanneke Goede van de SP, dank u wel voor het verhaal.
4: Graag gedaan.
5: Alles wat er spielt.
6: Yes, hier.
7: Alles wat er spielt.
5: De dijk voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Ze mogen rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen. En als ze het blijven, dat ze dan bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van de raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd en de ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. De Arubaanse premier Mike Eman heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij maakte bekend dat hij in september eerst het leiderschap van zijn partij overdraagt aan een nieuwe generatie. En enkele maanden later wil hij ook zijn functie als premier neerleggen. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Volgens een woordvoerder koos de premier daar bewust voor, omdat hij vreesde dat partijgenoten hem anders op andere gedachten zouden brengen. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Wim T. Schippers vond dat kunst nergens op hoeft te slaan, maar wel de moeite waard is. Het weer dan nog, het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft van het land bewolkt en daar vallen ook buien. In het zuiden van het land is het droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
9: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
11: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. Dereizen. Live your dreams.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: De pindakaasvloer van Wim T. Schippers is binnenkort weer te zien in het depot in Rotterdam, zo werd vanavond bekend. Ik heb vroeger in een pindakaasfabriek gewerkt. De ene week spoot ik gewone pindakaas in de potten en de andere week een Surinaamse variant met extreem veel sambal erin. Ik hoop dat die versie gebruikt gaat worden voor de vloer en dan eens kijken hoe kinderen reageren die stiekem hun vinger met een lik hete pindakaas in hun mond moeten. Voor de rechtbank in Den Haag staat morgen een Rwandese man uit Ede terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven in Rwanda. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. En politiek verslaggever Wilma Borgman vertelt over de aangepaste stikstofplannen. Zijn de botten die in een Limburgse kerk werden gevonden van de beroemde Franse musketier D'Artagnan? En Nederland levert na Frankrijk de meeste voetballers op het WK. Een speler van VVV Blijdorp praat over zijn team met maar liefst 9 nationaliteiten. En nu we het toch over Frankrijk hebben, we zaten net in het nieuws zo'n beetje met de laatste minuten, de laatste seconden van die wedstrijd. Ik ga even nog naar commentator Mark Kloostra bij Frankrijk-Senegal. Hoe is het afgelopen, Mark?
3: Ja, het werd net 2-1 en dus weer spannend in de extra tijd. Er viel bijna een tweede Senegalese treffer in de allerlaatste seconde, maar centimeters voor de lijn toch nog mee al. Maar daarvoor had Mbappé zijn tweede erin geschoten. Met een streep van 25 meter maakte hij er 3-1 van. En dus heeft Frankrijk de eerste wedstrijd gewonnen van Senegal.
2: Nou, dat is een mooie overwinning. Dankjewel. Dan gaan we nu over naar het nieuws van
1: dinsdag 16 juni.
2: In het Franse Evian startte vandaag de G7-top. Ging veel over de deal tussen de VS en Iran. En daar wilde Trump nog wel iets over kwijt.
4: The one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me, is Iran will never have a nuclear weapon.
2: Details over de deal zijn nog niet bekend. Ondertussen verschuift de aandacht van de G7 naar die andere oorlog, die tussen Rusland en Oekraïne.
5: There was a whole session dedicated to it, with only the G7 leaders plus President Zelensky, who came from Ukraine specifically for that.
2: De Oekraïense president sprak voor het eerst in maanden weer met Trump. Die beloofde volgens Zelensky weer nieuwe wapens.
6: He was very positive that they can help us more with missiles.
2: De man van 19 die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Dat heeft het OM vandaag bekendgemaakt.
7: Dat is een zeer ernstige verdenking en dat houdt in dat hij dus aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest of onoplettend is geweest of dat hij zelfs roekeloos gereden heeft.
2: Wat houdt roekeloos rijden eigenlijk in?
8: Dat is bijvoorbeeld als je veel gedronken hebt en achter het stuur klimt of dat je op je telefoon hebt gekeken tijdens het rijden of te hard hebt gereden.
2: Het maakt volgens deze expert voor de strafmaak echt wel uit of de verdachte gevaarlijk reed.
9: Je kunt een dodelijke aanrijding veroorzaken met schuld daarvoor. Dan kun je tot 3 jaar gestraft worden. En je kunt roekeloos een dodelijke aanrijding veroorzaken. Dan kun je tot maximaal 6 jaar gevangenisstraf krijgen.
2: Over de toedracht van het ongeluk wil het OM nog niets kwijt.
7: Was je onder invloed? Zat je op zijn telefoon? Dat zijn hele begrijpelijke vragen. Maar we zitten nu nog zo vroeg in het onderzoek dat we daar nu nog geen mededeling over willen doen.
2: Irene Wüst is tijdens de komende Olympische Spelen de chef de mission. Ze vindt dat een
10: enorme eer, absoluut, ja.
2: En haar telefoon stroomde meteen vol met felicitaties.
10: Ik werd vanochtend wakker en ik had mijn telefoon op niet storen. Ik haalde me eraf en ik had 46 berichtjes. Dus het was alsof ik Olympisch goud had gewonnen.
2: Ja, winnen, dat deed ze overigens best wel vaak.
11: Goud voor Irene Wüst, 5 Olympische Spelen op een rij. Dat heeft nog niemand daarvoor gedaan.
2: En dat leverde Wüst een mooie bijnaam op.
11: De wereld heeft Wonder Woman, wij hebben Wonder Wüst.
2: En dat er nu een wintersporter als chef de mission naar de zomerspelen gaat, dat is geen probleem volgens Wüst.
10: Uiteindelijk maakt het ook niet uit, hè? Mentale vaardigheden, alles wat erbij komt kijken, wat je ervoor moet doen en laten. Ja, dat is eigenlijk bij elke topsporter hetzelfde.
2: Het eerste vaatje Hollandse nieuwe haring is vandaag aangekomen op Scheveningen. Om dat te vieren verkocht deze visboer ze vandaag extra goedkoop.
12: Ik laat ik nou eens gek doen. En vandaag doen we van 11 uur tot 4 uur voor een ouderwetse gulden.
2: Ik zou zeggen, ook even de keel schrapen. Maar goed, hoe eet je zo'n Hollandse nieuwe ook alweer?
13: Dat is een visje om lekker zo in je keel laten glijden.
2: En cabaretier Philip Geubel snapt helemaal niets van deze Hollandse lekkernij.
14: Jullie hebben zoveel om fier op te zijn, maar een stuk zout snotten te zee, daar zitten we een Hollands vlaggetje op.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, gelezen door Annette Schut.
15: Personeel in verpleeghuizen heeft er een zorg bij. Agressieve familieleden van bewoners, kopt de NRC. En de krant een verhaal over schreeuwende familieleden en gedreigd met een gang naar de pers.
2: De bestuurder van zorginstelling Cordaan, Ronald Smit, noemt het probleem stelselmatig en de impact op zijn medewerkers gigantisch. Bij Cordaan zitten volgens hem meer dan 10 medewerkers thuis met PTSS-achtige klachten.
15: Wat maken die medewerkers dan mee? Nou, bijvoorbeeld een schreeuwende dochter die erachter komt dat haar moeder haar medicatie niet heeft ingenomen. Godverdomme, schreeuwde de dochter naar een zorgmedewerker. Ik heb 2 tabletjes gevonden in de kamer van mijn moeder. Staan jullie niet op te letten of zo?
2: De luxe Amsterdamse sportschool Saints & Stars, dat eerder in opspraak raakte toen bekend werd dat schoonmakers onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken, komt opnieuw in het nieuws.
15: Parool weet te vertellen dat de sportschool toentertijd bij de rechter een communicatieverbod eiste tussen die arbeidsinspectie en journalisten. De luxe sportschool vindt, zo blijkt uit het vonnis, dat de staat regisseur is geweest van trial by media.
2: En daarom wilden ze dus het verbod en dat de arbeidsinspectie een boete zou krijgen van 1 miljoen euro per dag als ze toch met journalisten zouden praten.
15: Het is vaak vies, intensief en zwaar werk. Lassen op een scheepswerf, want de ruimtes zijn vaak heel klein. Een lasrobot zou daarom een uitkomst zijn. Scheepsbouwer Neptune in Hardingsveld-Giessendam werkt aan die toekomst, schrijft het AD.
2: Het bedrijf investeert 5 miljoen in een zelflerende lasstraat en ontwikkelt met andere werven een lasrobot. Volgens Benjamin Grefkens, de CEO van Neptune, is een robot voor schepen ontwikkelen nog niet zo makkelijk.
15: Werven zijn geen Tesla-fabrieken waar steeds dezelfde auto van de band rolt, legt hij uit. Schepen komen in verschillende soorten en maten.
2: Hij is ook om een andere reden blij met de robot. Er zijn namelijk niet genoeg lassers te vinden. Gekwalificeerde lassers zijn er eigenlijk nauwelijks meer in Nederland, zegt hij. Nu al komen de meeste uit het buitenland.
15: De elektrische auto opladen kan je met het oog op de kosten beter bij je buurman doen dan bij een commerciële aanbieder. Tot die conclusie komt het AD, die het verhaal optekent van een nieuw concept, Charge Circle.
2: En daarbij worden mensen met een eigen laadpunt gekoppeld aan buurtgenoten. Tom is een van de eerste gebruikers. Hij heeft sinds een half jaar een eigen laadpunt.
15: Op werkdagen is zijn elektrische auto onderweg en het laadpunt ongebruikt. En in die loze uren kun je bij hem voor 45 cent per kilowattuur je auto opladen.
2: Florian woont vlakbij, hij heeft een elektrische auto, maar geen laadpunt. En dit is lekker dichtbij en stukken goedkoper dan een openbare paal, zegt hij. Ik heb me direct aangemeld.
15: Tom is ook tevreden. Die verdient gestaag de investering in zijn laadpaal terug.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En zo hoorden we Maroon 5 met Memories. Er ligt een ingrijpend pakket aan maatregelen op tafel bij het kabinet om de problemen met stikstof op te lossen. Volgende week vrijdag moet de voltallige ministerraad daar zijn goedkeuring aan geven. Wilma Borgman, inderdaad. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Zullen we maar eens beginnen met de inhoud?
1: Laten we dat eens doen.
0: Ja, wat willen ze nou precies?
1: Nou, neem de kaart van Nederland even in gedachten, ja. Wilfried. En de grote natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, trek dan om die natuurgebieden een cirkel, want daarbinnen moet de stikstofuitstoot drastisch naar beneden. Kabinet denkt nu aan een cirkel van 1000 meter afstand en dan is de regel eigenlijk zo'n beetje hoe dichter bij een natuurgebied zit, hoe strenger de maatregelen zijn en hoe verder er vandaan binnen die grens van 1000 meter, hoe meer je dan mag. Nou, dat is één maatregel. Het kabinet wil ook dat er daarnaast per sector wordt bepaald hoeveel stikstof er maximaal mag worden uitgestoten en ook dat er regels komen voor hoeveel dieren er per hectare grond gehouden mogen worden. Maar dat is nog niet alles. Nu is het nog zo dat je zelfs bij het kleinste beetje stikstofuitstoot een vergunning moet aanvragen. Nou, die grens die heet in het jargon de rekenkundige ondergrens, die wil het kabinet verhogen. En dit alles ook nog eens met een stok achter de deur. Als dit allemaal niet genoeg helpt, dan mogen er ook uiteindelijk gewoon gedwongen minder dieren gehouden worden. Het is een heel pakket aan maatregelen waar de meest betrokken ministers het gisteravond in het Catshuis over eens geworden zijn.
0: Ja. Daar wordt hier natuurlijk al jaren over gepraat. En het is ook een politiek gevecht geworden.
1: Zeker.
0: Hoe komt het nou eigenlijk dat het allemaal zo lang voort blijft modderen?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk een heel ingewikkeld onderwerp. De politiek hield zichzelf hierover ook jarenlang stevig in de houtgreep. Dit is het vierde kabinet al dat hiermee worstelt. En ook de vierde minister op rij van stikstof. Eerst hadden we Carola Schouten in Rutte 3. We hadden Christiane van der Wal in Rutte 4. Femke Wiersma deed het in het kabinet van daarna, kabinet van Schoof. Die werden het allemaal onderling niet eens. Omdat ze bang waren voor electorale schade. Omdat ze het te moeilijk vonden. De ene partij wilde te veel en de andere partij te weinig. En dan kwam er een minister met een plan en dan stond het hele land weer in de fik. Soms letterlijk. En al die ministers en al die kabinetten zeiden het is urgent, maar een oplossing kwam er niet. Dus dat die drie coalitiepartijen elkaar nu hebben gevonden, dat is best bijzonder. Laten we even het geheugen opfrissen, Wilfried. We gaan even 4 kabinetten terug in de tijd.
2: Ik ben de minister van LNV, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar ik ben ook de chef stikstof, dus ik ben nog niet klaar, helaas.
3: Waarom ik zeg, dit is de zwaarste crisis in mijn carrière, in mijn 9 jaar als premier, omdat we hier geconfronteerd worden met een technisch groot probleem. Hoe ga je de stikstofuitstoot daadwerkelijk terugdringen? Want wat moeten we doen en tegelijkertijd ook nog meer natuurherstel doen? Dat is uiterst complex.
4: Je moet zoveel pijnlijke maatregelen nemen. We weten dat het nog bij lange na niet genoeg is wat we tot nu toe al hebben gedaan. Nog veel meer.
5: De behoefte om meer snelheid te maken, dit snel op te lossen, juist voor heel veel discussie heeft gezorgd en er mede de oorzaak toe is geweest dat we eigenlijk vooral heel veel tijd verloren hebben. En dat is dus een steen in de schoen die niet helpt als je toe wil naar natuurherstel.
4: Nou, dat op zo'n moment denk ik, als ik dat voor het eerst hoor, denk ik natuurlijk ook van, ah nee, kom op, want dat is echt een gemiste kans.
6: Ik denk dat ik het probleem heb onderschat. Dat ik dacht van, dit moet toch oplosbaar zijn. We snappen heel goed dat dit een eerste stap is en niet de stap. En al helemaal niet de eindstap. Maar dat we daar echt met vol gevoel van urgentie mee aan de slag gaan.
7: Ik denk wel dat wij een kabinet hadden onder Schoof die echt met elkaar het anders wilde doen. En ook als het gaat om stikstofbeleid, was dat wel een kabinet wat echt een wezenlijk andere koers voor Nederland wilde varen. Maar ik ben niet minister geworden om het kabinet na 11 maanden te zien vallen.
8: Dus je komt uit die stilstand zodra je met elkaar gewoon de dingen doet die verstandig zijn. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld nog voor de zomer grote keuzes zullen maken over stikstof, landbouw en natuur. We hebben bijna wekelijks daar de task voor stikstof om tafel om juist hier een aantal grote knopen ook door te hakken.
9: Onder mijn voorgangers zijn al meerdere acties in gang gezet om Nederland van de slot te krijgen. Maar voor de zomer is het aan ons om een aantal grote keuzes te nemen.
1: Ja, en die laatste spreker, dat was dan de huidige minister die erover gaat. Dat is Jamie van Essen. Hij heeft stikstof in zijn portefeuille in het minderheidskabinet van Jette. En ja, je hoort het. Zij denken dat het deze keer wel lukt voor de zomer. En dat nemen ze zelfs vrij letterlijk, want de uiteindelijke beslissing zal vallen op de ene laatste ministerraad voordat de zomervakantie begint. Ja.
0: Ik heb net even geturfd bij het stukje wat je uit... Ik geloof dat er ongeveer 12 sprekers waren. Er wordt maar gesoebeld. En waarom denken ze dan dat het ze nu wel gaat lukken?
1: Nou, er is geld. Er is een pot van 20 miljard zelfs. En er is een plan. En waarom het er niet lukte de laatste jaren... is omdat er uiteindelijk toch niet overtuigend duidelijk werd gemaakt voor rechters... dat de natuur echt zou verbeteren op termijn. Want daar is het tenslotte allemaal om begonnen. Maar deze keer hopen ze dat die stok achter de deur waar ik het net over had... dat er uiteindelijk gedwongen minder dieren gehouden mogen worden... als dat pakket niet voldoende helpt. Dat die stok achter de deur voldoende zekerheid biedt, ook voor rechters... dat die plannen echt gaan werken.
0: Ja, Jamie Van Essen, jij noemde hem net. Dat is de kerstverse en relatief jonge minister. Die zit op dit dossier.
1: Ja.
0: Heeft hij nou bij de agrarische sector, denk jij, genoeg steun voor dit plan?
1: Nou, aan hem heeft het niet gelegen. En ook niet aan de intensiteit van het contact met die agrarische sector. Want vanaf het moment dat hij minister was, sterker nog...

0: soms wel 40 man aan tafel zat. Die heeft hij dus allemaal achter zich gekregen. Daar lijkt het nu op. En de volgende stap is dat hij ook het parlement ingaat op zoek naar steun daar.
1: Ja, en overleg dus met Jan en Alleman. Ja. Maakt dat nou de kans op een meerderheid in de Tweede Kamer ook groter?
0: Nou, dit probleem speelt al zo lang dat heel veel partijen er liever gisteren vanaf willen dan vandaag. Van Essen hoopt, en denk ik rekent ook wel een beetje, op een meerderheid het liefst met links en met rechts. Ook met pro, ook met ja 21. Nou, Joost Eerdmans liet vanavond weten dat de verhoging van de ondergrens, zodat je niet voor alles meer vergunning hoeft te hebben, dat noemt hij een belangrijke en een goede stap. Verder wacht hij af waar het kabinet precies mee komt. En ja, op links, kunnen ze zich het daar permitteren om een pakket met dit soort toch ingrijpende maatregelen, om dat te torpederen? Waarschijnlijk gaan we dat allemaal nog voor de zomer horen, als dan ook echt duidelijk wordt dat dit pakket niet meer onderuitgeschoffeld kan worden. Dan komen die vergunningen langzaam weer op gang. En dan heeft dit kabinet toch echt wel een huzarenstukje afgeleverd, Wilfried.
1: Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Morgen staat een Rwandese man uit Ede voor de rechtbank in Den Haag, terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven in Rwanda. In 1994 vond daar een genocide plaats waarbij zo'n 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's omkwamen. Katrien van der Schoot is journalist bij VRT, deed in de jaren 90 verslag uit Rwanda en volgt het land nog altijd op de voet. Goedenavond, Katrien.
2: Goedenavond, Wilfried.
1: Ja, morgen die rechtszaak, hè, tegen die meneer die hier sinds 1998 woont. Waar wordt hij van verdacht?
2: Wel ja, het gaat inderdaad om een 66-jarige man uit Ede, heb je gezegd, Eugène N. En hij woont al sinds 1998 in Nederland. Hij werkt in de thuiszorg. En hij is begin 2024 aangehouden. En dat heeft al een hele voorgeschiedenis, want het is Rwanda zelf dat eigenlijk al 10 jaar daarvoor om zijn uitlevering vroeg. Maar dat kan natuurlijk niet, omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft intussen. Ja. Nu, het Openbaar Ministerie is inderdaad zelf op onderzoek gegaan in Rwanda. Het verdachte dat hij als medepleger betrokken was bij een plunder- en vernietigingstocht tegen de Tutsi's. Dat was toen in het begin van de genocide in 1994. Toen werden huizen van Tutsi's in brand gestoken en vernietigd, hun bezittingen geplunderd. En die man zou hebben meegeholpen aan een massaslachting, onder meer in een stadion in de zuidelijke provincie Huye-Butare was het toen nog, op ongeveer 3000 Tutsi's die zich in dat stadion hadden verzameld. En daar wordt hij dan nu van verdacht.
1: Ja, maar nou was hij ook al bij stek veroordeeld, hè, in Rwanda door een volksrechtbank. Wat betekent dat?
2: Ja, wel, die volksrechtbanken die waren destijds eigenlijk na het afloop van de volkenmoord in het leven geroepen voor snelrecht. Want je moet weten, er waren honderdduizenden daders, medeplichtigen, meelopers, verdachten die in de cel zaten. En dat systeem, die Gacaca, heeft 1 miljoen processen gevoerd, ook bij verstek, zoals voor deze man. En ja, op zich is dat wel handig, maar goed, in zo'n samenleving die er toen was in Rwanda, Winner's Logic die je toen had, was het toch wel een beetje een risico. Er waren valse getuigenissen, afrekeningen en zo verder. Dus het is misschien wel goed dat er nu eigenlijk een proces komt voor een gewone rechtbank, zeg maar.
1: Ja, nou is die genocide inmiddels dus 32 jaar geleden. Wat vind jij daar nou zelf van, Katrien, dat er nu nog hier verdachten vervolgd worden voor die oorlogsmisdaden?
2: Ja, kijk, op zich vind ik het heel goed, hè, want rechtspraak moet overal kunnen, met aandacht voor de verdediging, met aandacht voor de slachtoffers. Maar in dit geval zijn er toch wel een aantal factoren die het moeilijk maken om een eerlijk proces te voeren, denk ik. Hè. Je weet, de genocide, het is al 32 jaar geleden. Dat is lang. Hè. Het is heel lang ook alleen bekeken door de bril van de slachtoffers, die ook de nieuwe machthebbers zijn geworden. Hè. Paul Kagame, de huidige president, is ook al 32 jaar aan de macht. En ja, tot nu toe is er altijd die logica geweest. De Hutu's zijn de boosdoeners. De Tutsi's, waar ook Kagame zelf toe behoort, zijn de enige slachtoffers. En dat ja, maakt dat narratief toch wel een beetje ja, weinig evenwichtig is. En dat je heel weinig kans hebt op nuance. En ja, intussen weten we ook al wel wat meer. Intussen heeft Rwanda ook al wat uitgespookt in de nasleep van die volkenmoord. Vooral wat ze dan in buurland Congo hebben gedaan. En in eigen land. En er is ook meer en meer kritisch over nagedacht over het aandeel van de huidige machthebbers na de genocide. Dus

0: ja, die geloofwaardigheid is toch wel een probleem geworden na al die tijd. Dus je moet goed opletten, ook zeker als het proces hier gevoerd wordt, in hoeverre is dat nog allemaal te vertrouwen en waar voor waar aan te nemen.
1: Ja, maar nu vertel jij mij net over die massaslachting in een voetbalstadion, denk ik of zo. Hè? 3000,
0: ja, inderdaad.
1: 3000 slachtoffers. Hoeveel feiten zijn daar nu over bekend? Hè? Hoe geloofwaardig worden dan die getuigenverklaringen na die tijd? Zijn er foto's gemaakt? Is er filmmateriaal? Of zijn het alleen maar verhalen die mensen kunnen vertellen?
0: Ja, heel veel filmmateriaal is er zeker niet. Hè. Het zijn alleen maar de verhalen die de mensen kunnen vertellen, als die nog kunnen verteld worden. Ik bedoel, ik was er zelf in 1994. Ik ben ook geëvacueerd en er waren bijzonder weinig ook journalisten toen op dat moment die het allemaal konden vertellen wat er zich afspeelde. Je weet dat er toen ook VN-blauwhelmen waren die zich hebben teruggetrokken. Dus eigenlijk konden die volkenmoordenaars toen wel gewoon hun gangetje gaan. En is het ook heel moeilijk, zeker zoveel jaren nadien, om nog bewijzen te gaan vinden. En zoals ik zei, het is een beetje gekleurd geworden. Je hebt voor- en tegenstanders. Je hebt een regime dat ook steeds autoritairder is geworden na al die tijd. En ja, daardoor is het toch wel moeilijk. Je hebt ook nog eens een beetje die Rwandese volksaard, laat ik maar zeggen. We hebben zelf dat gemerkt bij de processen die er in België hebben plaatsgevonden, dat wij het allemaal ook een beetje vanuit onze eigen Europese bril bekijken, terwijl je toch die eigen volksaard hebt van de Rwandese die nooit, wij zeggen dat op zijn Vlaams, het achterste van hun tong laten zien, die erg wantrouwig zijn.
1: Dat is ook Hollands bij ons.
0: Dat is ook Hollands, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus het is een beetje moeilijk om dus echt aan die geloofwaardigheid van de getuigenissen, want er zijn ook een heel aantal processen geweest die later zijn ingetrokken of in beroep gewoon een heel andere uitkomst hebben gehad. Dus je moet je daar toch wel heel erg voorzichtig in zijn om die processen te voeren.
1: Maar
0: ja.
1: Begrijp ik nu dat zij een soort volksaard in zich hebben, of een manier van doen dat ze zich niet helemaal uit durven spreken, dat ze voorzichtig zijn?
0: Ja, dat sowieso. Dat zit in de volksaard, maar het zit zo ook wel nu stilletjes aan. Hè, door het nieuwe regime dat er toen aan de macht gekomen is in 1994. Dat is een beetje een schijndemocratie. Hè. Kagame is al 32 jaar aan de macht. En als je alle rapporten van mensenrechtenorganisaties erop naleest, het is het steeds erger geworden. Hij laat dissidenten opsluiten, verdwijnen, vermoorden, onder het mom van terrorisme, of hij noemt ze dan genocidairs. Je hebt zelf een voorbeeld uit eigen land. Kijk naar Victoire Ingabire. Ik weet niet of je die nog kende, maar die heeft 17 jaar in Nederland gewoond. Is dan teruggegaan.
1: Presidentskandidaat.
0: Ja, om kandidaat, inderdaad, presidentskandidaat te worden. En ze is dan meteen, ik heb haar toen geïnterviewd en ik heb haar toen gevraagd van, ben je niet gek van dat te komen doen? En ja, sindsdien is ze dus op grond van heel omstreden beschuldigingen steeds opgesloten geweest of onder huisarrest. Dus je mag daar echt niet buiten de lijntjes kleuren. Er is heel veel angst om je mening te geven, om jezelf, om je mening te geven, om uit te spreken wat je zegt, omdat er tot in Europa zelf ook nog geïntimideerd wordt. En dat is heel moeilijk om daar tegen in te gaan.
1: Ja, nu hoor ik wel heel veel mitsen en maren in jouw verhaal. Dus je zou eigenlijk denken van, heeft deze zaak in Nederland kans van slagen tegen die man die in Ede woont?
0: Ja, dat hangt er alleen maar vanaf. Ik kan niet in de bol kijken of de glazen bol van wat het Openbaar Ministerie daar heeft aangetroffen. Maar ik pleit er toch wel voor om daar heel realistisch in te zijn. En goed te kijken wat de feiten zijn en wat de verzinsels. En goed te luisteren naar iedereen die er op een of andere manier bij betrokken is. Maar goed, ik blijf wel geloven in de rechtspraak. Ik ben wel de journalist. Ik moet luisteren naar mensen. De mensen die met justitie bezig zijn, hebben een andere invalshoek. Maar ik denk dat heel erg moet bewaakt worden, dat het toch wel een goede, degelijke rechtspraak is die ook alle rechten van de verdediging en van de aanklagers en van de slachtoffers goed meeneemt. Ja, dat denk ik dat heel belangrijk is.
1: En misschien is het wel een voordeel dat deze zaak dan eerder in Den Haag speelt dan in Rwanda zelf.
0: Ik denk het ook wel, ja. Er is, zal zeker minder intimidatie zijn dan ginder. Het zal minder een ja. schijnproces zijn, zoals het ginder zou kunnen gebeuren. Dus ja, geef het gewoon een kans op slagen en bekijk het goed met een heel brede blik en met ja, ook aandacht voor alle andere dossiers die er nog lopend zijn of die er al geweest ja. zijn. We hebben zelfs in België ook nog dossiers lopen. 44, denk ik, zelfs nog voor ja, misdaden die tijdens de Volkenmoord in Rwanda zijn gepleegd. Maar ik geef het toe, ook voor mezelf, ik volg het nu al 30 jaar, blijft het een heel moeilijke opgave. Ik ben er van toen in het begin bij geweest en ik heb mijn blik ook moeten openen en veranderen en toch kijken naar andere verhalen en tegenverhalen. En het is maar als je die allemaal samenlegt en in heel die complexe situatie die er toch is, dat je tot een goed resultaat kan ja. komen. En misschien toch nog om mee af te sluiten. Het is een groot probleem in Rwanda is het feit dat het nog altijd die winnaarslogica is. En er zijn heel wat tegenstanders of dissidenten die zeggen, ja, maar je moet ook kijken naar wat de Tutsis hebben gedaan nadien. Hè? En de Tutsis zijn niet alleen de slachtoffers van wat er gebeurd is, ze zijn ja. ook de nieuwe machthebbers. En zij willen nog altijd niet kijken naar de misdaden die door hen zijn begaan, die door de nieuwe machthebbers zijn begaan. En zolang je dat niet kan oplossen, zolang dat niet transparant verloopt, kan je uiteindelijk ook niet aan verzoening denken. En dat ja. is toch wel het belangrijkste wat er moet gebeuren in zo'n land dat zoveel en zo'n gruwelijke dingen heeft meegemaakt ja. in de loop van de geschiedenis.
1: Katrien van der Schoot, ik dank je wel voor dit verhaal, journalist bij de VT.

0: Beroemde stem, Youssou N'Dour met Sportief. In de kantine van RVV Blijdorp in Rotterdam kijkt een voetbalteam met maar liefst 9 verschillende nationaliteiten zoveel mogelijk naar alle WK-wedstrijden. Met elkaar juichen en dollen en zingen. Met 67 internationals is Nederland na Frankrijk hofleverancier tijdens het WK voetbal. Echt wel bijzonder. En de meeste spelers komen uit Rotterdam. Ik spreek nu met Sander Grip en Julio Suarez. Zeker met hun team, Blijdorp. Dus net nog naar Senegal tegen Frankrijk. Goedenavond Sander en Julio.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, waren jullie alle twee voor Frankrijk?
1: Ja.
3: Ja, toch wel. Ja. Het is leuk als een land als Senegal wint, maar ja, Frankrijk is toch wel de bovenliggende partij volgens mij.
0: Ja, de bovenliggende partij, maar je bent dan toch voor Senegal, voor de underdog?
1: Ja, soms wel, maar ja. Ja. Frankrijk is toch wel een mooi voetballand, dus ja. Met een geweldig team. Dus.
0: Sander, jullie zitten daar met die 45-plus team, zal ik maar even zeggen. Wat is de sfeer dan in de kantine als jullie naar die wedstrijden kijken eigenlijk?
1: Uitgelaten, denk ik. Julio.
0: Altijd, ja, bij elke wedstrijd.
1: Nou. Ja, afgelopen zondag zaten we bij Australië-Turkije. We hebben een paar Turkse ploeggenoten. Dus toen was de sfeer wel iets minder, moet ik zeggen.
0: Ja, want wat doen jullie dan? Pesten jullie elkaar? Of zijn jullie heel lief? Wat is de sfeer?
1: Nou, een beetje plagen mag altijd wel, toch?
0: Ja, dat vind ik zeker. Ja, dat hoort erbij tijdens een wedstrijd, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: En doen jullie dit vaker? Doen jullie dat alleen rond een WK? Of zijn er ook andere wedstrijden die jullie met elkaar bekijken?
2: Ja, meestal na de training kijken we wel eens Champions League wedstrijden. Ja, dan blijven we altijd wel even hangen in de kantine.
0: Ja. Er is er ook altijd een hele beroemde neef, hè? Of althans een neef die een beroemde voetballer, hè? Die bij jullie zit, met een migratieachtergrond. Wie is dat?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben de neef van Zlatan Ibrahimovic in ons team.
0: Dat is wel te gek, zeg. Ja. Wat best wel bijzonder is sowieso natuurlijk, maar Zlatan is eigenlijk ook zo iemand die, ja, hij komt dan uit voor, hij kwam uit voor Zweden, maar zijn achtergrond is anders, toch?
1: Ja, dat klopt. Hij komt uit Bosnië.
0: Ja.
1: En ja, zij zijn net als zijn neef Adnan die bij ons speelt, in die oorlogsperiode gevlucht.
0: Ja. Wat is er nou zo bijzonder aan jullie team, Julio?
2: Nou ja, we zijn een multicultureel team. Met inderdaad heel veel nationaliteiten. Van Nederlanders, Kavianen, ja, Egyptenaren, noem maar op. Superleuk. Samenstelling. En gewoon geweldig om dat mee te maken met al die verschillende culturen.
0: Ja, en wat levert dat zo op dan?
2: Nou ja, het is in ieder geval niet saai. het zijn allemaal bijzondere verhalen. En ja, goed, weet je, elke wedstrijd wordt ook bijzonder benaderd. Ja, kijk, de ene heeft, is best wel euforisch. De andere is gewoon wat rustiger. En ja, een beetje temperamentvol. Kaapverdianen zitten er ook bij, dus dat.
0: Want bijvoorbeeld Kaapverdianen, zeg je nu, die zijn iets temperamentvoller dan Sander Grip.
2: Dat kan je wel stellen. Maar ja, hij past zich makkelijk aan, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik sta mijn mannetje in het team.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. En hoe is dit eigenlijk ontstaan? Is dit gewoon toevalligerwijs dat iemand zich aanmeldt bij de club? Of werd dit bekend op een gegeven moment in Rotterdam dat er zo'n club was die je hier aandeed?
1: Nee, wij zijn eigenlijk Blijdorp is van oorsprong best een heel multiculturele vereniging. Wij zijn een jaar of 10 geleden begonnen. Eigenlijk allemaal vaders die per ongeluk zichzelf langs de lijn bevonden. En ineens een team moesten coachen. Toen hebben we gezegd, joh, als we die kleine gasten willen leren voetballen, moeten we het zelf ook kunnen. Dus laten we een team oprichten.
0: Ja.
1: Dus in het begin stonden we met alleen maar trainers. Nou, dat is echt drama. Dan heb je 15 meningen in de kleedkamer. Dus tactisch kom je daar nooit uit.
0: Nee, want kom je er. Heeft het ook zo zijn nadelen dat je een verschillende inborst hebt?
1: Ja, het kan wel eens. Het kan ook wel eens tot opstootjes leiden. In de zin van mensen die het temperament even niet in toom kunnen houden. Je wordt altijd wel gecorrigeerd vervolgens op het veld en zeker in de kantine daarna.
0: Ja, dus. Maar ik ben mezelf ook geboren getogen in Rotterdam. Ik heb altijd het indruk dat in Rotterdam het vaak vanzelfsprekender is dat mensen met elkaar omgaan. Uit hele verschillende gaten en hoeken, zal ik maar zeggen. Weet je, als je in de metro bent of in de stad loopt, heb je altijd het idee dat het gewoon is. Misschien meer dan in andere steden of op andere plekken in het land. Ervaren jullie dat ook zo?
2: Nou ja, als ik voor mezelf mag spreken, dan voelt zo. Want je respecteert elkaar. En je laat elkaar in de eigen waarde, zeg maar. Dus dat is... misschien is dat wel vanzelfsprekend.
0: Ja. Onze burgemeester Schouten, die zei in The Guardian, waar ook een stuk over stond, over hoe dat eraan toe gaat nu tijdens het WK in Rotterdam. Die zei dat ze heel erg gelooft in de verbindende rol van het voetbal. Hè? Dat is zo, denk ik. Maar het is ook een beetje een cliché aan het worden.
1: Ja, als ik erop in mag gaan... Het is uiteindelijk ook zo dat ons kent ons eenvoudiger is dan wie ben je eigenlijk. Dus je ziet bij jongere leeftijden nog wel veel diversiteit. Maar je ziet toch vaak dat naarmate je op hogere leeftijd komt, teams uniformer worden. Dus
0: hoe komt dat?
1: Ons kent ons is makkelijker. Je hoeft minder moeite, minder energie te steken in het begrijpen van de ander. Dus je ziet dat daar toch vaak voor gekozen wordt. We hebben in Rotterdam natuurlijk ook gewoon veel clubs met of juist een witte, of juist een Turkse, of een Marokkaanse, of een Pakistaanse achtergrond. Dus je ziet dat toch dat je toch naar elkaar trekt, zeg maar. Dus zo logisch is het niet dat voetbal verbroedert.
0: Nee, oké. Ja, ik herinner me nog in mijn voetbaltijd dat ik altijd uit moest spelen tegen Real Parbo. Ik weet niet of die club nog bestaat. Het was een volledig Surinaamse club. Vonden wij altijd wel een soort van bijzonder en ook wel spannend om daar uit potje te moeten spelen. Dan heb ik het over 40 jaar terug, hè, jongens, hou op. Ja. Of nog langer zelfs. Het is overigens ook zo, ook op de Rotterdamse velden, dat er ook best wel veel toestanden zijn, racistische toestanden bij de jeugd. En noem maar op, hè, die dingen. Hoe kijken jullie daar dan tegenaan als team?
2: Ik moet zeggen dat best wel bijzondere ervaringen zijn, hoor. Omdat je merkt dat zeg maar de politieke toestand wat nu speelt, zeg maar, in Nederland, dat ook naar het veld wordt meegenomen. Je ziet spelers worden af en toe met een migratieachtergrond, die worden wel eens een soort van gepest eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Dus dat gebeurt wel, helaas.
0: Ja, goed, je laat het goede voorbeeld zien. Hey, vanavond, wat is er nou om 12 uur 's nachts? Argentinië, Algerije? Of om 3 uur? Hoe laat is dat?
1: Ja, dat is om 3 uur.
0: Om 3 uur. Ja, als jullie een beetje man zijn, blijf je natuurlijk wakker dan. Hè? Dan ga je zitten kijken met elkaar. Zit er een Algerijn eigenlijk in het elftal?
1: We hebben een Algerijn in het elftal. Ja. Die beweert dat hij met zijn zoon gaat kijken. Maar het kan zomaar zijn dat hij in slaap valt.
0: Ja, met zijn zoon, maar thuis dus. Niet in de kantine.
1: Ja, wel thuis. Niet hier. Ja.
0: Maar mogen jullie tot 's nachts 3 uur in de kantine kijken eigenlijk?
1: Ik moet zeggen dat wij alle toegangscodes en ook de code van het alarm hebben. Dus wij kunnen gewoon blijven zitten als we willen.
0: Oké, nou, ik ben s'nachts om 1:30, 2 uur thuis. Misschien rij ik even om en controleer ik dat even. Sander en Julio, ik ga je veel plezier wensen met alle wedstrijden die er komen. En maak wat moois van, hè?
1: Ja. Dank je wel.
2: Dank je wel.
0: De ontdekking van een skelet in een kerk in Maastricht leidde eerder dit jaar tot een enorme euforie, omdat het wel eens om de resten van D'Artagnan zou kunnen gaan. Dat is de beroemde Franse musketier aan het hof van Lodewijk XIV. Maar die euforie is inmiddels een beetje ontaard in een soort van klucht daar in Limburg. Vicky Bartholomeus is journalist van de Limburger en maker van een podcast over het mysterie rond D'Artagnan. Goedenavond, Vicky.
4: Goedenavond.
0: Ja, morgen zou er meer bekend worden over het DNA-onderzoek, maar er komt geen persconferentie van de gemeente. Wat is er allemaal aan de hand?
4: Ja, ik denk dat ze gewoon nog niet genoeg te melden hebben. Want die datum van de 17 juni is ooit de lucht ingeslingerd. Maar ik denk dat er gewoon nog niet genoeg te vertellen valt over het skelet.
0: Oké, en er is nog niet genoeg onderzoek gedaan of zo?
4: Ja, precies.
0: Oké. Nog heel even over die D'Artagnan. Want ik noem hem nog wel een musketier. Maar zelf weet ik er ook niet veel van. Wie is hij eigenlijk of wie was hij?
4: Nou, hij heet formeel Charles de Batz de Castelmore. Hij komt uit de Gascogne en hij was een vertrouweling van Louis XIV, Lodewijk XIV. Ja, ze waren echt heel dik met elkaar. En hij zat bij zijn elite troepen. En hij is gestorven voor de poorten van Maastricht toen ze Maastricht probeerden in te nemen, de Fransen.
0: Ja, en hoe weten we dat zo zeker, dat hij voor de poort is neergezakt?
4: Ja, daar is heel veel over geschreven. Er zijn heel veel bronnen over. Dus dat weten we, daar weten we gewoon best wel veel van. Maar wat er na zijn dood met zijn lichaam is gebeurd, ja, daar is helemaal niks over bekend. Dat is heel lang een groot mysterie geweest.
0: Ja, maar nou is er eerder dit jaar een opgraving gedaan. Hè? Mm-hmm. En toen waren er best veel mensen die er kijk op hebben, verstand van hebben. Die zeiden, dit zou wel eens het skelet van D'Artagnan kunnen zijn.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, hij ligt precies eigenlijk op de plek waar ze hem verwachten. Want het kerkje in Volder, waar die is gevonden, daar stond vroeger een oud, nog kleiner kerkje. En hij lag precies waar vroeger het altaar geweest moet zijn. Dus dat was precies de plek waar je belangrijke mensen zou begraven. En we weten dat de kerk van Louis XIV, of de tent van Louis XIV, vlak bij dat kerkje lag. En dat hij daar dagelijks naar de mis ging. Dus het ligt eigenlijk wel voor de hand dat dat de plek is waar hij begraven is.
0: Ja, goed. Aan de andere kant is het denk ik niet de enige geweest die daar gestorven is.
4: Nee, klopt. Nee. Want ze hebben ook bij het blootleggen van dat skelet wel meerdere resten van andere mensen gevonden. Dat klopt. Maar hij lag er echt keurig netjes bij, zeg maar, van hoofd tot teen. En echt precies onder waar vroeger het altaar was.
0: Ja. En wat is er nou na die ontdekking met het skelet gebeurd?
4: Dat is opgegraven door een bureau en overgebracht naar Saxion in Deventer, naar de hogeschool. En er zijn inmiddels ook al twee monsters overgebracht naar Groningen en naar Leiden. En daar wordt allemaal specialistisch onderzoek op gedaan. Maar wat er nou precies allemaal gebeurt, dat weten we niet. Want de gemeente houdt de kaken op elkaar op dit moment en wil daar niks over kwijt.
0: Oké, maar en is er zeker meneer Dijkman die zich daar ook mee bemoeit, hè? Die heeft ook materiaal in zijn bezit, DNA.
4: Ja, dat had hij inderdaad.
0: Wie is hij?
4: Wim Dijkman is een archeoloog die net met pensioen is. Heel lang voor de gemeente heeft gewerkt. En hij is eigenlijk al jaren op zoek naar het graf van D'Artagnan. Hij heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan, samen met de Franse biograaf van D'Artagnan, Odile Bordas. En hij heeft eigenlijk een soort strategie uitgestippeld. Hoe kan ik nu toch gaan zoeken naar dat graf van D'Artagnan? Want eigenlijk mag je helemaal niet graven zomaar in een kerk die ook nog eens een rijksmonument is.
0: Jij kent hem, je hebt hem opgezocht, hè, voor een interview. En
4: klopt.
0: Toen zat hij met een Tupperware-doosje in zijn hand. Wat zat
4: ja,
0: daarin?
4: Dat klopt. Nou, ze hebben geprobeerd om die hele opgraving, zeg maar, stil te houden. Maar dat is niet helemaal gelukt. En voordat dat bekend werd, heeft hij al een stukje van een bovenarmbot en twee tanden naar München gebracht. Naar een speciaal instituut waar ze DNA-onderzoek doen. En hij hoopte natuurlijk dat er heel snel een soort match zou zijn en dat ze bewijs zouden vinden dat het hem was. Maar dat is helaas niet gelukt. En daarna is een beetje de hel losgebarsten. Want toen duidelijk werd dat daar gegraven was, terwijl dat helemaal niet mag. Ja, toen ontstond er toch wel een flinke ruzie tussen hem en zijn voormalige collega's bij de gemeente.
0: Ja, maar die meneer Dijkman gaat eigenlijk een beetje zijn eigen gang, begrijp ik.
4: Die heeft redelijk het grijze gebied opgezocht. Ja, dat klopt wel. Ja.
0: Ja, of is dat grijze gebied soms al zwart omdat het gewoon echt niet mag?
4: Nee, zeker, zeker. Hij heeft zeker dingen gedaan die niet mogen. Bijvoorbeeld echt daar gaan graven, dat mag gewoon niet. Daar moet je een vergunning voor hebben. En het is gewoon afgesproken in het verdrag van Malta dat we afblijven in principe van bonenvondsten als er geen reden is om ze op te graven.
0: Ja, maar krijgt die man dan straf? Of weet ik wat? Moet hij voorkomen? Want hij doet iets wat niet mag.
4: Hij doet iets wat niet mag, inderdaad. Nou, hij had dus op een gegeven moment die twee tanden en dat bovenarmbod uit München opgehaald zelf. Dat had hij thuis bewaard. De erfgoedinspectie is toen aan zijn deur komen kloppen van geef die dingen eens even terug. Dat heeft hij geweigerd. Toen heeft hij ze verstopt, heeft hij ze bij een goede kennis ondergebracht, waar ze in een kluis lagen. En toen is diezelfde avond wel nog de politie gekomen en is hij inderdaad gearresteerd. En ja, dat is nogal ongebruikelijk natuurlijk dat een archeoloog opgepakt wordt.
0: Ja, maar is hij nu op vrije voeten weer?
4: Ja, hij heeft meteen diezelfde avond heeft hij gezegd, jongens, ik breng jullie naar die skeletresten toe. En toen mocht hij weer naar huis.
0: Ja.
4: Ja, maar hij is wel nog steeds verdachte.
0: Ja, God, ja, als die zaak nu echt voorkomt en er gebeurt wat, dan ja, D'Artagnan, het is niet voor niks, het is een Fransman.
4: Ja.
0: Dus wat zullen de gevolgen zijn? Hoe zullen de Fransen reageren?
4: Ja, die zijn natuurlijk razend benieuwd of hem dit is. En die kijken ook wel een beetje met argwaan natuurlijk naar hoe dit nu allemaal loopt. En dat er zo'n ruzie ontstaat rondom deze, ja, potentieel hele mooie vondst.
0: Ja. En, maar wat verwacht je dat er dan nu de komende tijd gaat gebeuren?
4: Ik verwacht, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, dat er gewoon heel veel stille diplomatie zal zijn. En ik denk ook wel dat ze inderdaad bij al die instituten nu als een razende aan de slag gaan om te kijken wat ze kunnen achterhalen. Ik heb begrepen dat er tot op dit moment nog niks is waaruit blijkt dat het hem niet is. Maar ja, of er echt een match gaat komen, dat is even onduidelijk.
0: Ja, maar goed, dat iemand het niet is, ja, dat hij het wel is, is dan weer een hele andere stap.
4: Ja. Nee, zeker. Ja. Ja.
0: Hoe kom jij zo in... Je bent een journalist, dus je voor de Limburger. Maar mm-hmm. wat heb jij met dit thema, dat je er zo induikt?
4: Nou, ik had min of meer toevallig een paar jaar geleden ook al eens geschreven over de theorie, zeg maar, dat D'Artagnan misschien wel in de kerk verwolden zou liggen. En dat er zelfs nog een nazaat is die bereid zou zijn om DNA af te staan, zodat we zouden kunnen kijken of het hem was. Dus ik had er al eens eerder over geschreven, maar ik wist natuurlijk niet dat er nu daadwerkelijk echt gegraven werd. Dus dat was wel een verrassing.
0: Ja, en hoe is het nu eigenlijk met die dijkman? Zegt hij van nou, ik hou mijn handen er verder vanaf, of heeft hij nog steeds al plannen? Jij hebt, neem ik aan, nog contact met hem?
4: Ja, ik heb wel contact met hem. Nou, hij doet nu even een soort van stapje terug. Hij is heel lang strijdbaar geweest, want hij wilde heel graag betrokken blijven bij het onderzoek. En hij werd er een beetje van afgehouden, zeg maar. Dat was ook de reden waarom die twee tanden en het bovenarmbod heeft opgehaald. Hij wilde een soort van een rol houden in het hele onderzoek. Maar nu heeft hij even een stapje terug gedaan. Hij ziet nu toch wel in dat hij eigenlijk te ver is gegaan. En dat hij gewoon nu even het boetekleed moet aantrekken.
0: Ja, het is overigens wel gek dat hij eigenlijk alleen maar een bordje heeft en een tand, zeg maar, flauw gezegd. Maar waar is de rest?
4: De rest ligt dus in Deventer bij Saxion Hogeschool. Dat wordt allemaal onderzocht door allemaal deskundigen die daar op verschillende manieren onderzoek naar doen.
0: Ja, die Dijkman heeft natuurlijk ook wel een soort van, gek genoeg, een soort onderzoekskant in zich, een soort onderzoeksjournalistiek. Hij zet wel zijn eigen tanden erin, zou ik maar willen zeggen.
4: Ja, precies.
0: Heb je daar respect voor?
4: Ja, ik kan op de een of andere manier wel sympathie voor hem opbrengen. Ik bedoel, hij heeft de regels overtreden, dus allemaal niet zo slim. Maar aan de andere kant, zonder hem zouden we nu geen verhaal hebben en geen skelet dat mogelijk van een hele beroemde Fransman is.
0: Ja, begrijp ook dat er een filmpje is, hè? Een filmpje bestaat. Wat is daar op te zien?
4: Ja, dat klopt. Ja, de vraag is een beetje hoe netjes dat die opgraving verlopen is. Dat moest natuurlijk allemaal heel lang onder tijdsdruk, want dat moest geheim blijven. Dus er werd bijvoorbeeld 's middags een kind gedoopt en ze moesten 's ochtends nog gaan graven. Of de dag erna was de zondagsmis. Dan moest de boel heel snel afgedekt worden met een houten plank en een Perzisch tapijtje. Dus ik heb het idee dat er in die haast wel het een en ander gebeurt, dus dat ook niet echt de schoonheidsprijs verdient. Dus ik heb bijvoorbeeld een filmpje gezien waarin hij met een soort compressor lucht afblaast van het skelet. Of met lucht zand afblaast, zeg maar, van het skelet.
0: Dat klinkt als iemand die met een hoge druk spuikt in de weer.
4: Ja,
0: en zijn auto schoonmaakt.
4: Het is net iets minder heftig dan dat, maar je ziet toch wel dat er af en toe botjes een beetje verschuiven en zo. En dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Ik ben geen archeoloog, ik weet er niet alles van, maar dat lijkt me toch net iets te heftig.
0: Ja, maar kijk, als je nu nadenkt over die helm van de Roemenen die gestolen is, wat voor een rel dat werd, diplomatiek gezien, zou dat hier ook bij kunnen?
4: Ja, we staan natuurlijk niet super fraai op dit moment. Dat is gewoon zo. Maar ik denk niet dat het zo'n heftige rel gaat worden. Ik denk dat het er heel erg van af gaat hangen. Ja, of het onderzoek uit kan wijzen of hij het is. Of in ieder geval met een grote aan waarschijnlijkheid, zekerheid, of noem je dat, dat het hem is. Dan is alle ruis natuurlijk vergeten. Want dan is Wim Dijkman de grote held die D'Artagnan gevonden heeft.
0: Ja, als dat zou gebeuren, dan krijgt hij erestatus natuurlijk in Limburg.
4: Ja, maar goed, dat denk ik wel.
0: Zo, Zover is het nog niet.
4: Nee.
0: Nou, een spannende zaak. Ik dank je wel, Fitki Bartholomeus, journalist bij de Limburger. Dan zit het Oog op Morgen er voor vanavond op. Vannacht nog even voetbal kijken, kennelijk. Maar u kunt ook lekker gaan slapen. Morgen zit hier overigens Marcia Luiten om de uitzending te doen. Ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, regisseur en choreograaf Guy Wijsman over zijn muzikale zomervoorstelling Spinoza.
2: Dus ik denk dat Spinoza gekomen is waar hij is gekomen omdat hij dingen in twijfel heeft gezet. En niet omdat hij een mening had en dat ging roepen.
0: En profvoetballer, podcastmaker en nu ook schrijver Bart Vriends over zijn puberroman Jonas.
3: Het helpt heel erg dat ik me niet enkel en alleen als voetballer identificeer. Er is ook zoveel meer dan dat en ik ben ook meer dan dat.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die twee keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noorderwien.
19: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goedemorgen, bij Noorderwien op deze Tiziana. Ontzoon oren ben we er. Mij deze prachtige waasomstandigheden. Mij noffelijke muziek. Zout waar ik het moet zussen. En van het grootste pad is uit deze provincie wij. Mij natuurlijk, mij toen het begin. Wat een geweldig talent. Mooie nummers had ze skreum. En dit weer er wel in van Nimmen zonder Dij. We zijn een beetje simmerske sferen, toch? Dan maar even deze. Grimtosk. En die had het over de simmernacht.

0: Zij dat. Kevin van Brinkelok, Grimtosk, zangeroer. En die had het over de simmernacht. Het begint er dan wel een beetje op te likken dat we naar Simmerske dagen gaan. Er zit wel een beetje heel om heel in. En dan, ja, dan krijg je nog de verneemde Simmerse nachten natuurlijk. Lekker lang opbluwen, het bloed lang, warm. Oké, misschien wat regen om in sliep te komen. Ah, fijn. Wilske erbij. En het goede leven, toch? Ja, simmer, simmer, simmer. Ja, simmer via festjes, dan denk je al gauw gewoon of het uptempo fleurig is. Maar je kunt het ook wel wat stemmig brengen. Luister maar eens naar dit prachtige nummer van Gert Breedler. Skier, simmerlied.
1: In de warme diesel, skier oneindig is het stroom.

Ja, zo wist Gerrit Bredeler er toch altijd wel een soort poëtische sfeer om het verhaal, in dit geval Skier Simmerlied, te vertellen. Ja, prachtig, mooi. Sfeervol, ja. Even, toch maar even op tempo. Jan Tekstra, die had een simmer op het lied.

0: met een van de betere songscrewers. Het is een provincie bij Jan Tekstra en de Simmer op het Lief. Ja, nou, ja, nog even een paar oorjes. Ik zei al, het is lekker de simmernacht in. Dan kun je lekker dromen. Zo Sarat doet.
1: Jammie de hand, wie ken op wij? Nijt onderland, het dreem vrij.

nummer onder de naam Sarat. En ja, mooi, die Friese taal, prachtig. Dream, Jenjem. Dit is alleen van Noordwien, het is Tiziana. We willen nog wel zo'n roer onderhoor met deze mooie Friesian retro band. En een ode voor al die muziekpioniers. Het is een prachtig.

The good old times met de Frisian Retro Band, ladies and gentlemen. Ik begin er haast Engels van te praten. Ode aan de muziekpioniers. En dan hebben we het over het verliezen. We gaan even net heen naar de pioniers van nou. De heren Bartelnek en Meijer, met je beiden op paard. En net zonder succes. Geweldig, mooi. Ja, wat is het? Ik zou zeggen, noem maar, het is een cover. Maar wel op een heel eigen wijze. Del zetten. Darling, commit me.

Ja, lekker dit, ja. Het is een bewerking van een nummer van Steve Earle. Maar in mij de secretaris Bottleneck en Meijer. Jack Bottleneck en Rick Meijer. En Darling, Come With Me. De stap is dan net zo heel groot, toch? Naar de nieuwe single van Boas. En The Armageddon.

Boas, ja ja, the other man. Er waren mijn nieuw materiaal. Dit is er hier een mooi voorbeeld van. Maar er komt nog volle en volle meer. Album en de man zit gelukkig terug. Grote talent hier uit Friesland bij. Hoe talenten spritsen trouwens. Het waren deze bands. The New Frequency. Together my Frank McComb. Hij is een hele mooie nieuwe single maken. Bag O's.

Ze hebben een geweldige muzikanten bij elkaar. Een fantastische Amerikaanse jongeres. En ja, dan krijg je dus dit. New Frequency. Het was hier nogmaals in hun midden. Featuring Frank McComb. The Bag O' Sugar. Hoe Engels praat ze trouwens. We beginnen met Beeld. Jan de Vries. Die jongt toch altijd in Beeld? Nee, net al dit. Ja, maar eens nee. Own Skin.

0: Jan de Vries van het Beeld. Eigenlijk op Sine Jans. En voordat het verhaal mist, hij is dwaan om een hele serie nieuwe singles uit te brengen. Deze is wel een petitie uit. Ja, maar ja, ik vind hem wel erg noffelijk, maar ik zie on the skin. Ze is lekker in de tuin. Ach, pak er nog even hier. Pak je koffie, pilsje, wat een nek. Dan geef even. Straks hebben we het live-opnames nog over ons. Van twee fantastische vrouwelijke muzikanten in de studio hier. Maar eerst nog even een layback. Sjoerd en zo. Even onderuit. En dan even dicht, want dan, we moeten het even houden. Schiemerrood.
1: Het is daar dat de aarde ophoudt. Daar dat geen leven meer is. Plak van ijselijke stiltes. Van hel en verdommenis.

mij roepen en ik ben weer vrij. Want de zinnen die ken het zonder schaald. Ligas plus, nee het is zonder men. En zo, zo is ik ons leven. Wat een hel, maar ik een hemel, waar ze kan. En ontiteert, bist al welkom, welkom in mijn schimmerwraad. En zet je die masker vooral maar op.

Sjoerdersa en Schimmerwrot. Mysterieus noemer. Ja, ja. Nou, dat mij toch best. Tussen zij en zoon hebben we vaak van dit soort muziek. En natuurlijk ook live-opnames onder oren vanuit de eigen Noordwindstudio. Die in Anna Spark te gast, Anna Vonk en Suzanne Lieke. Die komt uit Noorwegen bij, maar ze bijna als een soort gearworking, tijdelijk. En dat bracht hun op het Stritfestival in Ljouwert en in de Noordwindstudio. En we besluiten hier met deze prachtige opnames van deze twee getalenteerde singer-songwriters uit... Ja, Nederland, Friesland, zit ik er maar even bij. En Noorwegen. Anna Spark en Suzanne Lieke.

0: Agemijnis. Oftewel, AGM. Thermische land, ons woon ik
1: jarenlang de dans. AGM, de masterkreker.
2: Hier, je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deelt treien. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen, zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: dankjewel.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.
2: Omroep Friesland.

0: werkdagen tussen tolven en in bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstol is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.